0: New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Rotterdam, die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
10: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
10: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in 2 decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na 2 zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
6: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SWIM-regeling uitgebreid. Ondernemers kunnen nu ook steun krijgen voor mobiele opslag, werktuigen en transportmiddelen voor waterstof. Voor samenwerkingen ligt er maximaal 12 miljoen euro klaar. Daarnaast kunnen bedrijven ook sneller een groter deel van het subsidiegeld ontvangen. Volgens de overheid moet dat helpen om projecten makkelijker van de grond te krijgen. In eerdere rondes werden al tientallen miljoenen verdeeld voor tankstations en waterstofvoertuigen. Aanvragen kan nog tot half mei.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: ketting je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. She's playing.

0: Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: sponsoring, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

Die zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Cloud Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Cloud is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
12: Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten. New Business Radio voor Business Shapers.

0: New Business Radio.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
6: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Eerst zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Listen to Lead, New Business Radio.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: ketting je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: New Business Radio.
3: Innovatie en impact
2: voor business shapers.

0: is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtech bedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
9: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
10: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
11: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
12: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for

0: sturing, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
1: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO.

0: Elke vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
0: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
6: Goedemorgen. De zorg verandert. De beweging voor zorgen naar ondersteunen voor. Na ondersteunen vraagt om innovatie met de menselijke maat centraal. En het doel? Meer redzaamheid en eigen regie voor de cliënt door slimme technologieën en nieuwe vormen van samenwerking. Pieter van Voorheest is een grote aanbieder. Een van de grootste overigens in Nederland van ouderenzorg. En dat doen ze in de regio's Delft, Westland, Midden-Delftland, Pijnakker, Nooddorp. En ze lopen voorop in deze transitie. Vandaag gaan we hierover in gesprek. Ook over de strategische keuzes die nodig zijn voor de zorg van morgen. Te gast is bij mij Patricia Huibrechts. Zij is bestuurder bij Pieter van Voorheest.
0: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
6: Patricia, goedemorgen, van harte welkom.
7: Goedemorgen.
6: Ja, de zorg. Als wij het hebben over de toekomst, van Nederland, dan komt de zorg eigenlijk altijd wel aan bod. Want er zijn enorm veel uitdagingen. Meer handen aan het bed, een vergrijzende bevolking. Hoe ga je daar in de toekomst dan toch gehoor aan geven? Begint dat dan toch met zelfredzaamheid van de patiënt, dat ze langer thuis kunnen blijven op de plek waar ze al jaren wonen?
7: Ja, nou, ik denk dat dat sowieso iets is wat mensen graag willen. Zo lang mogelijk eigen regie, zo lang mogelijk meester zijn van je eigen leven. Dus dat is sowieso waar we naartoe bewegen. En een aantal uitdagingen waar we mee te maken hebben, die komen daar sowieso dan vervolgens bij aan bod. En dat is dat we demografisch gewoon te maken hebben met meer mensen. Meer ouderen, want de babyboom generatie, zoals die genoemd wordt, die wordt nu oud en die gaat nu steeds meer behoefte hebben aan zorg en ondersteuning, begeleiding. En tegelijkertijd hebben we ook te maken door die demografische ontwikkeling met minder mensen in de werkzame leeftijd.
6: Ja, bekende krapte op de arbeidsmarkt.
7: De krapte eigenlijk. Op de arbeidsmarkt, ja, precies. Dus daardoor hebben we uitdagingen en complexiteit. En daar komt dus bij dat mensen ook andere behoeften hebben. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen moeder. Die heeft altijd gezegd van nou, ik wil niet in een verpleeghuis waar het bed in mijn kamer staat. Ik wil gewoon blijven wonen op mijn eigen manier. En met mijn eigen spulletjes om me heen. En hoe doe je dat dan? Als ze oud wordt, ze is inmiddels 84. En toch ook die zorg en ondersteuning wel en die begeleiding wel nodig heeft. Dus het is een heel complex samenspel van dingen. Waarin we dus mee moeten bewegen en mee moeten veranderen.
6: Hebben we daar de tijd van de ontwikkeling op het gebied van technologie wel mee?
7: Nou, dat helpt zeker. Dat helpt zeker. En de technologie is niet het enige, zeg ik dan ook meteen. Ik denk dat de verandering, de innovatie, niet alleen technologisch moet zijn, maar überhaupt in hoe doen we de dingen.
6: Ja, en de menselijke maat staat daarin centraal, toch? Dat kan niet
7: daar
6: anders.
7: Begint
6: ja,
7: het. Precies. Daar begint het.
6: Was die menselijke maat ver te zoeken een aantal jaren geleden?
7: Ja, nou ja, ik denk wel dat we, en daar zijn allerlei goede redenen voor geweest. Ik denk dat we wel doorgeschoten zijn, misschien als je er met de bril van nu naar kijkt, in hoeveel we mensen uit handen nemen en hoeveel regie we afnamen. Met de beste bedoelingen, want iedereen in de zorg heeft de neiging, is daar niet voor niks aan het werk gegaan, heeft helpen op het voorhoofd staan, bij wijze van spreken.
6: Maar niet administratie.
7: Nee, nou ja, administratie, dat zijn dan de regeltjes die er in landelijke zin zijn gekomen. Ja. Maar die combi maakt wel dat mensen hun eigen regie kwijt dreigden te raken op het moment dat ze oud worden.
6: Ja, dus gaan we even naar de organisatie Pieter van Voorheest. Ik heb gezien, dus ze noemen hem de Hollandse Hippocrates.
7: Ja.
6: Ja, wat was dat voor persoon? Want dat is iemand die uit de 16e eeuw stamt.
7: Ja.
6: Was een van de belangrijkste artsen.
7: Een Delftse arts was het. En hij heeft heel veel betekend voor juist de arme mensen in de stad. Hij heeft ervoor gezorgd dat die ook toegang hadden tot goede gezondheidszorg.
6: En dat was de persoonlijke arts van Willem van Oranje, lees ik hier.
7: Ja, nou ja, en dat is een hele mooie combi. Dus hij was voor de adel, zo gezegd. Maar hij had ook oog voor de gewone mens.
6: Dus. Hele belangrijke. Dus geen onderscheid wat dat betreft. En een pionier.
7: Zo is het.
6: Is dat het nog steeds allemaal? Zijn dat elementen die jullie terug willen laten komen in de kern van de organisatie?
7: Nou, Pieter van Vreest als organisatie, dus even los van de man waarnaar de organisatie vernoemd is, is wel een organisatie die...
6: Hij was wel een inspiratiebron.
7: Ja. De organisatie heet niet voor niks zo.
6: Nu is het ontstaan in 2000, deze organisatie, en er waren heel veel fusies, hè?
7: Ja, nou, eerlijk gezegd kan ik daar nog niet zo heel veel over vertellen. Want ik ben zelf pas sinds 1 november jongstleden aan deze organisatie.
6: Ja, dat heb ik dan wat dat betreft mooi kunnen oplossen. Dan hebben we AI voor.
7: Oh, gelukkig.
6: Nee, maar dat kunnen we wel even snel. Nee, dat is het leuke ervan. En dat is ook het grappige. Nou, normaal gesproken vraag ik dan ook van klopt dit wat hier vindbaar is.
7: Maar nou, dat zal ik dan bij mijn collega's nog even checken.
6: Het is een fusieorganisatie. Dat is eigenlijk het belangrijkste bij deze. Maar inmiddels met hoeveel medewerkers zijn jullie?
7: 3700 om en nabij.
6: 25 locaties.
7: 1400 mensen die in een van die locaties wonen. En in de thuiszorg ook nog zo'n 3500 cliënten.
6: Nu is het zo dat voorheen kennen wij het bejaardentehuis.
7: Ja.
6: Wat, wanneer is het de laatste keer geweest dat je dat woord in de mond genomen hebt?
7: Dat is heel lang geleden. Toen werkte ik nog überhaupt niet in deze sector. Misschien studeerde ik zelfs nog.
6: Ja. Nou, het grappige is dat ik toch even terug moet denken ook aan mijn opa en oma. Dat is inmiddels 25 jaar geleden. Die woonde uiteindelijk in een verzorgingstehuis.
7: Ja.
6: Maar dat was net even wat anders, hè?
7: Ja, als je kijkt naar hoe de sector zich ontwikkeld heeft, dan zou je kunnen zeggen, vroeger had je de verpleeghuizen en de bejaardenhuizen.
6: Precies, met de aanleunwoningen.
7: En de verpleeghuizen leken eigenlijk een beetje op het ziekenhuis. Dus met 4 bedden of 6 bedden op een zaal. En daar lagen dan de mensen in bed. Daarna heeft men geconstateerd van ja, dat is ook niet helemaal ideaal. Dus laten we dat meer naar een woonconcept doorontwikkelen. Dus toen had je het beschermd wonen. Met name voor mensen met dementie. En nu is de beweging gaande dat we toch mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving willen. De gelegenheid willen geven om te blijven. En daar hun oude dag, hun laatste dagen van het leven door te brengen. Ja. Omdat dat vertrouwd en prettig is. En zoveel mogelijk ook de eigen regie laten blijven houden.
6: Is dat de focus van deze organisatie? Want jullie doen veel meer revalidatie, herstel, dementiezorg, thuiszorg, wijksteun.
7: Ja, de insteek van de organisatie is echt dat we er daar zijn waar het nodig is. En dus ook niet waar het niet nodig is. Dus we beginnen bij de mens. Wat is zijn of haar persoonlijke situatie? Zijn er naasten die nog wat kunnen en willen doen? Naasten vinden dat ook heel vaak heel fijn om te doen. Als het niet kan, omdat ze ver weg wonen, is ook een optie. Maar we kijken gewoon naar de individuele situatie. En vervolgens, wat heeft iemand nodig? Als iemand echt ondersteuning of begeleiding thuis nodig heeft om het te kunnen doen, eventueel met technologie, dan is dat wat we regelen. En dan zijn we daartoe geëquipeerd. Maar als iemand uiteindelijk dat thuis ook met het steunsysteem, zeg maar, of de familie eromheen of de buren, als het niet meer lukt, dan is ook een intramurale optie mogelijk.
6: Intramurale optie.
7: Intramuraal, ja, muraal. Dat is echt zo'n vakjargon.
6: Vandaar dat ik even aanhaak.
7: Ja, heel goed. Intramuraal betekent gewoon in een van de huizen, in een van de verpleeglocaties.
6: Precies.
7: En dan verhuist iemand daarheen. We praten dan ook niet meer over cliënten, maar over bewoners. En ik hecht eraan ook om niet te zeggen onze bewoners, want ze zijn van zichzelf.
6: En dat is overigens een opmerking waar je niet zo snel bij stilstaat als je niet te veel te maken hebt met ouderenzorg.
7: Ja.
6: Maar die snap ik wel.
7: Ja.
6: En hoe zou je de sfeer kunnen omschrijven in de complexen waar jullie dan die zorg toch bieden?
7: Ja, dat is heel wisselend. Dat heeft ook te maken met de panden en de plekken waar die panden staan. Sommige plekken zijn heel nieuw. Ik ben gisteren nog wezen bezichtigen naar een nieuwe locatie die eind van het jaar geopend wordt en waar mensen van twee locaties naartoe zullen gaan verhuizen. Dus dan is het heel nieuw en dan is het heel eigen tijd en dan voelt het ook zo. Maar er zijn ook oudere huizen die we samen met een woningcorporatie bijvoorbeeld hebben of daarvan huren. En die bij wijze van spreken ook nog wel een beetje voelen als het oude bejaardenhuis, zal ik maar zeggen.
3: Precies. Ja. En dat gaat allemaal veranderen. Dus ik kan me ook voorstellen dat die nieuwe locatie inspiratie gaat brengen voor wellicht.
7: Dat is wel het idee.
3: Zijn daar ook bepaalde noviteiten waarvan jullie gedacht hebben, oké, nu hebben we de kans om het naar anno 2026 te tillen?
7: Absoluut. Ja.
3: En kan je daar de kernpunten van noemen?
7: Nou, een van de dingen bijvoorbeeld in die nieuwe locatie is dat de deuren daar dicht kunnen. Dus als iemand daar gaat wonen, ik zeg het ook letterlijk, daar gaat wonen, dan verhuist hij of zij daar naartoe. En dan is het, dat is anders dan een verpleeghuis of een verzorgingshuis, wat we meer regulier hebben, waar op de gang alle deuren openstaan en de verpleging, verzorging gewoon binnenloopt. Omdat dat is hoe we het gewend waren.
3: Dus met andere woorden, en dat kan me voorstellen dat dat voor ouderen ook wel de drempel is, bang zijn dat je een stuk privacy moet opgeven.
7: Ja. Precies.
3: Is dat de aanleiding?
7: Ja, nou, dat is een hele belangrijke reden. En de behoefte van mensen nu. Ik denk dat het in het verleden ook een soort van gewoon was. En dan de behoefte niet meer zo expliciet werd gemaakt. Maar tegenwoordig hoor ik echt van mensen dat ze die eigen regie willen behouden. Dat ze meester willen blijven van hun eigen leven. Ook al gaat het fysiek allemaal niet meer zo goed. Of werkt het misschien in de bovenkamer niet meer helemaal optimaal. Dat wil niet zeggen dat je geen wensen, behoeften en verleden hebt. Wat maakt dat je in sommige context comfortabel bent en andere niet.
3: Ja, ik kan me goed voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat je op een bepaald moment toch met een situatie te maken krijgt waarop de regie denken te kunnen behouden, maar het eigenlijk niet meer gaat.
7: Ja.
3: En dat er toch iets moet gebeuren, hetzij de familie, hetzij de zorgverlener,
7: klopt,
3: aan de bel moet trekken. Is dat op dit moment het cruciaalste stukje in eigenlijk het begeleiden naar het ouder worden?
7: Nou, ik denk dat
3: ze
7: daar
3: eenmaal zover zijn.
7: Daar hebben we echt de samenwerking, dat is ook een belangrijk punt in de visie en de missie van Pieter van Vreest. Samenwerking en niet alleen binnen de ouderenzorg, binnen onze eigen organisatie, maar ook met de huisarts, met ziekenhuis, met andere partners in de regio, het welzijn, maar ook gewoon de buurt rondom een locatie. Weten wie daar wonen, weten wie daar werken en het samen oppakken en ook samen zorg dragen voor die ouderen die kwetsbaarder wordt. En dan maakt het niet uit wie dat signaleert. En dan individueel kijken wat is er nodig. Dat is de kunst.
3: Dit is feitelijk de focus waar de organisatie op gebouwd is, zou je kunnen zeggen. Maar dan die andere expertise. We gaan hier straks uitgebreid natuurlijk over verder doorpraten. Maar dan die andere expertise is als het gaat om dementiezorg. Ook voor jongere mensen.
7: Ja.
3: Dat is iets wat je wat bijzonder is, kan ik me voorstellen.
7: Ja, ja, dat is ook een van de dingen. Pieter van Vreest wil aan de ene kant dus voor die oudere bewoner in de wijk begeleiding, ondersteuning bieden. Maar er kunnen soms ook heel complexe of specialistische dingen aan de hand zijn. Iemand kan Parkinson krijgen. Iemand kan op jonge leeftijd dementie krijgen. Nou, daar komen hele andere dingen bij kijken. Juist omdat iemand nog heel jong is en heel vitaal fysiek. Iemand krijgt door zijn dementie ook echt probleemgedrag. Nou, daar dat is de andere kant van die cliëntreis, zou je kunnen zeggen. Daar hebben we specialisaties op ontwikkeld. Dus we hebben een afdeling voor jonge mensen met dementie. We hebben een afdeling voor mensen die door hun dementie lastig gedrag vertonen. Waar ze tijdelijk kunnen verblijven. Ook vanuit een andere organisatie of vanuit een andere plek doorverwezen voor de tijdelijkheid. Om te kijken, wat is er nou aan de hand met deze persoon? En hoe kunnen we hem of haar weer tot rust en comfort brengen? Wat zijn daarin de specialistische dingen die we daarin vinden? Die we ook weer terug kunnen geven aan de plek waar iemand oorspronkelijk woonde. En zodat ze er daar ook op een betere manier mee om kunnen gaan.
3: En dat zou je kunnen zeggen, dat is hedendaagse zorg. Of is dat echt specialistische zorg, waar ook toch die druk weer om de hoek komt kijken?
7: De druk van?
3: De werkdruk.
7: Ja, nou, ik denk dat het hedendaags is om die specialismen ook te ontwikkelen. Alleen voor diegene waar dat echt voor nodig is. En als je er zo naar kijkt, kun je ook zeggen van nou, dan is het misschien qua werkdruk ook wel weer een kans. Omdat die specialismen voor mensen ook heel aantrekkelijk zijn om in te werken. Dat merken we ook. Daar komen echt mensen op af die dat juist interessant vinden. We hebben een keten voor mensen met Parkinson ingericht. Daar komen specifiek verpleegkundigen, verzorgenden op af. Die daar graag willen werken op die afdeling. Misschien is het ook wel een antwoord op die complexiteit en die verandering die in de samenleving gaande is. Daarom zeg ik ook liever, we zijn niet aan het innoveren om het innoveren. Maar de samenleving verandert en wij bewegen mee. En we proberen daarop af te stemmen. En dat te bieden wat er nodig is.
3: En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Daar gaan we zo meteen over verder praten. Want jullie hebben eigenlijk die innovatie en technologie, hoorde het net al in de intro, hoog aan het vaandel staan. Ja, ja. Is daar dan een speciale, bijzondere afdeling voor ontwikkeld? Of hoe gaat dat?
7: Er zijn verschillende dingen voor. We hebben onder andere een wetenschappelijke onderzoekscommissie. Dus, en we hebben ook mensen die zelf onderzoek doen naast hun werk binnen de organisatie voor de ouderen. Zijn bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde die onderzoek doet op de revalidatie naar blended care. Hoe kun je dus technologie en innovaties gebruiken in het revalidatie- en herstelproces en daar onderzoek naar doet. Een andere collega van ons die heeft onderzoek gedaan naar de vitale tuin. Hoe kun je dus naar buiten en hoe kun je mensen met dementie ook buiten dingen aanbieden waardoor ze zich goed voelen en dat buiten dat groene, wat biedt dat mensen met dementie? Dus onderzoek wordt er gedaan. We hebben een Pieters Innovatielab waar allerlei nieuwe technologie wordt uitgeprobeerd, waar ook studenten van verschillende opleidingen stage kunnen lopen en iets kunnen uittesten.
3: Precies.
7: Dat soort dingen.
3: En daar gaan we zo meteen over verder praten. Want ik ben heel benieuwd. Want dat zal waarschijnlijk ook vaak te maken hebben met hoe kunnen we die werkdruk verlichten bij de medewerkers. Ja. Kunnen ontzorgen.
4: Ja. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Jongens, hoor voor je The Way It Is op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Mij vandaag de gast Patricia Huijbrecht. Zij is bestuurster van, ja, de voorzitter eigenlijk van het bestuur.
2: Nee, dus we hebben een collegiaal bestuur.
0: De collegiaal bestuur, ja. Oké. Okay. Van Pieter van Voorhees. Dat is een ouderenzorgaanbieder in de regio Delft in het Westland. Dan hebben we toch wel de grote...
2: En het oosten.
0: Precies.
2: Oost en west van Delft.
0: Oost en westen van Delft. Heel goed. Pieter van Voorhees, hebben we net gehoord, was vroeger een arts in de 16e eeuw. Bijzonder arts. En inmiddels zijn jullie sinds 2000 gefuseerd. Meerdere fusies doorgemaakt. En waar we het voornamelijk over hebben is de zorg van de toekomst.
2: Ja.
0: En we hadden net eventjes onder de muziek er ook al over. Dat hoe ga je innoveren op een menswaardige manier?
2: Ja. Ja, door de mens op één te zetten. Of het nou de cliënt, de bewoner of de medewerker is. De mens echt zien en op één zetten. En daarop starten. Dus dat vind ik ook heel mooi bij deze organisatie, bij Pieter van Voorhees. Wij innoveren van onderop, zo gezegd. Kort cyclies. We beginnen gewoon met wat heeft de mens nodig? De cliënt. Maar ook de medewerker. En de medewerker en de cliënt samen. Dat is eigenlijk de motor waar het om draait. Dus als de medewerker goed ziet wat de cliënt nodig heeft. En dat afstemmingsproces goed gebeurt. Dan innoveer je eigenlijk vanzelf.
0: En is het zo, dus eigenlijk zeg je hierbij. Er is veel inspraak vanuit de praktijk.
2: Ja. Hoe
0: organiseer je dat?
2: Bijvoorbeeld... We hebben een paar jaar terug is dat ingezet. Zijn we gestart met echt het gesprek in de organisatie te voeren over waar gaat de ouderenzorg nou naartoe? Wat hebben wij in de toekomst te doen? Welke ontwikkelingen zijn er gaande in de samenleving en hoe verhouden we ons daartoe? En die gesprekken gewoon op alle tafels, plekken, groepen, teams voeren. Een setting creëren waarin je van onderop, zeg maar, initiatief, vertrouwen en ruimte geeft. En gewoon gaat proberen van als we het nou eens zo doen, wat levert ons dat dan op? Werkt het dan beter?
0: Dus het zijn eigenlijk de processen. Zou je dit naar een bedrijf tegen de processen aanpassen?
2: Ja.
0: Verscherpen. Nu heb je natuurlijk te maken met, er moet ergens geld vandaan komen.
2: Ja.
0: Ook dat staat natuurlijk onder druk.
2: Ja.
0: Dat weten we allemaal. Hoe kan je dan toch met elkaar die balans weten te behouden?
2: Ja, nou dat is ook een kwestie van goede afspraken maken met het zorgkantoor. Waar de financiering vandaan komt en de verzekeraars. Dus die moeten wel ook meegenomen worden in die aanpak en in die plannen. En dat ook steunen. Want op het moment dat dat niet werkt, dan je moet je business case wel rondkrijgen, zo gezegd. En tegelijkertijd, als je dus het zo kortcyclisch aanpakt, kijk, ik weet niet of dat te veel detail is, maar de productie, dat is een beetje onaardig, vind ik, een onaardig woord als het gaat
0: het
2: over mensen. Want je wordt bekostigd op het aantal cliënten dat je hebt. En als dat tarief, als dat toereikend is in de business case, in die nieuwe aanpak, dan kun je het wel uitproberen. En dat is dus ook wat we doen. En daar moeten we goede afspraken over maken. En die hebben we gemaakt meerjarig met het zorgkantoor DSW.
0: Ja.
2: Dus,
0: waar ik heel eigenlijk continu aan moet denken, is wat je natuurlijk ziet in de ziekenhuizen voorbeelden, dat bepaalde handelingen, daar loopt misschien over 10 jaar, sommige plekken is het al, loopt daar een robot rond die drinken kon brengen.
2: Ja.
0: Nou vind ik dat bij ouderen toch wel een bijzonder iets. Fenomeen waarvan je kan denken, moet je dat wel willen?
2: Eens. Ik denk dat je ook, er zit ook absoluut een ethische kant aan het inzetten van technologie in de zorg. En bijvoorbeeld die zorgrobot Tessa, die iemand in huis kunt zetten en die zegt van nou mevrouw, het is tijd om aan uw medicatie te denken en om uw medicatie in te nemen. Dat is natuurlijk een heel vriendelijk, laagdrempelig iets waardoor mevrouw wel nog langer thuis kan blijven wonen. En dat vindt ze hoogwaarschijnlijk heel erg fijn. Het is wat anders als ik weet niet of dat er zou komen. Of dat het überhaupt een haalbare kaart is. Maar dat er een apparaat zou zijn wat de douche of de was, het wassen van iemand in de ochtend zou kunnen doen. Ik denk dat dat iets heel onpersoonlijks en kouds zou zijn. Er zijn wel ontwikkelingen, denk ik, die helpen om dat voor het personeel makkelijker
0: minder
2: te doen.
0: Minder zwaar te maken. Ondersteuning in de...
2: Nou ja, bijvoorbeeld.
0: Zo'n skeletachtig ondersteuningsding, waardoor je gewoon kan tillen zonder dat het je rug kost te bewijzen.
2: Sowieso is er al heel veel tilapparatuur inderdaad daarin te ondersteunen. Maar bijvoorbeeld, er is een ontwikkeling... een apparaat. Ik weet nog niet precies hoe het werkt, maar dat wordt nu ook binnen Pieter van Vreest uitgetest. De Siren Shower heet het, waarbij je mensen die bedlegerig zijn toch kunt douchen. Met heel weinig water, waardoor het geen grote klitterboel wordt. En mensen toch het gevoel hebben dat ze echt gewassen zijn. En dat is heel wat anders en veel prettiger. Dus in die zin is het ook wel weer positief. Veel prettiger dan het verzorgend wassen met zo'n washandje. Wat je dan even in de magnetron legt. En dan, en klaar zal ik maar zeggen.
0: Ping en klaar en was maar. Maar goed, dit zijn natuurlijk allerlei, op het hele vlak van innovatie, allerlei facetten die spelen. Ja. Als je daar nu het belangrijkste uit zou moeten pikken, waar je ook wel het meeste zorgen over hebt. Wat zou dat zijn?
2: Als het gaat over technologische ontwikkelingen?
0: Ja, en innovaties die er nodig zijn.
2: Nou, de zorg die vooral... Als je vraagt innovaties waar ik zorg over heb, dan is het AI. AI zijn wel ontwikkelingen waar je veel aan kunt hebben. Maar bijvoorbeeld als het gaat over spraakgestuurd rapporteren, dat kan de medewerkers ontzettend ondersteunen. Maar je moet wel ongelooflijk goed opletten waar de data blijven. Dat niet in verkeerde handen komt. En dat je dus je digitale hekken goed dichthoudt.
0: Ja, precies. Je hebt die privacy-wetgeving die natuurlijk streng controleert hierop.
2: Ja, zeker.
0: Is dat de zorg van vandaag? Eigenlijk?
2: Nou, dat is wel een zorg van mij inderdaad. Want aan de ene kant is het iets wat heel veel kansen biedt. En aan de andere kant is het ook, zitten er ook nog mega grote risico's aan.
0: Ik kan me voorstellen dat je dan in één keer zorgpersoneel toch op cursus moet zetten om mee om te leren gaan.
2: Dat is ook het, we zijn letterlijk, as we speak, bezig met een AI-beleid. Waarbij we aan de ene kant kijken naar hoe gaan we dat veilig doen. Maar ook wat is er dan nodig aan ontwikkeling, training, scholing van onze collega's. Zoals ze dat noemen, AI-geletterdheid.
0: AI-geletterdheid. Want ik kan me voorstellen dat dat dus echt twee uitersten zijn, als het ware. Dat je... Ja. Aan de ene kant, de zorg aan het bed, dat is waar men voor opgeleid is. Het administratieve deel, wat eigenlijk vanuit de overheid is opgelegd, kan ontzorgd gaan worden.
2: Ja.
0: Maar dan moet het wel nog eigenlijk realiteit worden.
2: Ja, en daar worden wel goede stappen in gemaakt, denk ik. En dan is wat mij betreft steeds voorop dat die mens op één moet blijven staan. En dat op het moment dat we dus ondersteuning, op welke manier technologisch dan ook, krijgen dat we zelf blijven denken van klopt wat er nu gebeurt? Klopt de informatie die ik nu krijg? Klopt wat die AI voor ons doet? En helpt het onze collega's? En helpt het die cliënt, die bewoner, die mens die ondersteuning, begeleiding, zorg nodig heeft? Ja. Als het antwoord nee is, kappen. Niet doen.
0: En ook niet als daar misschien toch nog ergens een klein kansje is?
2: Dan moet je dat verder onderzoeken. Maar als het antwoord nee is, dan of als het mag geen doel op zich worden. Nee. Laat ik het zo.
0: En over dat onderzoeken gesproken, het innoveren. Je hebt te maken met mensen. En ik kan me ook voorstellen dat je daar toch, dat ethische waar we net al over hadden, dat je daar ook heel streng op moet zijn en strikter moet zijn om te zeggen van dit slaat door, dit gaat te ver of niet.
2: Zeker, zeker. Dus dat moeten we ook.
0: Hoe wordt dat bewaakt?
2: Nou, daar zijn we dus de regels en de afspraken voor aan het ontwikkelen en met elkaar aan het bespreken. En we gaan pas dingen invoeren op het moment dat goed met elkaar is doorgedacht en uitgesproken. Eerder gaan we het niet doen.
0: Nee.
2: Dus voorzichtig en beter goed dan snel, zeg ik dan.
0: Nu hadden we het net al over de huisvestingen ook. Het verschilt heel erg. Er wordt op dit moment een nieuw complex gebouwd, binnenkort opgeleverd.
2: Ja.
0: Dan heb je collega's die zitten in een andere omgeving. Een omgeving die al veel ouder is wellicht. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel jaloezie kan wekken. Van wauw, dit is state of the art. Dit is eigenlijk onze ideale werkplek. Maar wij zitten nog in dat oude gebouw.
2: Ja, dat zou kunnen. Dan zou men, stel dat dat mij inderdaad ter oren komt of iemand zegt dat, dan is dat ook wel een beetje waar we mee te doen hebben. En tegelijkertijd is er ook een strategisch huisvestingsvastgoedplan waarbij alle panden op een gegeven moment aan de beurt komen voor ontwikkeling, renovatie, verbetering, state of the art maken. Voor zover de portemonnee dat ook toelaat. Want dat is wel constant het spel natuurlijk. Tegelijkertijd is het ook zo dat juist ook in die wat meer oude panden, daar zit ook, ja, je zou kunnen zeggen een ziel in, waar mensen ook aan gehecht zijn. Dus de vraag is maar net of dat inderdaad als jaloezie gevoeld wordt. En dat zegt ook iets over de mensen zelf, denk ik.
0: Nee, precies. Want dat is wel interessant dat je dat zegt. Want ik kan me ook voorstellen dat dat bij oudere mensen ook is. Dat zij op een leeftijd gekomen zijn waarin ze helemaal niet meer de behoefte hebben om altijd het nieuwste van het nieuwste om zich heen te hebben.
2: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dus om maar een voorbeeld te geven. In dat nieuwe pand wat in het najaar opgeleverd gaat worden, in gebruik genomen gaat worden, daar zijn de wc-brillen zwart en niet wit. Hoe modern dat misschien ook zou.
0: En waarom is dat?

0: Dus in dat nieuwe pand, maar ook in de andere locaties van ons, hebben wij zoveel mogelijk de mogelijkheid om in de nabijheid van de mensen, dus op de huiskamers of vlakbij in de keukens, daar te koken. Zodat mensen dat ook kunnen meemaken, kunnen ruiken dat het etenstijd is. Als je dementie hebt in een wat verder gevorderd stadium, dan weet je ook niet altijd precies meer waar in de dag je bent. Als je dan ruikt dat er gekookt wordt, dan heb je weer een anker in je dag. Dus dat soort dingen voor het welbevinden zijn echt van groot belang. En dat proberen we dus ook zoveel mogelijk door te voeren.
1: Ja. Ja. Toch even, we zitten een beetje in het midden van dit programma. Waar ik benieuwd naar ben, je bent eigenlijk onlangs aangetreden.
0: Ja.
1: Kan je eens vertellen over de opdracht die je hebt meegekregen?
0: Nou, de opdracht die ik heb opgevat, hij is niet zo heel expliciet gemaakt, is doorgaan met de ingezette beweging die ik denk een jaar of 2, 3 geleden in gang is gezet. Van de cliënt op 1, de mens op 1, de cliënt op 1, de medewerker op 1. Kijken wat die persoon nodig heeft, vanuit eigen regie aansluiten bij wat er is en daar de organisatie naartoe vormen. Dat is de opdracht die ik heb opgevat en die ik ook al voordat ik bij Pieter van Vreest werkte, mm-hmm, voor mezelf geformuleerd had, ook bij eerdere werkomgeving.
1: En wat kenmerkt jou daarin?
0: Wat kenmerkt mij daarin? Ik zou het niet anders kunnen. Ik heb zelf, toen ik een jaar of 18, 19 was, een aantal weken in de rol van patiënt mogen moeten zijn. En die ervaring die heeft heel veel indruk gemaakt. En daarna, toen ik weer aan het studeren was, had ik een vak medische sociologie. En toen ging de bovenkamer aan het werk van wat betekent het eigenlijk om afhankelijk te zijn van anderen in je zorg en je kwetsbaarheid. En toen heb ik bedacht dat ik daar in mijn werkzame bestaan wat mee wilde doen. Dus daar is een vuurtje gaan branden, wat tot op de dag van vandaag mij beweegt.
1: Ja, dat betekent eigenlijk dat je altijd die voelsprieten aan hebt staan.
0: Ja.
1: Over de wijkzorg bijvoorbeeld, wijk, thuiszorg. Zijn dat de voelsprieten van de organisatie voor hoe men later die reis, noem het maar even, de reis gaat doormaken?
0: Zeker. En niet alleen de wijkzorg. Ik zou dan ook de ontmoetingscentra daarbij willen noemen. Want dat is ook iets bijzonders wat Pieter van Vreest heeft. Ontmoetingscentra waar mensen die niet nog of nauwelijks in zorg zijn qua wijkverpleging, wijkverzorging, naartoe kunnen komen. Of waar ook trouwens de naasten, de partners van iemand met dementie, naartoe kunnen komen, zodat ze in de door een aantal dagen in de week daar hun dag kunnen doorbrengen, activiteiten kunnen doen. Die
1: toch een soort van gemeenschap wat je daar op aan.
0: Ja, precies. En het mooie daarvan vind ik dat is ook dus voelt horens in de wijk. Kunnen doorverwezen worden door de huisarts of door, wie maar ook in de nabijheid van deze ouderen die dat misschien fijn zouden vinden zijn. En mensen kunnen daar dus naartoe komen. En het helpt ook voor de partner. Omdat het leven met iemand met dementie soms echt wel zwaar kan zijn. En die heeft dan ook even een dag vrij af, zeggen we dan maar.
1: Ja, dus, want hoe bepaal je dan eigenlijk wat voor activiteit of wat voor dagprogramma er daar aangeboden wordt? Is dat ook iets aan innovatie onderhevig?
0: Nou ja, ik denk, ja zeker. Ik heb me laten vertellen, en daar ben ik inmiddels ook echt trots op, dat de ontmoetingscentra van Pieter van Vreest werken volgens het Amsterdamse model. Dat is een model wat onderzocht is in Amsterdam.
1: Ik heb wel eens filmpjes gezien. Woon in Amsterdam. Accordeonist, feestje bouwen.
0: Ja, nee, het gaat echt over van waar worden mensen
1: gelukkig van?
0: Blij van.
1: Ja. Ja. Dus ook waarschijnlijk die nostalgie terugbrengen.
0: Ja, bijvoorbeeld. En creatieve dingen, actieve dingen. Sportief zou ik bijna zeggen. Met stoelyoga of andere met bewegagogen. Van alles wordt er ondernomen. Samen koken, samen eten.

0: wat maar aan de orde is en waar mensen maar zin. Er zijn ook speciale groepen voor wat meer hoogopgeleide mensen met dementie. Waar dan ze worden uitgedaagd om met elkaar nog over kunst te praten of over andere thema's waar ze
1: om toch aanval aan te laten werken.
0: Ja, ja, precies.
1: Precies. Ja. We gaan er zo meteen verder praten. En dan gaan we natuurlijk verder kijken naar de toekomst. Want ja, hoe zou het zijn als jij en ik wellicht straks op een leeftijd zijn dat we. Hoe zou dat eruit zien? Ik ben wel benieuwd. Ja.
2: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Daryl Farmer, Song with a Capital S.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag mijn studio, Patricia Huibrecht. Zij is bestuurder bij Pieter van Voorreest. Een oudere zorgaanbieder en een van de grootste in Nederland. En waar we nu toch wel de blik op de toekomst verder gaan vergroten. Want we hebben het net gehad over innovaties. Ook de menselijke maat daarbij. Maar waar ik heel erg benieuwd naar ben. En dat is natuurlijk ook waar jullie naar kijken. Van ja, hoe ziet die oudere zorg er over 10 jaar uit? Dan heb je die vergrijzingsgolf. Is dan echt misschien wel op zijn top.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, dat klopt. Ja,
0: en hoe bereid je je daarvoor?
2: Ja, dat is bijna niet te doen, als ik het heel eerlijk zou zeggen. Daarom misschien juist wel, juist daarom dat we die kortcyclische veranderingen, bottom-up, trial and error zou ik bijna willen zeggen, die methodiek hebben gekozen. Omdat je daarmee meebeweegt met wat er in de samenleving aan het veranderen is. Dus de vraag, de behoefte van mensen verandert. Je ziet ook in de klassieke verpleeghuissector dat er leegstand begint te ontstaan. Eigenlijk sinds februari 24 zie je dat in sommige regio's het aantal bezette bedden echt afneemt. En dat er huizen zijn of organisaties die huizen sluiten. Omdat die behoefte, en ik zie dat bijvoorbeeld ook met mijn eigen moeder, dat zei ik daarnet ook al. Mensen willen dat niet meer.
0: Nee.
2: De beweging natuurlijk ook van de overheid, vanuit het ministerie van VWS was er een post terug met minister Connie Helder destijds. Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Dat beleid, dat wordt verder gezet. En we zijn natuurlijk ook als organisaties, ouderenzorgorganisaties, nu bezig mensen in eigen regie te houden.
0: Zou je kunnen stellen dat het ook bijdraagt aan het langer op peil houden van vitaliteit?
2: Ja, ik denk het wel. Een term die nu in zwang is, is re-ablement. En dat wil eigenlijk zeggen van, als iemand iets niet meer kan door functieverlies. Nou, nee, niet eens omarmen. Maar hoe kunnen we het op een andere manier weer opnieuw leren?
0: Op die manier, ja.
2: En weer zelf doen. Ja. En als iemand het weer zelf kan, dan is die in eigen regie. Dan is die dus over het algemeen blijer dan dat je afhankelijk bent. En het scheelt ook, dat is de bijvangst wat mij betreft. Het scheelt ook werk, want de zorgverlener of hulpverlener, ondersteuner, hoeft het niet meer te doen. Dus het is een win-win in die zin. En ik denk dat die beweging steeds meer en meer vat gaat krijgen en post gaat vatten. En dat mensen het ook graag zelf willen kunnen tot het laatst.
0: En dat is eigenlijk goed nieuws. Want dat betekent dat als we een jaar of 15, 20 verder zijn, dat nog veel meer vorm gekregen
2: heeft. Dat hoop ik.
0: Dat het oud worden eigenlijk niet meer zo vervelend is.
2: Nou ja, ik wil geen, gouden bergen beloven wat dat betreft. Ik denk dat het altijd ouderdom komt met gebreken. Dat zal altijd zo zijn. En uiteindelijk gaan we allemaal een keer dood.
0: Zo is het. Ja, en dat,
2: dat kan niemand voorkomen. Dat medicijn is nog niet gevonden. Maar we kunnen wel proberen om door elkaar echt te zien. En te kijken wat is er nou echt nodig. En wat is helpend. En wat is wat is eigenlijk niet helpend als je dat gaat helpen. Dat is de kunst om dat onderscheid goed te leren maken.
0: Nu hebben we een aantal jaren geleden heb ik concepten gezien op een beurs van vastgoedondernemers.
2: Ja.
0: En dat zijn woonconcepten waarbij de ouderen een centrale rol krijgen met bijvoorbeeld combinatie met jongeren.
2: Ja.
0: Is dat iets wat nu vandaag de dag volop in ontwikkeling is? Bij jullie ook?
2: Nou, waar we wel ook bij Pieter van Voorreest over nadenken is hoe gaan wij in de toekomst verder met onze vastgoedontwikkeling. Wij zijn ons bewust van het feit dat mensen die nu behoefte hebben aan een woning die passend is voor ouderen, dat een andere behoefte is dan een jaar of 5 of 10 geleden. En dan is vervolgens de vraag, als mensen zelfstandig langer thuis kunnen blijven wonen, is dan de ouderenzorgorganisatie degene die panden moet bouwen? Of is dat woningcorporatie? Dus we zijn nu ook aan het nadenken en ook in gesprek met woningcorporaties aan het gaan om te kijken hoe kunnen we dat nou samen doen?
0: Dus met andere woorden, je haalt het vastgoed echt los van de diensten die jullie als het ware leveren.
2: Ja.
0: En het vastgoed laat je bij de specialist achter.
2: Ja, maar wel in samenspraak. Want wij zijn degene die weten wat de ouderen nodig hebben als het gaat over de omgeving waarin goed zorg verleend kan worden. Dat bij wijze van spreken de badkamer voldoende ruimte heeft voor de draaicirkel van een rolstoel, om maar eens iets te noemen. Of dat alles gelijkvloers moet zijn en zonder drempels. Of bepaalde behulpzame technologie, dat je met een tag je deur kan open doen. In plaats van met een sleutel waar je misschien met je Parkinson-bibbers niet meer goed mee om kunt gaan.
0: Dus een pasje is wat dat betreft gebruiksvriendelijker ook.
2: Ja.
0: Daar.
2: Ja,
0: in hoeverre kijk je ook zeg maar over de grens in de zin van, nou ja, dat kan de lokale grens zijn. Het kan natuurlijk ook de landelijke grens zijn. Nou, andere concepten, hoe dat ontwikkeld wordt. Ik kan me voorstellen dat er enorm veel behoefte is om informatie met elkaar uit te wisselen.
2: Nou, dat gebeurt in ieder geval buiten de regionale grenzen binnen de brancheorganisatie Actis. Daar wordt heel uitvoerig en veel uitgewisseld en gesproken met elkaar. En er zijn ook binnen de regio en ook landelijk over de grenzen heen van de eigen sector. Dus de oudere zorgorganisaties hebben ook uitvoerig en veelvuldig contact, netwerkcontact in de regio met de huisartsen, met de ziekenhuizen. Dus we zoeken onze samenwerkingspartners op alle fronten.
0: Ik heb nog steeds dat beeld ook in mijn hoofd van de coronaperiode. Dat eigenlijk iedereen geïsoleerd was. Ook in de ouderenzorg. Ja. Mensen echt voor de ramen stonden. En daar verschrikkelijk. De eenzaamheid stond daar toen helemaal bovenaan.
2: Ja.
0: Hebben jullie daar uit die periode nog bepaalde aspecten geleerd? Of meegepakt dat je dacht van, hier moeten we iets mee als het gaat over toekomst en innovatie?
2: Ja. Ik heb dat een hele heftige periode gevonden. En juist ook dat besluit dat de locaties echt dicht moesten. Dat er niemand binnen mocht. Dat mensen, als ze terminaal waren, alleen maar 2 familieleden bij zich mochten hebben. Die dan volledig in een beschermingspak daarbij. Nou ja, echt zo onmenselijk. Dat heeft mij wel aan het denken gezet over hoe ver ga je als het gaat over het beschermen van gezondheid. En wat is nou, dat is natuurlijk een ontzettend lastig ethisch dilemma. Maar wat is belangrijker? Het menselijke contact, de kwaliteit van leven of de lengte van het leven? En ik heb me toen wel eens afgevraagd van, is iemand nou echt gebaat daarbij? En er zijn toen wel een aantal mensen op een hele eenzame manier gestorven, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
2: Dat doet me verdriet.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is ook iets wat je wellicht ook wel meeneemt. En iedere keer dat er weer veranderingen in de processen, in de ideeën.
2: Nou ja, dat is waarom ik het hele gesprek al zit te hameren op. Dat je altijd naar de mens moet blijven kijken.
0: Sorry hoor, de postbode staat voor de deur. Die klopt even op de deur.
2: Dat is heel
0: fijn. Ja. Zitten we midden in het gesprek. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je dat ook moet meegeven aan nieuwe medewerkers.
2: Ja, dus het gesprek over de menselijke maat is echt als. En dan komt de verandering vanzelf. Want als je kijkt naar wat iemand nodig heeft en waar iemand is in zijn leven. En wat hem of haar helpt en gelukkig maakt. En dat probeert te organiseren, dat we dat kunnen bieden. Dan veranderen we mee met de verandering die in de samenleving plaatsvindt.
0: Ja, want de samenleving heeft daardoor wel een andere samenleving.
2: Ja.
0: Alhoewel je ook op sommige contouren wel wat kan zeggen, we zijn het alweer bijna vergeten.
2: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat het in de oudere zorg heel anders geweest is.
2: In de oudere zorg was het heftig.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Zorg sowieso.
0: Dan toch die brug naar eenzaamheid, want die is er altijd bij ouderen. Er zijn natuurlijk veel mensen die hebben kinderen die bijvoorbeeld naar het westen van het land getrokken zijn. Nu zitten jullie in het westen van het land.
2: Ja.
0: Maar andersom zou je kunnen zeggen, mijn ouders bijvoorbeeld wonen 150 kilometer bij mij vandaan.
2: Ja.
0: Over de toekomst gesproken, ben ik wel eens bang voor die eenzaamheid. Alhoewel dat bij mijn ouders waarschijnlijk niet zo zal zijn, maar dat kan natuurlijk wel iets. Dat is iets wat je ziet, toch?
2: Ja. Klopt. En daarom denk ik ook dat we als ouderenzorg dat nooit alleen zullen kunnen oplossen. Dus het is ieder individu zien voor wie hij of zij is en het samen doen. En dus ook het lokaal samen doen. Dus als de familie ver weg woont, er zijn misschien wel buren of kennissen of vrienden. En in een buurt een zorgzame buurt zijn. Dat is denk ik ook een verandering, een innovatie, zo je wil, die waar we naartoe moeten. Of die misschien ook al, niet misschien, ik denk dat die ook al gaande is.
0: Ja, hoe stimuleren jullie dat?
2: Nou, dat is precies waar ik naartoe wilde. Vanuit de locaties en vanuit de ontmoetingscentra waar ik net ook over vertelde. Proberen we ook echt die rol in de wijk of in de buurt op de schaal die daar passend is te nemen. En de verbinding te maken met de zorgverleners die daar zijn. De huisartsen, de wijkverpleegkundigen, verzorgenden. De mensen die in het ontmoetingscentrum werken. Maar ook voor mijn part de bakker om de hoek. Of een of ander, ja, ander ondernemer waar je mee samen wat kan doen. En op het moment dat je dan een soort van lokale hechte gemeenschap kunt laten ontstaan. In het oosten van het land heb je het naberschap. Dat soort dingen. Maar elke regio, elke plek in het land heeft dat weer op zijn eigen manier. En daar moet je ook vooral die tot bloei laten
0: komen. Ja, vrijwilligersorganisatie eromheen. Ja,
2: welzijnsorganisaties. Gewoon echt de lokale samenwerking zoeken. En daarin ook het ondernemerschap durven pakken. In mijn oude werkomgeving, bij mijn vorige club. Daar was één locatie tegen het Haagse Bos aan. Daar heeft de locatiemanager contact gezocht met de boswachter. En organiseerde dus wandelingen voor de bewoners en de naasten door het Haagse Bos. Nou, dat soort dingen, dat kan je niet van tevoren verzinnen. Maar het is wel de toekomst.
0: Ondernemerschap wordt dus een hele belangrijke in de toekomst van de
2: ouderen. Sociaal ondernemerschap, ja.
0: Ik vond het heel bijzonder dat je hier was. Dankjewel voor je verhaal, Patricia Huibrechts van Pieter van Forees, de ouderenzorgorganisatie. En tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren? Dan kan dat uiteraard via onze website nieuwbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
2: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
3: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
6: Het is dinsdag 12 mei, 11 uur stipt. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe uitzending van De Ondernemer Live. Vandaag staat bijna volledig in het teken van dranken. We beginnen met Vivo, een gezonde frisdrank waarmee ondernemer Scott Ammerlaan een miljoenen investering ophaalde. Daarna duiken we in het 20-jarig jubileum van wijnwinkel Grape District. En we sluiten het uur af met AI. Dat en meer tussen 11 en 12 bij De Ondernemer Live.
5: Dit is De Ondernemer Live op New Business Radio met Jonathan van Noord.
6: Scott Ammerlaan gaf samen met zijn compagnon Sebastiaan Roebroek zijn vaste baan op bij auto-importeur Pon voor een avontuur. Een eigen drank op de markt brengen. Het werd Vivo, dat zich geen frisdrank, maar zeker ook geen energy drink noemt. Binnen no time haalde duo een investering van een miljoen op, zonder dat je een blikje Vivo ooit bent tegengekomen in de supermarkt of in de horeca. Ja, hoe ze dat ophaalden en wat ze ermee gaan doen, dat ga ik vragen aan Scott Ammerlaan. Welkom.
7: Ja, dankjewel.
6: Ja, ik ben altijd zo benieuwd. Dan zit je op kantoor bij Pon en dan besluit je iets totaal anders te doen. Wat is het moment dat jij dacht, hier stoppen we mee?
7: Nou, ik denk dat het eigenlijk een ding was dat ik dus al 6 jaar lang iemands anders droom aan het werkelijkheid aan het maken was. En dat ik dacht, nou, weet je wat, ik ga mijn eigen droom werkelijkheid maken.
6: Ja, en dan bedoel je mee de corporate droom?
7: Ja, de corporate droom. Dus Porsche had echt de droom van driven by dreams. Dus überhaupt was alles gedreven door dromen.
6: Ja.
7: En je werd dus ook heel erg aangemoedigd om je eigen droom waar te maken. En toen dacht ik, nou ja, ik ga gewoon kijken of ik dat zelf kan doen.
6: En hoe kwam je bij deze, ja, hoe moeten we het trouwens noemen? Want het is geen frisdrank, het is geen energy drink. Het zit er allemaal een beetje tussen.
7: Ja, wij noemen het de gezonde functionele frisdrank.
6: Een gezonde functionele frisdrank. Ja. Want hier hebben we hem. Dit is het blikje Vivo. We gaan hem straks proeven. Maar even, wat was het moment dat je dacht, ja, ik ga nu die eigen droom volgen?
7: Nou, eigenlijk omdat ik kende dus Sebastiaan door Pon. En we hadden allebei een gedeelde frustratie. En dat is gewoon, hoe kan het zijn dat je gewoon elke frisdrank die je drinkt altijd bomvol zit met suikers, met zoetstoffen of met calorieën? En toen dachten we, het is een keer klaar. We gaan het gewoon proberen zelf te maken.
6: En de personen die zeggen, maar in een cola light, daar zit geen suiker?
7: Ja, er zitten wel 8 zoetstoffen. En er zijn steeds meer studies die naar buiten komen die zeggen gewoon dat zoetstoffen slecht voor je zijn. En dan wil ik helemaal niet zeggen dat een keer een zoetstof of een beetje suiker voor echt slecht voor je is. Sterker nog, het kan zelfs aanvulling zijn op. Maar continu elke dag een paar blikjes drinken wat ik zelf deed.
6: Ja.
7: Dacht ik van, dat moet gewoon een keer afgelopen zijn.
6: Dus dan heb je het idee van, ja, wij gaan die frisdrank drankenmarkt gaan we opschudden. Wist je direct van, dit wordt het product, namelijk Vivo?
7: Ja, eigenlijk wel. Daarmee ook de credits naar Sebas. Want die had de naam Vivo ook verzonnen. Het betekent ik leef.
6: Ja.
7: In het Latijns of in ieder geval Zuid-Amerika, Zuid-Europa. En we wilden eigenlijk gewoon een hele gezonde, functionele frisdrank maken. Waar de basis altijd water zou zijn. En waar je gewoon puur en alleen ingrediënten toevoegt. Die ook daadwerkelijk echt een functie hebben. En zo bedachten we het dus ook zelf te gaan maken. Door dus eerst met een cafeïnetablet weliswaar.
6: Ja.
7: Een synthetisch cafeïnetablet toen de tijd nog. Maar ook met vitamine en elektriciteit. Elektrolyten, het gewoon toe te voegen en ook te proberen van, hey, is het lekker?
6: Ja.
7: En toen kwamen we erachter, wow, het is eigenlijk best lekker. Hoe kan het zo zijn dat alles wat we proeven, dat het dan gelijk zo zoet moet zijn of vol met suiker? En toen dachten we, nou, we gaan er gewoon in door.
6: Dus het is begonnen op de in de keuken eigenlijk.
7: Ja.
6: Met een kannetje en een beetje roeren. Wat zit er allemaal in? Wat maakt deze drank uniek volgens jou?
7: Ja, misschien leuk om te beginnen met het leuke is wat er niet in zit.
6: Ja.
7: En dat is dus suiker, zoetstof en nagenoeg geen calorieën.
6: Ja.
7: En wat er wel in zit zijn vitamine. Dus vitamine B, vitamine C, magnesium. En guarana bes, dat zorgt voor de cafeïne. Voor de cafeïne, natuurlijk cafeïne. Ook voor eigenlijk een heel steady energieniveau. En dat komt door de L-theanine die erin zit. En groene thee extract.
6: Ja. En dan even ook, ik zit gelijk na te denken. Wat is het moment wanneer je dit drinkt? Is het bijvoorbeeld bij het sporten? Is het overdag? Is het dus eigenlijk een vervanger van dat colaatje light, wat denk ik veel mensen toch op een dag nog drinken?
7: Voor mij is het heel erg de vervanger van de cola light die ik om 3-4 uur dronk.
6: Ja.
7: Maar nu ook na de lunch. Dus ik had het er net al over. 'S ochtends, mijn bakje koffie pak je echt niet van me af.
6: Ja.
7: Maar na de lunch een keer wat verfrissends hebben in plaats van weer zo'n warme bak koffie. Dat is echt ideaal. Maar ook tijdens studeren, tijdens als je je deadline moet halen. Of we merken het ook wel eens dat het als anti-katerdrankje goed kan fungeren, omdat er dus elektrolyten in zit.
6: Dat heb je natuurlijk helemaal niet zelf ontdekt.
7: Heb ik helemaal niet zelf ontdekt. Van horen zeggen.
6: Ik ga hem ondertussen even proeven. En dan ben ik toch eigenlijk wel benieuwd. Kan jij ondertussen een beetje vertellen van hoe krijg je dus een drankje wel nog drinkbaar? Maar je hebt wel dus elektrolyten en cafeïne. Dat zijn volgens mij best wel bittermakers. Hoe krijg je dat dan lekker? En dan doe ik even dit voor het geluid natuurlijk. Kijk,
7: hij klinkt al wel lekker, hè?
6: Hij klinkt goed.
7: Maar we hebben het eigenlijk helemaal niet zelf bedacht uiteindelijk. Dus we hebben het wel zelf geprobeerd te maken. Maar uiteindelijk zijn we naar allemaal laboranten gegaan. Die hebben we gemaild. Ik denk wel 30 laboranten in heel Europa. En geen één laborant wilde zich eraan branden ook. Omdat ze zeiden, wij gaan alleen drankjes maken waar we ook achter staan. Waar we daadwerkelijk ook denken van, dit is iets wat daadwerkelijk ook wordt verkocht.
6: Ja.
7: Nou, uiteindelijk hebben we een laborant gevonden uit Amsterdam-Noord.
6: Ja.
7: En die zei, als je mijn dagfee betaalt, dan wil ik het prima voor je maken. En zo hebben we het eigenlijk puur door de ingrediënten erin te doen, wat ik net zei. Dus de vitamine, de elektrolyten, de natuurlijke cafeïne. Maar ook aroma's erbij toe te voegen. Ja. Gewoon natuurlijke aroma's. En een heel klein beetje echt fruitsap. Echt puur minimaal, een druppel als het ware. Dat zorgt voor de smaak.
6: Ja, het is echt wel een... Het zoetje van een frisdrank zit er wel in. Het is niet dat het heel vlak is.
7: Nee, leuk hè? Dat is echt de raspberry die je daar proeft. Dus we hebben ook twee nieuwe smaken die er aan gaan komen. Dus dat is mango, passievrucht en appel lime. En die heeft dan net weer iets weer een ander smaakprofiel.
6: Maar ik vind het toch altijd wel leuk hoe ondernemers, als het product er eenmaal is, eigenlijk al een beetje vergeten hoe die opstartfase was. Wat was voor jullie nou echt de grootste uitdaging? Je zei het net al een beetje. Dus iemand vinden die dit voor je wil maken en brouwen. Maar klop je daarna aan bij een... frisdranken maken van, Scott van Pon wil eigenlijk een drankje maken. Hoe werkt dat?
7: Ja,
6: neem eens mee daar.
7: Hele goede vraag. Ik denk dat toen de tijd wisten we het ook niet. Want we zijn dus allebei twee mensen die allebei... Sebastian is wel een ondernemer.
6: Ja.
7: Ik kom dus zelf uit de Ponhoek. Ik ben verantwoordelijk geweest voor het retail marketing kanaal van Porsche in Nederland.
6: Ja.
7: Dus een hele andere hoek ook wel voor mij. Maar dus we hebben gewoon heel gepionierd. We zijn begonnen bij vrienden, familie, om ons heen gevraagd, noem maar op. En uiteindelijk ook de kans gezien om via een community, dat heet Kitchen Republic.
6: Ja.
7: Een community waar allemaal ondernemers waren aangesloten, wat kleinere ondernemers waren aangesloten in de food and beverages industrie.
6: Ja.
7: Daar te kijken en te leren van elkaar en hoe we dat kunnen neer gaan zetten. En gewoon gedacht, beetje fuck it, we gaan het gewoon maken.
6: Ja.
7: Dus toen zijn we begonnen bij de Horecava. Het was een dag van tevoren was de levering van deze blikken er.
6: Ja.
7: Tussendoor dachten we, we moeten ook nog een design hebben. We hebben een design gemaakt waar we echt opvielen. Dus een This is Another Energy hebben we op de voorkant toen de tijd gezet. En op de Horecava hebben we eigenlijk een beetje na ja, misschien wel een beetje tegen verwachting in, hebben we de innovatieprijs daarvan gewonnen. Althans, dat is een hele grote naam. Maar wel, we kregen de meeste stemmen als het ging over wat is de grootste innovatie van alle partijen die meededen. Op de horecavond. Dat heeft ons ook wel een boost gegeven en een sprintplank gegeven om te denken van, hey, waar wij normaal bij, waar heel veel grote bedrijven wilden gaan aankloppen, stonden zij op een gegeven moment in de rij, tussen aanhalingstekens, om met ons even te praten.
8: En dat was opeens credible, denk ik.
7: Ja, exact. Ja. En dat gaf ons ook wel het zelfvertrouwen. Hey, volgens mij zijn we wel goed bezig. En volgens mij is hier daadwerkelijk ook wel markt voor.
8: Ja.
7: En toen zijn we het eigenlijk gaan doorontwikkelen. Dus ook met heel veel verschillende mensen geproefd, tastings gedaan en ook de smaak blijven optimaliseren.
8: Want waarin verandert, zou ik maar zeggen, het eerste type? Kijk, dat het prototype dat er nog heel erg aangesleuteld wordt, oké. Maar dat blikje wat op de Horecava dus begin dit jaar kwam versus nu, is daar dan nog heel veel in veranderd?
7: Qua smaak is er niks in veranderd. Ja. Maar wel qua eigenlijk merkidentiteit. Want we gingen heel goed luisteren naar iedereen heeft geproefd. Ik denk dat wel 4.000-5.000 mensen dit hebben geproefd en eigenlijk ook terug hebben gegeven. Oh, ik had verpakking doet echt heel veel voor een smaakbeleving.
8: Ja.
7: We hadden eerst een oranje verpakking. Dus mensen hadden een idee van, oh, dit moet heel zoet zijn.
8: Ja.
7: Door hem licht te houden, is hij heel clean.
8: Ja.
7: Waardoor mensen veel meer een clean gevoel ook hebben van het daadwerkelijke drinken.
8: Ja. En dit lettertype, dat is natuurlijk ook wel bekend uit wat meer de wat minder schreeuwerige merken.
7: Exact.
8: Dat komt ook wel bekend voor. Groot Zero. Dus dan weet je dat het...
7: Doe er zelf ook eentje hoor, tussendoor.
8: Ja, nou kijk, daar hebben we dat, dat momentje. Aan de andere kant is, en dat ik heb hier met vaker met de ondernemers over gesproken, is die food and beverage wereld is ontzettend competitief. Het is echt lastig om daar binnen te komen. Welke hobbels zag jij vooral toen je met dit idee startte om dus die voet tussen de deur te krijgen?
7: Nou, enorm veel hobbels. En er hebben nu op dit moment meer mensen ook gezegd tegen mij, doe het niet, dan doe het wel. Zeker omdat de markt zo extreem wordt gedomineerd door gewoon hele grote bedrijven.
8: Ja.
7: En die hele grote bedrijven die kropen dan wat kleinere bedrijven om, of er is gewoon simpelweg niet tegen op te concurreren.
8: Ja. Want dan hebben we het over Red Bull, Coca-Cola, etc.
7: Ja, maar ook gewoon de Vitamin Wells. Gewoon, het is echt een hele grote monopoliemarkt bijna. Maar dat is het leuke een beetje aan Sebastian bij mij. Wij durven dan misschien wel die rebel te zijn. Niet om te zeggen, jullie zijn slecht, jullie doen dingen verkeerd. Maar er is best wel ruimte voor iets anders.
8: Ja.
7: En ik denk dat dat ook de strategie is van, niet door te zeggen, we willen het heel graag, we strepen jullie af, maar we willen graag naast elkaar bestaan.
8: Ja.
7: En we zien ook dat er heel veel vraag is. Dus als je het hoort op festivals, zoals je hoort binnen bedrijfskantines, vitaliteitsprogramma's, kantoren, studenten, die vragen gewoon letterlijk om, ik wil iets zonder suiker, ik wil iets zonder zoet, of ik wil iets wat gezonder is voor me. Ik wil gewoon dat. En daar spelen we op in.
8: Maar aan de andere kant is een van de lastigste dingen is een hele nieuwe productcategorie opzetten eigenlijk. Want dat is wat jullie willen doen. Je bent geen vitamin drink, je bent geen energy drink en geen frisdrank.
7: Klopt.
8: Something in between.
7: Ja.
8: Dat is ontzettend lastig.
7: Ja, dus we halen eigenlijk alle goede dingen uit die merken en alle slechte dingen eruit. Die zorgen ervoor dat die niet bij ons erin gaan. En daardoor zeggen wij dat we een eigen productcategorie zijn. En dat wordt ook onderstreept. Dus dat wordt onderstreept ook dus nu door supermarkten, waarin je ziet dat ze langzamerhand mutaties aan het doorvoeren zijn om dus die dranken, dus ook met fiber erin, met proteïne erin, noem maar op, om daar een apart schap voor te gaan maken. Dat heet functionele dranken. Dus je drinkt het met een bepaalde functie. En wij zijn dan nog een stukje gezonder daarin. Clean functional drink, zoals ze zeggen.
8: Maar aan de andere kant, wat ik meer probeer te zeggen is dat het duurt vaak even voordat een consument, hè, en die early adapters, die zou je wel vinden, maar het duurt even voordat de grote massa daar natuurlijk op komt. Ik moest gelijk denken, ook wel een beetje qua smaak, aan de hard seltzer. Hè, dus het de lichte frisdrank met een beetje alcohol erin. Stelz is daar natuurlijk in Nederland echt de grote naam. Wat zij hebben gedaan is eigenlijk vanaf het begin een Monica Geuze, een influencer, eraan koppelen. Koppelen met ID&T, dus die festivalmarkt. En daar ontstond eigenlijk iets. Dat maakte het hip en happening waarna de grote massa kwam.
7: Ja.
8: Wat is voor jullie eigenlijk het pad wat jullie willen bewandelen op dat gebied?
7: Nou, dat ook.
8: Ja?
7: Maar ik denk dat we nu nog heel erg aan het valideren zijn of de markt. Dus je begon eigenlijk met een stukje over die validatie op de markt.
8: Ja.
7: Ik denk dat de mensen daar echt klaar voor zijn, omdat dit bestond 10 jaar geleden eigenlijk ook al wel. Alleen het werd nog niet gekocht. Nu zie je binnen bedrijven.
8: Maar dat zegt vaak ook wat, hè?
7: Exact.
8: Ja.
7: Maar nu zie je in ieder geval binnen bedrijven dat daar ruimte voor komt. Dus het komt op vitaliteitsprogramma's van bedrijven. Dus de grote giganten en de suikers, die worden gekild eigenlijk. Er bestaat dus ruimte voor functionele, gezondere alternatieven.
8: Maar is dat echt tof als je op een vitaliteitsprogramma staat? Je wilt toch dat iemand het drinkt ook vanwege het gevoel erachter?
7: Klopt.
8: Of moet het juist echt een soort Ja,
7: nou ja, het gevoel kan je ook...
8: Het functionele zijn.
7: Ja, nou, goed punt. Maar het gevoel kan er natuurlijk ook zijn dat je binnen een bedrijf denkt... Hé, ik ben lekker bezig. Dus ja. Je hebt, als jij een Red Bull drinkt terwijl je aan het werk bent... Dan voel je daarna altijd schuldig. Dat je, ik had het eigenlijk toch niet moeten drinken. Dus en dat. Dus, maar tweede is, en daar doel je op. En daar, dat is eigenlijk het. We willen het natuurlijk cool maken.
8: Ja.
7: Dus ja, ik wil heel graag met ID&T samenwerken. Dus de ID&T, als jullie het horen, please collab. Maar en daarnaast gaan we uiteindelijk ook met ambassadeurs werken. Zo zijn we ook al met een hele pool ambassadeurs in gesprek.
8: Ja, zo waar ik ook aan denk.
7: Ja, ik denk dat dat nog even lastig is om te zeggen. Maar het zijn eigenlijk mensen die vooral in de sportindustrie zitten. Dus ook juist in die hoek willen we het groter maken. En er zijn een paar hele grote namen daarin.
8: Maar sporters? Of?
7: Ja, sporters. En daarmee probeer je dus ook neer te zetten dat, dus een, dat we de gezonde hoek op gaan.
8: Ja.
7: Maar en we willen.
8: Maar koppel je hem dan juist niet heel erg in die sporthoek? Dan zou ik wat minder, ik noem wat een AA drink of een Gatorade. Dat drink ik niet hier op de werkvloer. Maar juist... Bij of na het sporten.
7: Ja, ja ook opnieuw een goed punt. We proberen juist die combinatie op te zoeken. Ja. Dus één, we maken het toegankelijk voor sporters.
8: Ja.
7: Sporters die zijn natuurlijk niet alleen op een hockeyveld, maar die studeren of die werken eigenlijk uiteindelijk bij een bedrijf. Dus dat is de plek waar ze samenkomen. Dus daardoor is sport een hele mooie plek wat verbindt. Hetzelfde als muziek. Ja. Dus daardoor geloof ik heel erg in waar komen onze twee doelgroepen. Dus één, werken bij bedrijven. Voornamelijk randstedelijk, we focus nu even in Amsterdam.
8: Ja.
7: Twee, studenten die steeds meer bezig zijn met voeding, noem maar op. Waar komen ze samen? Op festivals. En op sportgelegenheden.
8: Ja.
7: Dus om te kijken van hey, wie zitten er in de muziek en wie zitten in de sport. Daarop focussen. En dat zijn de mensen die we nu willen targeten.
8: Ja, en dan moet ik dus niet denken aan echt topsporters misschien. Maar
7: misschien
8: meer
7: wel. Ook wel.
8: Ook wel.
7: Ook wel omdat de jongere mensen natuurlijk kijken naar de topsporters. Maar ik geloof zelf heel erg in micro-influencers. Dus waar Stels met Monica Geuze heeft gewerkt. Ja. Wat supergoed is voor het grote publiek. Geloof ik er ook wel in om gewoon met wat kleinere influencers te werken. Omdat dat een veel krachtigere vorm is van, vind ik, van marketingbedrijven.
8: En ik denk dat het voor jullie budget een handige keuze is.
7: Absoluut.
8: Want daarover gesproken. De uitnodiging natuurlijk voor dit gesprek is ook gekomen. Dat jullie een investering op hebben gehaald. Hè, bij Jongerius Invest. Over hoeveel hebben we het dan?
7: Ja, het is ongeveer 1 miljoen.
8: Dat is een significant bedrag. En helemaal, omdat ik het heel interessant vond. Je ligt niet in de supermarkt.
7: Nee.
8: Je ligt niet in de horeca.
7: Nee.
8: Hoe kan je dan een investering van 1 miljoen ophalen? Je hebt eigenlijk nog niks verkocht.
7: Klopt. Sterker nog, ik denk dat we pas een paar duizend blikken hebben verkocht. Dus dit is echt pre-seed. Dus echt geloof in dat er heel veel kansen liggen om dit groter te maken. Dus het is echt puur geloof. Dus echt van Jongerius Invest. Zij investeren in meerdere startups.
8: Ja.
7: En ze zeggen ook 1 op de zoveel startups die slagen maar. Maar ja, ze hebben in ons geloofd. Dus het is echt bizarre. Het is echt een bizarre kans.
8: Met welke pitch kwam je bij hen aan?
7: Wij wilden een hele kleine voorraadfinanciering hebben.
8: Ja.
7: Voor €50.000 om 2 nieuwe smaken te ontwikkelen.
8: Ja.
7: En toen zei hij. Dus we zijn naar hem thuis toegegaan in zijn kelder. En toen had hij nog een scheutje wodka erin gegooid. En zei nou, ik wil even kijken hoe het normaal proeft. Maar ook hoe het met wodka proeft.
8: Ja.
7: En toen zei hij, nou, ik vind het eigenlijk wel hartstikke leuk, lekker en een goed verhaal. Maar wij doen het alleen vanaf 1 miljoen.
8: En jij stond daar met €50.000.
7: Toen stonden wij met, ja, we hadden ook een scenario €70.000 volgens mij nog. Dat we dan nog iets meer marketingbudget hadden. En toen zeiden we, nou, 1 miljoen, ja, prima. We kunnen wel een plan maken. Nou, toen zijn we natuurlijk, dat gebeurt niet zomaar. Maar daar zijn we uiteindelijk iets van een maand mee bezig geweest. Om dat helemaal te ontwikkelen samen. En ook echt een goed plan te maken voor de toekomst.
8: Ja, ja, dan ga je eigenlijk maal 20 denken. In hoeverre, wat zijn voor jou dan de belangrijkste punten waarop, zou ik maar zeggen, het oorspronkelijke plan met €50.000 in gedachten versus een plan met 1 miljoen. In hoeverre verschilt dat dan?
7: Nou, we wilden eerst gewoon echt een merk zijn voor wat kleinere bedrijven, voor startups, voor scale-ups die je helpt om dat het drankje je helpt om gewoon je taken af te krijgen, lekker te studeren of te reizen. En nu is het doel om begin 2027 in alle Albert Heijnen van Nederland te liggen.
8: Hoe ga je dat doen? Want ook, ik heb hier vaker met mensen uit de drankenwereld gesproken, of überhaupt eigenlijk in de food. Bij Albert Heijn krijg je vaak maar 1 kans.
7: Klopt.
8: En die kan je niet verkloten. Hoe gaan jullie dat aanpakken?
7: Nou ja, dus onder andere door nu hier te staan. dus heel veel marketing te gaan doen de komende tijd. Maar het ook echt hip te maken. Want als, wat je net zei over een stels die het voor het brede publiek heel erg toegankelijk maakt. Dat moeten wij ook doen. Dus we gaan dit jaar gaan we al inventariseren om met... Of gaan we ook al daadwerkelijk samenwerken met festivals. Mm-hmm. Met de grotere muziekindustrie. Het is ook wel leuk om te stellen. We staan al op 30 riders van allemaal artiesten. Dus ook zij dragen natuurlijk het merk. En daar, als je het ziet dat een DJ daar uiteindelijk staat. En dat dat dan cool is. Dan misschien wil je het dan zelf ook wel drinken.
8: Ja.
7: Dus we gaan juist heel erg die muziekindustrie op. De sportindustrie op. Maar ook echt te laten zien binnen bedrijven. Dat het echt een beetje wat het upfront idee heeft. Wat transparant is, wint. Of wat eerlijk is, wint. Dat is ook wel echt ons motto. Gewoon als wij eerlijk zijn en transparant zijn. En echt een goed product neerzetten. Zonder nasties erin. Dan denken we dat we uiteindelijk wel die Albert Heijn kunnen veroveren.
8: Maar toch, want daar zeg je een interessante. Als een merk als Upfront, die prima in het kapitaal zitten en die hebben ook weinig uit te leggen van dit zijn we. Is het voor hen ook niet relatief makkelijk om zoiets op de markt te brengen? Want ze zitten al in het... ze hebben als ik me niet vergis al een iced tea zelf zonder allerlei toevoegingen. Ja, kunnen zij dit ook niet heel makkelijk namaken?
7: Ja, nu heb ik niet alle cijfers daarover straight.
8: Ja.
7: Maar volgens mij... doen zij altijd een concessie op zoetstof of op suiker. Dus waar zij heel transparant zijn, is dat dus supergoed. Maar hebben ze altijd nog volgens mij wel een... doen ze nog een compromis? Dat doen wij niet. Daarnaast hebben zij natuurlijk geen focus. Dus zij hebben focus op gewoon de hele gezondheidsindustrie. Wij hebben puur en alleen focus op dit drankje.
8: Ja.
7: En ik denk dat dat dan misschien kan zijn dat we daar wel iets in zouden kunnen doen.
8: Ja. Maar ja, de...
7: Ja, nee, eens.
8: Dus de ligt werk aan...
7: Het grootste gevaar is dat een groot bedrijf denkt, ik ga het kopiëren.
8: Ja. Ja, ja.
7: En jij dus of je het over een jaar wil uitzenden, dan...
8: maar, en jij hoopt op tijd eigenlijk al wel die tractie te hebben, zodat je dat gevaar enigszins kan tackelen.
7: Nou ja, we zijn echt die community aan het bouwen. Dus juist door met inderdaad die DJ's te werken, juist door met hele grote bedrijven al samenwerkingen te hebben, noem maar op. Daarmee creëer je natuurlijk ook vertrouwen.
8: Ja.
7: En het is niet dat als een Upfront of een ander bedrijf daar dan heen gaat en zegt, joh, ik wil het wel ook gaan of ik wil het wel gaan kopiëren. Ja, misschien is het dan ook een beetje een gunfactor. Ja. Dat ze denken, nou, we blijven met Vivo werken.
8: Je bent nu ongeveer 3/4 jaar bezig. Komt uit een corporate wereld, nu ondernemer. Wat is de belangrijkste les voor jou uit die opstartfase?
7: Zorg dat je advies vraagt aan mensen die wel in de industrie hebben gewerkt. Want waar ik maanden mee bezig ben geweest om uiteindelijk tot een heel simpel antwoord te komen, hebben we uiteindelijk met een adviseur gewerkt die in 1 dag 20 verschillende vragen kon beantwoorden.
8: Ja, en dat is.
7: En daar moesten we echt flink voor betalen. Maar het was elke cent waard geweest.
8: Dus dat is eigenlijk duur leergeld om daar maandenlang op te zitten. Tot slot, Scott, als jullie over 5 jaar terugkijken, waar sta je dan?
7: Nou, ik hoop dat we sowieso dat iedereen ons kent in Nederland. Dat we nog meerdere smaken hebben ontwikkeld. Niet alleen wat we nu als Healthy Boost hebben, maar ook een recovery drankje hebben en een hydration drankje. Misschien ook een focus drankje. Dus verschillende lijnen. En waar we echt kunnen hebben laten zien dat die functionele drankenhoek, dat echt gewoon een standaard is geworden. Dus dat dus niet meer die frisdrankindustrie, dat de go-to is. Maar dat mensen gewoon kijken, oké, ik wil graag een alternatief. En dan ga ik daarheen en dan pak ik een Vivo.
8: We gaan je in de gaten houden. Dankjewel. Scott Ammerlaan.
7: Jij bedankt.
8: Vivo.
9: Wat speelt er in de wereld van media, creatie en data? Welke trends zetten de toon in marketingcommunicatie? In Marketing Report hoor je de mensen die het vak vormgeven. Met hun visie, hun werk en wat er morgen anders moet. Marketing Report op New Business Radio. Met Peter Wiebega en Bas Vlucht. Ga voor meer info naar newbusinessradio.nl. Alle afleveringen van Marketing Report vind je op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Abonneer je om niets meer te missen. Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens De Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op New Business Radio.
8: Ondernemers Gijs Groeneveld en Freek Padberg openen in 2006 hun eerste Grape District winkel. Met bijbehorende website. Nu, 20 jaar later, levert het duo aan tal van horecazaken, is er een webshop en zijn er al 17 winkels in de Randstad. Maar ja, als het aan hen ligt, zijn het al snel 25. Ja, wat zijn de lessen uit al die jaren ondernemen? Dat ga ik vragen aan Gijs Groeneveld. Welkom.
10: Dankjewel.
8: Ja, en net als het vorige item heb jij ook wat meegenomen. Het kan niet anders zijn dat een fles wijn is en 2 in dit geval.
10: Ja, ik dacht, wie jarig is, trakteert. Dus we bestaan 20 jaar en we gaan daar dit jaar heel veel mee doen.
8: Ja.
10: Maar we zijn eigenlijk begonnen met datgene wat wij natuurlijk het allerbelangrijkst vinden, dat is wijn. En we hebben afgelopen maanden zijn we met een aantal wijnboeren zijn we gaan vragen van, joh, we werken nu al zo lang samen. Kunnen we niet samen iets maken voor onze klanten?
8: Ja.
10: Voor onszelf ook, omdat we het zo leuk vinden om ook een keer mee te helpen om wijn te maken. Dus we hebben 6 verschillende wijnen gemaakt. En ik dacht, ik neem er voor jou 2 mee als cadeautje. Ik vond het een beetje vroeg om ze al te proeven. Dus neem ze mee naar huis.
8: Dan had ik ook ingegrepen.
10: Vrijdagmiddagborrel. Maar deze 6 wijnen willen we mee laten zien van, als iemand echt zijn best doet, een wijnboer, en hij stopt al zijn passie erin, dan komen er hele bijzondere wijnen uit. En wij zijn super trots op wat het geworden is. En ik hoop jij ook, als je ze proeft, dat je er net zo enthousiast van wordt.
8: En dit zijn dus echt wijnen die speciaal voor jullie zijn gemaakt?
10: Ja, kijk, wat het leuke is, wat wij doen, is wij halen al onze wijnen rechtstreeks bij de wijnboeren over de hele wereld. Voornamelijk Europa. Vanwege duurzaamheid vinden we dat belangrijk. Zouden we het liefst ook allemaal doen. Nou, dat is een klein ander verhaal. Maar we willen heel graag met die wijnboeren samenwerken. En we dachten, dit is een leuk moment om nog zelfs 1 stapje verder te gaan. Het liefst zou je dat misschien wel altijd doen. Maar de wijnboer staat natuurlijk ook, heeft zijn eigen wijnen, zijn eigen verhaal waarom hij dat maakt. Maar in dit geval hebben we gewoon gevraagd van, joh, we willen uitgesproken smaken hebben. Iets wat past bij onze winkels. Dat zijn dus niet de bekende namen alleen maar juist is wat andere dingen. Mm-hmm. En kunnen we niet iets samen maken? Ja. Nou, en eigenlijk reageerde iedereen enthousiast. En mochten we zelfs een beetje soort kiezen van, met wie gaan we dit doen? Ja. En vervolgens is het heel erg, we zijn bij sommigen geweest, maar het is heel veel heen en weer sturen van tank samples en zeggen van, oké, wij zouden toch iets meer, iets frisser vinden wij lekker. En zo zijn er dus, bijvoorbeeld deze blend is van alle druiven die deze wijnboer maakt, heeft hij allemaal in een blend gedaan. En ja, daar is er gewoon iets heel spannends uitgekomen. Daarmee heeft hij nu, ik geloof, 2200 flessen van gemaakt. En als het op is, is het ook op. We kunnen ook niet, dat is dus het mooie van wijn, je kan ook niet gewoon
8: aanpassen.
10: Ja, soms is dat ook ons grote probleem. Hè. Je hebt iets, je bent super enthousiast, er komt een nieuwe jaargang en dan is het niet meer lekker. Dan moet je er ook mee stoppen. Ja. En dat is de het moeilijke dan.
8: Straks duiken we dieper in op die wijnwereld. Maar toch, ik wil heel even terugkijken. Want in 2006 begonnen met een winkel in Amsterdam. Neem eens even mee naar die tijd. En ook wel naar in hoeverre dus een wijnwinkel en dat wijnlandschap is veranderd ten opzichte van nu.
10: Ja, het is namelijk gigantisch veranderd. En dat is ook grappig om te zien. We hebben ook, omdat we nu 20 jaar bestaan, toevallig vorige week op kantoor werden weer even wat mappen met de oude foto's. Nou, ten eerste zagen we er heel anders uit.
8: Ja.
10: Maar de wijnwereld was ook heel anders. Wij noemden dat snorrig. De wijnwereld was snorrig. Er was werd een beetje misschien wel elitair over gedaan. En je wist er of veel vanaf of niks. En er was best wel een grote scheiding tussen. Mm-hmm. En wij wilden daar graag een brug tussen slaan. Maar daar hebben we best wel rebels gedaan. We hebben onze winkels in de plaats van donker met houten tonnen, hebben we die helemaal strak wit gemaakt. In de plaats van 500 of 1000 verschillende wijnen hebben we een keuze gemaakt om alvast voor te kiezen. Dus we hadden maar in het begin 150 wijnen. En alles bedoeld om mensen te helpen.
8: Niet op land, met muziek op de achtergrond. Precies. Echt het iets cooler te maken.
10: Ook iets trendier en cooler te maken, maar wel met de gedachte om mensen te helpen keuze te maken. En dat is eigenlijk gebleven. Alleen wat veranderd is de wijndrinker. Want mensen in Nederland weten nu veel meer van wijn. We zijn veel meer over eten gaan nadenken, over drinken gaan nadenken, waar dingen vandaan komen. En mensen vinden dat hartstikke belangrijk. En wij zijn daarin meegegaan. Dus wij zijn ook veel meer gaan kijken. Hey, wie maakt nou die wijn? Hoe wordt dat gedaan? Wat zit daarachter? En kwamen er dus achter dat de wijnen die wij ook het meest verkopen, wijnen zijn met uitgesproken smaken. Ja. In de plaats van wat iedereen lekker vindt. Ja. En dus eigenlijk doen we nog hetzelfde. Want we willen mensen helpen naar die perfecte fles wijn. Alleen het is wel wat breder geworden. We hebben dus onze assortiment ook heel erg uitgebreid. Ja. We zijn ook iets in de diepte gegaan. Dus we hebben ook wat duurdere wijnen. Maar we zijn bijvoorbeeld ook alcoholvrij gaan doen, omdat er heel veel vraag naar was. Dus we kijken gewoon heel erg naar onze klanten, de consument. En daarop bewegen we mee.
8: Is het heel oneerbiedig om te zeggen dat 20 jaar geleden men met het huiswijntje heel tevreden was. En die misschien wel een paar keer per week dronk. En dat het nu eigenlijk misschien 1-2 keer per maand is. En dan moet het echt een topper zijn of iets bijzonders?
10: Nou, ik denk dat ik het niet beter kon uitleggen. Mensen drinken minder, maar beter. En eigenlijk, wij roepen al 5, misschien wel 10 jaar roepen we dat ook. Drink nou minder, maar beter. Koop niet die fles die eigenlijk niet lekker is 2 keer, maar koop 1 hele goede fles. Dat hebben we al heel lang geroepen, maar dat is ook een beetje gebeurd. Dat zie je gewoon, ik hoor dat ook in mijn eigen omgeving. Dat mensen zeggen, ik ga niet meer vaak uit eten. Maar als ik uit eten ga, wil ik dat het heel goed is. En wil ik dat het puur is. En wil ik weten dat het echt goed is. En dat is inderdaad de route die wij ook zien. En dat zien we ook in onze winkels gebeuren.
8: En waar komt het door, denk je, dat die klant eigenlijk veel meer erover weet? Ik zit gelijk te denken aan Vivino, die app bijvoorbeeld, waar je eigenlijk al wat weet waar het vandaan komt en kan je het een cijfer geven. Helpt dat mee? Waar moet ik vooral aan denken?
10: Ja, misschien is het raar om te zeggen, maar ik denk dat de telefoon aan zich misschien wel een hele grote hulpbron is. Ja. Want het probleem was natuurlijk dat je vroeger zat je in een restaurant, je kreeg een wijnkaart en je wist niks. Ja. Maar je kon er ook niks aan doen, behalve aan iemand vragen. Maar ja, dan kreeg je allemaal moeilijke vragen van waar hou je van, wat is je favoriete streek? Dat wist je niet, dus dan dacht je, ik neem maar wat.
8: Ja.
10: Maar nu heb je hebt een soort encyclopedie in je zak zitten, dus je kan even iets uitzoeken. En mensen zijn daar dus veel makkelijker mee omgaan. Vivino is een app, maar ja, je kan natuurlijk alles even intypen en je ziet wat. Dus je leert makkelijker. En daarnaast, de andere reden is wat ik net zei. Ik denk dat mensen veel bewuster zijn geworden van wat ze eten. Ik noem altijd het voorbeeld van bakkers. Er zijn nu zoveel ambachtelijke artisan bakkers overal. Dat laat gewoon zien dat mensen niet meer gewoon brood willen kopen. Maar ze willen weten waar het gemaakt wordt, hoe het eruit ziet. Ze willen het ruiken, ze willen het zien. En dat geldt voor wijn, dat geldt voor vlees, et cetera.
8: Ja. Wij spraken elkaar in 2024 voor het laatst. Zo snel gaat de tijd alweer. Dat is 2 jaar geleden. Toen stond je op 15 winkels. Nu 17. Maar ik kan me nog herinneren uit het gesprek dat je de ambitie best hoog had. Je zei tussen de 20, 25, misschien wel 30 winkels gaan we halen.
10: Ja.
8: Ja, dan ben ik toch gelijk benieuwd. 17 voelt dan voor mij een beetje mager, Gijs.
10: Ja, als je het zo zegt, word ik ook een beetje, teleurgesteld.
8: Ja.
10: Nee, dat... Dat is zo. We hadden liever meer winkels geopend. Er is natuurlijk wel veel gebeurd in de afgelopen tijd. We hebben namelijk alleen gekozen voor duurzame groei. Dus we willen groeien, maar we willen het wel op eigen kracht doen. En we willen het doen als we echt de goede plekken vinden. En voor ons is vooral die plek is best wel moeilijk.
8: Maar Gijs, ik hoor ook heel vaak mensen duurzame groei zeggen en dan gaat het daarna toch wat minder met het bedrijf. En dan blijkt dus eigenlijk dat dat een beetje een soort eufemisme was van zo goed gaan de zaken niet. Hoe reageer je dan erop?
10: Nou ja, ik begrijp wat je bedoelt en ik zie dat ook. Maar wij geloven er toch in, omdat wij dus zeggen van wij kunnen wel winkels openen. We krijgen best wel eens een aanbod dat iemand zegt, hey, als ik nou geld in jullie stop, kunnen jullie in 1 keer bij wijze van spreken in Brabant 10 winkels openen. Maar wij weten gewoon dat dit product en deze categorie heel erg gaat om vertrouwen.
8: Ja.
10: En dat het lang duurt en dat je de goede mensen in de winkel moet hebben. Dus dat bedoel ik meer dan met duurzame groei.
8: Ja.
10: Dus wij groeien tot nu toe ieder jaar. We zijn dit jaar ook, staan we ook echt op een positieve groei. Ik dacht overigens dat we nu ieder jaar 1 hadden gedaan sinds 2024. Dat is een beetje waar we nu op zitten.
8: Ja.
10: Maar onze grootste bottleneck in groei qua retail is dus het vinden van de juiste plekken. Daarnaast, wat veel mensen niet weten, leveren we ook in horeca veel. Daar groeien we wel wat harder door, omdat je daar natuurlijk niet een plek hoeft te vinden.
8: Ja.
10: Alleen een goede ondernemer. Maar qua plekken, dat is gewoon... Als ik de goede plekken had gevonden, had ik ook meer winkels gestart, denk ik.
8: Wat is een goede plek voor een wijnwinkel?
10: Ja, wij willen heel graag dat die wijnwinkel in een buurt zit. Dus dat er echt mensen wonen. Dus dat je een groep mensen uit de buurt hebt die die winkel kunnen omarmen. En dat je daar dus een soort community krijgt wiens winkel in de buurt jij bent.
8: Dus niet in de winkelstraat, maar...
10: Precies, een beetje daarbuiten. Altijd een soort... Ja, de B-locaties noemen ze dat. Dus niet AA. Dat zijn de huren ook 3 keer zo hoog. Maar daar is heel veel traffic. Maar daar komen mensen niet voor hun boodschappen. Dus we willen dat ze graag boodschappen doen. Dus dat ze hun de slager er zit, de groenteboer. En dat soort plekken worden natuurlijk al moeilijker. Omdat er minder slagers en groenteboeren, et cetera, zijn. Maar een voorbeeld bijvoorbeeld is... We hebben een aantal plekken. Bijvoorbeeld in Hilversum weten we in welke straat we willen zitten.
8: Ja.
10: Dus dat hebben we helemaal uitgezocht.
8: Ja.
10: Maar dan moet er wel nog een pand komen.
8: Ja, want
10: en als dat pand niet komt... Dan...
8: Toen had je het ook al over Hilversum.
10: Toen had ik het ook al over Hilversum. Ja, ik geloof er ook nog steeds. Maar we hebben een paar kleine pandjes bezocht. Vonden we dan net. Wij willen ook een soort gevoel hebben dat het past. En dat we ons er lekker bij voelen. Dus dit is gewoon een cruciaal ding. En als het niet goed voelt, dat heb ik dan geleerd de afgelopen 20 jaar. Als het gewoon niet goed voelt, moet je niet alleen maar om groei het toch doen.
8: Maar dat klinkt alsof jij een locatie laat bepalen op onderbuikgevoel in tijden van data.
10: Ja, maar de combinatie van. Dus de combinatie van data. De data zijn redelijk simpel te vinden. Dat kan je ook gewoon zelf uit allerlei rapporten halen. Je kan er heel veel vinden bij stadsdelen, uit gemeenten.
8: Wat zijn de match

0: Ja, ik zie gewoon hier, hè, ik doe dit al een tijdje, ik ben ook veel in onze eigen winkels. Ik zie mijn klanten daar ook lopen. En als je dat dus niet doet, ja, dan hebben wij daar geen, dan durven we dat toch inderdaad niet aan. En ik ga nog een keer zeggen, wij groeien toch liever dan duurzamer, omdat we weten hoe. Hè, dus dat is natuurlijk de
1: je wilt er niet aan gaan trekken.
0: Nou, en je hebt natuurlijk ook te maken, je tekent vaak wel een contract voor 5 jaar. Dat is een soort wat een verhuurder wil.
1: Ja.
0: Dus je zit er wel meteen 5 jaar aan vast. Dus het is wel even wat, een pand aanhuren.
1: Ja. Als we dan nu even terugkijken in 20 jaar. Wat is echt nou een extreem succesvol pand geweest? Ik zit ook even met die ondernemer die nu kijkt en luistert en denkt, ik heb ook een winkel of ik zit ook in de retail. Ik wil van die Gijs leren.
0: Ja, nou, wat ik altijd grappig vind om te zien is dat dus de winkels die we in Amsterdam hebben, daar zijn we natuurlijk begonnen. Maar dat dus de winkels steeds veranderd is die het beste deden, doordat ook de demografie een beetje veranderd is in Amsterdam. Dus nu de winkel in Amsterdam-Oost is een van onze beste winkels in Amsterdam. Terwijl toen we begonnen zouden we er niet eens durven beginnen. Omdat er, ja, daar kenden we niemand die daar woonde. Dat was helemaal niet een buurt waar veel gebeurde.
1: En nu zijn er allemaal juppen.
0: En nu zijn er allemaal mensen naartoe verhuisd. Er zijn allemaal veel meer horeca gekomen. Er zijn meer mensen komen wonen die iets willen, die wat meer willen. En nu is dat dus een hele goede winkel. Dus dat verandert gewoon. En dat is natuurlijk voor ons makkelijker omdat we uit Amsterdam komen. Maar in Rotterdam heb je precies hetzelfde. Daar zijn we dus ook aan het kijken. Van daar moeten zeker nog meer winkels kunnen. Ja. Maar dan moet je dus kijken van hoe ontwikkelen die gebieden zich. Nieuwe wijken, dat soort dingen. Dat is natuurlijk niet van vandaag of morgen helemaal anders, maar het verandert wel.
1: Het is een randstedelijk concept tot nu toe.
0: Ja.
1: Waaraan ligt dat?
0: Ja, voornamelijk dat ik denk, en dan moet ik oppassen dat ik niet mensen daarmee beledig, maar ik denk dat mensen uit de Randstad wat makkelijker naar binnen stappen. Dus wat makkelijker voor iets anders gaan dan wat ze al kennen. En dat is natuurlijk wat wij, als je ergens nieuw komt, wat je nodig hebt. Want iedereen heeft de mogelijkheid om naar een van de bekende namen wijnwinkels te gaan, ja, de grote ketens, of naar de Albert Heijn te blijven, of heeft al iemand in de buurt waar die zijn wijn koopt, wat wij ook hartstikke mooi vinden, de lokale wijnwinkel die er al jaren zit. Maar iemand moet wel de kans geven om maar een keer daaruit te stappen. En we zien gewoon,
1: in de provincie is men niet zo avontuurlijk.
0: Nou, we hebben niet eens de provincie, maar hoe verder je eigenlijk, hoe minder randstedelijk je komt, hoe moeilijker het is om die mensen die eerste drempel over te krijgen. Nou geloof ik er wel in dat als het eenmaal lukt, dat ze ook weer trouwer zijn. Want dat is weer dan een typisch Amsterdams ding. Als er iemand 4 straten verder weer wat begint, rennen ze weer allemaal daarheen. Ja. Dus dat is de andere kant. Dus dat is voor ons wel iets om mee rekening te houden. En het tweede punt is dat we bijvoorbeeld best wel graag naar Brabant zouden willen. Maar dan willen we wel een soort aanvalsplan. Dat we meer winkels tegelijk kunnen openen.
1: Ja.
0: En dat heeft ermee te maken dat wij met niet zoveel mensen in een winkel werken. Dus je hebt een soort groepje mensen nodig om 2 of 3 winkels te runnen. Is makkelijker dan 1 winkel helemaal alleen in Maastricht. Dan heb ik dus 3 mensen daar nodig. Als er 1 ziek is, heb ik meteen een heel groot probleem. Ja. Dus je wil dat eigenlijk ook een soort kaderen.
1: Maar dan zit ik ook gelijk te denken misschien dat meerdere winkels in Brabant lastiger is als je alles uit eigen zak betaalt. En daar staan jullie ook om bekend.
0: Ja.
1: Geen externe investeerders, toch?
0: Nee, dat klopt. We zijn ooit begonnen dat we dachten, we gaan heel snel heel veel groeien en dan dat verkopen en geld verdienen en noem maar op. Maar we zijn daar helemaal op teruggekomen, want we vinden het veel te leuk. En we vinden het vooral heel fijn dat we onze eigen keuzes kunnen maken. Dus die winkels, die 25 winkels, daar kunnen wij uit onze eigen cashflow zouden we dat kunnen regelen. En een keertje even wat lenen om iets sneller te doen, zouden we doen. Maar we zouden niet, als we nu morgen de kans hebben om 25 winkels, maar dan moeten we de helft van het bedrijf weggeven aan een grote wijnpartij, dan zouden we het nooit doen. Want daarmee verloochenen we eigenlijk waar we jarenlang aan gebouwd hebben. Dus dat bedoelde ik een beetje van, we willen echt groeien. En we hebben daar ook echt wel wat mogelijkheden voor. Maar in 1 keer 30 winkels, dat willen we ook helemaal niet.
1: Ja.
0: Dus hebben we dat geld ook niet nodig.
1: Maar toch, ik vind het wel een interessante. Want eerst, je had dus best wel een soort aanvalsplan van massa's kassa. Zal ik hem even heel plat noemen. Ik denk dat wel meer ondernemers die gedachten hebben. Hè, van ik ga hem uitrollen en daarna mijn zakken vullen. Waar ben je los van dat je zegt, ik vind het ook gewoon leuk om te ondernemen. Waarom kom je daar nog meer van terug? Wat zien sommige ondernemers misschien niet die zo nu denken nog steeds?
0: Ja, hoe mooi het dus is als je je eigen bedrijf hebt gemaakt. En hoe mooi het is dat je met een hele grote groep mensen die ook wel wisselt. Want we hebben veel jonge mensen in dienst. Maar dat je met elkaar dus bezig bent om iets te doen waar je allemaal heel veel lol en plezier in hebt. Dat je mensen ziet ontwikkelen. Er zijn ook best wel veel mensen die heel jong bij ons kwamen werken, zijn weggegaan. Maar die zijn hele andere

0: dingen genoemd. Maar daar ben ik ook hartstikke trots op. Omdat ik dan denk, die hebben wij nog opgeleid. Het zit hem echt heel erg in dat het gewoon hartstikke mooi is om met z'n allen aan iets bezig te zijn. En dat, dus als we teruggaan naar die 2006, dat wist ik natuurlijk niet. Nee. Dat ook iets is waar je voldoening uit kan halen. Maar het is gewoon prachtig dat je... Nou, dat we vanavond gaan we dan de start van ons 20-jarig bestaan. Dat is gewoon een mooi moment. Je hebt dat zomaar wegdoen omdat je dan wat sneller kan groeien. Dat zou ik echt... Freek en ik hebben het daar veel over. Dat zouden we dus nu niet meer doen. Maar toen dachten we van wel, dat is dan denk ik een ontwikkeling die je doormaakt.
1: Ja.
0: En dat is niet dat opeens op die ene dinsdag ik dat dacht. Maar dat is meer een soort... Daar groei je naartoe. En toch een beetje ouderdom, denk ik.
1: Ja, nou, dan komt misschien ook wat meer de trots om de hoek kijken, toch? Dat je ook
0: absoluut.
1: Wel denkt van hier kom ik wel. Dus zelf dit pad bewandelen zonder investeerders, vloek of een zegen? Dan zeg jij een zegen.
0: Ja, een zegen. En maar ik vind het altijd moeilijk. We zijn in het begin wel weer geholpen door wat mensen. En jouw vorige spreker vertelt dat natuurlijk ook. Van je hebt soms in het begin heb je een duwtje nodig. En dat duwtje dat heb ik zeer gewaardeerd. En dat is super fijn. En mensen die ons in het begin geholpen hebben. Alleen nu zijn we op het punt dat het niet meer nodig is. En dan geeft dat ons ook heel veel vrijheid om de keuzes te maken die we willen.
1: Ja.
0: We hebben net bijvoorbeeld zijn we met ons kantoor terug de stad ingegaan. Hebben een mooie plek gevonden achter een winkel. Hebben we helemaal verbouwd. Ik denk dat als ik een investeerder had verteld wat dat ging kosten en wat het allemaal zou opleveren, dat hij misschien wel had gezegd, joh, je kan veel beter op een industrieterrein zitten, veel goedkoper en noem maar op. Maar wij voelden dat we dat wilden doen. En dan kan je dat dus doen als je niet geremd bent door iemand die de hele tijd met je meekijkt. En dat bedoel ik een beetje met, daar kiezen wij nu gewoon heel bewust voor, om het dan dus wel te doen. En iedereen die langskomt en daar werkt zegt, wat een heerlijke plek. Dus heb je toch bereikt wat je wilde.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel van steeds meer ondernemers hoor. Dat misschien is het ook een beetje zo corona en Oekraïne. Dat daarvoor het idee echt was van bouwen, verkopen. En dat het nu eigenlijk veel meer met eigen middelen. En het liefst zo lang mogelijk een investeerder weghouden. Herken je dat dus met andere ondernemers praat?
0: Ik herken dat zeker. Ik weet niet of het met corona te maken heeft. Ik denk dat het te maken heeft met ook de dat mensen dus doorgroeien in hun eigen bedrijf. Ik denk dat het misschien wel van alle tijden is, maar dat we dat misschien niet wisten. Maar er zijn natuurlijk nog steeds heel veel familiebedrijven die het al hartstikke lang heel goed doen. En je merkt, wij voelen dit zelf. Het is misschien een beetje raar om te zijn met z'n tweeën, maar we voelen het als een familiebedrijf. Dat we dit dus als familie doen, dus Freek en ik, maar ook met de rest. En we hopen dat we meer mensen in die familie kunnen krijgen die dus ook rollen op zich nemen. Maar dat voelt een beetje hetzelfde.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat altijd wel zo is geweest. Misschien is het meer. Dat heeft misschien een beetje met zingeving te maken en daarover nadenken. En ja, ik kan dat niet kwantificeren of dat meer of minder is.
1: Even over de cijfers. In 2024 zei je, we zijn de afgelopen jaar door de 10 miljoen omzet gegaan.
0: Ja.
1: Ongeveer een derde uit de horeca. De webshop doet ongeveer wat 3-4 winkels doet. Dus dan kom je denk ik uit op een miljoen of anderhalf. En de rest wordt verdiend in die fysieke winkels.
0: Ja.
1: Is dat nog gegroeid in de afgelopen 2 jaar?
0: Ja, dus wat ik net zei, de horeca is het meest gegroeid.
1: Ja.
0: Dus we hebben veel meer zaken erbij weten te vinden die met ons willen werken. Dat is een heel lang proces. Dus dat is een beetje, dat duurt langer, maar het kost minder investering als het teruggaat naar waar we het net over hadden. Onze winkels groeien dus zowel per winkel als dus in nieuwe winkels.
1: Want waar komt die groei in de horeca vandaan? Wat heb je daar veranderd? Of wat heb je...
0: We hebben nu 4 man in dienst die alleen maar horeca bezoeken.
1: Ja.
0: En dat is het, ook daar is het... dit is zo'n mooi term voor waar ik even niet op kom. Maar het is... Je bouwt eigenlijk. Want wij werken heel erg... Wij geloven er niet in dat je dozen moet schuiven. Dus dat je een ondernemer... We kunnen heel makkelijk ondernemers vinden en die hele goedkope wijn verkopen. Maar wat echt helpt is om ze te helpen wijn te verkopen. En dan mag je misschien wat duurder zijn. En als je dat op een goede manier doet, dan zie je dus ook dat die ondernemer het goed doet. En die begint misschien wel weer een nieuwe zaak. Of daar werkt een bedrijfsleider. Die gaat ergens anders beginnen of werken. Of die begint zelf een zaak. En die zegt, hey, die jongens van Grape District, die hebben ons toen daar geholpen. Dus daar ga ik ook mee aan de slag. Dus zo zie je dat je dus door dus wat meer tijd te nemen, wat meer te investeren, dat je dus op de lange termijn wat oplevert. Dus daarom zien we op de lange termijn dat die horeca groeit ieder jaar door.
1: Want wanneer begon je hiermee eigenlijk met die bandopbouw?
0: Ja, we zijn eigenlijk begonnen, best wel snel begonnen. Maar dat was echt een soort toevalstreffer. Dat we gewoon horecazaken in de straat zaten, in de Haarlemmerstraat, waar we begonnen. En die zeiden, hey, jullie hebben wijn. Wij hebben een pizzazaak. kun je niet bij ons wat wijnen doen. En toen dachten we, ja, dat is handig. We hebben er veel moeite voor gedaan die wijn te vinden. Dus die zetten we daar ook neer. En op een gegeven moment ben ik samen met een jongen die bij ons werkte, zijn we gaan zeggen, hey, dit kunnen we veel meer uitbouwen. En we gaan gewoon actief zelf horecatenten benaderen en uitleggen hoe we ze kunnen helpen. En dat is dus eigenlijk een aparte tak geworden, die dus heel hard doorgroeit. Maar waar wij steeds als idee hebben, alleen maar ja, duurzaam, ook weer duurzame groei. Ik durf bijna niet te zeggen. Niet dozen schuiven, niet voor het dubbeltje op de eerste rij wijn naar binnen fietsen. Dat kan namelijk makkelijk. We kunnen nu hier om de hoek naar een horecazaak zeggen, hey, wij hebben hele goedkope Pinot Grigio. Zegt hij, doe maar 5 dozen. Maar een week
1: en dan
0: later,
1: klaar.
0: Nou, een week later staat er iemand en die zegt, ik ben nog 2 cent goedkoper. Ja, dan heb je niks gebouwd. Nee. Dus dat is hoe wij.
1: Tot slot wil ik toch nog wel ook wel even inzoomen, want ik moet een beetje op de tijd letten, naar de rollen eigenlijk binnen jullie bedrijven. Natuurlijk Gijs en Freek die het zijn opgestart. Nu ook een managementlaag ertussen. In het kort, wat geeft een managementlaag jou voor vrijheid? In welke zin verandert jouw rol als ondernemer dan?
0: Nou, dat verandert vooral. Kijk, als je, ik noemde net het woord familiebedrijf en een best wel platte organisatie. En wat dat eigenlijk betekent, is dat als er iemand uitvalt, en dat kan zijn omdat iemand weggaat, of omdat iemand zwanger is, of om welke reden dan ook, dan komt het altijd terug weer bij onszelf. En dan moeten we het zelf oppakken. En door dus wat meer mensen die managementtaken te geven, vang je het met meer mensen op. Dus wij hebben dat gewoon nodig om die groei die ik zei te kunnen maken. En dan betekent, wat dat dus voor mij betekent, is dat ik niet meer voor alles altijd verantwoordelijk ben. En dat niet voor als iets fout gaat, meteen naar mij en Freek wordt gekeken, maar ook dus naar anderen.
1: Want eind vorig jaar zei je, we hebben het echt nodig om die groei te versnellen. Wat kunnen zij bijvoorbeeld beter dan wat jij kan?
0: Nou, ga ik even vooruitlopen op het gesprek wat jij straks hebt. Maar we hebben net bijvoorbeeld iemand aangenomen die veel beter en slimmer is als het gaat over AI en dat integreren in de business. En ja, dan voel ik me echt een oude boomer.
1: Ja.
0: Maar als je ziet dat hij in 4 maanden wat hij allemaal heeft kunnen veranderen en kunnen brengen in onze data, in onze informatie, et cetera. Dat wist ik niet, dat kon ik niet. En ik had er ook geen tijd voor me in te verdiepen. Dus iemand brengt gewoon iets wat je zelf niet hebt. En dat is natuurlijk wat ondernemers altijd zeggen. Neem betere mensen aan dan jezelf.
1: Ja,
0: maar
1: je moet zelf
0: vinden.
1: En een bekende aan je bedrijf werken in de plaats van in.
0: Precies.
1: En die tijd is er gekomen.
0: Die tijd is gekomen, precies.
1: Tot slot, Gijs, 20 jaar. Nou ja, dat jubileum van 30 en 40, daar mik je denk ik
0: zeker
1: ook wel op. Wat is het belangrijkste advies eigenlijk wat jij in die 20 jaar hebt gehad en waar je nu nog steeds naar onderneemt?
0: Ja, dat is dus, probeer dus te komen tot wat je onderscheidt en probeer daar dus bij te blijven. En bij ons is dat dus het helpen van mensen naar een juiste fles wijn. Dat is wat we willen doen. Maar dat kan op heel veel manieren, maar dan moet je wel steeds bijblijven. En je bent vaak, kijk, als ondernemer komen de hele tijd, er worden dingen soort op je pad gegooid door toeval of door wat dan ook. En ik ben altijd geneigd om te denken, oh, dan ga ik dat ook nog even doen.
1: Ja.
0: Maar vaak zijn die dingen niet in die kernwaarde waar je eigenlijk moet zitten. En dan leiden ze iedereen af. Dus jou, maar ook je hele bedrijf. En probeer dus steeds terug te denken, past het wel echt bij waar wij goed in zijn en wat we willen doen? En als dat lukt, dan krijg je daar dus weer ruimte om weer nieuwe dingen die wel passen te doen.
1: Kijk, en met die wijze les sluiten we af. Dankjewel, Gijs Groeneveld van Grape District.
0: Dankjewel.
2: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
3: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
2: Processen te verbeteren en leuker te maken. Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
3: Elke tweede vrijdag van de maand tussen 2 en 4. Live.
2: Op Nieuw Business Radio. Met Richard Bordet. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de Ondernemer Live.
1: Vrijwel iedere ondernemer wil tegenwoordig werken met AI. Om processen te versnellen en te verbeteren. Of simpelweg om kosten te besparen. Maar ja, hoe doe je dat goed? Samen met KPN duiken we in de wereld van slimmer werken. En dat doe ik vandaag met Claire van Swelm, propositiespecialist nieuwe technologieën. En Linda Rikkerink, VP Marketing van het MKB. Dames, welkom.
4: Dankjewel.
1: Ja, ik wilde eigenlijk anders beginnen, maar aan de andere kant, ik denk, ik gooi hem er gewoon gelijk in. Want elke ondernemer die ik spreek, die wil iets met AI, doet er iets mee. Het is ongeveer een toverwoord wat elke keer ook aan deze tafel voorbij komt. Nu kan dat natuurlijk mijn bubbel zijn. Of is het wat jullie betreft echt zo? Claire.
4: Ik hoop dat het niet alleen jouw bubbel is. Want het is, we zien eigenlijk dat al heel veel het gaan gebruiken. Maar nog steeds, er blijven wel wat mensen achter. Dus er zijn nog steeds ondernemers die het niet gebruiken. En die misschien denken van, hé, voor mij is dit niet bruikbaar. Of ik doe mijn werk met mijn handen. Ja. Dus ik kan AI eigenlijk niet gebruiken. Ja. Dus nou ja, ik hoop inderdaad nog steeds dat het niet jouw bubbel is. Maar die laatste 10% die niet gebruikt, die moeten we ook over de streep gaan trekken.
1: Ja, want dat zeg je goed. Het lijkt alsof je de cijfers hebt gezien. Wij hebben namelijk een poll gehouden onder onze volgers op LinkedIn. Hoe ver is jouw bedrijf in het toepassen van AI? Ja, opvallend vond ik wel. 63% zegt, wij gebruiken het dagelijks. Vind ik eigenlijk best veel. 18% die experimenteert ermee. 10% is er nog mee met onderzoeken. En slechts 9-10%. Dus dat is 1 op de 10. Die zeggen, ja, we doen er eigenlijk nog niets mee.
4: Ja.
1: Verbaas jou dat, Claire?
4: Nou, de cijfers verbazen me op zich niet. Inderdaad, best een hoog aantal dat het al wel gebruikt. Maar de nuance zit hem eigenlijk in, waarvoor gebruiken ze het dan?
1: Ja.
4: Want je hebt heel veel MKB'ers die gebruiken het nu dagelijks. Maar dat is vooral reactief. Dus je vraagt iets aan de AI en je krijgt een antwoord. Maar het gaat pas echt voor je werk als je, nou ja, autonoom taken laat uitvoeren. Mm-hmm. Dus het verbaast me niet, maar ik denk dat de interessantere vraag eigenlijk die daarna is. Dus waarvoor gebruiken ze dan de AI?
1: Ja, Linda, om naar jou toe te gaan. Als je met ondernemers in gesprek bent of als je het daarover hoort, waar gebruiken ze het voornamelijk dan voor?
5: Ja, dus wat je nu ziet is vooral repeterend werk.
1: Ja.
5: En dat komt veel terug in onderzoeken. We hebben zelf veel onderzoeken gedaan. Ik denk nog even terugkomend op die poll, wat wel echt ontzettend opvallend is, dat het heel snel gaat.
1: Ja.
5: Dus wij hebben denk ik ongeveer een jaartje geleden een onderzoek gedaan. En toen was er nog maar 14% van de MKB'ers die het gebruikten. En dat is nu al zoveel meer. Dus je ziet wel dat we ontzettend hard gaan. Ik denk ook wat Claire zegt, het is veel werk. Vooral mensen die worden productiever. Dus er zijn heel veel AI-toeltjes. Die zijn makkelijk vindbaar. Dus je wordt snel productiever. Ik denk wat we nog echt moeten doen is kijken naar welke processen kunnen we echt slimmer maken.
1: Ja.
5: Dus hoe integreer je het echt in je werk? Kijk je naar je werk en denk je van ja, welke processen zou ik willen optimaliseren? Of kijk je naar welke tools zijn er en zou ik die eens kunnen gebruiken?
1: Ja.
5: En we zijn nog voornamelijk aan het kijken naar wat voor tools zijn er en een beetje experimenteren met
1: ja,
5: die tools.
1: Een beetje snuffelen daaraan. Wat is het verschil tussen Claude en ChatGPT
5: ja.
1: En nou ja, noem alle AI-modellen maar op. Ik denk ook dat het nu nog bij ondernemers en correct me if I'm wrong, ook nog of bij een deel van het, vooral het MKB, nog wel zit in de taken als ik noem wat een post op Instagram, even de caption of ik wil een nieuwsbrief of überhaupt voor zichzelf op LinkedIn een post. Waar zit het verschil in tussen dat soort repeterende taken en echt een proces?
5: Nou, het is wel grappig, want we hebben hier net nog een aantal ondernemers gesproken.
1: Ja.
5: En er zijn dus ook al ondernemers die gebruiken het voor beide. Dus die gebruiken het en al voor content.
1: Ja.
5: Maar die zeiden ook bijvoorbeeld voorraadbeheer. Dus eigen data ook weer koppelen aan de data van een logistiek systeem bijvoorbeeld.
1: Ja.
5: Zodat je altijd weet waar is mijn voorraad, hoeveel is er van mijn voorraad. Waar moet er meer voorraad naartoe dan naar bijvoorbeeld een andere winkel. Dus dat is denk ik het verschil tussen een simpel AI-tool en wat content maken en het echt integreren in je systemen binnen je bedrijf.
1: Wat is de grootste bottleneck wat jullie eigenlijk zien bij die AI-integratie? Waar gaat het nog eigenlijk vaak mis of loopt het op spaak?
5: Nou, ik denk dat heel erg verschilt per ondernemer. Dus ik denk, er zijn een aantal ondernemers, dat bleek uit het onderzoek wat we zelf ooit hebben gedaan, die hebben niet zoveel kennis.
1: Ja.
5: En die weten niet zo goed waar ze moeten beginnen. Dus die denken van, nou ja, ik laat het nog even gaan en dan zie ik het wel. Ja, en je ziet bedrijven die echt voorop lopen en die heel hard gaan, die het echt integreren in hun strategie. En die, nou, zoals het voorbeeld wat we net hoorden, echt ook iemand aannemen met heel veel kennis van AI en AI-tooling. Ja, en daar zit het grote verschil.
1: Maar Claire, is dat de oplossing? Iemand chef AI maken en dan hoef ik er als ondernemer niet meer naar te kijken?
4: Het kan absoluut een onderdeel zijn. Want ik denk inderdaad, het begint echt bij de basis.
1: En ja.
4: Ondernemers zijn heel vaak op zoek naar inderdaad hele coole tooltjes of modellen waar ze iets mee kunnen. Maar dat is eigenlijk niet waar je moet beginnen. Je moet kijken naar mijn dagelijkse werkzaamheden. En waar zit nou mijn pijn? Dus wat is een taak, administratief of misschien in je maken van offertes of het inplannen van je werknemers? Repetitieve taken die ik dagelijks heb, die mij heel veel tijd zouden besparen als dat voor mij gebeurt. Dus ik denk dat je daarmee moet beginnen van welk proces ga ik aanpakken.
1: Ja.
4: Dan helpt het zeker om er een chief AI op te gaan zetten die daar ook echt de verantwoordelijkheid voor pakt.
1: En dat en kan als, denk ik ook een part-time functie zijn. Want dan heb jij 6 mensen in dienst dan.
4: Al is het een sponsor. Misschien heb je net een Gen Z'er aangenomen die AI heel cool vindt. En die vindt dat misschien heel leuk om uit te zoeken.
1: Ja.
4: En het helpt misschien ook voor bepaalde ondernemers. Vooral de iets grotere MKB-bedrijven om dat met een partner te doen. Dus hebben wij bij KPN ook over het hele land business partners eigenlijk verspreid. En die kunnen natuurlijk ook een ondernemer daarmee helpen. Met het opzetten van zo'n strategie en het kiezen van de juiste tools.
1: Ik ben toch nog wel even benieuwd. Heb je een voorbeeld van een ondernemer waar AI wat jou betreft echt wel het verschil heeft gemaakt?
4: Ja, zeker. We hebben laatst met een bakker te maken gehad. En
1: dat is toch de wereld waar je niet gelijk zal denken van die heeft
4: gechat-GPT. Die doet heel veel met zijn handen.
1: Ja.
4: En dat was een bakker en die had 3 vestigingen verspreid over Nederland. En die hadden eigenlijk heel veel problemen met hun voorraad. Dus bij de ene was er soms een tekort en bij de ander was er een overschot. En dan moest er eten worden weggegooid. Nou, dat is natuurlijk zonde. Dus zij hebben al hun verkoopdata eigenlijk in AI model gegooid. En die kan daar dan verbanden in maken. Dus die ziet precies met vakanties, met feestdagen. Wanneer is het in die vestiging meer nodig? Wanneer in die? Wanneer is het druk? Wanneer is het rustig? En zo hebben ze dus helemaal een soort van voorraad voorspelbaar gemaakt.
1: Ja.
4: Dus er is nooit meer een tekort of een overschot.
1: Wat daar wel cruciaal bij is, is dat je data moet wel goed zijn. En je moet die data überhaupt hebben. Dat is wel iets wat
4: daar
1: bij
4: begint.
1: Het MKB nog wel eens eraan schort, hè?
4: Klopt.
1: Ik ga niet zeggen dat er dingen nog in een schriftje staan, maar
4: dat valt nog tegen.
1: Ja,
4: het is soms nog wel in een schriftje of in de hoofden zelfs.
1: Ja.
4: Dus als er één medewerker niet is, dan is het van ja, maar Pietje is er niet. Dus we weten die data nu niet. Dus dat is inderdaad waar het wel begint. Als je echt het voor je wil laten werken, dan moet die data wel op orde zijn.
1: En hoe begin je dan? Want misschien denkt iemand wel, ik hou het goed bij. En blijkt het uiteindelijk toch niet goed te zijn als je het in een AI-toepassing invult. Hoe weet je bijvoorbeeld waar
4: dus
1: te beginnen?
4: Ik denk sowieso dan goed om erbij te zeggen, je gaat natuurlijk niet vanaf dag 1 het in de AI tool gooien. En het zal wel kloppen.
1: Ja.
4: Je blijft natuurlijk ook in de gaten houden van, is dit inderdaad juist? Maar ik denk, hoe je daarmee begint is ook daarvoor iemand verantwoordelijk stellen. Het zou natuurlijk best kunnen dat het wel in Excelletjes begint. Maar dat is al beter dan in een schriftje.
1: Ja.
4: En blijf dat in de gaten houden. En dat zeggen we heel vaak. Je moet AI ook niet zien als een vervanging, maar echt als je collega. Dus die moet je ook trainen.
1: Ja.
4: Dus blijf gewoon experimenteren met data.
1: Is dat ook wel wat jullie soms terugkrijgen? Dat de ondernemer denkt van, oh, er komt een soort wonderoplossing. En,
4: De wonderoplossing vind ik nog de positieve. Dus dat vind ik een mooi perspectief.
1: Die zien het in kansen.
4: Ja, die zien kansen. Maar je hebt ook natuurlijk veel ondernemers die dat ook spannend vinden. Die denken van, ik zie de AI de grote banen afpakken.
1: Ja.
4: En zo willen we het echt absoluut niet zien. Je moet het echt samen doen. Ik wil liever dat positieve inderdaad vasthouden.
1: Wat is de belangrijkste vraag die jullie vanuit het MKB eigenlijk krijgen als het om AI gaat?
5: Nou, ik denk niet dat wij echt vragen krijgen als in, wat moet ik met AI? Ik denk dat die MKB'er die komt veel meer met problemen naar ons toe. Waarvan wij denken, AI kon nog wel eens de oplossing voor jou zijn.
1: Ja. Leg eens uit dan. Waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken?
5: Ik denk dus bedrijven die zien bijvoorbeeld dat het bedrijf groeit. Maar personeelskosten die reizen de pan uit.
1: Ja.
5: Het is moeilijk om personeel te krijgen. Je ziet dat veel fouten bijvoorbeeld worden gemaakt. Dus veel repetitieve taken waarvan je ziet dat er fouten worden gemaakt. Klanten die lang moeten wachten bijvoorbeeld. Of personeel wat veel bezig is met de randzaak in plaats van met de kern. Dus waar die ondernemer mee bezig zijn, die klanten in veel gevallen. Dus dat zijn vaak problemen die ze tegenkomen. En dan is AI in veel gevallen een oplossing.
1: En Claire, waar ik dan ook wel benieuwd naar ben. Er zijn tegenwoordig zoveel spelers die claimen. Een deel daarvan die kan het waarmaken. Maar dat ze wel weten hoe ze jou wegwijs maken in het AI-veld. Waarom zou ik naar KPN moeten komen?
4: Nou ja, misschien juist omdat er zoveel spelers zijn.
1: Ja.
4: En het is natuurlijk ook niet dat wij jouw AI-model aanbieden. Maar er zijn natuurlijk heel veel, we kennen ze allemaal, de big tech, dus de grote Amerikaanse bedrijven. Maar er is ook steeds meer in Europa van allerlei oplossingen. En ik denk dat juist KPN een rol kan spelen in het wegwijs maken daarin.
1: Mm-hmm.
4: En het begint natuurlijk bij de ondernemer zelf. Dus die kan aangeven van dat proces wil ik graag aanpakken. Maar KPN kan dan daarin helpen om te zeggen van, Nou, daarvoor zou die tool misschien werken. Of daarvoor zou ik naar deze business partner gaan. Want nou, die partners waar ik het over had, die zitten dus ook in verschillende branches. En nou, dan kan je bijvoorbeeld veel gerichter op die MKB'er specifiek, zeg maar, een advies geven. Dus
1: er zit er nog wat menselijk contact ook tussen, begrijp ik.
4: Ja, dat is in het begin vaak nog wel fijn.
1: Ja.
4: En ja, want we hebben dus die partners die hebben zitten. Bijvoorbeeld heb je een accountant in Groningen. Nou ja, dan heb je ergens in de regio Groningen wel een business partner die heel veel van die sector af weet. Die kan daar dan een tussenpersoon in spelen.
1: Ja, nu hebben we het over slimmer werken. Dat is aan de ene kant AI. Er zijn ook nog tal van andere dingen die daar mee te maken hebben. Linda, voor jou de belangrijkste. Van waar hebben we het nu nog niet over gehad? Maar dat je zegt van nou, dat is wel iets wat eigenlijk voor ondernemers ook wel heel belangrijk is. Ja, in het optimaliseren, processen versnellen, et cetera.
5: Ja, ik denk wat jij net al aangaf, begint het wel ook gewoon eigenlijk met digitaliseren. En dat is voor veel ondernemers, daar moeten ze nog starten. Dus dat je echt al je data op orde hebt, zodat je AI ook echt goed voor jezelf kan inzetten. Mm-hmm. Ja, en anders heb je natuurlijk allerlei cloud oplossingen die maken dat je hybride kan werken, dat je overal kan werken, op alle momenten. IoT met dat je slimme apparaten. Dus er zijn wel heel veel toepassingen die je kunt gebruiken als ondernemer om slimmer te werken.
1: Ja, en dan is AI misschien de eerste stap in die rol. Claire, waar moet eigenlijk iedere ondernemer wat jou betreft vandaag, en laten we een beetje ruimte geven, desnoods morgen direct mee beginnen?
4: Ik zou zeggen vandaag al met experimenteren. Gewoon ga ermee aan de slag. Het is ook niet alleen de tools gebruiken, maar ook echt je cultuur veranderen van je bedrijf. Dus zorg voor een AI vrijdagmiddag bijvoorbeeld. Dat je elke vrijdagmiddag 2 uurtjes met z'n allen gewoon gaat experimenteren, tools gebruiken. Dus daar kan je echt vandaag al mee beginnen. En dan misschien morgen nadenken van oké, welk proces is nou echt voor mij het meest pijnlijk? En die ga je gewoon als eerste aanpakken. Dus niet denken van ik moet mijn hele bedrijf omgooien, dus ik doe het wel. Komt wel. Maar gewoon begin met 1 procesje. Je facturatie, je offertes of je planning van installateurs als je in een monteursbedrijf zit. Nou.
1: En dat lijkt me denk ik ook om, want dat vind ik wel een hele belangrijke, dat het voor personeel ook niet extreem bedreigend is. Hè? Als jij op de planning zit en je denkt, ja, straks zit ik niet meer op de planning, want dan doet een AI-tool dat. Hebben jullie daar nog een laatste advies voor ondernemers hoe je je personeel meekrijgt, die misschien wel een beetje bangig ervoor is of denkt, ja, dat laten we maar niet toe, want straks zit ik er niet meer.
5: Ja, ik denk vooral heel goed luisteren naar je personeel en kijken waar frustraties zitten bij personeel. Ik denk als je wil dat ze het omarmen, dan moet het iets voor ze oplossen. En zij hebben ook randzaken waar ze liever niet mee bezig zijn. Of frustratie in sommige processen. Ja, als je dat kan wegnemen, ja, dan gaat die AI-adoptie vanzelf.
1: Ja, dus echt laten zien van kijk, zo wordt jouw werk eigenlijk alleen maar leuker. Kijk.
5: Ja, het kan sneller. Je kunt klanten beter helpen, wat mensen toch graag doen.
1: Precies. Nou, met die les sluiten we af. Dankjewel Claire van Swelm en Linda Rikkering van KPN. En daarmee komen we alweer tot aan het einde van deze aflevering De Ondernemer Live. Dank voor het kijken en voor het luisteren. Volgende week zijn we terug tussen 11 en 12. De Ondernemer Live.
3: Dit is New Business Radio.
2: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Boekhouden lastig? Echt niet. Met romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op romslomp.nl.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector.
8: groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
11: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
12: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell en Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
13: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
14: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
15: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
16: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
17: ja?
16: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
17: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
16: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
18: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
19: De Radiofabriek.
20: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: New Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: Er is steeds meer vraag naar CO2-reductie en circulaire oplossingen in de woningbouw en in het maatschappelijk vastgoed. Vandaag in deze business update spreken we met Arne Balvers en Janieke Voerman van Circlewood. Een bedrijf wat inmiddels meer dan 2 jaar bestaat en inmiddels ook de allereerste houtbouwschool heeft opgeleverd. Want zij zijn een Nederlands houtbouwbedrijf dat dus duurzame modulaire gebouwen realiseert. En dat doen ze in de woningbouw, maar ook bij scholen en in de zorg.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio.
3: Arne en Janieke, van harte welkom hier in de studio. Circlewood, daar gaan we het over hebben.
4: Ja.
3: Het bedrijf bestaat inmiddels iets meer dan 2 jaar.
4: Ja, 2-3 jaar, zoiets. Ja.
3: En het bijzondere is eigenlijk dat afgelopen jaren heel veel gehoord hebben over de ontwikkeling van duurzame modulaire houtbouw. Maar dat waren vooral plannen. Alleen we zitten nu in een fase, voor jullie ook, dat je het echt bent gaan realiseren.
4: Klopt. Ja, we hebben best een aanloop gehad om te komen tot een goed systeem, een goede samenwerking. En het mooie is dat we afgelopen jaar ons eerste gebouw hebben opgeleverd. En binnenkort gaan starten met nog meer.
3: Ja, bijzonder overigens is, ik heb in dat gebouw kunnen rondlopen. Gaan we het zo over hebben. Janieke, jij bent manager operations en projecten.
5: Ja.
3: Als ik jullie rolverdeling zou moeten omschrijven. Directeur, op het moment dat het in gang gezet wordt, de realisatie, dan ben jij er?
5: Ja, dat klopt. Ik ga de projecten organiseren, oppakken en zorgen dat er een mooi projectresultaat neergezet wordt.
3: Ja, eerste gebouw is dus gerealiseerd. Eerst even terug naar het begin. De plannen, de schetsen 2 jaar geleden. Kan je daarover vertellen?
4: Ja, het bijzondere aan de school, Wisperweide in Weesp, is eigenlijk dat dat voortgekomen is uit een bijzonder aanbestedingsproces. Waarbij de gemeente Amsterdam partijen zocht die op een innovatieve manier nieuwe scholen in Amsterdam gaan bouwen. Waarbij niet elke keer opnieuw het wiel wordt uitgevonden, maar veel meer vanuit een bepaald concept. En daar zijn we op ingestapt. En eigenlijk uit die tender is ook de eerste school voortgekomen. En dat is een bijzonder voorbereidingsproces dus. Iets anders dan normaal. Maar uiteindelijk met een fantastisch resultaat.
3: Maar goed, de mogelijkheid om dit te realiseren, dat komt ook niet zomaar. Wat is de achtergrond van het bedrijf Circlewood? De naam zegt al heel veel, maar daar is natuurlijk veel aan vooraf gegaan.
4: Ja, het is natuurlijk eigenlijk niet voor niks dat we op deze tender inschreven, zou ik maar zeggen.
3: Nee.
4: Want wij komen voort uit een holding met een adviesachtergrond. En wij wilden eigenlijk meer het heft in handen nemen. Meer de regisseur van design- en beeldprojecten worden. Omdat met onze ontwerppartners en bouwpartners we denk ik veel meer aan kunnen dan alleen maar ons adviseurschap. En zodoende hebben we modulaire, circulaire houtbouw als een centraal thema gepakt. En dat dan in het maatschappelijk vastgoed, dus een beetje de onderwijskant en zorg en ook appartementenbouw.
3: En dat is het vertrekpunt geweest.
4: Nou,
3: dan heb je dus inderdaad op een bepaald moment komen die tenders. Dan ga je inschrijven. In dit geval was er dus de tender, wat je net al zei, vanuit de gemeente Amsterdam.
4: Ja.
3: Voor basisscholen.
4: Ja, klopt.
3: En kan je dit dan zien als een soort van blauwdruk straks voor allerlei andere scholen, gebouwen die in de toekomst ontwikkeld gaan worden? Hoe is dit tot stand gekomen?
4: Ja, uit die hele tender is, laat maar zeggen, onze aanpak in ons systeem gekomen. En je zou zeker kunnen zeggen dat kopieerbaar is en naar andere plekken in Nederland. Zeker nog, we doen aan allerlei tenders mee voor scholen op andere plekken in Nederland. Dus zeker, het is een blauwdruk. En we werken ook echt vanuit ons eigen concept. Waarbij we uiteraard inspelen op allerlei vragen vanuit de klant. Maar waarbij we ook zelf ons eigen systeem en kwaliteit hebben. Dus als voorbeeld, niet altijd is een houten school gevraagd, maar wij zullen hem altijd in hout aanbieden.
3: Want dat is bijzonder. Ik kan me nog herinneren. Nou goed, dan lijkt het alsof ik heel oud ben. Dat valt ook wel mee. In de jaren 80 had je scholen die dan noodgedwongen moesten uitbreiden met houten barakken. Dit is alles behalve dat. Dit is een school, ook biobased. Hoe ver zit dat er nog in verwerkt?
5: De school is zeker biobased. Nou, hout alleen is al een biobased materiaal. Maar de school Wisperweide bestaat voor ongeveer 90% uit biobased materialen. Alle isolatiematerialen toegepast zijn is biobased. Dus het is echt een heel duurzaam gebouw geworden.
3: Ja, uiteindelijk hebben jullie dus die aanbesteding, die tender, naar jullie toe kunnen halen. Hoe ging dat toen? Want dan heb je dus eigenlijk, dan ga je van planmakerij, ga je naar uiteindelijk de uitvoering, het ingang zetten van.
4: Ja.
3: In hoeverre was de samenspraak met de school, de wensen? Want is er een achtergrond bij jullie bedrijf wat die link heeft met scholen?
4: Zeker. Binnen onze holding, dus onze zusterbedrijven, daar zit heel veel kennis op het gebied van onderwijs. Dus daar is heel veel huisvestingsadvies, bijvoorbeeld ook richting dit soort organisaties. Dus de wereld kennen we heel goed. Dus het was voor ons vooral de kennis vanuit ontwerp, die begeleiding, maar ook de uitvoering. Dus een belangrijke bouwpartner, Friso Bouwgroep. Dat was eigenlijk voor ons het belangrijkste om aan de voorkant goed op te tuigen. Zodat we vanaf de start tot een maximaal resultaat kunnen komen. En in een traditioneel proces heb je wel eens dat je ergens gaandeweg een tegenvallende prijsvorming bijvoorbeeld hebt. En wij willen dat allemaal tackelen aan de voorkant met onze bouwpartners.
3: En hoe moet ik dat dan zien? Heeft het nog invloed, het feit dat het circulair is, dat dat ook weer invloed heeft op de prijs, bijvoorbeeld, van zo'n gebouw?
5: Wat we eigenlijk doen is, we hebben een concept, dus we werken volgens een bepaalde systematiek. En dat maakt ook dat de prijs van een gebouw op andere vlakken wat efficiënter en wat beter is, zodat er ook meer ruimte ontstaat om meer kwaliteit toe te voegen op het gebied van duurzaamheid.
3: En waar zie je deze dat materialen?
5: Ook gewoon in het proces en hoe wij werken. We hebben standaard systemen. En wat we ook nu al zien, bijvoorbeeld vanuit Wispenweide, worden oplossingen voor details die wij, problemen die we tegen zijn gekomen, die worden ook, die oplossingen worden opgepakt ook weer in andere projecten. Dus je ziet gewoon dat er een heel groot lerend effect zit in ons systeem. En we werken altijd het liefst met dezelfde team van mensen. Waardoor we gewoon heel efficiënt en effectief ook een proces kunnen doorlopen.
4: Betekent concreet zoals dat de voorbereidingskosten nu ongeveer 30% lager zijn dan bij een traditioneel proces. Puur omdat je stappen kunt herhalen of details en technische oplossingen kunt herhalen.
3: Ja, modulair inzetbaar waarschijnlijk ook.
4: Ja, en dan modulair wel in een 2D-systeem. Dat is goed denk ik om even te noemen. Dus wij ontwerp. Vrijheid is bij ons een heel belangrijk thema, omdat door het in 2D, dus dat zijn losse kolommen, liggers, vloeren, gevelelementen, om het op die manier op te bouwen, betekent ook dat je elke vorm van elk gebouw zo ongeveer nog steeds kunt bouwen en niet vastzit aan vaste blokjes. Dus dat stelt ons in staat om voor elke locatie
5: Een passend
4: ontwerp te maken. Ja.
3: Dat is natuurlijk altijd online op te zoeken hoe die school eruit ziet. Ja. Wispenweide, daar zijn inmiddels foto's van gemaakt. Maar toch even voor de luisteraar van deze aflevering meenemend. Hoe zou je het gebouw kunnen typeren?
5: Ik vind het gebouw wat dat betreft heel uitnodigend. Het geeft een warme uitstraling en een mooie. Ik denk dat als ik daar vroeger zelf op school had mogen zitten, dat die leeromgeving echt een hele prettige leeromgeving is. Gewoon alleen het materiaal hout zorgt al voor een fijne sfeer en om sfeer in het gebouw.
3: Brengt een bepaalde rust met zich mee. Openheid, veel open plekken. Dat
5: en warmte.
3: Dat heb ik zelf kunnen zien. Ja. Maar zit daar dan nog een bepaalde wetenschap achter, waarbij je van tevoren hebt kunnen vaststellen van, nou, als we dit soort materialen of dit soort kleuren of deze manier van bouwen toepassen, gaat het ook een positieve bijdrage leveren aan het hele welzijn van de leerling?
4: Ik denk dat zowel leerlingen als leerkrachten. Want minstens zo belangrijk natuurlijk in een tijd van arbeidstekorten. Ja. Zeker. En even de basisgedachte ook wel achter onze type scholen en de kwaliteit die we maken, is dat we de duurzaamheidsambassadeurs van de toekomst willen opleiden. Dat, nou, wat Janneke net zegt, dat als je als kind, wat is het dan inmiddels, 8 jaar lang. Ik had laatst uitgerekend 10.000 uur in een school besteed in je jeugd. Dat het gebouw wat je ervaart natuurlijk ook iets doet met hoe je in de toekomst ook naar gebouwen kijkt. Of later als die kinderen dan volwassen zijn in hun werkende leven hopelijk ook meenemen.
3: Ja, overigens opvallend. Hè? In Nederland komen we echt vanuit de beton, de stenen bouw. Terwijl in Scandinavische landen houtbouw eigenlijk de standaard is. Ook in andere landen waarbij, noem Oostenrijk. Enzovoort. In hoeverre hebben jullie dat meegenomen als inspiratie?
4: Ja. Niet zozeer per se als inspiratie. Overigens, het is wel grappig. In die landen wordt natuurlijk veel in hout gebouwd. Maar niet per se heel veel houten scholen. Dus je ziet het daar heel veel meer in de woningbouw.
6: Kleinschalig.
4: Kleinschalig, ja. Precies. We hebben ook een zusterbedrijf in Duitsland. Daar zijn we ook aan het kijken hoe we dit naar Duitsland toe kunnen vertalen. En dan blijkt eigenlijk dat in Duitsland er, ik wil zeggen, op het gebied van dit soort houtbouwscholen ook eigenlijk niet echt veel voorbeelden staan. Dus wat dat betreft staan ze daar ook nog aan het begin van een hele nieuwe ontwikkeling.
6: En wat zijn nu de specifieke kenmerken geweest in het ontwikkelproces waardoor dit mogelijk is? Zo'n school neerzetten. Ik bedoel, ga je naar een leek, ga je daarover praten. Een houten gebouw, dat denkt men vaak van, nou, als daar bij wijze van spreken brand uitbreekt, dan is het gebouw verloren. Dat zijn natuurlijk percepties die er in het verleden waren. Maar ik kan me voorstellen dat daar technieken op toegepast worden waardoor dat helemaal niet meer aan de orde is.
5: Nou, laat ik sowieso inderdaad vooropstellen dat ook al onze houten gebouwen gewoon netjes brandveilig zijn en voldoen aan alle wet en regelgeving. Maar het is wel inderdaad, je moet soms mensen wel even meenemen in het feit dat houtbouw wat dat betreft heel goed mogelijk is. En dat ze gewoon veilig zijn en dat ook hout, wij bouwen houten gebouwen ook vanuit een duurzaamheidsambitie die wij hebben.
6: Is dat over de hele linie zichtbaar nu? Want er zit toch een soort kentering in de bouwsector waarbij hout veel meer gebruikt wordt op dit moment dan 10 jaar geleden.
4: Ja, en je ziet ook wel dat de regelgeving was van oudsher ook niet geënt op houtbouw.
5: Nee.
4: Altijd op traditionele betonnen gebouwen. Dus wat je de laatste met name 2 jaar wel ziet is dat ook vanuit regelgeving er wat specifiekere regels aan houtbouw. Ook vanuit brand zijn er recentelijk wat zaken beter geregeld. Het zorgt eigenlijk voor een soort van professionalisering van de sector. En dat helpt ons ook om nog beter te voldoen en uit te leggen dat die gebouwen goed zijn. Want vergeet niet, we bouwen natuurlijk al 100 jaren in hout. Achtergordel van Amsterdam staat er mee vol. En daar maken we ons geen drukte om of die gebouwen voor 50 jaar nog staan. Want die staan er al 100 jaren. Dus het is soms ook een beetje wel heel veel in het vooroordelen.
6: Vandaar de vraag ook.
4: Precies, ja.

0: experimenten. Zoals ik wel eens noem, het is een soort Lego voor gevorderden op de bouwplaats. Dus er wordt heel veel al voorbereid in de fabrieken. En als je Wispenweide weer als voorbeeld neemt...
1: Hoe lang heeft het bouwproces geduurd?
0: De gehele school stond in 10 maanden. En als je kijkt naar op het moment dat de begane grondvloer er lag... heeft het 5 weken geduurd voordat het gebouw wind- en waterdicht is. Zodat je ook gewoon kan beginnen met je afbouw. En dat heeft echt wel zijn voordelen.
1: En dan hoor je wel eens over Nederland dat daar veel scholen zijn... waar de nodige gaten en kieren in de gebouwen zit.
2: Klopt,
1: dus
2: heel veel.
1: Heel veel voordelen natuurlijk om... Ja, daar een grote slag te maken.
2: Ja. Ja, vanuit de duurzaamheidsgedachte zou ik wel een voorstander zijn om oude gebouwen ook eerst op te waarderen. Want nieuwe materialen toepassen is natuurlijk in essentie al niet duurzaam. Maar je ziet ook wel functioneel en om andere redenen met regelmaat toch de wens om het oude gebouw weg te halen en daar echt iets nieuws neer te zetten.
1: Dat is in Weesp ook gebeurd?
0: Ja.
2: Ja, klopt. Dat was een eenlaagse school. Ja. Die echt niet meer, nou ik zeg ook niet meer op te... verbeteren was. Nee, op te waarderen.
1: Was, ja. Ja.
2: Dus daar is een stuk van de school gesloopt. Daar is de nieuwe school gebouwd. En daar wordt dan straks de oude, het restant van de oude school weer weggehaald. En dat wordt dan het schoolplein. Dus dat, het is ook heel goed mogelijk om dit soort dingen dus in een soort van fasering te bouwen. Omdat houtbouw licht is. Weinig zwaar materieel. Het gaat snel. En... in een aantal weken staat de hoofdvorm er en daarmee is ook de veiligheid geborgd. Want daarna is er ook niks zwaars meer wat in de kraan hoeft te hangen. Nee. Zeker nog, de kraan is al weg.
1: Ja, nu is het contact natuurlijk met de gemeente Amsterdam. Hoe gaat dit wat betreft de scholen nu verder?
0: Nou, we doen op dit moment qua scholen mee aan meerdere design- en beeldtenders. We zien wel een trend in de markt dat er heel veel gekeken wordt naar hoe Amsterdam het heeft aangepakt. En dat andere gemeenten eigenlijk op dezelfde wijze ook...
1: Kan je daar de specifieke elementen van noemen? Van wat is dan die specifieke aandacht of de aanpak van de gemeente Amsterdam?
0: Is dat de gemeente Amsterdam die heeft inderdaad echt gekeken naar een integraal huisvestingsplan opgesteld. En daarin gekeken van wij gaan de scholen... op de manier zoals wij het doen, in de vorm van mini-competities aan een aantal partijen uitvragen. Waarbij er echt gekeken wordt inderdaad naar dit type bouwelement.
2: Ja, het is eigenlijk meer een aanbodgestuurde vraag. Dus eigenlijk veel meer de markt heeft oplossingen. En je stelt een vraag die zo open is dat partijen met goede oplossingen daarop kunnen inschrijven. In plaats van dat je heel sterk gedefinieerd zegt wat je allemaal precies wil hebben. En dan dat die systemen daar niet op aanpassen. Dus het vraagt wel iets van de vraag die gemeentes moeten stellen eigenlijk.
1: Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat in ieder geval het feit dat nu Wispenweide is opgeleverd, dat dat voor jullie heel erg helpt in toekomstige tenders. Omdat je een bewijslast hebt van, kijk, we hebben het hier zo aangepakt. We hebben daarvan geleerd. We hebben bepaalde methodes kunnen aanscherpen.
2: Ja.
1: Want wat is iets waarvan jullie nu zeggen van, nou, het kon ook niet anders, want... Eens moet de eerste zijn, maar wat zou je nu anders aanpakken dan destijds?
2: Ja, het zit er me denk ik in heel veel dingen eigenlijk. Ja. We spreken intern over Wispenweide 1.0 en ook over Wispenweide 2.0. Hoewel er natuurlijk geen tweede Wispenweide komt, maar eigenlijk het systeem ontwikkelt zich door. Als voorbeeld, maar dat zit er natuurlijk in heel veel dingen, dat... de bouwkosten van dezelfde school nu inmiddels ongeveer 10% lager zouden zijn als we het proces nog een keer op deze manier zouden doorlopen. Er zit veel optimalisatie, wat ik al zei, in het voorbereidingsproces. Dus dat is wat dat betreft ook al gaat dat richting 30% meer efficiëntie. En dat hopen we nog even vast te houden. Dus dat die efficiëntie nog doorgaat. Het mooie is dat we richting het einde van het jaar een tweede school in aanbouw gaan nemen. Met een heel ander uiterlijk overigens. Dus dat is het leuke. Dus dat je ook straks gaat zien dat niet leidt tot een uniform product. Maar dat de techniek erachter wel uniform is. Maar de uitstraling elke keer uniek.
1: En die uitstraling, want dat doe je dan gezamenlijk. Of in hoeverre, als je kijkt naar Wispenweide. Ziet er heel natuurlijk uit.
0: Ja. En dat is gewoon de keuze. Hè? Want niet iedere opdrachtgever heeft de wens ook voor een volledig houten gebouw. En er zijn ook binnen ons systeem gewoon andere type gevels mogelijk. Zodat een gebouw een hele andere uitstraling krijgt.
1: Dat zou bij wijze van spreken kleur kunnen zijn. Maar ook materialen.
0: Ook materialen, ja. Je kan ook kiezen voor andere materialen. Het kan ook gewoon metselwerk zijn. Maar wij werken altijd met een architect. We hebben een pool van architecten in ons ecosysteem, waarmee wij dus optrekken en het ontwerp maken. En het is

0: altijd in samenspraak met architect en opdrachtgever hoe een gebouw er uiteindelijk uit komt te zien.
1: En is het ook zo dat de vragen, specifiek dit soort gebouwen, maar jullie hebben het ook over de zorgsector. Ik kan me voorstellen dat er eigenlijk altijd wel een soort van haast bij is. De wens wordt neergelegd. Ja. En eigenlijk zijn ze al te laat.
2: Dat gebeurt het regelmatig.
0: Redelijk standaard, ja.
1: We hadden het net al over die oudere schoolgebouwen die heel lang gestaan hebben. Ja. Maar eigenlijk 10 jaar geleden al een vernieuwingsslag hadden moeten hebben, toch?
2: Ja.
1: Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, de besluitvorming duurt vaak lang. En dan is de resterende tijd ook weer vaak kort. Hoe we ermee omgaan? Nou ja, kijk. Het is bij ons aan de voorkant vrij helder te plannen hoe snel wij door de stappen heen kunnen. Want we zitten niet aan een traditioneel ontwerpproces vast, waardoor we eigenlijk alle stappen vrij snel kunnen doorlopen. Ik zou bijna zeggen, de besluitvorming bij de opdrachtgever en de input vanuit de gebruiker, dat is eigenlijk de belemmerende factor, dat is de sturende factor in de planning. Want onze technische ontwerpstappen die daartussen zitten, die kunnen echt heel erg snel. Dus daar kunnen we heel erg op aansturen. En dat betekent ook dat, wat we net al zeiden, dat de bouw van een school in 9 à 10 maanden eigenlijk al mogelijk is. En een ontwerpproces kan ook dus een stuk sneller dan traditioneel.
1: Precies.
2: Dus als we met de schouders eronder zetten, heb je in anderhalf jaar van ontwerp tot realisatie bijna een school.
1: Ja. Ja. En Jannieke, jij zei net al van, jullie zijn inmiddels al bezig met straks die tweede school die gebouwd gaat worden. Wat voor projecten lopen er nog meer?
0: We hebben ook, vanuit Amsterdam is het ook een IPS-constructie, een raamovereenkomst. Dat hebben we ook met COA, met onze bouwpartner Friso. En daarbij wordt dus over 2 maanden gaan we daar starten in COA Oosterwijk met de bouw van nog 2 gebouwen. We zijn bezig met appartementen in Zaltbommel.
2: Ja, het COA in Sneek komt eraan en we hebben op dit moment een aantal tenders lopen waar we binnen nu in 2-3 weken ook weer uitslag van krijgen. En we zitten nog in een aantal 1-op-1 trajecten met partijen. Ook in een schetsontwerpfase, onder andere in Groningen met een nieuw appartementengebouw. Dus er loopt best wel veel tegelijk. En ook eigenlijk wel in alle 3 de pijlers. In het maatschappelijk vastgoed, in de appartementenbouw en ook in de zorg. En dat is wel, vind ik, bijzonder, want houten gebouwen en gezonde omgevingen past natuurlijk extreem goed bij de zorgsector als geheel.
1: Ja.
2: Dus daar zien we ook echt heel veel kansen. Er liggen ook heel veel grote opgaven in zorgvastgoed. Verouderende bevolking en capaciteitsgroei. Ook natuurlijk met de vergrijzing. Dus daar liggen volgens mij hele goede kansen om het ook in 1 keer goed te doen. In plaats van de oude traditionele manier, zou ik maar zeggen.
1: En daarbij zeg je eigenlijk, en dat is natuurlijk ook het begin, het is nog steeds heel innovatief. In hoeverre is die ontwikkeling nu afgelopen? Of blijven jullie doorontwikkelen op steeds slimmere manieren van bouwen, andere toepassingen? Hoe staat dat nu? Is er kennisdeling bijvoorbeeld binnen de bouwsector?
2: Ja, binnen de bouwsector. En wij werken sowieso natuurlijk met een breder ecosysteem. Dus we hebben meerdere bouwpartners die ook van elkaar leren. Meerdere ontwerpers, architecten die van elkaar leren. En ik denk wat wij ook verder proberen is, even los van onze technische doorontwikkeling, is dat we ook kijken naar hoe kunnen we die ketenintegratie die wij hebben volbracht, hoe kunnen we die verder doorzetten. Dus dat betekent ook dat we meer willen kijken naar hoe je het beheer en onderhoud van gebouwen eigenlijk ook meer onderdeel kunt maken van je belofte. Dus dat ook, misschien ook wel een aantal van de zorgen die rondom hout zitten. Dat je eigenlijk zegt, alles wat met exploitatie te maken heeft, van energie tot en met onderhoud, is bij ons allemaal afgedekt. Wij geloven in het systeem. Wij regelen dat voor de komende 20 jaar. Maar dat kan ook zijn aan de andere kant van de medaille. Dat is namelijk de financiering van gebouwen. En ze kijken ook met pensioenfondsen die geïnteresseerd zijn in maatschappelijk verantwoorde investeringen. Om te kijken of zij in die gebouwen kunnen stappen qua financier. Zodat niet elke eindgebruiker zijn eigen gebouw hoeft te gaan financieren en naar de bank hoeft.
1: Ja.
2: Dus ze zoeken naar combinaties.
1: En daarbij nog even naar de realisatie. In hoeverre wordt daar nu al gekeken naar CO2-neutraal bouwen? Want dat is natuurlijk een wens die steeds vaker naar voren komt. Is dat iets wat jullie meenemen ook in eigenlijk de hele planmakerij?
0: Zeker. Bij ons wordt zeker gestuurd ook op duurzaamheidsindicatoren, waar CO2 ook een van is. Onze houten gebouwen slaan CO2 op. Dus wat dat betreft zijn zij inderdaad heel duurzaam. En we zijn ook aan het kijken met onze bouwpartner naar ook emissieloos bouwen.
1: Precies.
0: Ja. Ja. En dat kan. Hè? In de markt zijn er ook genoeg. Alles is voorhanden om dat ook te kunnen doen. Dus dat is zeker ook in ontwikkeling.
1: En dat is dus het hele mooie toekomstbeeld. Zijn er verder nog dingen waarvan je zegt van nou, dat zou ik graag nog wel willen meegeven. Want ja, er staat nu één schoolgebouw. Er zijn een aantal projecten nu in de realisatiefase. Maar het is nog vrij uniek.
2: Ja, het is uniek. En je hebt een specifieke opdrachtgever nodig om zeg maar tot zo'n gebouw te komen. Hè? Want we zeiden net al, je moet ook een bepaalde vraag stellen. Ja, wat we nu zien is, er zijn een aantal ontwikkelingen. En één daarvan is bijvoorbeeld de circulaire restwaardemethodiek. Dat is een methodiek die bepaalt wat de restwaarde is van de materialen die je in de gebouwen hebt gebruikt. En die is nu volledig laat maar zeggen, door de molen gegaan bij alle accountants en tot aan commissie BBV aan toe. Dat is het centrale orgaan wat goedkeuring geeft op de business case van een gemeente en hoe ze dat financieren. Als Circlewood bieden we ook een gegarandeerde restwaarde in onze projecten. En dat betekent ook dat je daarmee eigenlijk een soort van nieuw budget ontsluit. Omdat je dus niet alleen een gebouw neerzet, maar eigenlijk ook een soort van terugkoopgarantie en een restwaarde garandeert.
1: Ja. Want is de verwachte levensduur van dit soort gebouwen? Dan neem dan nu als voorbeeld even zo'n school.
2: Nou, de levensduur hebben we het net over gehad. Dat kan 300 jaar zijn. Want de gebouwen
1: goed, ik kan me ook voorstellen dat op een bepaald moment zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, andere standaarden. Die zijn misschien maar 50 jaar houdbaar.
0: En sowieso, hè, en dat is ook waar restwaarde op gebaseerd is. Zijn materialen en school is demontabel. Dus je kan hem uit elkaar halen en er op een andere manier weer hergebruiken. En onze scholen zijn wat dat betreft ook flexibel in ruimtegebruik. Ruimte, als de school een andere functie zou krijgen, is hij ook zo om te bouwen. Vrij makkelijk naar andere functies in een gebouw.
2: Ja. Wat je nu bijvoorbeeld ziet is, scholen hangen natuurlijk erg samen met wijken. Hè, wijken in opbouw, hè, jonge gezinnen. En later ook juist wat meer vergrijzing. En de gebouwen worden nu zo ook ontworpen. Sterker nog, er worden zelfs plannen gemaakt op de oorspronkelijke plattegronden. Waarin je kunt laten zien dat bijvoorbeeld een deel van de begaande grond als een gezondheidscentrum ingericht kan worden. Op het moment dat daar na 20 jaar behoefte aan is. En is dat een school kan groeien en krimpen binnen hetzelfde gebouw.
1: Ja, dan weer inderdaad terug naar die indicatoren waar je het over had. En dit is dus allemaal meegenomen. En het is eigenlijk nu zo'n rond verhaal geworden als het daar.
2: Ja, zeker. Ja. Ik zou zeggen, wij zijn er klaar voor. De markt is er klaar voor. Want er zijn ook, je ziet breder in de markt de ontwikkelingen deze kant op. Dus dat is ook hartstikke mooi. Dat voor gemeentes ook wat te kiezen valt. En we zien in toenemende mate dat gemeentes ook er graag voor willen kiezen. En dus openstaan voor een andere vraag stellen. Ja.
1: Hebben jullie misschien nog een tip voor op het moment dat een gemeente dit hoort? En denkt van ja, wij hebben nog die opgave liggen. Dat er nog wel wat scholen vernieuwd moeten worden of andere gebouwen. Waar steek je dan in als gemeente zijn? Hoe werkt dat?
2: Ja, nou, er zijn een aantal dingen. Die vraag is volgens mij heel breed te beantwoorden. Een van de dingen is natuurlijk gewoon van hoe kom je tot een partij? Want we noemden het net al, je moet eigenlijk vanaf de start goed betrokken zijn. Dus je kunt niet eerst eigenlijk een eigen plan maken. En dat plan wat half af is, zeg maar naar de markt geven. Zeggen van, nou, wat denken jullie ervan? Je moet eigenlijk dat echt vanaf de eerste stap samen oppakken. Dus wacht niet te lang om je te oriënteren op de markt van wat er allemaal kan. En een ander iets heel praktisch is dat houdbouw vraagt ook bijvoorbeeld om bepaalde stedenbouwkundige randvoorwaarden. Iets is bijvoorbeeld de verdiepingshoogte van een houten gebouw is over het algemeen iets meer dan bij een traditioneel gebouw. Dus als je bijvoorbeeld woningbouw in hout wil stimuleren, dan is het goed om niet al te strakke kaders te hebben waarbij je de maximale gebouwhoogte precies afkadert op dat het een houten gebouw is. Nou, dat de vloeropbouw in hout iets hoger is. En het scheelt allemaal niet heel veel. Het is misschien 10 centimeter per verdieping. Maar als je 10 verdiepingen bouwt, dan scheelt dat een meter. En het zou natuurlijk niet handig zijn om één verdieping te moeten missen. Omdat je gebouw niet hoger mag zijn. Want dan, onderdruk je eigenlijk de kansen in houtbouw. En de MRA in Amsterdam, dus de metropoolregio Amsterdam, Die heeft hele hoge ambities neergezet. Dus volgens mij ook die stedenbouwkundige eisen is een belangrijke om houtbouw mogelijk te maken.
1: Ja, nou, ik wil jullie in ieder geval voor nu hartelijk danken.
2: En
1: we gaan het volgen allemaal.
0: Leuk.
2: Leuk.
1: Tot zover deze New Business Radio Update.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Ah!

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Nieuwsflash.
2: Nederland heeft een productief jaar achter de rug. Volgens nieuwe cijfers van het CBS steeg de arbeidsproductiviteit in 2025 met 2,4%. Dat is de grootste toename in twee decennia. Terwijl minder uren werd gewerkt, groeide de economie toch met 1,8%. Er werd dus efficiënter gewerkt. Vooral consumentenuitgaven, export en investeringen hielpen mee aan die groei. Ook internationaal scoorde Nederland netjes. Beter dan Duitsland, België en Frankrijk. Na twee zwakkere jaren laat de economie hiermee weer een stevig herstel zien.
3: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
3: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

iPersonal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: sponsoring, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Boekhouden lastig? Echt niet. Met romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op romslomp.nl.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
3: De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de SWIM-regeling uitgebreid. Ondernemers kunnen nu ook steun krijgen voor mobiele opslag, werktuigen en transportmiddelen voor waterstof. Voor samenwerkingen ligt er maximaal 12 miljoen euro klaar. Daarnaast kunnen bedrijven ook sneller een groter deel van het subsidiegeld ontvangen. Volgens de overheid moet dat helpen om projecten makkelijker van de grond te krijgen. In eerdere rondes werden al tientallen miljoenen verdeeld voor tankstations en waterstofvoertuigen. Aanvragen kan nog tot half mei.
0: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: De ZZP-update wordt mede mogelijk gemaakt door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. En Solopartners, de brancheorganisatie voor ZZP'ers in de zorg.
1: Dit is de ZZP-update over de stand van de zelfstandige professional in Nederland en...

0: Je hoort de verhalen van ZZP'ers, experts en politici op Nieuw Business Radio.
1: Ja, van harte welkom bij een nieuwe ZZP-update. Agressie in de zorg neemt toe en is een groeiend probleem voor ZZP'ers. Met name verbale agressie komt vaak voor. En als zelfstandige ben je verantwoordelijk voor je veiligheid, maar ook voor je inkomen als je uit de relatie raakt. En dat zou maar door zo'n incident zijn. Om dit te voorkomen vraagt dat dus voor duidelijk eigen grenzen, deescalerend werken en het volgen van gespecialiseerde weerbaarheidstrainingen. Kijk, en daar zag Alex Raap het gat in de markt. Hij is van Response Weerbaarheid, is bij mij vandaag in de studio. Hij gaat ons vertellen hoe hij tot het idee kwam. En daarbij, niet geheel onbelangrijk, hij is zelf ook nog eens een keer ZZP'er. En we beginnen nog eventjes met die campagne. ZZP ja of nee? Misschien kan je je nog herinneren. Er is een onderzoek geweest over het succes van dit gebeuren. Nou, daar gaan we het zo ook even over hebben. En uiteraard over welke campagne er dan moet gaan komen.
0: Dit is de ZZP-update. Met Ron Lemmens op Nieuw Business Radio.
1: Alex, hartelijk welkom in de studio.
2: Dankjewel.
1: Voordat we met jou gaan beginnen over de weerbaarheidstraining. Want je bent zelf ZZP'er.
2: Ja, eens.
1: Hoe je op het idee gekomen bent en met name ook de tips die je hebt. En met name in de zorg ben je veel bezig. Hè?
2: Ja, veelal in de zorg. Ook nog andere domeinen, maar het grootste gedeelte ligt in de zorg.
1: Precies. Eerst eventjes over die campagne. Wat heb jij daar zelf van meegekregen van de campagnes vanuit de overheid afgelopen 1,5-2 jaar?
2: Vrij weinig om eerlijk te zijn. Ik focus voornamelijk op de onderneming zelf. Ik heb wel wat voorbij zien komen. Ik heb ook wel wat getekend en dan een beetje globaal doorgelezen van de laatste campagne. Ik sta natuurlijk achter dat ZZP'ers daarin wat meer ruimte krijgen voor ondernemerschap.
1: Het was een onderzoek van de Verian Validators. En het blijkt dat het succes van die eerste campagne, die liep van augustus 25 tot 26. Met andere woorden, onder het vorige kabinet. Hebben veel ondernemers die ZZP'ers inhuren de campagne wel redelijk kunnen waarderen. Maar werd de doelgroep van de ZZP'ers dus niet bereikt. Het heeft jou dus ook niet bereikt.
2: Nee.
1: Bereik en herkenning. Dus bij ZZP'ers bleek dat de herkenning van de campagne onder de structurele benchmark zit van vergelijkbare overheidscampagnes. Hier kunnen we helemaal doorheen lopen. Ondernemers gaven de campagne een ruime voldoende, 7.1. Maar onder ZZP'ers scoorde de boodschapoverdracht dus echt onder de maat. En de campagne richtte zich niet op grote organisaties, op de non-profit sector. Terwijl daar juist veel onrust heerst. En dat is weer de sector waar jij je ook in begeeft.
2: Ja,
1: de zorgsector.
2: De zorg,
1: precies. Wat gaat er nu gebeuren? Onlangs zei Thierry Aartsen, de minister van Participatie en Werk, ook al in deze uitzending, dat er een campagne gaat starten. Die gaat dus voor de zomer starten. En dat is ook een andere boodschap. ZZP. Zo kan ZZP wel. Dat is wat anders dan ZZP ja of nee. Beetje iets positiever toch, hè?
2: Ja, dat klinkt wel beter, ja.
1: Hoe heb jij de afgelopen 1,5 jaar beleefd eigenlijk als ZZP'er? Heb jij ooit druk gemaakt of ben je anders gaan kijken naar het ondernemerschap?
2: Nou, ik zelf niet zozeer druk gemaakt. En dat komt ook omdat ik de boxjes wil aanvinken. Omdat ik net iets ander type ondernemer ben daarin denk als ZZP'er. Dan wat jij veelal hoort. Ik merk wel dat er heel veel ruis is daaromheen. En ik train natuurlijk veel ZZP'ers daarin. Voornamelijk mensen die ook in de zorg werken als ZZP'er. Ja, en de ene die weet letterlijk van toeten nog blazen. En die heeft geen idee wat er aan de hand is of wat er speelt binnen het kabinet. Of wat hij wel en niet mag. En de ander heeft gewoon zijn zooi voor elkaar.
1: Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. Want je spreekt met heel veel ZZP'ers.
2: Ja, echt wel. Ik denk zeker 300-400 op jaarbasis.
1: Dat is echt heel veel. En nog steeds allemaal in de zorg werkzaam.
2: Ja, allemaal in de zorg werkzaam. En het zijn er ook niet bepaald heel veel minder geworden.
1: Nee, zullen we eerst beginnen over de manier, hoe jouw achtergrond, hoe je op het idee gekomen bent om weerbaarheidstrainingen te gaan geven?
2: Ja, nou, mijn achtergrond ligt zelf ook binnen de zorg en veiligheid. Nu 15 jaar geleden in begonnen. Ooit begonnen in de beveiliging, maar tegelijkertijd in de beveiliging in de zorg ingezet. En tegenwoordig heb je heel veel zorgbeveiligers.
1: Dus geen horecabeveiliging in de nachtelijke uren?
2: Ook wel gedaan. Ja, eigenlijk alle vlakken wel gedaan. Ja. Alleen die zorg die trok me eigenlijk specifiek.
1: En waarom dan?
2: Ik denk het spanningsvlak waar je in zit. Maar ook het zorgen voor mensen. En de gespreksvoering is dan net even op een ander niveau. Want je wil dat doen met relatiebehoud. En dat is echt wat anders dan dat je aan de deur gewoon mensen...
1: Iemand zegt de ruiten die me terugkomen.
2: Dat, precies. Ja. Dus dat trok mij specifiek. En ook het gedrag daarin. Ik kwam op mijn... Volgens mij was ik 17, 18. Kwam ik al in de GGZ terecht. Niet zelf natuurlijk, maar als professional. En dat vond ik zo reet interessant. Dat ik dacht, nou, dan ga ik eens even verder onderzoeken.
1: Maar wat vond je er interessant van? Want ik kan me voorstellen dat je daar ook wel echt schrijnende gevallen meemaakt.
2: Ja, heel erg zelfs.
1: Mensen zelfs moet vastketen aan het bed.
2: Ook, ook moeten doen, helaas. Aan de andere kant je ziet zoveel verschillende mensen en ook gedrag daarachter. Dat als je aan de oppervlakte blijft, dat het allemaal heel heftig is. Aan de achtergrond, als je daar wat meer mee kunt doen. Dat je gaat merken dat je best wel een verschil kunt maken. En dat je mensen daadwerkelijk verder kunt helpen. En daar, dat was voor mij nieuw toen ik in het beveiligingsvak zat. Dus dat werd steeds meer en interessanter. En toen ben ik overgestapt bij justitie een tijdje later. En toen kon ik dat fulltime gaan doen. Maar wel in het zorgkader. Dus binnen de TBS, binnen mensen die verplicht door de rechter vast moeten zitten. En een zorgstatus hebben of een rechtelijke machtiging zoals je dat noemt. En daar zaten wij in de veiligheidseenheid en een gespecialiseerd team. Waarbij we eigenlijk erbij kwamen op het moment dat de agressie wat te heftig werd voor het regulier personeel.
1: Dit zie je af en toe dan. Bij mij gaan er nu natuurlijk allerlei radars lopen in mijn hoofd. Ja. Ik zie allerlei tv-programma's opdoemen met mensen die echt gewoon met een inderdaad zo'n eenheid, zo'n cel binnengegaan wordt. Helemaal bewapend. Daar gebeuren vaak wel schijnende dingen.
2: Ja, klopt. En dat deden wij ook. Maar wij zaten natuurlijk in een compleet psychiatrische setting. In plaats van dat je vaak op het tv-programma ziet in een bijvoorbeeld een normale gevangenis. Mm-hmm. Dus ik merk ook wel dat wij heel erg anders daarin werkten. En dat we veel meer vanuit de onderpositie werkten. Dus kijken of je in de gespreksvoering al wat voor elkaar kunt krijgen. En natuurlijk kom je er niet onderweg dat het af en toe moest gebeuren. Maar zelfs dat, wanneer er gepast geweld ingezet wordt. Dan probeer je dat zo humaan mogelijk te doen. Zo professioneel mogelijk. Het moet ook noodzakelijk zijn. En dan kom je erachter dat het juist soms nuttig kan zijn. Mm-hmm. Omdat je die mensen daarmee verder kan helpen.
1: En heb jij daardoor eigenlijk ook de andere kant? Of, zeg maar degene die tegenover je stond. Of die je op dat moment moest gaan helpen. Ja, bedienen, maar net hoe je het wil zeggen.
2: Ja.
1: Heb je die beter leren begrijpen? Waardoor je dat nu in die trainingen ook beter kan meenemen?
2: En dat is het. Alles valt en staat met inzicht. Wat maakt dat degene bepaald gedrag laat zien? En als je heel erg op de oppervlakte bezig bent. Dan is alles intens. En dan is alles heel heftig. En dan trekken mensen zich vaak dat ook heel erg persoonlijk aan. Dus als je diepere laag gaat kijken. Gaat kijken van wat zit er dan achter dat gedrag. En maak daar eens een onderscheid in. Dan kun je gaan kijken, waar kun je mensen helpen? Waar moet je misschien wat meer je eigen grenzen in de gaten houden? Waar is het misschien verstandig om helemaal niet het gesprek aan te gaan? Terwijl dat in de praktijk toch wel vaak gebeurt. Maar dan zijn we misschien zelf wel de druppel op de gloeiende plaat.
1: Ja. Ja. En wat ik nou nu zo wel bijzonder vind, is je richt je echt specifiek op ZZP'ers voornamelijk. Hè?
2: Wel veel. We doen wel heel veel in-company trainingen ook. Maar we zijn eigenlijk begonnen door ZZP'ers te trainen. En juist in het plaatje dat iedereen tegen mij zei, dat moet je niet gaan doen. Want een ZZP-groep, dan heb je natuurlijk ook trainen groep van 12. Krijg je 12 verschillende factuurtjes. Heel veel administratie achterweg.
1: 12 keer achter de factuur aan.
2: 12 keer achteraan bellen en 12 keer dingen doen. En waar iedereen zei, dat is een werk Alex, dat moet je niet gaan doen. Toen dacht ik, dan ligt daar dus ook een kans. En dat was toen helemaal niet zo groot. En dat heeft eigenlijk super goed uitgepakt. Want als je zoveel ZZP'ers traint, die werken natuurlijk bij allerlei verschillende zorgorganisaties. Die nemen ten eerste een bak aan ervaring mee. Dat is echt een verschil. Plus, als je een goede training geeft, dat gaan zij natuurlijk ook verkondigen. Dus dat worden een soort van wandelende reclamezuilen voor je. Dus ik heb eigenlijk niks in PR of reclame moeten steken. Ik had letterlijk een paar honderd ZZP'ers per jaar die mij gingen uitdragen. En zeiden, daar kun je hele verzoeken trainingen volgen. Dus zo zijn we in de in-company training ook heel erg gegroeid. Door mensen die dat gewoon simpelweg aanbevelen.
1: En het is met name ook om heel veel zaken te voorkomen.
2: Ja.
1: Wat zie je nu? Wat is in de eerste plaats de motivatie van een ZZP'er om een weerbaarheidstraining te gaan volgen? Is dat toch voorkomen van het uiteindelijk misschien wel thuis op de bank belanden. In een dip raken waar je niet uitkomt. Of waar je in ieder geval traumatische klachten aan over kan houden?
2: Beide. Het is en dat. Je hoort ook best wel veel mensen die er tussenuit gaan aan bijvoorbeeld inderdaad traumatische klachten of heftige incidenten. Gek genoeg hoor ik dat onder de ZZP is minder dan onder de mensen in loondienst. Ik denk dat de drempel ook hoger is om jezelf ziek te melden. Dus zelf afvragen hoe goed mensen verzekerd zijn of wat ze zelf als reserve hebben staan. Maar ook een bepaalde verplichting vanuit opdrachtgevers waar ze werken. Die zeggen dan gewoon, je moet wel een weerbaarheidstraining hebben gedaan. Je moet een certificaat kunnen overleggen van niet ouder dan een jaar. En dat moet ook nog eens erkend zijn. Moet geaccrediteerd zijn. En daar scheelt het nog wel aan in deze wereld. Niet alles is erkend. Niet alles is geaccrediteerd. Dat zijn wij gelukkig wel. Dus wij mogen ook daadwerkelijk voor al die zorginstellingen de trainingen geven. En dan is het wel fijn dat mensen daar ook hun certificaat halen waar ze daadwerkelijk wat mee kunnen.
1: Ja, dat snap ik. En hoe heb je jezelf gepositioneerd? Want ik kan me voorstellen dat je kijkt naar welke segmenten kan ik gaan bedienen. Nou, horeca hebben we net al even benoemd. Zorg is voor jou een belangrijke.
2: Ja.
1: Heb je daar overigens nog wat zien veranderen de afgelopen anderhalf jaar?
2: Zorg wordt alleen maar meer. Affiniteit met de zorg voor ons is heel hoog. Ook omdat ik zelf af en toe zo werkzaam ben in de zorg. En ik heb als begeleider, als sociotherapeut doe ik dat ook nog wel regelmatig. Is wel minder geworden. Een aantal opdrachtgevers waar ik vaak wat deed, die zijn gestopt met ZZP. Is net als een heel aantal opdrachtgevers in Nederland.
1: Heb je je zorgen moeten maken daardoor? Of had je zoiets van, die in-company trainingen die nemen de overhand?
2: Nee, die in-company trainingen zijn daardoor groter geworden. Dus aan de ene kant vind ik dat helemaal prima. Aan de andere kant mis ik het soms wel om in die bepaalde doelgroep te werken. Dus het is voor mij voornamelijk lol. Want ik heb natuurlijk het bedrijf en daarin, ja, we geven 140, 150 trainingen per jaar. Dus daar hoef ik het niet van te hebben. Maar ik vind het wel belangrijk om die voet in de aarde te houden. Dus daarin ben ik altijd wel een beetje op zoek naar waar kan ik dan af en toe nog even wat leuke opdrachten doen. En alle mensen waar ik mee samenwerk ook, die doen dat ook.
1: En over de hele linie in de breedte, wat merk je, wat verandert waardoor misschien wel andere segmenten ook moeten gaan nadenken over zo'n weerbaarheidstraining? Want het wordt wel steeds breder. De maatschappij is verhard aan het raken.
2: Ja.
1: Wat merk je daarvan? Dat het nu, hè, het is nu zorg, het is horeca en wellicht nog een aantal andere segmenten. Maar
2: veiliging, gemeentes.
1: Precies. Ook. Maar waar zie je verschillen nu echt ontstaan?
2: Ik denk de laatste jaren eigenlijk. Het wordt eigenlijk in elke sector heftiger. Ik merkte dat een aantal jaar geleden dat het heel normaal was binnen de GGZ bijvoorbeeld. Hè, of binnen de veiligheid weerbaarheidstraining te geven. De laatste jaren in de ouderenzorg, ik noem maar wat de dementiezorg, zijn we ook heel erg in bezig. Terwijl dat zou misschien niet het eerste plaatje zijn waar je aan denkt. En dan hebben ze het heel vaak over onbegrepen gedrag.
1: Nou, die handtas kan hard aankomen.
2: En die handtas die kan zo'n rollator, dat zou ik niet missen. Maar daar zit je ook met heel veel verbale agressie. Maar dat zijn natuurlijk ook heel vaak frustraties van mensen. Dat als je dat niet ziet als frustratie, of je neemt dat heel persoonlijk op je, dan wordt dat heel lastig werken. Maar anderzijds zit daar natuurlijk soms ook best wel ingezet gedrag, wat je misschien niet gelijk zou aanmerken als ingezet gedrag. Dus dan gaan we daar kijken, wat kunnen we daar het verschil in maken. Dus de laatste jaren zie je heel veel sectoren waarbij je denkt, ja, is dat dan nodig?
1: Is dat ook misschien wel omdat men er meer bij stilstaat en daardoor weer onafhankelijker voor is?
2: Ja, de laatste jaren merk je wel dat mensen er ook echt behoefte aan hebben. Dus de aanvragen worden meer. Teams nemen het ook serieuzer. Merk je ook. Omdat natuurlijk ook mensen, die vallen daadwerkelijk uit door dit soort incidenten. We doen bijvoorbeeld nu trainingen voor, ik mag hem gewoon zeggen, geloof ik, voor de McDonald's. En we hebben nu 10 McDonald's filialen die we trainen. En dan, een van die filialen is een tijdje terug een overval geweest. Nou, dan geven we agressie- en overvalstrainingen. Niet om een overval te leren doen, hè. Laat dat duidelijk zijn.
1: Dat
2: maar inderdaad, dat zou misschien niet gelijk een doelgroep zijn waar je aan denkt. Want het zijn natuurlijk wel mensen die behoorlijk heftig incident meemaken. Dus ja, dat zij uitvallen is daarin bijna een 1-op-1 kans. Zeg maar.
1: Nou is dat waarschijnlijk met personeel wat gewoon in loondienst is.
2: Ja.
1: Dus dat is gecoverd, is gedekt. Nu heb je nog, en dat zei je net, even terug naar die ZZP'er. Daar is het een ander verhaal vaak.
2: Ja, dat is een ander verhaal. En kijk, mensen zijn natuurlijk verantwoordelijk voor hun eigen tegenwoordig AOV en zo wordt dan wel wat meer verplicht gesteld natuurlijk. Maar ja, je kunt nog steeds volgens mij de keuze maken. Ik heb hem ook geloof ik erin zitten als ik het goed kan herinneren. Lichamelijk letsel of psychisch letsel. Ja, ik ben niet verzekerd voor psychisch letsel. En dat is ook een module. Dat is vrij kostbaar als ZZP'er om erbij te doen. En dat zijn keuzes die mensen maken. Hè. Veelal financieel afhankelijk. Ja, en als daar wat gebeurt. Ja, die eerste 60 dagen zijn 9 van 10 keer sowieso voor jezelf. En dan moet ik me even ophoesten 60 dagen. Dus mensen zorgen dat ze daarin wel ingedekt zijn met zo'n weerbaarheidstraining. En zeggen, hey, ik hoop dat die kans op uitval. Ja, zo'n training is natuurlijk een schijntje met wat je anders misloopt als je 60 dagen jezelf even moet ophoesten.
1: Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat je in zo'n situatie, dat dat als ZZP'er wel lastig is. Want je neemt dan zelf het initiatief om die training te gaan volgen. Maar wellicht word je ingezet met collega's die gewoon in loondienst zijn. En die opleiding of training niet gevolgd hebben.
2: Dat kan, ja.
1: Dan ben je dus afhankelijk van echt een team.
2: Ja.
1: Wat met elkaar opereert.
2: Ja, en dat maakt ook dat weerbaarheidstrainingen echt wel verder gaan dan vaak alleen maar agressietraining. Er zit wel een verschil tussen. Want agressie is gewoon hoe jij als persoon omgaat met een bepaalde situatie of met een bepaald persoon. Maar inderdaad, de weerbaarheidstraining gaat dieper dan dat. Je hebt een simultaan proces op zo'n afdeling. Mensen gaan van elkaar wat vinden. De ene die is voor, de andere die is tegen. En die vindt het onzin en die vindt het heel belangrijk. En daar ontstaat ook wrijving. Dus het liefst pakken we daar natuurlijk helemaal teams in mee. En aan de ZZP'er in zo'n training voor ZZP'ers gaan we natuurlijk daar ook over hebben. Van, maar wat doe je dan als andere mensen dat niet doen? En hoe stel je jezelf dan op? Want dat is natuurlijk net zo belangrijk. Ja, dat maakt wel uit. Ja.
1: Hoe zie je de ontwikkeling eigenlijk? Wat je zei al, dat verhardt gewoon. Dus er zijn meer partijen, meer marktpartijen waar je moet gaan begeven. Meer markten waar je moet begeven.
2: Ja.
1: Hoe zie je dat voor de toekomst voor je?
2: Ik denk eerlijk gezegd dat het alleen maar meer wordt. Ja, en dat is misschien raar om te zeggen. Want we doen natuurlijk, ik ben niet de enige in Nederland die dit doet natuurlijk. Dus het idee is natuurlijk om het steeds minder te maken. Maar ik zie het niet minder worden.
1: Nee. Heb je nu tips voor ZZP'ers die hier naar luisteren en denken van, goh, daar heb ik nooit bij stilgestaan.
2: Bij überhaupt een training die doen bedoel je? Of?
1: Precies.
2: Ja, ja, sowieso natuurlijk. Ja, als ik dat zeg, dan komt dat natuurlijk als reclame over.
1: Nee, maar ik vraag het gewoon vanuit pure interesse. Omdat ik me kan voorstellen dat als je niet weet dat zo'n training er is. Want jij zei tegen mij in de vorige gesprek al. Überhaupt dat het gecertificeerd is, is al vrij uniek.
2: Ja.
1: En dat het bestaat. Ja, het wordt steeds bespreekbaarder gemaakt.
2: Ja, waardoor het wel.
1: Ja, in jouw geval goed uitpakt. Je krijgt het drukker, maar het is ook wel natuurlijk een reflectie op wat je overal hoort en ziet.
2: Ja, klopt. Ik denk dat de laatste tijd merk je dat inderdaad het onderwerp wordt vrijer besproken. En de mensen die dan nu denken, hé, maar is dat überhaupt of bestaat dat? Ik denk dat veel al in de zorg wel weten dat het bestaat. Fitmaar is de juiste partij die ook ZZP-training toestaat. Want ik krijg heel veel ZZP's op de lijn die zeggen, ja, ik kan niet meedoen met het team waar ik vaak in werk, want ik ben ZZP'er. Maar ik ben me rot aan het zoeken naar een partij die wel mij als ZZP'er gewoon onafhankelijk kan inschrijven. Nou, daar kun je bij ons dan wel voor terecht.
1: Was dat ook iets waar jij van tevoren toen je hiermee startte al over nadacht? Dat je dacht van ja, dit is gewoon de doelgroep waar ik me op moet gaan focussen. Want hier zit een hiaat die niet opgelost is.
2: Ik werkte zelf als ZZP'er in de zorg. En ik was ook op zoek. En ik had zoveel affiniteit met weerbereiding. Ik deed het al een tijdje, maar dan gewoon een beetje onder de radar. En bij bedrijven en bij zorginstellingen. En toen dacht ik, nou weet je wat, laat ik maar eens een KVK'tje oprichten. Laat ik het zelf maar gaan doen. Toen ben ik nog omscholen, weerbereidsdocentenopleiding gedaan. En toen dacht ik, ja, nou ga ik ook gewoon de doelgroep bedienen die waarschijnlijk net zoals ik op zoek zijn. Ja, en dan kom je erachter dat je zoveel affiniteit met elkaar hebt. De ZZP's die nu bij ons komen trainen, die zien wij elk jaar terug.
1: Ieder jaar moet je het
2: herhalen. Ja, het zijn herhalingen. In principe hetzelfde als BFV. En BFV wordt het vaak wat meer aan de tand gevoeld. Dit zijn wat hardere eisen. Maar de laatste tijd zie je dat de zorginstellingen en ook bemiddelingsbureaus bijvoorbeeld waar ZZP's via werken, dat die toch wel zeggen, ja, we willen elk jaar daarin wel een vernieuwd certificaat hebben. Nou, dan komen ze weer op een herhalingsdag.
1: Hoe zie je jezelf de toekomst als ZZP'er / ondernemer?
2: Mijn toekomst, mijn eigen toekomst. Ik blijf voorlopig lekker doen wat ik doe. We zijn alleen maar aan het uitbreiden. Zowel met een andere trainer erbij. En ons team breidt uit. Wat overigens allemaal ZZP'ers zijn. En daarin, ik denk dat mijn rol alleen maar groter gaat worden. Het kan zijn dat ik op een gegeven moment natuurlijk misschien wel stop als ZZP'er. Omdat het dan interessanter is fiscaal gezien om naar een BV te gaan. Maar daarin blijven de werkzaamheden natuurlijk gewoon hetzelfde.
1: Ja, en wat je net al zei, doordat je zoveel klanten hebt, heb jij je nooit zorgen hoeven te maken over die aanpassing van de wet DBA?
2: Nou, in het begin toen dat het doorkwam, en ik denk dat je dat zelf ook nog wel hebt van die tijd. Het was zo onduidelijk nog. Ik wist ook niet waar ik het zoeken moest. Ik denk, ja, wat mag dan straks nog wel en wat niet? En wat moet ik allemaal daarin overleggen? Kijk, ik ben al online vindbaar. Hè. We hebben natuurlijk met Respons Weerbaarheid gewoon de website. Ik heb een klachtenregeling via Solo Partners, een gezamenlijke kennis van ons. Weet je, dat soort dingen, dat heb ik allemaal al weggezet. En ik heb natuurlijk heel veel opdrachtgevers per jaar. Dus daarin ben ik wel ingedekt. Maar toen was het nog wel onduidelijk van wat kan er dan voor de rest nog bij om je ondernemerschap daarin kenbaar te maken. Maar ik denk dat ik heel veel boxjes daarin aanvink. Ik heb alleen wel mij druk gemaakt. Niet per se om mijn eigen situatie, maar ja, indirect wel door de ZZP's die ik train.
1: Ja.
2: Als hun dat dan niet doen. Het is een klantenkring van mij. Als daarin wat wegvalt, misschien dat hele ZZP-plaatje daarin wegvalt. En dat zou ik natuurlijk heel jammer vinden. Dus daarin merkte toen in de aanloop, helemaal begin 2025... toen werd dat echt in het begin echt een stuk rustiger. Dit was echt voor de helft gevuld, die trainingen. En toen werd het allemaal toch wel duidelijk dat het gewoon door kon gaan. Dat de mensen toch wel, het was ook echt nodig in de zorg. En toen werd het toch allemaal weer wat versoepeld. Mensen gingen toch wel meer ZZP'er. En toen werd het langzamerhand weer drukker. Dus het was, maar moet ik eerlijk zeggen, er was wel een tijdje dat ik een beetje, ja, een zenuwpijn had. Ik dacht, nou, wat gaat er dan gebeuren?
1: Ik vind het ook wel een bijzonder interview. Want aan de ene kant hebben we het over je expertise. Aan de andere kant hebben we het gewoon over het ZZP-ondernemerschap. Wat jij natuurlijk ook hebt. Ik vond het leuk dat je er was. Tot slot nog één tip voor ZZP'ers die dit beluisteren en denken, oké, hier moet ik wat mee.
2: De ene tip. Ja, zorg gewoon dat je alle boxen aanvindt. Verdiep je in de wetgeving, in de regelgeving. En zorg dat je certificaten op orde hebt. Dat is denk ik de enige manier om ook serieus over te komen ten opzichte van je over de opdrachtgevers.
1: Alex Schaap, dankjewel voor je komst.
2: Dankjewel.
0: Tot zover de ZZP-update. Tot de volgende. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info. App de Top. Paul van Riessen interviewt een uur lang

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
4: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
9: Credion realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
4: Welkom bij Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
9: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Ja, het programma waarin wij diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. Het komt allemaal wel een keer voorbij. In deze uitzending gaan we het hebben over van huurder naar eigenaar. Hoe financier je je eigen bedrijfspand? Want steeds meer ondernemers lopen eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan. Ze groeien uit een huurpand. Maar kopen, dat voelt nog als een enorme stap. Zeker als de bank niet meteen ja zegt. Nou, vandaag gaan we bespreken hoe dat in de praktijk werkt. En daarover gaan we natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur van Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En adviseur van deze maand is Jan Vermeulen, Credion adviseur bij Zuidoost-Brabant. En met hem gaan we ook weer een casus bespreken. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
4: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio. Met Fabien de Vries.
9: Ja, en met Carlo.
10: Ja, hallo.
9: Daar zijn we.
10: Zijn we weer.
9: Daar zijn we weer. Nou, na heel wat jaren een beetje het zwiebertje effect, hè, als we het zo zeggen.
10: Zeker.
9: Maar hoe gaat het?
10: Ja, het gaat best goed. We hebben natuurlijk wel wat rumoer in de wereld.
9: Maar, nou, dat mag gezegd.
10: Maar aan de andere kant zien we wel dat er nog volop geïnvesteerd wordt in het MKB. In de breedte. En het dus eigenlijk heel erg druk hebben.
9: Als je kijkt inderdaad, even laten we maar gelijk even de koe een beetje bij de horens vatten. Voordat we naar het onderwerp van vandaag gaan. Mm-hmm. Je kan er eigenlijk niet omheen om het even... Ja, toch te benoemen wat er nu speelt in de wereldoorlogen. Het gedoe met de olieprijs. Heeft dat überhaupt een effect op... sowieso op ondernemers. Dat mag duidelijk zijn. Aandelen en al die dingen. Olieprijzen, maar ook op vastgoed.
10: Nou ja, zeker wel. Ik bedoel, enerzijds zie je natuurlijk wellicht ondernemers die toch iets kritischer kijken naar het investeringsmoment. En investeerders misschien iets kritischer kijken naar het rendement wat ze kunnen halen. Het is allemaal heel erg actueel. Dus wat de lange termijn effecten kunnen zijn, ja, dat kunnen we nog niet voorspellen. Maar het gaat wel invloed hebben. Maar het is ook wel weer de dynamiek van de economie die vaak ervoor zorgt dat er weer van alles gebeurt. En dat ondernemers dus weer hulp nodig hebben. En daar zijn we natuurlijk goed in.
9: Ja, precies. Ja, en dat maakt het ondernemerschap natuurlijk ook leuk. Dat je moet meebewegen met wat er speelt.
10: Het biedt ook soms wel weer heel veel kansen, hè? Dus ja.
9: Ja, heel veel problemen. Maar dan is het de kunst om de kansen daar weer in te zien.
10: Zeker.
9: En de mogelijkheden. Ze zeggen altijd, als je investeert in stenen, dat is veilig. Mm-hmm. Is dat ook in het huidige landschap het geval?
10: Nou, op de lange termijn is dat natuurlijk een zekerheid. Hè? Dat kunnen we wel vaststellen. En je hebt natuurlijk door allerlei situaties en crisissen die we in het verleden ook gezien hebben, wel eens een timingprobleem als je van je pand af moet. Maar op de lange termijn is het investeren in een pand, in je stenen, natuurlijk een goede belegging. Ja. En veel ondernemers kijken er ook zo naar. Hè? Die zien het ook als een vorm van pensioen. Dat ze investeren in hun bedrijfspand, wat ze dan gedurende hun ondernemersleven gebruiken, deels aflossen en een stuk vermogen opbouwen.
9: Ja, tegen tijd dat ze met pensioen gaan het verkopen.
10: Exact.
9: Ja, precies. Ja. Als je kijkt naar het huidige kabinet, want we hebben natuurlijk een mondiaal verhaal, maar ook gewoon gerommel nu weer met box 3 en alle dingen die daar staan te gebeuren. Dat heeft ook effect.
10: Ja, nou, dat gaat natuurlijk al jaren aan. Hè. We hebben natuurlijk in die hele woningverhuurmarkt hebben we allerlei wet- en regelgeving gezien die ervoor heeft gezorgd dat het veel minder aantrekkelijk was voor investeerders om in verhuurde woningen te investeren. Daarin zijn wel weer wat mutaties geweest. We hebben behoefte aan betaalbare woningen, et cetera. Dus de regelingen stapelen elkaar wat op. En dat betekent onrust. En onrust betekent in die zin ook heel vaak dat beleggers toch iets voorzichtiger zijn. Dus die markt is zeker nog niet op niveau. En we gaan zien hoe het kabinet de komende jaren daarmee omgaat.
9: Ja, wanneer is het op niveau? Wat bedoel je daarmee?
10: Nou, wat je nu ziet is dat we nog steeds veel uitponding zien. En dat ze behoorlijk wat beleggers ook een deel van hun portefeuille proberen te verkopen. En dat is natuurlijk ook het effect wat de overheid graag voor ogen had. Dat er dus weer betaalbaardere woningen ook op de markt komen. Niet alleen voor de verhuur. Maar het is ook wel gezond dat er betaalbare huurwoningen op de markt blijven. Ook in particulier bezit.
9: Ja, dus eerst is het misschien een beetje paniekvoetbal geweest.
10: Zeker.
9: Uiteindelijk loopt dat nog even door.
10: Ja.
9: Maar daar moet dus nog een beetje een modus in gevonden worden. Ja. Zie je die al?
10: Die modus ontstaat nu. En het is een beetje afhankelijk van hoe het huidige kabinet nu met de wet- en regelgeving omgaat. Of we dat ook kunnen behouden. Dan wel naar die modus kunnen toegroeien.
9: Ja.
10: Maar goed, vastgoed financieren blijft natuurlijk een heel belangrijk stuk van de vraag in de markt.
9: Ja, we gaan het erover hebben. Van huurder naar eigenaar. Waarom heb je dit onderwerp nu gekozen?
10: Nou, wij hebben analyse gedaan op alle data die wij in 2025 door ons platform hebben zien lopen. Dat betreft voor jouw beeldvorming meer dan 9000 kredietaanvragen die we gezien hebben aan de voorkant. En daarvan is twee derde, 67% van die aanvragen is vastgoed gerelateerd.
9: 67?
10: Ja.
9: Wauw.
10: Dus het is gewoon
9: dus
10: heel
9: het speelt,
10: erg belangrijk.
9: Je kan niet meer praten over een niche aanvraag.
10: Nee, zeker niet. En van die 67 is een deel commercieel vastgoed, dus voor verhuurd onroerend goed. En een heel groot deel, voor je beeldvorming, een kleine 40%, is vastgoed eigen gebruik. Dus ja. Bedrijfspanden vooral.
9: Ja.
10: En dus we kunnen er niet omheen om daar veel aandacht aan te besteden, omdat er gewoon heel veel vraag in de markt is.
9: Ja, want wanneer ga je die overstap maken? Nou ja, goed, daar gaan we het natuurlijk wel ook zo meteen met Jan over hebben. Maar... ja, is het huren niet meer interessant omdat de wereld zo is zoals die is? Wat zegt het eigenlijk over de ondernemer?
10: Nou, het heeft vaak met een aantal factoren te maken. En die factoren zijn bijvoorbeeld, is er überhaupt een huurpand beschikbaar wat bij mij past? En als dat zo is, is het afweging waard om te gaan huren of om te kijken, kan ik ook kopen. Maar vaak als een pand niet beschikbaar is in de verhuur, ja, dan gaan ondernemers toch nadenken om iets eventueel te kopen wat wel beter bij hen past.
9: Ja, en zie je dan vaker dat mensen hun eigen bedrijfspand liever willen kopen dan of eigenlijk een bedrijfspand als investering en belegging?
10: Nou ja, en dan komen de volgende factoren om de hoek kijken. Als je veel moet investeren in een bedrijfspand omdat je hele specifieke business hebt, ja, dan ga je dan doe je die investeringen liever in je eigen pand dan bijvoorbeeld in een huurpand, hè? Want dat wordt dan niet je eigendom.
9: Mm-hmm, ja.
10: En dus dat zijn allemaal afwegingen die adviseurs van ons dagelijks met ondernemers moeten maken. Van oké, wat past nou goed bij jouw situatie? Ook bij je financiële situatie. Hè? Dat zijn ook belangrijke factoren. En maak dan de afweging van huren of kopen.
9: Ja, en zie je qua doelgroep, zie je dan vooral B2B? Dus dat bedrijven bedrijfspanden liever willen kopen. Of ze er nou zelf bedrijf in voeren of niet. Of zie je ook dat particulieren geïnteresseerd zijn in bedrijfspanden?
10: Nou, het zijn over het algemeen de ondernemingen zelf die geïnteresseerd zijn om zo'n bedrijfspand te kopen. In die verhuurmarkt zien we dus, omdat er dus op die verhuurde woningen natuurlijk wel heel veel wet- en regelgeving is gekomen, zie je wel dat portefeuilles steeds meer worden uitgebreid met ook verhuurde bedrijfspanden.
9: Ja. Ja. Nou, we gaan het er zo direct ook met Jan over hebben. En natuurlijk met Guus van Brickwise. Ja. Waarom Brickwise?
10: Nou, Brickwise is een partner die wij al jaren kennen. Dus eigenlijk vanaf de start dat zij begonnen zijn. En wat zij kunnen is echt out of the box. Heel anders dan een bankfinanciering. Meekijken naar oké, wat is precies de klant en de klantwens. En zij kunnen vanuit een wat breder perspectief. Kunnen zij vastgoedfinancieringen aanbieden. Omdat zij met een hele grote pool aan investeringen. Werken, die toch een heel andere investeringsspannen hebben dan bijvoorbeeld bij een bank. Maar daar kan Guus veel meer over vertellen.
9: Ja, nou daar gaan we het later in dit programma over hebben. Straks eerst de Credion-adviseur aan het woord. Want ja, wat als je op een gegeven moment die vraag krijgt van een ondernemer? Hoe gaat de adviseur daarmee om?
8: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Fischer Z hoorde je, Worker, hier op Nieuw Business Radio.
1: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op Nieuw Business Radio.
0: En Jan Vermeulen is inmiddels aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, jij bent van Credion Zuid-Oost-Brabant. En dan hebben we het over de plaatsen.
2: Ja, heel veel. Maar het mooiste is wel de 040 en de Gexten in Eindhoven, waar we net een feestje achter de rug hebben. Wil ik toch wel even gezegd hebben.
0: Ja, want waar ging het feestje? Wat was de aanleiding van het feestje? Behalve de carnaval?
2: Heb je het niet gezien?
0: Nee, sorry.
2: Nee, PSV.
0: Oh god, jeetje. Ja, sorry. Ja, nee, dat was weer even een andere pet. Heb niet gezien. Maar gewonnen dus.
2: Ja, gewonnen. Kampioensfeest. Ja. Vroeg in het jaar. En daar mochten we bij zijn.
0: Daar mochten jullie bij zijn. Daar mochten jullie bij zijn als in, je hebt een seizoenskaart.
2: Ook dat.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Af en toe worden we ook uitgenodigd.
0: Ja, lijkt me ook een ideale plek om klanten mee naartoe te nemen zo af en toe.
2: Zeker,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja. Nou, mooi. We gaan het toch even hebben over de trend van dit moment. En dat is van huurder naar koper van je bedrijfspand en hoe dat dan allemaal gaat. Want hoe ziet een typische klant eruit die met deze vraag bij jou komt?
2: Dat is een mooie vraag. Een typische klant is gewoon van mensen vlees en bloed. Als ondernemer, die staat daar en die zit volop met vragen. Wij worden vaak gebeld. Het leuke is wel, het gebeurt ook heel vaak vanuit je eigen netwerk. Het zijn vaak ook wel best bekende personen. En dan ga je in gesprek met ze. De eerste vragen die ze altijd stellen, we hebben een investeringsplan.
0: Ja, ze hebben het dus zelf al bedacht.
2: Ja, meesten hebben het zelf al bedacht. Van Jan, is het niet interessant dat ik een bedrijfswoning, of er doet zich een gelegenheid aan dat ik een pand kan gaan kopen. En dat wil ik graag financieren.
0: Ja, en is dat dan vaak hun eigen pand dus?
2: Nee, vaak niet. Soms wel, maar de meeste zijn ze op zoek dus naar een pand wat beter bij hun groei vaak past. Omdat ze uit hun jasje gegroeid zijn. En van daaruit zeggen ze, willen we toch eens de markt verkennen en kijken van, is er niet iets wat beter bij ons past als bedrijf? Omdat we meer ruimte nodig hebben, meer... en Carlo vertelde het in zijn inleiding natuurlijk al. Veel meer huren is eigenlijk best duur. Wat geld wat niet...
0: Huur is duur.
2: Huur is duur, zeg je eigenlijk wel goed.
0: En niet altijd duurzaam. En
2: daarmee kijken ze van, kunnen we niet iets op de balans zetten wat ook eigen vermogen en in de toekomst een pensioen geeft?
0: Ja, precies. Dus, want in hoeverre is het meer een strategische keus of is het echt een soort van kostenpost?
2: Ja, eigenlijk wordt het beide wel bekeken. In ieder geval, het wordt ook door ons besproken. Of het een kostenpost is, of het een bedrijfseconomische goede keuze is. Dat is dan wel leuk als expert in het financieringsvak. Dat je dan eigenlijk de ondernemer mee kunt nemen. Eigenlijk ook heel simpel. Eigenlijk in wat berekeningen die je kunt maken. Wat het effect geeft. Wat levert het op termijn op als je huurt. Of wat levert het op termijn op als je koopt.
0: Ja. Ja, want die twijfel, die is er dan toch nog wel van. Kunnen we het beter blijven huren? Want wat levert het op als je blijft huren? Dat is toch eigenlijk nooit zinnig?
2: Ja, kijk, je kunt je onderneming doen. En uiteindelijk kijk je onderaan de streep. Neem je voldoende met de winst. En er zit een mooi huurcomponent in.
0: Maar het is toch altijd beter om dan toch een vermogen nog in dat vastgoed te hebben. Of in dat pand te hebben.
2: Als
0: kostenpost?
2: Ja, dat zou je zeggen. Klopt. Vaak levert het op termijn wel meer vermogen op. Een stukje pensionering. Maar sommige ondernemers kom ik ook achter. Die kiezen ook wel eens bewust om te blijven huren.
0: Mm.
2: Ja.
0: En wat is dan daar de reden van? Dat ze niet weten hoe lang ze...
2: Vraag. Ja, eigenlijk gewoon omdat ze of met hun bedrijf bezig zijn, toevallig goed gehuisvest zijn, zeggen, we zitten op de goede locatie, we zitten hier goed.
0: De huur is misschien wel laag.
2: Ja, de huur is inderdaad laag. Sommigen betalen echt heel laag huur. Andere ondernemers die kijken weer anders, want die zitten vooral in de groei. Hè.
0: Wij
2: merken vooral in het zuiden dat er heel veel ondernemers echt in de groeistuip zitten en op zoek zijn naar wat grotere ruimtes.
0: Ja, inderdaad, want wat zou een ondernemer tegenhouden om te kopen?
2: De investering, het grote geld wat ze in één keer neer moeten leggen. En daarnaast gaan ze kijken van kan ik het allemaal nog betalen?
0: Ja, het is eigenlijk niet anders dan bij gewoon een particuliere huiskoop.
2: Eigenlijk is dat exact hetzelfde, ja.
0: Is de procedure om het uit te zoeken, is die makkelijker of moeilijker? Is dat Kun je dat vertellen?
2: Nou ja, in mijn beleving maakt dat niet zo heel veel groot verschil. Nee. Als je met ondernemers zit, dan moet je bedrijfsmatig wel even net even iets anders kijken soms. Kijk, bij een particulier huis heb je veel meer vanuit de WWFT te maken. En dan is het eigenlijk een... Je geeft je loonstrook, je weet wat je kan financieren. En je gaat kijken, is er voldoende zekerheid? En kunnen we het kopen met wat eigen geld? En dan is er vaak wel een weg.
0: Ja, dus financiering technisch is een pand kopen voor eigen gebruik niet veel ingewikkelder.
2: Nee, behoudens dat je soms te maken krijgt dat een ondernemer dan kiest voor een iets grotere ruimte, dus een iets grotere investering. En dan moet je vaak kijken naar de toekomst van hoe wordt de rentabiliteit, hoe wordt de omzet. Want vaak met een groter worden van een bedrijf kan je waarschijnlijk ook meer omzet maken. En dan moet je wel even de toekomst in kijken, omdat je dan toch met een aantal andere feiten zaken te maken krijgt, ook financieel technisch. En ook vanuit de cijfers van is het haalbaar ja of nee.
0: Ja, en dan hangt het denk ik ook vanaf hoe lang zo'n ondernemer nog wil werken bijvoorbeeld.
2: Onder andere is dat een van de vragen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, want neem ons eens mee in een deel van de casus. De casus die we zo gaan behandelen, ook met Guus erbij, gaat om een ondernemer die uit zijn jasje groeit.
2: Ja.
0: En dan vervolgens naar een ander pand kijkt. Hij huurt nu en dan denkt... Dan die overweging maakt, laten kijken of ik een ander pand kan gaan kopen. Wat vertelt dat over dit bedrijf?
2: Ja, er zit groei in. En de groei met dit bedrijf is wel heel leuk. Die doet vooral in wat robotiserende machines en robotica. En ja, die had op een klein kamertje, daar zullen we straks met Guus wel verder over praten, want die is meegeweest naar de locatie. Ja, het is een klein kantoortje, midden in het HTC, het Hightech Campus in Eindhoven. Daar gebeurt nogal wat een en ander. En nou, de ruimte was te klein, kon niet meer bijhuren. Het pand zat helemaal vol. Dus die moet noodgedwongen zal ik niet zeggen. Maar die wil gewoon meer ruimte, meer entourage, meer mooiheid van zijn bedrijf laten zien. Dus die is op zoek gegaan van waar kan ik heen? Nou ja, hij ging het Eindhoven verlaten en ging naar zijn woonplaats Valkenswaard.
0: Mm. En wat maakt dan, want hij had ook naar een bank kunnen stappen. Wat maakt dan dat hij bij jou komt als adviseur? En wat maakt dan voor jou dat je uiteindelijk niet naar de bank stapt? Of ben je wel naar de bank gestapt in deze?
2: Nou ja, ik ben zelf niet naar de bank gestapt. Maar de ondernemer was wel naar de bank gestapt. En die kreeg eigenlijk al vrij snel te horen van... dat het vrij moeilijk was om een bankaire financiering rond te krijgen.
0: Ja, en waarom doen banken moeilijk over dit soort financieringen?
2: Ja, ik kan nooit in de portemonnee van die banken kijken. Maar ik merk wel dat... moet ik dat zeggen? Bankiers die kijken veel meer naar het reguliere ondernemen. Ja, ik wil wel zeggen, niet altijd oude klas of zo. Maar ik heb zelf bij de bank ruim 33 jaar gewerkt. Dus ik weet hoe dat ze daar werken. Dat gaat regulier, dat gaat op een andere manier. Die kijken naar veel meer factoren. En nu ga je dus expliciet eigenlijk naar het onroerend goed kijken. En onderaan de streep, hè, want uiteindelijk is dat het verhaal van ons vak financieren. Onderaan de streep, je moet het wel allemaal kunnen betalen.
0: Ja, precies, maar uiteindelijk wil een bank dus wel meewerken als het gaat om andere soorten financiering. Want we weten uit ervaring ook, Carlo, dat het vaak ook een combinatiefinanciering
2: Klopt.
0: Kan zijn van bankair en non-bankair. Maar bij dit specifieke onderwerp zijn ze echt een stuk terughoudender. Hoe komt dat?
3: Nou, kijk, zij accepteren gewoon een ander risicoprofiel. Dus zij,
0: en waarom is dit dan meer risico?
3: Nou, in deze kaas kan ik dat niet precies inschatten. Daar kunnen de heren zo meteen meer over vertellen. Maar over het algemeen verstrekken banken gewoon iets minder hoge financiering. Omdat ze ook, ze vragen ook minder rendement. Hè? De prijs is ook veel gunstiger. En dat is gewoon een model waarbinnen, als je daar binnen past, krijg je een hele scherpe rente. Maar heb jij bijvoorbeeld een hoge bevoorschotting nodig? Ja, banken hebben dat echt wel gelimiteerd.
0: Ja.
3: En dan zijn er dus alternatieven die zeggen, nou, wij accepteren die hogere bevoorschotting en dus een iets hoger risico. Ja. En dan vragen we ook een iets hogere prijs voor. Dus het is ook een beetje marktwerking gewoon.
0: Kan je dan spreken dat er een soort funding gap aan het ontstaan is tussen de alternatieven en de reguliere banken?
2: Nou, misschien kun je dat wel zeggen, ja.
3: Ja, maar iedereen heeft wel zijn plek. He, dus als iemand 50% bevoorschotting zoekt en die heeft gewoon hele goede cijfers. Ja, dan moet je als adviseur natuurlijk eerst naar de bank gaan. Want dan krijg je gewoon de beste prijs.
0: Ja.
3: Maar de meeste ondernemers hebben namelijk wat meer nodig dan 50%. En ja, dan kom je op een tipping point. Dat de bank zegt, ja, dat gaat ons op dit moment een stap te ver. Ja, dan gaan we kijken binnen het alternatief. En die zijn er gelukkig ook volop.
0: Ja, precies. Het is wel grappig hoe zich dat de afgelopen jaren een beetje heeft ontwikkeld. Eerst waren de banken heel erg huiverig natuurlijk voor alle alternatieve financieringsvormen. En inmiddels krijgt iedereen een soort van plek. Maar tegelijkertijd lijkt me dat juist dat dan bij jullie als alternatieve financiers gaat jeuken. Want je wil ergens ook onvoorspelbaar zijn. Je wil juist anders blijven en misschien ook weer niet dat stigma hebben. Of juist misschien wel. Is het fijn dat bepaalde alternatieve financierders een bepaald imago krijgen.
2: Ja.
0: Van oh, voor die financiering moet je daar naartoe.
2: Ja, ja, Jan? Ja. En dat is ook juist het mooie van ons vak. Hè, dat je breder kunt kijken als alleen in die bankaire wereld. Dat je ook in die non-bankaire wereld aan de gang kunt gaan. En daar hele mooie partijen vindt. Waarmee wij de ondernemers wel degelijk kunnen helpen aan hun dromen. Om die te realiseren.
0: Ja, ja, want daar gaat het natuurlijk om. Dat de ondernemers hun dromen kunnen waarmaken. Nou, daar gaan we het straks verder ook over hebben met Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En daar gaan we de casus goed doornemen. Blijf luisteren.
1: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: You're the Big Wild featuring Rationale hier op Nieuw Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en Guus is ook aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er ook bij bent. Ja, want jij bent de financier in deze casus. En daar gaan we straks verder even nog kennis maken met jullie bedrijf. Eerst nog eventjes naar de casus aan zich. Want wie van jullie twee kan vertellen over welke ondernemer of onderneming dit ging? Of gaat?
3: Een mooie ondernemer die een aantal jaren bezig is om in Nederland de markt te veroveren en aandacht te vragen voor alles wat met robots te maken heeft.
0: Ambitieus dus?
3: Ambitieus. Je komt in dat bedrijf, ik ken hem al iets langer, maar dan zit er in één keer een robot naast je. Die beweegt.
0: Ja. Ja.
3: Die doet een aantal dingen dat je zegt, hoe is dit nou toch mogelijk?
0: En is dit een ondernemer waarbij het ondernemerschap ook echt in het bloed zit? Of was zijn passie vooral bij de robotica?
3: Ja.
0: En dat aan de man brengt?
3: Beide. Het is een echte ondernemer. Ik ken hem al langer omdat we ook gezamenlijk eigenlijk in een ander soort businessvereniging samen hebben gewerkt. Die is zijn pad veel meer gaan zoeken in wat hij echt blij van werd. Dat passioneert ook ondernemers. Daar waar je blij van wordt moet je vooral doen, zeggen wij altijd. Ga je droom achterna. En dat was bij hem in robots
0: en robotica. Ja, precies.
3: Ja,
0: want waarom wilde hij kopen in plaats van huren?
3: Hij zat in een klein pandje op de Heitig Campus, wat ik al vertelde. En hij kreeg steeds meer aanvraag, steeds meer mensen op de stoep, zal ik maar zeggen, op de Dam in zijn bedrijf. Om te praten over robots, wat die kunnen, hoe dat die ondernemers kan helpen om met die robots te werken. Ook een stuk AI, alles erop en aan. Ja, en dan groei je uit je jasje en dan staat het hutje mutje vol. En dan moet je bijna over die robots heen wandelen om naar een bureaustoel te lopen. En hij zegt, ik heb echt behoefte aan meer ruimte. Ruimte waar ik en meer opslag neer kan zetten, meer een showroom model neer kan zetten, meer ruimte kan creëren en een mooie entourage kan maken ook voor de klanten.
0: Dat is een helder verhaal. En wat maakte dat jij vond dat hij er ook klaar voor was om te kopen in plaats van een groter pand te huren?
3: Enerzijds wat dat is dat je dan naar de financiële gegevens gaat kijken. En dan zie je mogelijkheden met de toekomsttrends en de omzet en de partijen wat hiermee werkt. Dan zie je gewoon van ja, het past misschien wel om naar een ander pand te kijken. Het kan huren zijn, hij nu huurde niet. Maar toevallig in zijn plaats waar hij woonde, want nu moest je van Valkenswaard naar Eindhoven toe elke dag. Was er net een verzamelgebouw, was aan het bouwen waren. En er kwam een mooi pand met een kantoor, kwam daar vrij. En dan hoor je een prijs en dan zie je een prijs en dan ga je gewoon rekenen. En dan zeg je ja, het kan best wel eens interessant zijn om dat pand te gaan kopen. Ja.
0: Want het. Leg dat eens uit, want wat maakt het interessant?
3: Als je gaat kijken wat de huurcomponenten zijn en je gaat kijken naar de groei die het bedrijf voor heeft, dan zie je dat je vaak hetgene wat je kunt huren, kun je ook best wel wat voor lenen. Hm. Nou ja, door ervaring denk ik, kun je er wel eens ezelbruggetjes over maken en die bespaar ik je. Maar vrij snel zeg ik mijn buikgevoel en dat kun je wel zien, die heb ik. Kun je best wel heel snel incalculeren. Van ja, waarom ga je niet kopen? Want dat is op termijn denk ik veel slimmer als dat je blijft huren.
0: Ja, precies. Guus, ze zijn uiteindelijk bij Brickwise uitgekomen. Hoe gaat zo'n contact, zo'n eerste contact?
2: Veelal loopt dat via de adviseur. En in dit geval ook Jan had klantcontact gehad, een inventarisatie gedaan. Dan belt hij ons op, in dit geval ik. En dan bespreken we een dossier voor. En dan weet je vrij snel, net zoals Jan, ook een onderbuikgevoel van nou, dit kan wel eens een financiering zijn die goed bij ons past. En dat was ook in dit geval zo. Wij doen dan vaak een term sheet of een offerte. Als de klant zegt, nou dat vind ik interessant, gaan we bij elkaar in gesprek.
0: En wat maakt het voor jou dan interessant? Wat is het onder jouw onderbuik? Zijn onderbuikgevoel kan ik me dan voorstellen vanuit adviseur naar de klant toe. Maar wat is jullie onderbuikgevoel?
2: Nou, in dit geval zie je een bedrijf ook aan de cijfers dan wat hard groeit. En ze betaalden, nou, specifiek in getal, toen betaalden nu 9000 euro huur voor 20 vierkante meter. En ze gaan naar een pand van 100 vierkante meter, is 5 keer zo groot. En de financieringslasten zijn maar 2 keer zo hoog als de huur. Dus wat dat betreft zie je, dat is per meter eigenlijk veel goedkoper. Dan denk je vrij snel dat is een logische beslissing voor een bedrijf. En op basis van historische cijfers kon hij de financieringslasten voldoen. Nou, de prognose was dat hij nog verder ging groeien. Dus dat hij aan de lasten kon blijven voldoen. En hij had een acceptabele financieringsvraag ten opzichte van de waarde van het onderpand. Nou, dat zijn voor ons criteria waar de groene vlag mogen gaan.
0: Precies, want dat is dan veilig.
2: Ja, dat vinden wij van wel, ja.
0: Ja, veilig genoeg. En dat is jouw onderbuikgevoel dat je denkt, ja, we kunnen deze ondernemer helpen. En de cijfers zijn zo dat het voor ons veilig is.
2: Ja, ja. Als iemand aan zijn financieringslasten kan voldoen, komt hij niet in een probleem.
0: Nee, precies. Nou zat hier ook een bouwdepot bij. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dit was een nieuwbouwpand, dus moest nog gebouwd worden. Dan koop je een stukje grond of een appartementsrecht in dit geval. Daar betaal je voor via de notaris en vervolgens wordt dat pand door een aannemer gebouwd. Dan sluit een ondernemer ook een aannemerovereenkomst met die aannemer. En wij houden vanuit Brickwise een stuk van de financiering in het bouwdepot. En telkens als er een termijn uit de aannemerovereenkomst voldaan moet worden, stuurt de ondernemer onze factuur. Wij betalen uit het bouwdepot een bedrag aan die ondernemer, zodat hij die facturen kan voldoen bij de aannemer.
0: En dat is eigenlijk niet anders dan bij je eigen koopwoning. Ja. Precies, ja, precies. Ja, ja. En nou was het lastige, geloof ik, dat dit pand niet getaxeerd was. Hoe ga je daar dan mee om als financier?
2: Ja, normaal vragen we altijd een taxatierapport van vastgoed wat we financieren. Alleen bij nieuwbouwpanden, zeker bij financieringslagen onder 500.000, zie je vaak dat de taxatiewaarde gelijk is aan de koopaannemsom die je in de overeenkomst sluit. Dus
0: dan heeft het geen zin om te taxeren.
2: Nou, dat hebben we in het begin van ons bedrijf veel vaak gedaan. Het kwam altijd hetzelfde uit. Dus op een gegeven moment hadden we iets, dat is niet meer nodig.
0: Nee, als dat gelijk is, dan mag je de taxatie laten zitten. Ja. Wat was er gebeurd als deze ondernemer dus wel misschien naar een ander pand was gegaan, maar was blijven huren? Als je kijkt naar zijn model, zijn businessmodel.
2: Ik denk dat hij dan veel duurder uit was geweest, eerlijk gezegd. Want hij had veel meer ruimte nodig dan wat hij had. En als je dat in de huurprijs relateert, dan had hij per vierkante meter denk ik meer betaald. Als je de financieringslasten en de eigenaarslasten bij elkaar optelt. Plus, wat Jan en Carla net ook al zeiden, een vastgoed in bezit hebben is voor veel ondernemers ook een stukje pensioensopbouw of vermogensopbouw, hoe je het wil noemen. Dus ik denk dat hij dan duurder uit was geweest op de lange termijn.
0: En als we nou even naar de ondernemerskant, de emotionele kant dan ervan kijken. Wat doet dat eigenlijk met de ondernemer als zijn bedrijf zo groeit?
2: Dat lijkt me leuk. Dat je bedrijf hard groeit. Dat krijg je energie van als het goed is als ondernemer. Dat je in jouw sector succesvol bent. Dat zou energie moeten geven. Dat was bij deze specifieke man ook wel aan alles wat hij deed te merken. Dat hij energie kreeg van hetgeen wat hij doet. En dan groei je automatisch, denk ik.
0: En betekent het ook nog wel een soort transitie misschien als ondernemer die huurt naar ondernemer die eigenaar is? Zie je daar nog een verandering in ontstaan bij de ondernemer? Moet hij anders in de wedstrijd gaan staan? Om even bij Jan weer terug te komen.
3: Ook een leuke vraag natuurlijk. Nee, wat je vaak ziet bij ondernemers die iets aan zichzelf kopen. Hè, dan is het van jou. Dan ben je er aan stukken voorzichtig
0: nog
3: mee.
0: Nog
3: dan heb je
0: toegewijder.
3: Nog meer passie eigenlijk om er iets mee te doen. Plus ook de hoge mate van flexibiliteit die erin zit. Is je kan met dat pand doen wat je zelf wil.
0: Ja.
3: Vaak als je huurt, dan heb je belendingen. Dan kun je niet zomaar even overal een schroefje in draaien, bij wijze van spreken. Dan moet je vragen. Nou, er zit best wel een klein voorbeeldje. Misschien is het wel niet zo, maar om even te illustreren dat als je een eigen pand hebt, kun je ook met dat pand doen. Ja, natuurlijk niet in één keer een groot dak bovenop zetten, want dan moet je weer bouwkundige voorziening aan alle aanvragen.
0: Gunningen, ja.
3: Maar je kunt in dat bedrijf, ben je veel flexibeler,

0: als je een pand koopt, best wel een. Je legt jezelf vast eigenlijk. Want dat pand staat op een bepaalde plek, heeft een bepaalde omvang. En als jij stabiel bent en dat pand is voor jou goed genoeg, dan kun je daar lang blijven zitten. Maar als jij nu al weet dat je over 2 jaar het pand weer te klein is, dan is het misschien al beter om te blijven huren en dan naar een groter pand te gaan. Nou, stabiliteit is wel belangrijk, denk ik.
1: Dus je moet kijken wel ook naar je eigen business. Hè? Is het een business die groeien kan? En ik denk dat als je op een plek zit waar de huur nog heel laag is, dat dat ook niet mee helpt.
2: Nee.
1: Toch? Om die keuze te maken.
2: Nee, dat werkt dan ook niet mee. Maar vaak is er ook een ander soort overweging. Hè? Kijk, ben je locatieafhankelijk? Hè? Dat is ook een heel belangrijke keuze. Hè? Soms, ik zeg al, als je in Eindhoven kijkt, er is heel veel bedrijfsgebouwen die er commercieel staan. Daar kun je alleen maar huren, want iets echt nieuw bouwen is bijna al niet meer mogelijk. Maar wil je per se in Eindhoven zitten of in Amsterdam, het maakt niet uit in die grote steden, omdat dat voor jouw business beter uitkomt, ja, dan heb je dus een keuze van ga ik voor die locatie of ga ik ergens anders bijvoorbeeld in een kleine plaats, hè, ga ik daar mijn nieuw bedrijfspand neerzetten. Dus ja, dat is ook heeft te maken met imago. Er komen heel veel facetten eigenlijk bij kijken. Van wat maakt het nou de keuze? Wanneer ga ik kopen? Wanneer ga ik het ergens neerzetten? Maar dan ben je ook afhankelijk van de ruimte die er is. Hè? Kijk ik bijvoorbeeld in ons werkgebied van Zuidoost-Brabant. Ja, politiek gezien, daar hadden we het in het begin even over. Maar daar zie je gewoon, er is enorm veel vraag naar eigen fabriekspanden. Omdat we onder de rookwolk van ASML zitten. Dus alles is eigenlijk gelieerd aan dat bedrijf. We zitten heel veel heel groot in de metaalsector. Maar er worden echt heel veel discussies nou op politiek en gemeenteniveau gevoerd. Van er moet een nieuw industrieterrein komen. Want heel veel bedrijven in onze omgeving, die groeien uit hun jasje. En het leuke ervan is, als er één bedrijf trekt, gaat naar een nieuwbouw op een industrieterrein, komt dat gebouw weer vrij voor een ander ondernemer.
1: Ja, ja, die wil ik al zeggen. Ik denk dat nieuwbouw voor jullie ook wel interessanter is, lijkt mij, om te financieren.
0: We financieren veel nieuwbouw. Ja, veel van dit soort bedrijfsunits voor het MKB eigenlijk. Dat gebeurt veel. Ja.
1: Terugkomend naar deze casus. Op welke manier heeft het zijn financiële positie veranderd? Of situatie eigenlijk?
2: Op dit moment zijn ze nog aan het bouwen. Mm-hmm. Dus we zitten midden in de transitie. Grondtransactie is geweest. De uitboeking is nu plaatsgevonden. De bouw moet nog gerealiseerd worden. We verwachten pas eind van het jaar dat die naar het pand toe kan gaan. Tot die tijd, dat duurt te merk veel.
1: Maar wat is een prognose? In hoeverre gaat hij groeien? Sowieso letterlijk natuurlijk. Wat zei
0: hij heeft nu bijvoorbeeld dubbele lasten. Want hij betaalt nu een jaar lang huur. En ook de financieringslasten al. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je een pand koopt. Zeker als nieuwbouwbewijs.
1: Ja.
0: Dus dat is voor zijn financiële positie op de korte termijn nadelig. Maar op de lange termijn gaat hij gewoon minder per vierkante meter betalen. Plus er staat een pand op de balans. Wat als het goed is in waarde stijgt in de toekomst. Dus zou je denken dat dat beter is voor zijn financiële positie.
1: Ja, mooi. Nou, we wensen deze ondernemer heel veel succes. En wij gaan zo verder ook nog praten met jou, Guus, over Brickwise. Want dit is natuurlijk niet de enige casus. Tot zo.
3: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: The Truth, James Blunt hoorde je op New Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
0: Ja, en we praten verder met Guus Oerlemans, een van de partners bij Brickwise. We hebben net die casus natuurlijk besproken, maar jullie doen natuurlijk veel meer. Zou je in een korte pitchzin even Brickwise kunnen voorstellen?
2: Zeker. Wij zijn een vastgoedfinancieringsplatform. Wij brengen eigenlijk twee partijen bij elkaar. Ondernemers of vastgoedondernemers die financiering zoeken. En investeerders aan de andere kant die liquiditeit over hebben en die financiering willen verstrekken. Wij maken die match tussen die twee partijen op ons platform. En doen vervolgens alle afhandeling, de leningdocumentatie, zekerhedenbeheer, incasso, excasso, etc. Ja.
0: En dat kan dus ook particulier zijn?
2: Dat zou kunnen, zowel aan allebei de kanten. Dus,
0: ik zag op jullie website van alles voorbij komen. Ik zag huizen voorbij komen, zag panden, nieuwbouwpanden, echt op bedrijfsterreinen. Maar ik zag ook Airbnb of B&B mogelijkheden, panden waar je je bedrijf dan in kan voeren.
2: Het enige wat we niet doen is echt woonhuizen waar mensen in wonen in box 1, zeg maar. Maar alles wat zakelijk is of zakelijk gekwalificeerd kan worden, kan wel. Dus je hebt ook particulier in box 3 een hele vastgoedportefeuille hebben ter behoeve van de verhuur. Dat zou kunnen bij ons. Ja. Ja, maar de meeste zijn MKB-ondernemers, eerlijk gezegd.
0: En wat doen jullie anders dan een bank?
2: Dat zit denk ik in twee. Kun je opdelen in twee dingen. De leningvoorwaarden van de financiering die wij verstrekken en het proces. Qua voorwaarden zitten wij met onze rentes iets hoger dan de bank. Maar met de aflossingsdruk bijvoorbeeld veel lager. Waardoor de totale financieringslast vaak gelijk of zelfs lager is wanneer je bij ons financiert.
0: En jij zegt aflossingsdruk is lager. Wat houdt dat in?
2: We verstrekken een groot gedeelte van de financiering die we doen volledig aflossingsvrij. Of deels aflossingsvrij. Waardoor de dus niet afgelost hoeft te worden op de lening.
0: Mm-hmm. Nou, dat is een unicum vandaag de dag.
2: Dat zie je wij niet zo heel veel meer. Nee. Maar daarbij mogen ondernemers wel boetevrij aflossen op onze financiering. Dus ze hebben heel veel flexibiliteit daarin. Dat spreekt veel ondernemers aan. Ja. Omdat ze dan, als ze verder groeien, kunnen ze de liquiditeit inzetten voor die groei bijvoorbeeld.
0: Ja, die rente die ligt bij jullie zo tussen de 6 en de 7 ongeveer. Ja, ongeveer. Dat is normaal voor bedrijfspanden.
2: In de markt waar wij in zitten is dat wel marktconform, ja, op dit moment. Ja.
0: Ja, ik geloof tussen 6 en 8 zelfs, hè?
3: Ja, zeker bij de non-bankaire partijen. Ja. Banken zitten uiteraard wat lager, maar verstrekken ook minder, willen meer aflossingen hebben, willen minder risico lopen. Dus dat is wat ik eerder verteld heb. Ja, ja. Dat is de afweging die je moet maken.
0: Ja, want jullie garanderen de maandtermijnen richting investeerders. Hoe werkt dat model?
2: Dat is richting investeerders inderdaad. Wij kopen iedere maand, de geldnemer moet rente betalen aan onze geldgever, de investeerder. Wij kopen de vordering die de geldgever op de geldnemer heeft, kopen wij. Die betalen we alvast. En vervolgens gaan wij dan de incasso doen bij onze geldnemer. Dus de geldgever heeft al zijn geld binnen voordat wij bij de geld...
0: Een soort factoring.
2: Het is eigenlijk gewoon factoring. Ja. Zo kun je het noemen, ja.
0: Ja, precies. Ja. En zo'n doorloopproces versus wat er bij de bank gebeurt. Daar zit daar tijdverschil ook in?
2: We zijn veel sneller in onze beoordeling. Als Jan ons belt met de casus, dan heeft hij binnen eigenlijk een uur wel een termsheet op zijn bureau liggen. En als we eenmaal langs zijn geweest en dossiers compleet hebben, wij in 2 dagen een fiat binnengehaald. En we hebben ongeveer 2 dagen nodig om de funding bij onze investeerders te regelen. Dus zo. Als je alles...
0: Dat is echt heel snel.
2: Als alles compleet is, dan zijn we heel snel ten opzichte van de bank. En dat is ook wel een reden dat sommige trajecten bij ons terechtkomen. Als er echt tijdsdruk is, dan zijn we sneller dan zijn.
0: En waarom trajecten wel lukken?
2: Bijvoorbeeld, ja. Er zijn genoeg trajecten dat de bank te lang erover doet dat ze 2 voor 12 bij ons terechtkomen. Dat alsnog geregeld wordt. Dat gebeurt regelmatig, ja.
0: Ja, als we even naar deze casus van vandaag kijken. Stel nou dat deze ondernemer morgen niet meer kan betalen. Hoe gaat dat dan bij jullie? Wat is het proces?
2: Ja, heb je eigenlijk 2 type ondernemers. Je hebt ondernemers die doen de struisvogelstrategie. Die steken hun kop in het zand en die hoor je niet meer. Dat is niet de goede strategie. Een goede ondernemer die ziet het al aankomen van tevoren dat het niet goed gaat met zijn liquiditeit en die neemt contact op. En dan kun je met elkaar een oplossing bespreken als die er is. Als er een oplossing is, ja, dan voer je die uit. Maar als er geen oplossing is, dat is misschien het scenario wat jij net schetst, dan zou je de zekerheden uit moeten winnen, de financiering opeisen en de zekerheden uitwinnen. En in dit geval is dat bijvoorbeeld het pand verkopen of een persoonlijke borgstelling die er misschien in zit uitwinnen aan het einde van de rit. Dus dat zou vervelend zijn. Maar dan is het niet anders als er geen licht aan het einde van de tunnel is.
0: Nee, precies. Dus advies is wel om op tijd aan de bel te trekken. Want dan zijn er misschien herfinancieringen op andere vlakken
2: weer
0: mogelijk.
2: Dan zijn er meer mogelijkheden. Ja. Want als je al in de achterstanden loopt, zeg maar, je hebt er niks laten weten en daarna kom je pas, dan ben je al te laat. Je kan beter vooraf aan de bel trekken en een oplossing met elkaar bespreken. Ja. Dan zijn we altijd wel bereid om mee te denken als iemand zo tijdig aan de bel trekt.
0: Wat maakt Brickwise uniek?
2: Ik denk wel persoonlijkheid ook. We hebben in iedere windrichting hebben een accountmanager zitten. En dat is het vaste aanspreekpunt voor adviseurs in de regio. Dat is ook bij Jan in de regio. En dan bouw je met elkaar een relatie op. En dan weet je wat je aan elkaar hebt. En wij gaan ook altijd langs bijvoorbeeld bij de ondernemer op locatie of bij waar het pand is of waar het gebouwd wordt. In dit geval zijn we op zo'n huurlocatie geweest, want het pand moest nog gebouwd worden.
0: Ja, precies.
2: Dat vinden veel partijen gewoon fijn, dat ondernemers kopen misschien 1 of 2 of 3 keer in hun leven een pand. En de financiering daarvan is best wel een spannend iets voor sommigen. En dan krijg je in je eigen vertrouwde omgeving de toelichting van het proces. Dat vinden ze prettig.
0: Ja, nou is het ook wel zo dat de alternatieve financieringen, dat ook al een tijdje natuurlijk speelt. Hè? Het is niet van gisteren. Maar het feit dat de banken misschien wat minder makkelijk in dit soort investeringen toegankelijk zijn, zorgt dat er dan ook voor dat jullie moeten herijken om de zoveel tijd, omdat de aanvraag groter wordt en dat je dus het risico en het rendement, en misschien ook wel door invloeden van wat er nu in de wereld speelt, dat je ook het weer anders moet gaan beredeneren, bekijken, beoordelen. Ja,
2: je moet altijd scherp blijven wel om op de trends in te spelen, zeg maar. Maar ik denk juist dat wij kunnen bestaan omdat de banken anders zijn gaan financieren. 20 jaar geleden had dit niet gewerkt wat wij nu doen, want dan financierden banken onze proposities nog. En nu hebben ze daar een steek laten vallen en in dat gat zijn wij gesprongen, onder andere.
0: Ja.
2: En de andere steken die ze laten vallen springen andere partijen. Dus, maar bijvoorbeeld een corona is een mooi evenement geweest. Of ja, niet zo mooi, maar het is een goed antwoord daarop.
0: Dan, een mooi moment in elk geval. Ja. Om.
2: En dan moet je herijken.
0: Ja.
2: En dat hebben we toen gedaan. En dat zijn we goed.
0: En wat, leg het kort uit?
2: Nou, bijvoorbeeld een horecaonderneming die verplicht een jaar dicht moet tijdens corona. Die zal niet zo goede jaarcijfers hebben. Dan moet je wel met gezond boerenverstand kunnen kijken een jaar verder dat die cijfers toen slecht waren, maar dat daar een goede reden voor is. En dat je dan daarop kan financieren. En dat je dat gewoon uit kan leggen richting je investeerders. En als je daar goed met gezond boerenverstand over na blijft denken, dan.
0: En zie je op dit moment door de huidige situatie die er is, dat er ook bepaalde elementen zijn die dwars liggen, waardoor financieringen lastig zijn of waardoor bedrijven nu benadeeld zijn?
2: Nou, je ziet dat als er onzekerheid is in de wereld, dat is nu denk ik wel het geval, dat zorgt voor dat sommige investeerders ook wat terughoudender zijn met het verstrekken van financiering. En dan gaan de rentetarieven omhoog. Dat zie je ook in de berichtgeving in het nieuws wel, dat hypotheekrenten stijgen.
0: Ja.
2: En dus dat is een korte termijn effect van onzekerheid van nu, dat de rentes iets stijgen. Het valt wel mee, maar iets.
0: Kom ik tot het slot nog eventjes bij jou terug, Carlo. Als we alles wat we besproken hebben daarop reflecteren, wat valt jou het meest op?
3: Ja, dat er dus enorm vraag is nog steeds naar vastgoedfinanciering. Hè. Dat zie je vanuit onze funnel, onze analyse. Dat is echt, we hebben vorig jaar dus meer dan 2 miljard bruto vraag gezien. Met een gemiddelde van nog geen 500.000 euro. Dus dat zijn enorme aantallen. Er zijn dus ook heel veel oplossingen gelukkig. Naast het bankaire kanaal heel veel alternatieven. En partijen zoals Brickwise is voor een adviseur van Credion dus heel fijn om mee samen te werken. Want zij willen ook graag die droom waar maken van die ondernemer. Staan heel dicht bij de adviseur, maar ook bij die potentiële klant. En dat werkt gewoon heel, heel goed voor een Credion adviseur.
0: Ja, dus welke concrete actie als je nu als ondernemer twijfelt van inderdaad, moet ik blijven huren, moet ik kopen, zal ik mijn eigen pand kopen of ga ik groeien en naar een ander pand en ga ik dat dan huren of kopen? Zijn nogal wat kopbrekers. Nee, wat is dan de juiste actie?
3: Het meest belangrijke is dat je Jan belt of een van zijn collega's. Want die kan jou helpen om die spiegel voor te houden. En
0: mee naar PSV te gaan.
3: En mee naar bijvoorbeeld. Ja, en in het noorden ga je gewoon mee naar Heerenveen. Of
0: ja.
3: Nee, maar die spiegel voorhouden van oké, je huurt nu, je wil eventueel kopen. Wat betekent dat financieel? Maar wat betekent dat ook voor de groei van je bedrijf en alles wat erbij komt, een eigen bedrijfspand, et cetera. En dan kun je veel beter vaak een weloverwogen beslissing nemen. En vanuit die beslissing kunnen we dan natuurlijk ook helpen om te kijken of we die financiering rondkrijgen.
0: Precies, nou. We moeten het hierbij laten, helaas. We gaan er een andere keer weer verder over praten. Dank jullie wel, heren. Jan, Guus, Carlo en uiteraard de luisteraar. Tot zover deze Funding Your Business.

0: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Welkom in Mijn Netwerkcafé op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Inspirerend, innoverend. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer.
5: Een hele goede middag. Hartelijk welkom bij Mijn Netwerkcafé. Werken in je bedrijf of aan je bedrijf. Dat is het motto. Netwerken loont, maar dat zul je wel merken. Iedere tweede dinsdag van de maand hier op New Business Radio van 4 tot 5. En zoals altijd een thema. En vandaag is dat slimme ICT. Mijn gasten vandaag. Sybren Tuinstra van Mijn en De Woensdag. Pieter Kersten van EduSense. Monique Godry, het wijnvrouwtje. En natuurlijk ook de financiële tip van de maand. Wat betekent slimme ICT voor jou? En hoe kun je slim omgaan met ICT? Dat hoor je de komende 60 minuten.
4: De ondernemer aan het woord. Leren van anderen. In Mijn Netwerkcafé delen ondernemers hun inzichten, successen en lessen. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio.
5: Fijn dat je luistert. Mijn Netwerkcafé in het teken dus van slimme ICT. Sybren Tuinstra, jij gaat de regio Friesland doen voor Mijn, Mind Your Network. En je hebt een eigen bedrijf met een prachtige naam. De Woensdag.
6: Yes.
5: Ja, dat vind ik echt geweldig. De gezondste oplossing voor langdurige ziekte en reïntegratie lees ik op je website. Wat doe jij precies, Sybren?
6: Wat wij doen is langdurig zieke medewerkers overnemen van bedrijven vlak voordat ze in het tweede spoor in dreigen te duiken.
5: Oké, wat is ook alweer het eerste, het tweede en het derde spoor? Het
6: eerste spoor is eigenlijk reïntegratie intern terug naar het eigen bedrijf.
5: Ja.
6: Dat is grofweg het eerste jaar. En het tweede jaar begint meestal het tweede spoor.
5: Ja.
6: En dat betekent dat de werkgever ook buiten het bedrijf reïntegratieopties moet zoeken.
5: En dan kom jij in beeld?
6: En vlak daarvoor kom ik in beeld.
5: En hoe pak je dat dan aan? Wat doe je dan?
6: Het liefst kom ik zo'n maand, nou grofweg rond de 42e week. Wat dan sowieso al een mijlpaal is in het eerste en tweede spoor traject. HR-mensen zullen het allemaal kennen.
5: 42e week, wat gebeurt er dan? Wat
6: is dan moet het gemeld worden bij het UWV.
5: Aha.
6: En dat is het goede moment om ons in te bellen.
5: Ja.
6: Maar zeggen.
5: Ja.
6: En dan kunnen we kijken of er een business case te maken is voor de overname. En als die business case positief is, dan kunnen wij in gesprek gaan met de medewerker of die het ook wil.
5: Okay.
6: Want het is 100% vrijwillig.
5: En kun je een voorbeeld geven hoe dat dan werkt?
6: Hoe het werkt. Bedrijf weet niet meer wat ze moeten doen. We zijn heel druk bezig met het regelen van herstel voor de medewerker.
5: Ja.
6: En in het tweede spoor gaat dat alleen maar meer worden. Wordt het alleen maar zwaarder voor zowel de medewerker als de werkgever. En dat is allemaal omdat de overheid eigenlijk zegt van jongens, jullie moeten het oplossen in dat eerste en tweede spoor.
5: Ja, ja.
6: Zoek het maar uit.
5: Ja.
6: En dat is zwaar voor de medewerker en zwaar voor de organisatie. En als wij dan in eerste instantie met de werkgever in gesprek kunnen komen, dan kunnen wij beide partijen die hele poespas die dan in dat tweede spoor zou plaatsvinden kunnen wij voorkomen.
5: En dat in wezen neem je het over?
6: We nemen ze letterlijk over.
5: Ja.
6: Okay. We nemen ze in dienst.
5: Dat is mooi. Goed, en dan ja, de woensdag. Ik bedoel, ik ken het bedrijf maandag, maar dan mis ik de dinsdag nog, maar de woensdag?
6: Ja, nou de correcte, wat we nu tegenwoordig zeggen is, de woensdag is het kantelpunt van de werkweek.
5: Ja.
6: En de woensdag is dan het kantelpunt voor de medewerker en de werkgever in dit traject.
5: Okay.
6: Maar
5: ja, het is een leukere variant, toch?
6: Het echte verhaal is dat mijn voorganger de maandag reclame hoorde in 2008.
5: Ja.
6: En daar of zag. En daar licht gefrustreerd over was. En die had zoiets van, niemand is zo blij op de maandagochtend. Mijn bedrijf heet de woensdag, want dan is het al bijna weekend.
5: En dan word je een stuk blijer van, want je hebt dat kantelpunt in de week.
6: Exact. Dus dat is het echte verhaal. Maar marketingtechnisch is het...
5: Nou, ik vind die andere, ik vind het echte verhaal vind ik eigenlijk marketingtechnisch veel sterker.
6: Ja, nou, dan hou ik die vast.
5: Dan houden we die vast. Dat lijkt me heel goed, Sybren. Goed, we weten nu wat jij doet. We weten wat de woensdag is en waar het vandaan komt. Maar we hebben het vandaag over slimme ICT.
6: Ja.
5: Jij doorloopt met je bedrijf nu zo'n soort automatiseringsproces. Hè?
6: Correct.
5: Vertel eens even, wat ben je precies aan het doen?
6: Omdat wij heel snel verwachten te gaan groeien. En we zijn ook heel hard aan het groeien op dit moment. Had ik niet meer voldoende aan Excel, PowerPoint, Word en al dat soort zaken. Ja. Dat ging allemaal uitstekend met rustig hier en daar een klantje.
5: Ja.
6: Maar ik heb nu echt een projectmanagement systeem, een CRM, een goed CRM nodig. Goede financieel systeem, software. Ja. En alles bij elkaar. En ik heb een tijd rondgelopen met verschillende IT'ers gesproken. Zelfs met een bedrijf in Amerika aan de lijn gehangen. Die mij ook konden vertellen dat ze 10.000 euro per maand zou moeten kosten. En toen had ik zoiets van, nou, ik heb allemaal doorgelopen. En toen kwam ik iemand tegen die mij daar enorm mee geholpen heeft.
5: En wat overtuigde jou in die persoon? Wat bood hij jou dan?
6: Eigenlijk heel nuchter. Ik heb een achtergrond in grote bedrijven als business consultant. En dan zie je dat er grote bedrijven ook struggelen met systemen.
5: Ja.
6: En wat je moet zoeken is mensen in die organisatie die kennis hebben. En ik had zelf al een redelijke kennis op systeemtechnische kant. Geen expert, totaal geen expert. Maar wel van wat werkt en wat niet werkt.
5: Ja.
6: En hij kon mij vrij eenvoudig uitleggen wat hij kon bieden voor mijn type groeiende business.
5: Dus zijn verhaal was duidelijk?
6: Zijn verhaal was duidelijk. Hij was zelf betrouwbaar en hij zat in mijn netwerk.
5: Ja.
6: En daardoor kon ik hem leren kennen in mijn netwerk als persoon. En dat is misschien nog wel de belangrijkste manier om vertrouwen te krijgen in iemand. Daarna komt dan het punt, kan hij ook leveren wat hij zegt te leveren? En dat doet hij ook.
5: Kende jij hem al voordat je deze vraag had?
6: Nee.
5: In het netwerk, dat niet?
6: Nee.
5: Oké. Okay.
6: Nee, maar ik heb hem later pas in dat netwerk leren kennen.
5: Aha.
6: Dus ik had mijn in verschillende IT'ers ook gesproken van, goh, wat doe jij dan? En alle Microsoft experts. Ze zijn allemaal experts op een bepaalde tool.
5: Ja.
6: En als ondernemer heb je dan zoiets van, ja, oké, okay, prima. Maar kan jij bieden wat ik zoek?
5: Precies, ja.
6: En gelukkig had ik daardoor al wel een vrij goed beeld van wat ik zocht. Ook omdat ik natuurlijk met mijn Excel-expert zelf redelijk wist wat ik nodig had, ben ik met hem in gesprek gegaan. En toen bleek hij dat hij alles kon bieden.
5: Was hij een goede luisteraar?
6: Ja, zeker. Een hele goede. Ja. Een ex-consultant van een van de grote vier.
5: Mm-hmm.
6: Internationaal gewerkt. Die voor zichzelf begon. Of begint, moet ik eigenlijk zeggen.
5: Ja.
6: En vol is in AI. Vol begrijpt wat een implementatie van een systeem voor een ondernemer, voor elk bedrijf betekent. Ja, en daardoor ben ik erop gesprongen. Ik dacht van, yes, dit is goed.
5: En wat was nou de kern van wat jij zocht?
6: Een hele stevige database waarin ik verschillende tools kan pluggen. Waarin ik mijn CRM, CRM is eigenlijk de database zelf.
5: Ja, precies.
6: Waar ik mijn projectmanagement, waar ik mijn leveranciers in kon managen.
7: Ja.
6: Waar ik mijn medewerkers in kon begeleiden. Dus een project, een case management kon doen.
7: Mm-hmm.
6: Waar ik mijn financiële administratie goed op orde had. En alles wat er nog verder bij gaat komen, wat ik nog niet weet dat ik nodig heb. Maar dat is in ieder geval wat ik nu nodig heb.
5: Ja, heel mooi. Nou, dat klinkt geweldig. Dat is echt een compleet beeld. Een antwoord in wezen op jouw vraag. Sybren, jij zit dus met die ICT. We gaan zo meteen nog een ICT-expert aan het woord laten, Pieter Kersten. Maar vanaf nu ben jij ook de vaste specialist op het gebied van bedrijfsgezondheid, hè, voor het netwerkcafé.
6: Ja, ja, ja, ja.
5: Dus we maken ook nog op een andere manier kennis met jou.
6: Helemaal. Ja. Geen dokter, maar gezondheid van bedrijven kan ik wel wat over zeggen.
5: Ja, dat is mooi. En nou goed, je bent ook verbonden aan Mijntje Network. Je gaat de regio Friesland opzetten. Gaan we het zo met jou over hebben.
6: Yep.
5: Maar eerst gaan we het zo dadelijk hebben met Pieter Kersten over natuurlijk ons thema ICT.
8: Innovatie en groei. Welke trends en innovaties helpen jouw bedrijf vooruit? Luister naar de ondernemersverhalen in Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer.

0: Fijn dat je luistert naar mijn netwerkcafé. Het thema vandaag is slimme ICT. Pieter Kersten is van EduSense. Pieter, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Je hebt net Sybren gehoord en zijn vraag omtrent ICT. Was dat een beetje herkenbaar voor jou?
1: Dat is zeker herkenbaar. En, het klinkt een beetje als een ERP-systeem als ik het zo beluister. Eigenlijk één centraal systeem waarin alle processen een plaatsje vinden en die naadloos met elkaar samenwerken.
2: Klopt.
0: Ja, nou ja, Sybren die knikt, dus dat klopt helemaal. Pieter, veel organisaties die investeren voor zijn ERP, in AI, in digitaliseringstrajecten, maar ze ervaren daarna juist meer druk, frustratie en afhankelijkheid in plaats van meer rust en overzicht. Waarom, denk jij, lopen nou zoveel digitaliseringsprojecten vast, terwijl de techniek dan wel prima werkt?
1: Ja, dat heeft ermee te maken dat heel veel organisaties onderschatten wat het met de organisatie doet. Kijk, als je een systeem binnenrijdt, dan is dat een stukje technologie. Maar het verandert ook de manier waarop mensen samenwerken. En dat raakt eigenlijk bijna existentieel aan hoe een organisatie wil functioneren. Dus op het moment dat je daarmee begint, zeker bij een grote organisatie met veel ter zakenkundige experts, die hebben elk een eigen werkproces en dat werkt prima op een bepaalde manier. Mm-hmm. Op het moment dat jij dan met zo'n systeem aankomt, dan kan u in één klap zo'n organisatie naar proces gestuurd. En dat betekent dat je eigenlijk forceert dat een organisatie twee volwassenheidsniveaus moet groeien. Nou, dat is nogal een uitdaging.
0: En hoe doe je dat dan? Want dat lijkt me geen sinecure.
1: Nee, eigenlijk moet je van tevoren al gaan organiseren. Het vraagt om hele expliciete processen en afspraken. En alle informele werkwijzen, die moet je eerst van tevoren inventariseren van hoe doen we dingen eigenlijk? Kijk, mm-hmm. mensen die werken met de tools die ze hebben. Mm-hmm. En daar zijn ze best inventief in.
0: Ja.
1: En ze zorgen ervoor dat ze dagelijks gewoon hun werk kunnen doen. Maar iedereen doet dat net anders.
0: Ja.
1: Als je kijkt naar het aantal kledingstukken wat iemand draagt, nou, dan heb je een behoorlijke hoeveelheid mogelijkheden om die in een bepaalde volgorde aan te trekken. Iedereen kiest daar zijn eigen volgorde in. En het werkt. En dat zie je in bedrijven ook. Iedereen die heeft daar zijn eigen dingetjes.
0: Ja.
1: En het werkt. Maar, maar op het moment dat jij met een proces gestuurd stuk software komt, ja, dan dwing je ineens iedereen naar dezelfde werkwijze.
0: Heel veel weerstand. Heel veel weerstand.
1: Ja, dat kan heel veel weerstand opleveren, maar vooral ook discussies. Want als jij als expert dingen op een bepaalde manier doet, dan heb je daar een reden voor. En als dat pakket dan geen rekening mee houdt, dan kan je ineens je werk niet meer doen.
0: Ja.
1: Dus dan loop je vast.
0: Ja.
1: En dan moet je dus het pakket aanpassen aan de manier van werken van de mensen. Dat is dan een mogelijkheid. Of je zegt van ja, sorry, maar al die uitzonderingen, die gaan we niet langer ondersteunen. We gaan echt standaardiseren. En dat betekent dus dat we een deel van het werk wat we nu doen, gewoon laten vallen. En dat zijn behoorlijk pittige discussies die je dan krijgt.
0: Het zijn ook strategische keuzes die je maakt, hè?
1: Absoluut. In feite kan je wel stellen dat op het moment dat je met dit soort pakketten aan de slag gaat, dat je dus de bedachte organisatie, zoals je dacht dat die functioneerde, ineens confronteert met de organisatie zoals die werkelijk functioneert. En als dat verschil heel erg groot is geworden, en als jij de zaken niet formaliseert, dan gebeurt dat. Ja, dan sta je in voor een verrassing.
0: Ja, hoe pak je dat nou in de praktijk aan? Want ja, je zegt je moet eigenlijk twee niveaus vaak professionaliseren. Maar ja, dat vraagt tijd, dat vraagt aandacht, dat vraagt inzet. Hoe pak je dat aan?
1: Wat je het eerste doet is gewoon inventariseren wat er nu precies aan processen loopt en hoe dat gebruikt wordt. Welke systemen zijn er? Welke data is daar? Hoe wordt die data opgeslagen in die systemen?
0: Ja.
1: Want als je bijvoorbeeld naar iets simpels kijkt als adres. Ja, het ene systeem die gebruikt daar drie veldjes voor. En een ander die splitst daar bijvoorbeeld straat naar een huisnummer weer uit elkaar. En een derde die verzint zelfs nog toevoegingen nog uit.
0: Ja.
1: Dus afhankelijk van welk systeem dan de leiding heeft, zeg maar, om het zo even plat uit te drukken, moet je keuzes maken van welk dataformat gebruiken we in die standaardisatie.
0: Ja.
1: En uiteindelijk wil je naar een systeem waarin alles uniform is weergegeven, zodat er geen discussie over ontstaat, dat er één waarheid is waar je aan kunt refereren.
0: Ja, ja, nou goed, en dat ontstaat dan ook door consensus?
1: Ja, Vaak wel, maar soms ook door moeilijke besluiten. Kijk, als jij een systeem hebt wat heel eenvoudige adresformats heeft, om even bij het adres te blijven.
0: Ja.
1: Maar het heeft wel de leiding. En je hebt afleidersystemen die daar heel moeilijk over doen met alle extra veldjes.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je gewoon een besluit nemen. Ja, sorry, maar die gebruiken we gewoon niet. We doen het op deze manier. En als dat andere systeem dat dan niet op deze manier kan gebruiken,
0: ja,
1: dan is dat jammer.
0: Ja.
1: Dus dat zijn keuzes die je maakt. Maar je bent in feite aan het voorbereiden op zo'n groot systeem die alles vervangt. En dat heeft ook enorme voordelen als je dat lukt.
0: Nou ja, daar doe je het natuurlijk uiteindelijk voor, hè?
1: Daar doe je het voor, uiteraard.
0: Ja,
1: ja, een ERP-systeem, ik zou zeggen, als je ermee kunt beginnen, begin er zo vroeg mogelijk mee. En het hoeft helemaal niet duur te zijn tegenwoordig. Ik heb geen aandelen bij welke leverancier dan ook, dus ik ben er objectief in. Maar dat bespaart je heel veel moeite en ellende als op het moment dat je gaat groeien.
0: Ja. Pieter, kleine en middelgrote organisaties die worstelen ook steeds vaker met de vraag hoe ze technologisch relevant en concurrerend kunnen blijven. In een markt waarin automatisering en AI razendsnel ontwikkelen. Hoe kan IT-organisatie nou echt een concurrentievoordeel geven?
1: Nou, je hebt in feite twee knoppen waar je aan kunt draaien. Als organisatie kan je of aan je klantwaarde sleutelen. Dus dat betekent dat je iets toevoegt met IT. Of dat je zelfs een hele nieuwe dienst realiseert.
0: Mm-hmm.
1: Of je gaat intern zitten en dan ga je kijken in efficiëntie en optimalisatie. Dus eigenlijk je kostprijs verlagen of je throughput vergroten. En dat betekent dus dat je in die perspectieven moet kijken. Om te kijken wat IT ook strategisch toe kan voegen.
0: Mm-hmm.
1: Als jij bijvoorbeeld je kostprijs, de efficiëntie, 10% kunt verlagen ten opzichte van je concurrent. Ja, dan heb je de keuze om ofwel die marge te laten bestaan. Dan krijg je dus een grotere marge. Dan kun je andere investeringen doen. Of je zegt, ik verlaag de kostprijs. Of ik verlaag de verkoopprijs en ik druk mijn concurrenten de markt uit. Je kunt daar mee spelen. Op het moment dat jij ineens een kans ziet om een bestaande tussenpartij, zeg maar, waar je van afhankelijk bent, eruit te sleutelen. Doordat je met een digitaal platform aan de gang gaat. Mm. Ja, dat scheelt weer marge die de tussenpartij voor jou berekent.
0: Ja.
1: Dus dat zijn dingen hoe jij aan de gang kunt gaan. Maar in feite maakt technologie het mogelijk om complete markten anders te organiseren.
0: Ja, en dat is het voordeel. En dan kom ik ook meteen op iets van een dashboard, hè, waar je vaak mee werkt. KPI's, AI-analyses, maar ook dashboards. Kun je nog iets met een dashboard tegenwoordig?
1: Jazeker. Maar het is wel een nuance. Want ze lijken objectief. Maar ze zijn altijd gebaseerd op keuzes, aannames en interpretaties. En dat is een momentopname van hoe jij op dat moment de werkelijkheid zag. Maar op het moment dat je daarop gaat sturen, dan zal je ook zien dat organisaties zich gaan voegen naar wat jij wilt meten. En dat betekent dat het niet altijd is wat je wilt bereiken. Om een voorbeeld te noemen. Laten we even een voorbeeld van een vaatwasser pakken. Iedereen die heeft wel een vaatwasser thuis.
0: Mm-hmm.
1: En er is altijd wel iemand die dat ding inruimt. Op het moment dat je daar taakgericht mee bezig bent, dan gaat het maar om één ding. Namelijk die vaatwasser zo snel mogelijk vol krijgen.
0: Ja.
1: Op het moment dat je die inricht met de bedoeling om je vaat schoon te krijgen, dan ga je er anders mee om. Dan zorg je ervoor dat de waterflow goed loopt. Dus dat je aan het eind van de rit een schone vaat krijgt. Op het moment dat jij een KPI inricht van de tijd die je nodig hebt om die vaatwasser in te ruimen.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan je gaan optimaliseren op die taak. Namelijk zo snel mogelijk die vaatwasser vullen. Maar dan vergeet je dus waar het voor bedoeld is. Namelijk het realiseren van een schone vaat.
0: Ja. Ik vind het een heel mooi beeld. Dit kan iedereen snappen, Pieter.
1: Ja, precies. Maar daar gaat het ook om.
0: Ja.
1: Kijk, data is geen waarheid. Hè? Het is een bepaalde het is informatie die jij aan toe rekent. En dat kan iemand anders op een andere manier doen. Dus ook daar zit je nog. De context bepaalt hoe jij het interpreteert. Als ik bijvoorbeeld 7 roep in een onderwijsomgeving, ja, dan denken ze gelijk aan een cijfer voor een tentamen of voor een toets.
0: Yeah.
1: Maar als je 7 roept bij een timmerman, denkt hij aan 7 centimeter of millimeter of meter van iets wat hij moet doen of moet realiseren. Dus die context bepaalt welke betekenis jij eraan geeft. En op het moment dat degene die de die de meetpunten definieert een andere context heeft dan degene die ermee moet werken, dan ontstaat gewoon verwarring.
0: Ja, dus ook
1: ongewenst gedrag.
0: Ja. Maar wat is nou je bottom line? Want dit zijn hele pakkende voorbeelden. Wat is de kern van je boodschap?
1: Als je software gebruikt of meetpunten, kijk, dan verstekt dat vaak bestaande organisatiepatronen. Veel organisaties die automatiseren zonder eerst goed te organiseren. Maar het probleem wat je daarmee creëert is in feite dat je het zelf moeilijk maakt. Je creëert weerstand doordat je vergat mee te nemen wat je had moeten meenemen. En dat is jammer, want als je het goed voorbereidt, dan is het een fluitje van een cent. En dat is dan tussen quotes, want je hebt natuurlijk wel tijd nodig om zo'n traject door te lopen.
0: Ja.
1: Maar het kan veel simpeler dan doorgaans gebeurt.
0: En dus goed beseffen wat de kern is van je vraag eigenlijk.
1: Ja, dat gaat absoluut.
0: Ja. Goed, dankjewel Pieter Kersten van EduSense.
1: Graag gedaan.
2: Dit is Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.

0: Mijn netwerkcafé vandaag in het teken van slimme ICT. Je hoorde net Pieter Kersten, daarvoor Sybren Tuinstra over zijn ICT-ervaringen en het bedrijf De Woensdag. Maar, ik zei het al, Pieter, je bent ook de nieuwe regio-manager van Mijn.
1: Ik ben Sybren.
0: In principe. Oh, kijk eens aan, het is nog niet rond.
1: Nee. Ik ben Sybren. Je zei Pieter.
0: Oh, sorry, Sybren. Ja, Sybren. Ja, ik dacht, hé, wat krijgen we nou? Nee. Jij bent de nieuwe regio-manager voor Friesland. En jij woont in Hilversum, denk ik.
1: Ja.
0: Oké, hoe zit dat dan?
1: Nou, ik zat in een ander netwerk. In Sneek.
0: Ja.
1: Ik reed elke, en dat doe ik trouwens nog steeds. Ik zit in meerdere netwerken.
0: Ja.
1: Rij ik van Hilversum naar Sneek. Morgenochtend vertrek ik om 4:15.
0: Zo.
1: En dan zit ik aan mijn ontbijtje in Sneek.
0: Ja.
1: Lokaal 55, geweldige plek, om maar meteen even reclame te maken.
0: Maar waarom Sneek of waarom Friesland überhaupt?
1: Omdat daar mijn collega regio manager,
0: ja.
1: Ik doe het samen met Marco Keizer, fotograaf,
0: ja. Ja.
1: In heel Nederland, die zat daar en die zei, ik ga dat doen, vind je dat ook leuk? Ik zeg, nou... Toen zijn we naar een sessie hier in Amsterdam geweest, bij mij.
0: Ja.
1: En toen dacht ik van, ja, nou, top, gaan we doen. En voor mij is Friesland, dat is het grappige, als je er aan gewend bent, is die afstand niet zo groot hoor.
0: Nee, dat is waar. Dan, het is misschien een uur
1: en een kwartier.
0: In een kwartier rijden, ja goed.
1: Als je denkt. En als ik van hier Hilversum naar Amsterdam onderweg, ergens in Amsterdam moet zijn, ben ik ook 3 kwartier onderweg.
0: Ja.
1: Dus het is een half uurtje extra.
0: Nou. Het is puur mind, hè?
1: Het is puur mindset.
0: Ja.
1: Dus, en het is prachtige zonsopkomsten elke
0: ochtend. Oh, dat kan me voorstellen. Lekker podcast luisteren misschien.
1: Heerlijk podcast luisteren, correct. Ja. Nee, dat is zo.
0: Ja. Wat trekt jou zo aan in Mijn?
1: Nou ja, zoals ik al zei, ik doe heel veel netwerken.
0: Ja.
1: Dus je kent ook anderen. Is netwerken.
0: Ja. Ja.
1: En dit is een hele fijne, ontspannen... ja, het is je hebt de bitterborrel netwerken. Dat is vaak een beetje, ja, ik zou zeggen letterlijk hapsnap.
0: Ja.
1: Dit is meer gestructureerd, maar niet zo strak als sommige, zo'n ontbijtnetwerk bijvoorbeeld waar ik naartoe ga.
0: Waar eens in de week of eens in de 2 weken waar je moet zijn dan.
1: Ja.
0: Waar je soms ook afgestraft wordt als je geen introducties hebt.
1: Ja, wat ik dus ook doe.
0: Dat doe je ook.
1: Van, ja.
0: Okay.
1: Als ondernemer, ondernemen is netwerken. En als je die netwerken goed neerzet en jezelf goed presenteert in die netwerken, gaan mensen je vertrouwen.
0: Ja.
1: En jij gaat anderen vertrouwen.
0: Ja.
1: Nou, zo ben ik ook aan die IT-ondersteuning gekomen.
0: Ja.
1: En dan ga je heel veel mooie dingen creëren.
0: Ik vind het woord vertrouwen wel mooi om daar even op door te gaan. Je zegt van nou, je ondernemen is netwerken. Netwerken is het bouwen van relaties. En dan komt het woordje vertrouwen langs.
1: In organisaties, in grote organisaties, moet je samenwerken met degene die naast jou aan een bureau zit.
0: Ja.
1: Als ondernemer kun je kiezen met wie je samenwerkt. En als ik een... Laat ik het voorbeeld nemen van deze IT-man.
0: Ja.
1: Ik kende hem niet, maar ik leerde hem kennen.
0: Ja.
1: En dat is het eerste begin. Als je hem leert kennen, dan ontstaat er vertrouwen. Hij gaat dan vertellen over zijn skills.
0: Ja.
1: En ik heb in andere netwerken ook andere IT'ers ontdekt. Waar ik ook heel goede klik mee heb hoor. Die ik ook vertrouw. Alleen daarna komt het verhaal over de inhoud. En dan heb je dus de keus met wie je gaat samenwerken.
0: Ja.
1: Maar het begint bij vertrouwen.
0: Ja.
1: Als ik het eerste gesprek die persoon niet vertrouw. Ga ik sowieso niet eens over de inhoud praten.
0: Nee.
1: En dat is de kracht van netwerken.
0: Ja.
1: Dus ja, voor mij is netwerken dé manier van ondernemen.
0: Mooi. En dan zei je al van, nou ja, dat ontbijtnetwerken dat doe je. Hè, dat hapsnap van de borrelnetwerken.
1: Doe trouwens ook hoor, dat is ook gezellig.
0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik doe wat dat betreft ook alles wel. Want ja, het is leuk, je bent met mensen bezig.
1: Ja.
0: Wat ik bij Mijn ook aantref is de speciale bedrijfsbezoeken, zal ik maar zeggen, die er zijn gedaan. Want volgens mij was het gisteren in een gevangenis in Almelo of zo.
1: Ja, je gaat naar een bedrijf toe. Ja. Wij hebben binnenkort onze launch van het netwerk in Friesland.
0: Ja.
1: En dan gaan we naar Van Mossel in Leeuwarden.
0: Oké.
1: Het autobedrijf.
0: Ja, oké.
1: En daar hebben we al een volle bak. En dat is heel leuk, want je krijgt dus een rondleiding bij een bedrijf. En daarna gaan we naar een wijngaard in Friesland.
0: Een wijngaard in Friesland?
1: Een wijngaard in Friesland, meneer.
0: Zo.
1: Dus je komt op plekken waar je anders nooit komt.
0: Ja.
1: En je hebt gesprekken die je anders nooit hebt.
0: Ja.
1: En dat is leuk. En daar komen ook weer contacten uit.
0: Wat maakt een gesprek voor jou leuk?
1: Wat een gesprek voor mij leuk, maar eigenlijk als ik de persoon daarachter leer kennen. Dat zal wel met mijn vak als coach, consultant te maken hebben. Maar
0: ja.
1: Ik vind het leuk om mensen te leren kennen. En dan gaat het helemaal niet om zaken doen. Dat komt pas veel later. Het gaat om mensen leren kennen. En als je mensen leert kennen, dan kan het zomaar zijn dat je er zaken mee kunt gaan doen.
0: Vind ik een mooie invalshoek. Dus het gaat jou in principe eerst om de mens.
1: Ja.
0: Want het netwerken op zich heeft wel een achterliggend idee dat je er misschien zaken mee wilt doen. Of niet?
1: Maar het kan. Daar kom ik dan. Het is een ander netwerk. Ik ben meer van het. Weet je, als ik iets kan bieden voor de ander, dan doe ik dat.
0: Oh ja.
1: En dat kan mijn netwerk zijn. En als ik mijn netwerk inzet,
0: ja,
1: dan is die andere daar mee geholpen.
0: Ja.
1: En als je anderen helpt, zou het zomaar kunnen zijn dat die andere dan ook denkt van, nou, die Tuinstra, dat vind ik wel een toffe peer.
0: Ja.
1: Ik heb nog met iemand gesproken, enzovoort. Nou, en zo gaat die bal rollen.
0: Ja.
1: Maar dat je zit niet met iemand te praten van, goh, wat kan ik hem nou verkopen? Als je dat doet, ben je
0: kansloos.
1: Is de trust, is het vertrouwen meteen weg.
0: Dat komt er niet eens.
1: Dan krijg je die koude sales verkoper.
0: Precies.
1: Die autoverkoper die alles wil verkopen. Maar een goede autoverkoper, een goede, maakt ook eerst contact.
0: Ja.
1: Gaat eerst luisteren. Gaat eerst in contact met iemand.
0: Ja.
1: En dat, dat heb ik bijvoorbeeld ook bij Van Mossel ontdekt. Dus het gaat uiteindelijk om vertrouwen.
0: En jij gaat het nu in Friesland doen. Hoe is jouw Fries eigenlijk?
1: Roestig.
0: Roestig.
1: Ik zeg altijd, als ik in Friesland ben, ben ik een Amsterdammer. En als ik in Amsterdam ben, ben ik een Fries.
0: Ah ja.
1: En ik ben de helft van beide.
0: Ja.
1: En ik versta wel alles. Dus alle Friesen die Fries gaan praten om mij heen. Sorry jongens, ik versta het. En ik denk dat als ik er een paar maanden zou zitten, dat ik wel. Ik betrap me er zelf op dat als ik in het netwerk daar zit, dat ik soms korte zinnetjes in het Fries antwoord.
0: Oh ja.
1: Maar dat een gesprek erin voeren kan ik nog niet.
0: Nee, maar dat is ook lastig in een andere taal. Het is natuurlijk een andere taal.
1: Ja, ik heb de woordenschat wel, denk ik.
0: Ja.
1: Anders had ik het niet kunnen verstaan. Maar ik heb de oefening niet. Dus als ik daar langere tijd zit.

0: Dag Monique, we gaan weer het hebben over wijn. En wat heb jij vandaag voor ons uitgezocht? Waar moeten we het vooral wel over hebben?
1: Nou, ik dacht, omdat het zulk lekker weer is, dan hou ik altijd wel van een lekkere frisse wijn met een bubbeltje, wat het nog extra fris maakt. En ik zat te denken aan een Prosecco. Zo'n mooie Prosecco met zo'n mooi licht mousse. Ja. Een lekker klein bruisje. Dat vind ik wel heel lekker op zo'n zomerse dag. En het is ook een beetje feestelijk. En ik denk dat we het zonnetje wel mogen vieren.
0: Ja.
1: Lekker een beetje peer, een beetje appel, lekker dat fruit. Mooie lange afdronk. Heerlijk. En dat het zo lekker in je glas borrelt. Overigens niet in een fluit, want dan mis je de geur. En dan komt het aroma eigenlijk niet zo tot z'n recht.
0: Oh.
1: Want als je meer oppervlak hebt van de wijn, dan kan hij wat meer zuurstof opnemen. En dan ontwikkelen de smaak- en geurmoleculen zich meer.
0: Oh.
1: Dus dan valt het veel meer te proeven. En het is ook zo lekker bij de borrel. Zoals zo'n mooie Italiaanse antipastieplank met wat vleeswaren. Een mooie burrata.
0: Ach jee, maakt me gek.
1: en

0: En kijk, je kan natuurlijk ook een wat voordeligere prosecco kopen, maar dan heb je een methode, die noemen ze de Coca-Cola methode. Dan spuiten ze er CO2 in en heb je zo'n harde bubbel. En dat is wat mensen vaak ervaren, want dat koop je in de supermarkt, een beetje goedkopere prosecco. Prima voor een cocktail, hè? Voor een Aperol Spritz of een Bellini of dat soort dingen. Want daar hoef je echt niet het allermooiste voor te gebruiken. Maar als je hem zo helemaal puur drinkt, ga dan gewoon voor een mooie. Met een DOC of het liefst een DOCG keurmerk. Dat betekent dat hij uit het originele gebied komt. Dat hij echt aan kwaliteitseisen moet voldoen. Zoals minder opbrengst per hectare. Dat ze de druiven niet oogsten op het moment dat het net geregend heeft. Want dan heb je wel veel volume. Maar dat gaat wel ten koste van de smaak. Want hoe geconcentreerder het sap is, hoe meer smaak zo'n druif heeft. En ja, ik hou heel erg van zo'n mooi glas prosecco. En ga echt voor een kwaliteitswijn.
1: Hoe herken je die, Monique? Hoe herken je die als je door de supermarkt loopt?
0: Nou, ik weet niet of ze het in de supermarkt overkopen, maar wel bij een goede wijnhandel. Ja. Dan staat er een DOCG-keurmerk op.
1: DOCG, oké.
0: Ja, Domenichino Originale Controllata e Garantia. Betekent dat hij uit het originele gebied komt, aan verschillende kwaliteitseisen moet voldoen. Dus zo een beperkte oplage per hectare en geen water kunnen toevoegen. En dat hij ook iedere 5 jaar op samenstelling wordt getoetst door de overheid. Dus dat zijn allemaal mooie keurmerken van zo'n wijn. Dan weet je in ieder geval dat hij kwalitatief heel goed is. Of je hem dan nog lekker vindt, is natuurlijk een tweede. Want het is altijd heel erg smaak, jouw smaak, zeg maar. Ja. Of je dat lekker vindt of niet.
1: En dan moet ik dat dus uit een ander glas drinken. Want ik drink altijd uit zo'n fluit en nooit uit zo'n... Ja. Ik herinner me volgens mij met de film de Titanic, dat ze daar nog van die hele brede champagneglazen hebben. Maar,
0: dan ben je de bubbel heel snel kwijt. Oh. Bovendien,
1: wat is dan wel het goede glas? Wat is wel het goede glas dan?
0: Een wijnglas. Ik gebruik bijna voor al mijn wijn eenzelfde wijnglas. Ik heb niet meer zoveel variatie. Omdat eigenlijk het altijd het lekkerste is als hij voldoende zuurstof krijgt. Als het glas een beetje taps toeloopt, zodat hij de geur goed vasthoudt. Dan geniet je het meeste van de wijn. En de Prosecco met zo'n DOCG-keurmerk is ook gemaakt met de Charmat-methode. Dus niet met de CO2-toevoeging, de Coca-Cola-methode, maar echt een tweede gisting op tank. Want er wordt eerst een stille wijn gemaakt van de Glera-druif. En daarna krijg je een tweede gisting op tank. Anders als bij methode traditioneel, zoals de champagne, dan heb je een tweede gisting op fles. En een champagne is daarom ook wat kostbaarder dan een prosecco.
1: Oké, helemaal duidelijk. We gaan gewoon voor de goede prosecco. Monique Godery, het wijnvrouwtje, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Dag.
1: Dag.
2: Innovatie en groei. Welke trends en innovaties helpen jouw bedrijf vooruit? Luister naar de ondernemersverhalen in Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer.
1: Vandaag krijg je ook een financiële tip en dat is voor het eerst. Dat gaan we gewoon elke maand doen. Als financieel planner loop ik aan tegen prachtige kansen om ofwel passief inkomen te realiseren of financiële onafhankelijkheid te creëren. Noem maar op. Maar de vraag is natuurlijk, wat betekent financiële onafhankelijkheid voor jou? Wat heb je dan nodig? En laten we daar gewoon deze maand mee beginnen. Als jij weet hoeveel je per maand uitgeeft, en dat is best een uitdaging, dat kan ik je vertellen, dan is dat een geweldige basis. Je hoeft alleen maar even op je bankgeschrift te kijken, of eigenlijk online, en dan toch even te kijken van hoeveel is dat nou totaal. Dan heb je een mooie basis. En dan pak je daarbij ook nog een uitdraai van mijnpensioenoverzicht.nl. Nou, als je die twee getallen dan hebt en die zou je mij toesturen, meijer@mpf.nl, dan kan ik daarvan berekenen wat jij op pensioendatum aan kapitaal nodig hebt om daarvan dan financieel onafhankelijk verder je hele leven te leven. En dan ga ik natuurlijk wel uit van allerlei levenskansen en sterftekansen, of ik weet natuurlijk niet hoe oud je wordt, maar met die statistieken in de hand kan ik je dan een redelijke basis geven. Dus meijer@mpf.nl. En dan heb je een basis van wat je nodig hebt. En hoe je daar dan aan komt, dat vertel ik dan gewoon de volgende maand.
2: De ondernemer aan het woord. Leren van anderen. In Mijn Netwerkcafé delen ondernemers hun inzichten, successen en lessen. Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en dat Netwerkcafé is nu alweer ten einde. Het gaat bijna dicht. Ik dank mijn gasten van vandaag. Sybren Tuinstra van Mijn en De Woensdag. Pieter Kersten van EduSense en Monique Godery, het wijnvrouwtje. Het volgende Mijn Netwerkcafé is de tweede dinsdag van juni van 4 tot 5 hier op Nieuw Business Radio. Een hele fijne maand.

0: Dit is New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Businesswise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met 2 experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
10: Goedendag en welkom bij een nieuwe Businesswise Weekly. Met vandaag een sterk staaltje overstappen. Hoe kan het in vredesnaam gebeuren dat de directeur van Milieudefensie gaat werken voor uitgerekend Tata Steel, de grootste vervuiler van het land? Hoe wapen je je als bestuurder tegen het nieuwe AI-model Mythos? Moet je inmiddels ook een volwaardige IT-opleiding gaan volgen? En bij Shell klotsten de winsten tegen de plinten vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. En dat wringt, want de rest van de wereld baalt stierlijk van de hoge energie- en brandstofprijzen. Hoe leg je dat uit? Ik ben Olivier de Neve en mijn 2 gasten van vandaag zijn de altijd flamboyante, flagrante en vlammende Eduard Schaapman, oprichter van de ExperienceNet. En aan de andere kant de debutant in de show Arjen Paardenkoper, ondernemingsrechtadvocaat en oprichter van Hunt Dealmakers, een handelaar in bedrijven. Tijd voor duiding, welkom bij Businesswise Weekly.
8: Dit is jouw wekelijkse voorsprong, Businesswise Weekly, met Olivier de Neve bij New Business Radio.
10: Ja, we waren er een weekje tussenuit en zul je net zien, hè, gebeurt er weer van alles. Dus doen we het vandaag helemaal anders. Normaal hoor je de leider van de week pas aan het einde van de aflevering. Maar ja, er was zulk opvallend nieuws dat we er gewoon meteen mee beginnen. Dan heb ik het natuurlijk over de overstap van de directeur van Milieudefensie, Donald Pols, naar Tata Steel. Zometeen hoor je wat onze boardroomfluisteraar Rob Huisman daarvan denkt. Maar laat ik beginnen bij ons panel. Heren, fijn dat jullie er zijn.
11: Ja. Welkom.
10: Donald, bedankt. Ja, ook welkom.
11: Ja, nou, ja. Dankjewel.
10: Wat was jullie eerste reactie toen jullie dit nieuws zagen?
11: Nou ja, ik ben hier niet automatisch tegen.
10: Nee?
11: Nee, ik begrijp heel goed dat Milieudefensie teleurgesteld is. Natuurlijk, want zo'n goede kanon, die wil je niet kwijtrekenen aan Tata Steel. Vooral omdat dat volgens hen de grootste vervuiler is. Maar als iemand als Donald Pols daadwerkelijk invloed krijgt binnen zo'n bedrijf, dan kan dat misschien meer opleveren dan jarenlang alleen die druk van buiten.
10: Ja.
11: If you can join them, of if you can beat them, join them. Hè? Ja. Is dat een quote, Arjen?
12: Ja, zeker is zeker. Dat een quote. Ja, ja. Ik moest over quotes gesproken. Ik moest meteen denken, Olivier, aan links lullen, rechts zakken vullen.
10: Ja?
12: Ja, dat was het eerste wat in me opkwam. En het tweede wat in me opkwam, briljante zet van Tata. Tata Steel natuurlijk.
5: Ja, toch? Ja.
12: Zeker.
5: Ze hebben de grootste concurrent hebben ze nu eigenlijk ingelijfd.
12: En uitgeschakeld meteen een splijtswam.
11: Ja, dan weet ik niet of hij uitgeschakeld is.
12: Deuren dicht.
11: Ik vind ook van hem toch een knappe beslissing. Want die heeft waarschijnlijk gedacht, ja, met Milieudefensie krijg ik niet zoveel bereik. Misschien kan ik Tata Steel meehelpen milieubewuster te worden. Dus ja. Ik vind het eigenlijk eens een keer heel positief nieuws voor iedereen.
12: Terwijl
11: inderdaad, ik zag al het journaaien weer alle kanten oproepen van dit is belachelijk dat dit gebeurt en weet ik van. Maar ja, laten we eens omdenken. Laten we aan denken van, hey, hoe kunnen we nou toch zorgen dat Tata Steel milieuvriendelijker wordt?
5: Ja.
11: En dat kan misschien met Donald Pols.
5: Nou, jij zegt net, voor iedereen is het goed nieuws. We gaan zo even de reactie van Milieudefensie nog bespreken.
11: Die was niet blij.
5: Zien dat anders. Ik moest zelf een beetje denken aan Hugo de Jonge, oud-minister. Die op een gegeven moment in die mondkapjesdeal-affaire. Toen zei van, ja, we kunnen Siewert van Linde beter inside pissing out hebben dan outside pissing in, weet je wel. Met andere woorden, ja, dan heb je in ieder geval het probleem intern gehaald in plaats van dat je hem naar buiten laat vervelen. Is dat ook een beetje wat we hier zien?
12: Nou, ik denk niet dat Milieudefensie monddood gemaakt wordt door deze overstap.
5: Nee.
12: Wie er wel blij mee zijn natuurlijk de kinderen van Donald. Want ik las dat die toch inkomen tekort kwam en dat het fijn was dat zijn inkomen omhoog ging. Dat stond in een interview met de Volkskrant, hè, zaterdag, dat hij dat ook meespeelde.
5: Ja, ja.
12: Dus dan denk ik toch weer links lullen, rechts zakken vullen.
5: Ja.
12: Inside pissing out, outside pissing in. Ik vind het van Tata Steel een briljante zet.
5: Ja, dat is misschien wel inderdaad een belangrijke conclusie. Als je nou kijkt naar, het is natuurlijk, ik dacht eerst even, ik kreeg dit doorgestuurd. Mijn eerste reactie was, ja, dit is de speld of zo, die klopt niet.
12: Dit is een op grapje. Dat dacht ik ook.
5: Een grapje. Maar toen ging ik het toch nog even checken. Want ik kreeg namelijk een screen capture doorgestuurd van een teletextpagina. Nou, die kan je natuurlijk makkelijk namaken. Toen ging ik echt op teletext kijken. Ja, het staat terecht. Het klopt gewoon. Nou ja, toch een beetje de meest opvallende transfer van Nederland sinds de zomer van 1983. Hè? Johan Cruijff naar Feyenoord.
11: Daar, ja, dat klopt. Inderdaad, godverdomme. Die heb je van mij gehoord natuurlijk vanuit de voorbereiding. Toen zei ik al van inderdaad, Johan Cruijff is uiteindelijk ook naar Feyenoord gegaan.
5: Ja.
11: En nog steeds houden alle Amsterdammers van hem.
5: Ja, dat wel, ja.
11: Dat wel, hè. Ja. Dus uiteindelijk is het natuurlijk nog steeds de icoon in de voetbalwereld. Ik weet niet helemaal of het helemaal te vergelijken is. Maar als je kijkt naar Tata Steel, die haalt niet alleen een groen gezicht binnen. Het is geen greenwashing. Maar als Pos echt macht krijgt, is dit misschien de belangrijkste duurzaamheidsbenoeming van het jaar. Ik probeer het maar weer positief te pakken, zodat Arjan er weer een beetje overheen kan pissen. Maar Tata Steel kiest met Pos niet voor een klassieke communicatiedirecteur die alles mooie praat. Ze halen iemand binnen die het bedrijf jarenlang kritisch heeft gevolgd.
5: Ja.
11: Dat kan positief zijn, mits hij geen uithangbord wordt, maar echt macht krijgt in de organisatie.
12: Maar dat begrijp wel. Mag ik hieruit opmaken dat je een nieuwe prijs in het leven gaat roepen?
11: Ja, dat klopt. De meest duurzame man van Nederland.
12: Precies, met weer een gala erbij.
11: Ja, dan gaan we weer een leuk gala erbij organiseren. We moeten het meer feesten, we moeten het meer vieren, dat er ook positieve dingen in de wereld gebeuren.
5: Nou, ik zie het enige groen wat ik hier zie is het pochetje van Arjen. Dus precies. Dat gaat nog niet heel goed met onze groene gedachten hier.
12: En de vegan bitterballen op dat feestje, op dat gala van jou natuurlijk.
11: Nee, dat gaan we zeker niet doen, die vegan bitterballen. Laten we dat maar niet doen.
5: Als we het even, want Arjen, ik las dat jij een clubgenoot hebt, een jaarclubgenoot, die heel dicht op het vuur zit. Hè?
12: Ja, je hebt je huiswerk goed gedaan. Dus Roger Cox is een jaarclubgenoot van mij en de advocaat die namens Urgenda de staat heeft aangeklaagd en namens Milieudefensie Tata Steel.
5: Ja.
12: Ik heb hem om commentaar gevraagd. Toen wist ik nog niet dat ik hier in deze show over dit onderwerp zou praten. Maar het was zeg maar stil aan de overkant.
5: Oh, en dat zegt toch ook wel wat, hè?
12: Ja,
5: stilte zegt ook wel wat.
12: Nou, ik kan me voorstellen dat het een impact heeft gemaakt op ze. Donald zag er zelf ook tegenop om op te zeggen. Althans, dat beweerde hij. Die keek natuurlijk naar zijn paycheck. Die dacht, kan mij het schelen. Ze zijn een maand boos op me. Dat waait wel weer over. En ik zit er warmpjes bij straks.
5: Ja, dat is
11: hij zou die al onbepaald hebben.
12: Ja, dat hij dat bedongen heeft. Als
5: het
12: slim is wel.
5: Ja, ja, ja, toch niet voor een jaartje overstappen. Moet je voorstellen.
11: Nou ja, je hebt natuurlijk altijd de opzegmogelijkheid in de eerste maand. Hè? Dus ik weet niet of hij die al heeft overleefd. Voor de aankondiging.
5: Ja.
11: Ik weet niet of de proeftijd al is geweest.
5: Ja, dan zullen we een vinger aan de pols houden inderdaad.
12: Ja.
5: We praten zo verder, maar onze boardroomfluisteraar Rob Huisman, zoals aangekondigd, schrijver van het boek Communicator, heeft ook zijn eigen kijk op. Hij stoort zich vooral aan de houding van Milieudefensie, de voormalige werkgever dus, van Donald Pols.
13: Wat mij eigenlijk het meest is opgevallen, dat is wat er niet gezegd is over Donald Pols. En wat er bijvoorbeeld niet gezegd is door Milieudefensie, waar hij al die jaren heeft gewerkt, is dankjewel voor alles wat je voor ons betekend hebt. Ik las het persbericht van Milieudefensie en toen dacht ik echt van, kan er niet één vriendelijk woord vanaf voor die persoon? die zoveel jaren met hart en ziel voor je gevochten heeft. En ik snap dat het een teleurstelling is als hij weggaat. En ik snap het al helemaal gezien de bestemming waar die heen gaat. Maar waarom zeg je niet gewoon dankjewel? Het gekke is als Milieudefensie zegt we betreuren dat. Hoe kan je nou betreuren dat een bedrijf een stap in de goede richting zet en iemand aantrekt die een profiel heeft, een bewezen profiel, dat die voor duurzaamheid gaat? Hoe kan je dat nou betreuren? Dat is natuurlijk een beetje van de zotte wat ik niet begrijp. En dat hebben ze denk ik in de boardroom misschien niet helemaal goed doordacht. Dat is, hij wordt niet alleen directeur duurzaamheid, maar hij wordt ook directeur communicatie. En dat is een hele wonderlijke, vreemde, om niet te zeggen onmogelijke combinatie. Hij heeft, punt 1, heeft hij eigenlijk geen ervaring als directeur communicatie. En communicatie is een vak. En een vak dat je eigenlijk naarmate je er meer jaren in stopt en er meer ervaring mee hebt, beter in wordt. En het is heel vreemd, en het is ook heel raar naar de directeur die daar vertrokken is als directeur communicatie, om daar iemand neer te zetten die het er eigenlijk een beetje bij gaat lopen doen. Daar zullen ze misschien nog wel van terugkomen. Ik heb geen glazen bol, dus ik durf niet te voorspellen hoe dit gaat lopen. Maar het kan gaan zoals het Jack Spijkerman ooit verging, toen hij de overstap maakte naar de commerciële en zogenaamd voor het geld koos. En die is nooit meer de oude geworden. Of het kan gaan zoals met Arjen Lubach. Die heeft ook voor het geld gekozen, maar die draait vrolijk door. Het kan een succes worden, maar het kan ook een daverende mislukking worden.
14: Een daverende mislukking, dat is ook een optie dus. Laten we even wat hopen om hier uit te pakken met wat Rob allemaal zegt. Onder andere dus dat Milieudefensie geen dankjewel heeft gezegd aan Donald Pols. Is dat een misser?
15: Ja, dat, een misser. Ik weet het niet of dat nou een misser is. Misschien heeft hij wel gelijk, want hij zit wel heel erg op mijn hand, hoorde ik. Wat dit betreft. Ik denk, het kan ook zijn dat Milieudefensie zo teleurgesteld is dat ze daarom daar niet over hebben gecommuniceerd.
14: Ja, maar ja, bij Arjen, dan zou je toch tandenknarsend nog zeggen, dankjewel. En dan ondertussen.
15: Ja, maar dat is niet echt.
14: Nee, dat maakt het niet uit.
15: Dat maakt niet uit, toch? Of wel?
14: Persberichten zijn nooit echt, toch?
12: Ik vind het wel mooi dat ze aan het naschoppen zijn. Nee hoor, ik...
14: ja, vind je
12: mensen,
14: dat mooi?
12: Ja, natuurlijk, die mensen zijn oprecht teleurgesteld. Dat geeft ook aan hoe goed Milieudefensie zelf in de wedstrijd zit. You're with us or against us. Mm-hmm. Dat is wat hier gebeurt. Dus ja, ik begrijp het wel. Ik had hem ook niet tandenknarsend gedag gezegd. Ik had ook gedacht, roep hem maar lekker op.
14: Ja, roep hem maar op. Nou zegt hij ook, dat horen we net ook Rob zeggen, van nou, hij gaat communicatie erbij doen.
12: Ja.
14: Maar ja, hij is geen duurzaamheidsexpert of zo. Weet je, ik bedoel, hij weet er wel veel van. Maar hij gaat niet Tata Steel opeens verduurzamen.
15: Nee, maar laten we dan even goed kijken naar wat er al in de overheid gebeurt. Hadden we nou Eleonore Boekholt gewoon op volkshuisvesting moeten zetten? Of niet gewoon op defensie?
14: Een terugkerend onderwerp in deze show.
15: Ja, bedoel, Dylan, hadden we die gewoon niet op juridische zaken moeten zetten op defensie? Mm-hmm. Nee, dan moet eerst de overheid maar eens het goede voorbeeld gaan geven dat de juiste persoon op de juiste plek moet komen. Dat gebeurt in de overheid ook al niet. En ik denk ook in dit geval, ja, uiteindelijk, het signaal vind ik heel erg positief. En of deze man iets weet van communicatie, weet ik niet. Maar van duurzaamheid moet hij toch echt wel
12: jongens,
15: een beetje
12: ik denk dat je het woord communicatie moet vervangen door lobby.
14: Mm-hmm. Oh, dat is
12: een
14: goeie.
12: Hij is gewoon een lobbyist geworden. Kijk, de dichtheid, georganiseerdheid van de werknemers bij Tata Steel is de grootste in Nederland. Daar zit de FNV, heeft de hoogste lidmaatschapsdichtheid daar. FNV is... van huis uit een GroenLinks PvdA bolwerk. Er zit nu de directeur Milieudefensie, wordt de directeur Communicatie Duurzaamheid. En via FNV en GroenLinks en PvdA zal die proberen te lobbyen in de Tweede Kamer. Dat is het eerste wat ik denk. Het tweede wat ik me gewoon afvraag, ik heb toch nog advocatenbloed rondstromen. Wat staat er dan in zijn arbeidsovereenkomst? Is hij zoals een lid van de OR beschermd tegen ontslag? Hij is een belangrijke stafmedewerker. Hij gaat straks standpunten innemen waarvan Tata Steel denkt, oeps, wie hebben we nu in huis gehaald? We hebben hier het paard van Troje binnen.
14: Maar denk je dat hij dat echt gaat doen? Want ik bedoel, je vertelt net van, nou, hij zal een flinke upgrade hebben gehad in zijn salaris. Dan kan er misschien ook bijgezegd worden, nou, doe maar niet, zeg dat maar niet.
12: Ik vraag me af of Pols zich daar zo laat ringeloren. Iemand met zo'n historie. Het verhaal was, eerst werd geroepen, hij verdient 4 ton. In de Volkskrant stond 145.000 euro, inclusief pensioen. Nou, dat is natuurlijk een fooi. Dus ik denk dat hij die ook al verdiende bij Milieudefensie. Laten we er eerlijk over zijn.
14: Daar kan je niet eens meer voor tanken.
12: Ik wil net zeggen, daar kom je niet verder dan Drachten als je op vakantie gaat. Dus dat lijkt me een probleem.
14: Ja.
12: Maar ik denk wel, als hij slim is, heeft hij daarvoor iets opgenomen in zijn arbeidsovereenkomst. Want anders heb je in no time natuurlijk, als hij een geschil is, die man echt daar het verschil wil maken, moet hij een bepaalde mate van beleidsvrijheid hebben.
14: Kan hij het nog geloofwaardig doen überhaupt? Want hij heeft nu een bepaald signaal verkondigd al die jaren. Ja. Nu stapt hij over met een volledig ander verhaal eigenlijk naar de andere partij. Wat hij zegt, hè, even ongeacht of hij nou wel of niet goed is in communicatie, kan dat, geloof je nog wat die man zegt?
15: Nou ja, ik zelf wel. Ik heb ook altijd in Johan Cruijff, ben ik altijd in blijven geloven. Ja. En deze man ook, die heeft bepaald iets, die heeft bepaalde kennis en kunde. En als hij dus inderdaad dit nu probeert van binnenuit te doen, ja, dan zeg ik, je hebt in ieder geval lef. Je probeert het in ieder geval. Je gaat iets doen om deze meest vervuilende industrie in Nederland de duurzame kant op te trekken. Dus dat vind ik positief. Maar ja, wat eigenlijk veel interessanter is om te kijken, is staat de stiel, de staal die wij produceren in Nederland, is het überhaupt iets wat we moeten blijven doen? Maar dat is natuurlijk een heel ander onderwerp. Wat ik het met jou over
12: had. Heerlijk.
14: Ja. Heerlijk, toch? Jij wilde naar Duitsland gaat, hè? Dat was ik in een column
12: precies,
14: van jou.
12: Ja, Eduard, je bent natuurlijk een lieve man, maar je gaat aan één ding voorbij. Onze Donald moet nog beginnen. De trouw moet blijken. We moeten nog zien dat hij presteert zoals wij allemaal denken dat hij gaat doen. En de tweede stap is natuurlijk, kijk, ze moeten van Tata natuurlijk gewoon een speelpark maken of een tech valley. Dat moeten ze meteen sluiten. We hebben in Duitsland zijn de drie grootste staalfabrikanten die een kleine 4% van de wereldstaalproductie in handen hebben. Die zijn gestopt met de vergroening en de verduurzaming, omdat het gewoon niet te betalen is. Ze hebben er niet genoeg energie voor. Het waterstof is er te weinig. Dat werkt niet. En ze prijzen zichzelf volledig uit de markt, die overigens gedomineerd wordt door China met dik 50% van de wereldstaalproductie in handen. Het enige waarom je nog een staalproducent wil, is uit hoofden van strategisch belang. Nou, tanks maken we al heel lang niet meer in Nederland. Die maken ze lekker in Duitsland. Dus ik stel voor dat Tata dicht gaat en gewoon lekker naar Duitsland gaat. Scheelt ook een hoop geld.
15: Nou, maar zou het dan toch niet ergens in de achterkamertjes beklonken zijn van, nou, hey Donald, ga jij daar naartoe? En sluit die toko. Zou dat het misschien zijn?
14: Nou, dat partij subsidie. We gaan nu een beetje in complothoek
15: komen. Leuk.
14: Dat is wat de overheid dit bepaald zou hebben. Dat Donald daar zou moeten gaan werken.
15: Ja, je gaat natuurlijk wel denken, waarom gaat die man er naartoe? Dus je moet wel goed nadenken.
14: Gewoon even wat tegenin.
12: Het enige juiste duurzaamheidsadvies zou zijn, sluiten die tent. Dat is het enige. Die 2 miljard subsidie, als je dat doorrekent, er zit een open eindje aan. Voorzichtige schattingen zeggen dat het tussen de 17 en 18 miljard gaat kosten. Voor 7000 werknemers. Nou, voor dat geld, het lijken de Groningers wel. Als we de gasopbrengst, als we daar een tiende van aan de Groningers geven, in dit geval aan het personeel van de subsidie, dan zijn ze allemaal spekkoper.
14: Ja.
12: En is het arbeidsprobleem in de Randstad ook meteen opgelost.
15: Het doel van Donald hebben we hier nu bepaald.
14: Sluiten die tent. Ja, nou ja, dat zal ongetwijfeld zijn wat Milieudefensie in ieder geval zou toejuichen. Als we het hebben over hoe dat nou gegaan is, hè, want we zeiden net al van, nou, het is een meesterzet eigenlijk van Tata Steel dat ze hem hebben ingelijfd. Hoe zou dat nou gegaan zijn? Is daar in die boardroom van Tata Steel over gesproken van, jongens, we hebben een unieke kans misschien wel. We moeten die man, moeten we een aanbod doen?
12: Nou, ik las in de Volkskrant dat er een bijeenkomst was waarbij de grootste vervuilers waren opkomen of uitgenodigd. De enige die op was komen dagen was de CEO van Tata. Nou, de getuige van moed. En na de vergadering is hij in gesprek geraakt met Donald. En daar zou dit moois uit zijn voortgekomen. Dus het lijkt alsof het een spontaan is met elkaar praten. God, weet je, if you can't beat them, join them. Hè? Ja. Dus,
14: maar dat zal die CEO toch niet spontaan bedacht hebben? Daar zit toch een plan achter? Of denk je echt dat dan even bij een bolletje klonken wordt?
15: Natuurlijk ook wel te maken met die subsidie die dadelijk verschaft gaat worden door de overheid. En ik denk dat de overheid daar ook wel bepaalde criteria voor heeft neergelegd. En wellicht dacht de CEO van Tata Steel van, oké, als ik deze man nou binnenhaal, dan krijg ik misschien geen 2 miljard subsidie, maar 4 miljard. Ja, ik weet het niet. Uiteindelijk moet dat salaris van Donald er ook betaald worden.
12: Ik wil net zeggen.
14: Ja, maar dat is maar 145.000 euro, hoorden we net. Dus dat is niks.
12: Heeft hij wel een bonusregeling. 1% van alle extra subsidie die ze binnenhalen.
14: Ja, misschien is dat. Gewoon 2 stalen buizen afleveren. Je hebt het alweer. Dus dat is geen probleem. Als we het hebben over wat er nu moet gebeuren. Hè, want hij heeft dat persbericht is eruit gegaan vanuit Tata. Daar heeft hij ook wat in gezegd. En daarna was het radiostilte. Maar ook televisiestilte, talkshowstilte. Nergens is die te horen, die Donald. dat pols. Is het verstandig als hij binnenkort aan de talkshowtafel aanschuift om wat te vertellen? Of bij Businesswise Weekly, om maar wat te noemen.
12: Ik denk dat hij het één keer zou moeten doen. Want anders mist hij het doel van zijn overstap. Het doel van zijn overstap is beweerlijk het verduurzamen van Tata Steel. Ja. Nu gaat het alleen nog maar om zijn persoon. Dus dat moet hij wegnemen. Die angel moet eruit.
15: Ja, ja, en daar heeft hij in principe 100 dagen voor. Dus binnen die 100 dagen moet hij wel zorgen dat hij een vlammend betoog ergens houdt. En vertelt waarom hij dit gaat doen. En misschien kan hij dan eerst eens even kijken in de keuken bij Tata Steel. Wat kunnen we daar inderdaad verduurzamen? En kan ik daar inderdaad handen en voeten aan geven? En voor mezelf of doelstellingen aanhangen die ik kan verwoorden aan een talkshowtafel, bijvoorbeeld bij Businesswise.
14: Ja, precies. Nou, ik heb hem wel wat pittige vragen voor hem inderdaad. Dus wat dat betreft, hij is van harte welkom. De uitnodiging staat bij deze. Maar ik denk dat het eerste interview sowieso wel pittig voor hem zal worden. Want er zullen wel wat moeilijke vragen gesteld gaan worden.
15: Nou, dat weet ik niet. Er was laatst een fantastisch interview bij BNR dan wel. Van de NAVO-chef, die ook bij Eva Jinak zat.
14: Ja.
15: Ik weet niet of je dat gevolgd hebt. Maar die heeft een betoog gehouden met kennis over die NAVO. Waar heel veel mensen van zeiden van, hè, nu snappen we het. Waarom meneer Rutte zo acteert. He, nu snappen we het waarom we zo afhankelijk zijn van Amerika.
14: Dus dat kan je ook helpen.
15: Het kan je volgens mij ook waanzinnig goed helpen.
14: We gaan straks over hele andere dingen praten. Namelijk in de Social Storm gaan we het exitgesprek van bedrijven bespreken. Want dat is een totale mislukking. Je hebt er helemaal niets aan. Dat zeg ik niet. Maar dat zegt wel een vrouw die er viral mee ging op LinkedIn. Wat er beter kan aan het exitgesprek, dat hoor je zo.
16: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Businesswise Weekly. Met Olivier de Neven. Bij New Business Radio.
14: Want eerst hele andere zaken. Europarlementariërs zeggen zich kapotgeschrokken te zijn van het nieuwe AI-model Mythos van Anthropic. Dat model kan razendsnel beveiligingslekken vinden en uitbuiten. En het Nederlandse Nationaal Cybersecurity Centrum, dat is hele mond vol, samengevat het NCSC, waarschuwt bedrijven inmiddels al voor hackgevaren. Dagen of weken later reageren op een lek, dat is niet meer genoeg. Cybersecurity verschuift dus van een IT-probleem, zou je kunnen zeggen, naar chefzagge. Maar zijn de bestuurders van Nederland daar wel klaar voor? Eduard, bestuurders anno 2026, kunnen die nog wel leiding geven zonder dat ze iets van IT begrepen hebben?
15: Nou ja, ik vind dit misschien wel het belangrijkste onderwerp op dit moment voor bestuurders. Als we het hebben over AI, is het geen speeltje meer van de IT-afdeling. Als een AI-model razendsnel beveiligingslekken naar boven kan halen, zoals dat Mythos, ja, dan kan dat positief zijn voor de verdediging, maar ook levensgevaarlijk als criminelen of vijandige staten hier erg kundig in zijn. Dus ik denk dat heel erg wordt aangetoond in dit artikel dat we razendsnel moeten zorgen dat we ook kennis van dit soort zaken hebben en hierover praten in de boardroom en dat niet alleen aan de IT-afdeling overlaten, maar dat ook bestuurders kennis van zaken hebben.
14: Ja, dat is nog niet zo makkelijk natuurlijk. Dat heb je niet 1, 2, 3 al die kennis. Arjen, hoe zit jij daarin?
12: Nou ja, een van mijn laatste acties als advocaat was een bedrijf dat werd afgeperst door de Russische cactusgroep. Dat is gewoon een prachtig businessmodel. Dat is een franchise model. Die verstrekken handboeken. Je krijgt onderhandelingsrichtlijnen mee. Zij wijzen, je mag de apparatuur gebruiken. En de back-office, je draagt zoveel procent van losgeld af.
14: Een hackers franchise.
12: Ja, dat is echt waar. Ja. Er zijn er drie grote spelers. Ik sprak toen met de verzekeraar. Die zei tegen mij, wij keren tegenwoordig meer schades uit aan hackers en afpers dan een gewone schade. Dus het is een serieus probleem. Wat mij dan opvalt is dat de verzekeraar mijn polis, mijn cybersecurity polis, opstuurde per e-mail. Nou, het eerste wat de hacker doet is kijken of je die polis hebt. Kunnen ze vol trekken? Ik heb een zoon, die heeft een AI-bedrijf. Die studeert ook cybersecurity in de Universiteit van Amsterdam. En die zegt, pap, vergeet het. Over 2 jaar wordt ieder wachtwoord altijd gekraakt.
14: Gewoon een kwestie van even.
12: Het is een kwestie van tijd. Dus dit is realiteit. Wij gaan ons heel anders moeten gaan gedragen. En we zijn er 100% niet klaar voor.
14: 100% niet klaar voor?
12: Nee, zeker niet.
14: En wat moeten we dan wel doen?
12: Nou ja, we hebben een nieuw type beveiliging nodig. Ik bedoel, nu roepen ze nog 16 tekens. Nou, dat is al. Daar moet die keihard om lachen. Dat Mythos doet daar geloof ik 30 seconden over of zo. Dus
14: ja,
12: dat,
14: ik bedoel, zelfs. Ja.
12: Dus we zullen straks alles met ik weet dat binnen de overheid de gedachte speelt om weer terug te gaan naar een ouderwetse identificatie, een soort keten van postkantoren, je paspoortje of rijbewijs laten zien en je gezicht laten zien. Om zelfs als je een bankrekening bij Bunk bijvoorbeeld opent, misschien een slecht voorbeeld op cybersecurity gebied, maar en je kijkt in je camera en je wordt zo 3D geïdentificeerd, dat is al gehackt. Dus dat kan ook. Er is niks meer. Je Apple Pay, mijn zoon heeft me laten zien, je telefoon wordt gehackt. Ze nemen je telefoon mee. In 3 seconden zijn ze in je Apple Pay en schrijven ze over zonder dat ze je wachtwoord hebben.
14: Ongelooflijk.
12: Met een heel handig apparaat.
14: Maar we zijn gewoon nergens meer veilig.
15: Nou ja, dus terug naar de postduif en de Nokia.
14: Ja,
15: hoor zo ik is bij het. Arjen.
14: Ja.
15: in op dit moment. Maar goed, ik denk wel, wat kunnen we er in de boardroom aan doen?
14: Ja.
15: Dat is toch wel iets wat we eraan kunnen doen. Want als ik inderdaad met mensen praat uit de boardroom, dan zeggen ze tot nu toe toch wel, chat, dat ga ik niet gebruiken hoor. Dat is niks voor mij. Hè?
14: Nee.
15: Als ik naar mezelf kijk, dan gebruik ik heel veel AI-modellen voor allerlei soorten zaken. Ik gebruik Manus, ik gebruik Gemini, ik gebruik Claude. Dus op een gegeven moment, dat doe ik al 2 jaar. En je kijkt naar die ontwikkelingen en waar zijn ze mee bezig en hoe kun je dat beter verveiligen, et cetera, et cetera. Je bent er zelf mee bezig,
14: ja,
15: omdat het je ook zelf efficiënter maakt en omdat je dan ook zelf beter begrijpt wat überhaupt AI betekent.
14: Hè? Jij doet dat wel natuurlijk, maar ja, veel bestuurders, hè, kijk, jullie zijn nog 2 jonge halfgoden, hè, dat kunnen we vaststellen.
15: Dank u beleefd.
14: Dank u beleefd. Maar er zijn natuurlijk heel veel bestuurders die toch wel op leeftijd zijn, die misschien niet helemaal...
15: Ja, nee.
14: En ik dan?
15: Nee, jij bent nog jong.
14: Dankjewel. Maar er zijn bestuurders die natuurlijk wel dat moeilijk vinden om daarin mee te gaan. Ik bedoel, kijk naar vroeger. Hè, dat het faxapparaat is ook nog 10 jaren langer meegegaan in sommige industrieën.
12: De Amsterdamse rechtbank gebruikt het tot 2 jaar geleden nog.
14: Is dat zo?
12: Ja,
14: dit bedoel ik.
12: Maar ik heb in een van mijn columns heb ik ook gepleit voor een raad van commissarissen waar iemand van onder de 30 in komt.
14: Hm.
12: Dat zou verplicht moeten zijn, want die begrijpen wat er aan de hand is.
14: Ja.
12: Wij van de oude garde, jij bent dan wat jonger dan ik, Eduard.
14: Nou, maar dankjewel.
12: Maar dit is niet meer bij te houden. Dit gaat zo ongelooflijk hard. Ik vind het angstaanwekkend.
15: Ik vind dat, ik ben het niet helemaal mee eens, want ik hou het echt bij. Ik ben 3-4 uur per dag bezig, alleen maar met AI op dit moment. En ik vind het enig en leuk. En ik was heel slecht in Nederlands. Dus
14: ja.
15: Chat hielp mij al heel erg, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Dus dat is heerlijk.
14: Ja, maar het is natuurlijk leuk, zinnen. Totdat je gehackt wordt binnen 30 seconden.
15: Ja, maar goed, wie zou een no-no als mij hacken? En by the way, ik heb ook helemaal niks te verbergen. Dus ik ben er ook helemaal niet bang voor.
14: Nee, maar goed, het is natuurlijk wel zo. Hè, op het moment dat jouw identiteit gehackt kan worden. Of hè, als bedrijf, laten we even teruggaan naar bedrijven die natuurlijk grote belangen hebben. Die verder gaan dan alleen hun eigen belang. Maar ook dat van al hun klanten. Dan wordt natuurlijk, hebben we het de laatste maanden gezien. Die Chief Information Security Officer, de CISO.
15: Ja.
14: Wordt die misschien wel belangrijker dan de CFO in een bedrijf?
12: Ja, 100% Olivier.
14: Maar waarom?
12: Nou, kijk wat er gebeurt. Kijk, ik vind Odido vind ik helder dat ze niet betaald hebben. Dat zou iedereen moeten doen. Dat is ook direct wat de politie tegen je zegt als je aangifte doet.
14: Ja.
12: U mag niet betalen. Nou, dat doet natuurlijk iedereen. Maar dit is zo bedreigend. Kijk, achter de schermen is Ahold al heel lang bezig te onderhandelen met een groep hackers die ze te pakken hebben genomen. En die weigeren te betalen. En ze vragen standaard 5% van je jaaromzet. Dat is het losgeld. Dus dan weet je wel over wat voor bedrag gaat. Het is gewoon de bedreiging van het bestaan van je onderneming. Als je gehackt wordt, ga je er gewoon aan.
14: Ja.
12: En Eduard, jij zegt heel aardig van God, van mij mogen ze alles weten. Maar als jouw BSN-nummer samen met je ID op straat ligt, dan kunnen er gewoon leningen op je naam afgesloten worden. Is niet heel fijn.
15: Nee, dat lijkt me ook niet.
14: Nee, goed, dan ben je niet blij. Ook niet als je slechts 145.000 euro per jaar zou verdienen. Hè? Ik bedoel, dan
15: komen we daar weer op terug. Nee, maar goed, uiteindelijk als je goed het artikel doorleest, viel mij ook nog wel weer iets anders op.
14: Ja.
15: Je ziet inderdaad dat in die hele pilotgroep heel Europa weer eens niet vertegenwoordigd is. Hè? Je ziet dat dit met Amerikaanse bedrijven gebeurt. Je ziet dat Amerika hier mee aan het werk is. Er zijn wel wat Britse banken bij betrokken. Maar er is geen Europese land of Europese onderneming in deze pilot bij Mythos betrokken.
14: En de Europese Unie zegt, we willen daar vat op krijgen.
15: Ja,
14: op
15: maar ze zitten er niet bij.
14: Achter de feiten aan.
15: Ze lopen weer achter de feiten aan.
14: Hoe kan
15: aan
14: dat dan?
15: Nou, dan hebben we de vorige keer volgens mij ook al een business-wise besproken. Dat
14: doet
15: Europa.
14: Ja,
15: het is gewoon zo pro, helemaal niet meer actief geworden. Het loopt achter alles aan. En dat komt natuurlijk doordat er 27 lidstaten zijn die allemaal hun eigen ding en een eigen idee hebben. Maar het zijn geen aanvallers meer. Het zijn uiteindelijk, en met aanval win je alles, volgens mij. Maar ze zijn niet bezig met proactief meedoen. En ook weer niet op dit vlak. En dat baart mij toch wel erg grote zorgen.
14: Kunnen we nog Europa, kunnen we dat nog inhalen, Arjen?
12: Ja, zeker. Kijk, want dan gaat de Trump een zegen voor Europa. Want we moeten leren op eigen benen te staan. En als je ziet dat wij 15 keer minder in AI investeren dan Amerika in Europa. En ik weet niet of deze schatting helemaal goed is. Maar ik heb een staatje gezien. En dan schrik je je kapot. Dus het is fantastisch. We moeten gewoon vol gaan op eigen benen gaan staan. Dat gaan we ook doen. Dus wat dat er gaat, zitten we in een hele positiviteit eigenlijk.
14: Ja, maar is het niet een beetje hetzelfde als bij de NAVO? Dat we zijn nu enorm aan het investeren in defensie. Maar ja, ze zeggen ook van wellicht dat de Russen al eerder binnenvallen, dat wij de spullen binnen hebben. Zou dat ook als het gaat om AI zou kunnen zijn? Dat we nu gaan investeren, nu proberen een been bij te trekken, maar dat we eigenlijk toch al te laat zijn?
12: Dat zou kunnen, maar Ik, als ik naar mijn zoon luister, en die zie ik toch echt als een expert.
15: Luister je wel heel goed naar je zoon.
12: Ja, maar die jongen die is zo slim. Die heeft zijn eerste bedrijf al verkocht op zijn 19e. Die doet het beter dan zijn vader, die iedere dag nog aan het sappelen is. Maar ja. Er zit heel veel kennis in Europa. Alleen, er is nog geen investeringskracht. Hè. Er is veel geld, maar mensen durven hier gewoon niet in te investeren. Ik denk, ach joh, Amerika doet het wel. Ja. Maar nu moeten we het zelf doen.
15: Maar dat is toch een algeheel beeld. We denken steeds, ach, de Amerikanen doen het wel. Hè. We hadden het op Defensie, we hebben het nu weer hierover. En ja, we moeten toch op een gegeven moment op eigen benen gaan staan en zelf dingen gaan ontwikkelen. En innoveren. Alleen, ja, daar moet iets gebeuren. Daar moet ergens een knop om bij veel regeringsleiden. Van oké, jongens, we gaan weer in het zadel zitten en we gaan er niet onder hangen.
14: Nou ja, jij zei net ook al van je moet de aanval moet je inzetten. Je moet AI inzetten om AI te bestrijden, zegt het NCSC ook. Met zoveel woorden. Maar ja, dan denk ik van ja, tuurlijk, dat is handig hè, als je AI kan inzetten. Maar ja, je weet ook niet precies wat je nou inzet. Hè. Dus er wordt een soort van boven ons een strijd waar je zelf als mens helemaal geen invloed meer op hebt.
15: Ja, oké, maar je moet dus uiteindelijk ook initiatieven gaan ontplooien als overheid. Hè. Bijvoorbeeld een initiatief hè, die wel in andere landen op dit moment gebeurt, is bijvoorbeeld dat ze van alle technische universiteiten die mensen bij elkaar gaan zetten op een campus en dat ze daar worden getraind voor de nationale weerbaarheid in dat land en dat ze dan een jaar lang producten mogen ontwikkelen vanuit hun kennis, innovatief, die kunnen toedoen dat er ook die techniek in het land blijft. En Nederland loopt daarin ook alweer achterop en is ook weer niet bezig met ja, krachten te verzamelen en te zorgen dat we zelf dingen gaan ontwikkelen en innoveren en in ons land houden.
12: Weet je wat ik een beetje mis? China in dit verhaal. Want die Chinezen gaan natuurlijk ook keihard. En Anthropic die deelt dit nog met ons. Maar die Chinezen die delen natuurlijk helemaal niet. Ik bedoel, 2 jaar geleden zaten ze al binnen bij het ministerie van Defensie. Als ze dezelfde apparatuur hebben als de Amerikanen en ze hebben het waarschijnlijk nog verbeterd. Dan dezelfde software bedoel ik. Dan zijn ze waarschijnlijk zijn we al geknecht en hebben ze onze wachtwoorden al te pakken.
14: Ja, dat zou best kunnen. Ja. Het grootste probleem nu met hacks, heb ik begrepen, is juist als je dus niet weet dat je gehackt bent. Ja. Dus dat nu het grootste risico is, dat ze al een hele tijd in je systeem zitten en dat je als bedrijf het niet doorhebt. En daar schijnen Chinese hackers dan weer veel beter in te zijn dan bijvoorbeeld Russische hackers.
12: Nou, ik weet wel, de cactusgroep waar ik er echt 3 keer al mee te maken heb gehad, die zitten gemiddeld een jaar, kijken ze mee en dan nemen ze te grazen. Dan hebben ze alle backups verwijderd, ze hebben alles en dan ben je het meest kwetsbaar en dan pakken ze je.
14: Ja, ik las dit weekend nog een verhaal. 1 op de 5 ondernemers heeft maar voorzorgsmaatregelen genomen tegen noodsituaties. Zoals dus bijvoorbeeld die hacks waar we het over hebben. Maar ook wat je ook kan hebben is het langdurig platleggen van elektriciteit als gevolg van hacks. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Dus ja jongens, we zijn hopeloos verloren.
15: Ja, nou ja.
14: 1 op de 5.
15: Ja, dat moet natuurlijk weer niet te zwaar aangezetten.
14: Nee,
15: dat niet. Hè.
14: Niet te veel sommermans.
15: Okay. Niet te veel sommermans, want dat doet iedereen al. Dus laten we het toch positief op gaan pakken. En laten we kijken hoe we het met de zoon van Arjan inderdaad dit problematiek kunnen oplossen.
12: Heb jij een noodpakket, Eduard?
15: Nee, dat doe ik niet aan. Ik bedoel,
12: je hebt gewoon een wijnkelder.
15: Ik heb een wijnkelder. Dat klopt ook, inderdaad. Want je kunt wel ongelooflijk je overal voor gaan indekken. Maar je leeft natuurlijk wel nu, hè? Ja. En dat mis ik wel. Mensen zijn heel erg risico minded. Arjan zei het al, er is geen investeerder te vinden voor alles wat we aan het innoveren zijn. Mm-hmm. Maar dat gebeurt op dit moment op alle vlakken.
14: Ik denk dat dit een mooi moment is om er een punt achter dit onderwerp te zetten, want we zijn nu positief. Dus dit moeten we houden.
15: Goed, doen we.
14: Zometeen. Shell maakte 1 miljard euro meer winst. Dollar volgens mij. Meer winst ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Met dank aan de oorlog in Iran. Valt het wel uit te leggen of is dit een PR-probleem? Bespreken we zo, maar eerst
17: Business Wise Weekly. De Social Storm.
14: Ja, als je ook maar eventjes op social media kijkt, dan zie je al een hoop goede, pijnlijke, verrassende en opvallende zakelijke posts en video's voorbij komen. En elke week zetten we in de Social Storm 1 zo'n post in de spotlights. Vandaag is dat een bericht van Bibi Carlijn van der Zanden, founder van Exire. Dat is een HR-tech-onderneming die ervoor zorgt dat bedrijven hun eigen mensen via voorspellende data leren zien. Nou, ze had een LinkedIn-bericht over de grote valkuil die het exitgesprek heet.
18: Zo'n exitgesprek wordt helaas nog vaak gezien als een moment om te reflecteren op de arbeidsrelatie en om te zien van hey, waar is het misgegaan, wat kunnen wij leren van wat er is gebeurd. Alleen wat je dus heel vaak ziet is dat mensen afhankelijk zijn van hun manager voor hun toekomstige jobs, ook buiten de organisatie, omdat zo'n manager vaak veel mensen kent. En als iemand carrière wil maken, dan heeft hij die manager vaak nog nodig als in voor referentie of voor andere zaken. Dus je wil die graag te vriend houden. Het is heel moeilijk om zo'n gesprek te zeggen, jij bent de aanleiding dat ik vertrek. Dus zeg ik in zo'n gesprek iets dat ik krijg ergens anders een beter salaris of ik heb een betere uitdaging gevonden. Iets waar niet zoveel discussie over kan ontstaan, waar geen ruzie over kan ontstaan of frictie. En dan gaan mensen oké uit elkaar. Alleen de organisatie zelf, die blijft natuurlijk achter met missende informatie waar ze niet op kunnen inspelen. En dat is eigenlijk wat ik probeer duidelijk te maken in die post, is dat als een medewerker in een exitgesprek aangeeft wat de reden is voor vertrek, dat dat niet per se altijd de originele of de basisreden eigenlijk is waarin iemand ooit open is gaan staan voor een nieuwe job.
14: Ja, Bibi Carlijn zegt dus eigenlijk van nou, die reden dat iemand weg wilde lag al veel eerder. Dan ga je een gesprek doen en dan ook vaak nog met de direct leidinggevende. En dan krijg je helemaal geen eerlijk antwoord. Hebben jullie wel eens exitgesprekken gevoerd met mensen?
19: Zeker, zeker.
14: Ja, zeker. En hoe pakte jij dat dan aan?
19: Kijk, het begint hier natuurlijk mee dat de waarheid is een artikel waar geen vraag naar is, Olivier. Dus niemand gaat elkaar zitten beledigen in zo'n gesprek.
14: Nee.
19: En Bibi denkt natuurlijk heel erg vanuit de kant van de werknemer. Maar ik denk van de kant van de werkgever. Dus om je vraag te beantwoorden, ik heb die exitgesprekken gehad. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand in mijn gezicht zei: Jezus, wat een klootzak is die paardenkoper. Ik moet zeggen dat ik het in de wandelgangen wel eens vernomen heb. Links en rechts. Maar kijk, weet je wat het grote probleem is? Ik liep stage in een advocatenkantoor in Duitsland. Heb ik ooit gewerkt in Düsseldorf. En daar moest je een getuigschrift geven als iemand wegging. Maar je mocht daar, in Duitsland was het onrechtmatig als je negatief uitliet over een ex-werker.
14: Iedereen was fantastisch eigenlijk.
19: Dus ze maakten altijd een puntkomma fout in de brief. Dat was binnen de advocatuur was dat een geheim teken dat het gewoon een enorme klootzak was. En dat je hem niet moest aanleggen.
14: Als je die puntkomma fout zag, dan wist je eigenlijk alles wat ik hier zeg is gelogen.
19: Ja, alles wat ik hier... En wij mogen, gelet op de privacywetgeving, kan je natuurlijk nooit negatief uitlaten over een werknemer. Want als jij zo'n oude werkgever belt, zegt God, hoe was Eduard Schaapman in het bedrijf?
14: Topvet.
19: Dan zeggen ze, wat een topkerel, zo'n fijne man. Ze denken alleen maar, ik hoop dat hij snel weggaat zonder transitievergoeding. Hupsakee, weggewezen. Dus dat is vanuit de privacywetgeving worden de werknemers beschermd en de werkgevers niet. En we hadden het net even Glassdoor. Dat is natuurlijk prachtig. Als je op Glassdoor kijkt, dan zie je
14: pas. Wat het is.
19: Nou, dat is een website waar je als werknemer je ervaringen met je voormalig, neem ik aan, werkgever kan delen.
14: Mm-hmm.
19: Dus ik zou zeggen, vul Business Wises in of DPG en kijk wat eruit komt.
14: Dus anoniem is het dan, hè? Dat is wel belangrijk.
19: Volledig anoniem. Ja, dat is echt.
14: Je kan toch op een bepaalde manier dan controleren dat iemand er echt heeft gewerkt. Dat het niet allemaal review bombing wordt van die paardenkoper, paardenlul, weet ik veel. Ja. Dat soort dingen online worden.
19: Nee, je moet echt inloggen met je Google account of een bekend account. Je moet je LinkedIn profiel opgeven. Ja, 06 nummer. Dus je wordt echt
14: gecontroleerd. Het is wel geverifieerd op die manier, maar je staat er niet met naam en toename
15: online. Dat niet.
19: Nee, maar dat niet.
15: Ze weten wel dat het van één persoon komt. Het was eerst inderdaad alleen met e-mailadres.
14: Dat is een goed middel.
15: Het is nu 06 nummer.
14: Ik hoor jou net zeggen, Arjen, van dat gesprek is voor hem. Wat Bibi net zegt, eigenlijk dat advies is vooral op werknemers gericht. Maar je zou ook kunnen zeggen, als werkgever is het ook heel prettig om wel echt te horen wat iemand vond.
15: Ja, maar dan moet je het toch niet laten doen door de leidinggevende. Ja, dat heb ik ook nooit gedaan. Uiteindelijk moet je het gesprek laten doen door een ander.
14: En wie is dat dan bijvoorbeeld?
15: Nou ja, in mijn geval, bij mijn vorige bedrijf, het managementteam heeft mij niet verlaten. Maar de mensen die aan hen rapporteerden, verlieten nog wel eens het bedrijf.
14: Ja, ja.
15: En dan ging ik gewoon met hun in het café in zitten. En dan gaf je een leuk dinertje. Wat drank komt er van alles en ook naar buiten.
14: Dus en dan komt het ware verhaal naar buiten.
15: Ja, komen er wat meer dingen naar buiten. Ja. En uiteindelijk, wat is dat exitgesprek dan voor mij? Dat ik inderdaad vanuit die feedback kan kijken hoe ik mijn eigen mensen beter kan aansturen. En twee, je komt iedereen altijd nog wel een keertje tegen.
14: Ja.
15: Een van die exitgesprekken die ik had, omdat een van mijn managers die persoon eruit had gezet, die is later weer bij me komen werken, omdat ik het graag wilde hebben.
14: Ja, ja.
15: Een andere was inderdaad bij mij klant geworden. En dus bij een andere ben ik weer klant geworden. Dus je moet wel zorgen dat je in die gesprekken uiteindelijk toch wel gaat kijken, wat heb ik er in de toekomst aan? Want je komt elkaar altijd weer tegen.
14: Ja, dus er zit een bepaalde eerlijkheid in, maar eigenlijk wat Arjen net ook terecht zegt, de echte waarheid komt er nooit helemaal
15: over. Je kunt er wel een poging toe doen. Uiteindelijk, als je een goede relatie hebt gehad in het verleden al met deze werknemers en jij kunt dat gesprek wel aan en de leidinggevende niet, dan kun je er toch wel veel uit halen. Maar dan moet je wel empathisch in elkaar steken.
14: Ja, het is er ook wel een mooie afronding of zo. Van, je hebt een tijd bij zo'n opdrachtgever gewerkt, zo'n werkgever, en dan praat je er nog eens even met elkaar over. Het kan ook wel een soort van ja, fijn moment zijn met elkaar, toch? Om er een punt achter te zetten.
19: Schopt u maar. Feedback is a gift. Nee, maar dat is natuurlijk heel fijn. Kijk, wij deden die gesprekken, deed onze HR in het advocaatkantoor. Ja. Na afloop van het dienstverband, na de afscheidsborrel. Dus terugkomen en als je niets meer... Precies, de betaling van de afkoopsom. Ah, ja. Dan krijg je een ander verhaal. Ja. Maar ik herken wat Eduard zegt. Nederland is een klein land. En de Oostenrijkers zeggen, je komt elkaar altijd twee keer tegen in het leven. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Bij mij zijn in totaal vijf oud-medewerkers weer teruggekeerd in bedrijf.
14: Zijn jullie wel eens geschrokken van iets wat je via die exitgesprekken hebt gehoord?
15: Ja, absoluut.
14: Wat dan?
15: Ja, ongewenste gedrag. Uiteindelijk hoor je toch wel dingen waarvan je denkt van, hé, ik dacht dat we dat met elkaar hadden afgesproken. Je zou toch elke week een 1-op-1 gesprek hebben. Joh, die heb ik een half jaar geleden voor het laatst gehad. Nou, dan kun je het mij ook kwalijk nemen. Waarom heb ik dat dan niet gecontroleerd? Hè? Dus allemaal dat soort zaken.
14: Maar dan kom je er alsnog achter en dan heeft het toch weer waarde gehad voor jou. Dat je kon
15: toch weer waarde. Dan blijkt toch dat je... niet alles uit handen moet geven. En dat je toch zaken moet controleren. Het kwam zeker ook naar voren op het moment dat iedereen weer thuis ging werken. Ja, dan waren er toch een hele hoop mensen die veel liever wilden dat ze echt op kantoor konden komen. Maar ja, de baas was er nooit. Dus wat heb ik daar dan aan? Dus ja, dat zijn allemaal van die dingen die je toch uit dat soort ex-gesprekken naar voren haalt. En waarop je dan beter kunt sturen.
14: Arjen, jij ook dingen waar je toch wel een beetje van je stoel...
19: Nou ja, zeker ongewenst gedrag. Dus handtastelijkheid van een van mijn partners. Dat vond ik wel heftig. Ja. En dat kwam naar boven bij onze HR.
14: En toen heb je vanuit zo'n exitgesprek ook actie kunnen ondernemen.
19: Ja, zeker. Ja. Dus vanaf die dag hebben we een externe vertrouwenspersoon in het bedrijf. Onder meer na wat andere lastige gesprekken.
14: Maar ik hoor toch wel twee argumenten voor het exitgesprek eigenlijk. Zoals het
15: misschien moet je het geen exitgesprek noemen, maar gewoon een verbindend gesprek. Laten we een mooie term gaan verzinnen voor een exitgesprek.
14: Wat een
15: Een voortgangsgesprek.
19: Ik pak even mijn zakdoek om een traantje weg te pinken.
15: Hij zit daar in je pochet nu even gebruiken. Hij is groen.

0: Wordt bij Shell, hè? En deze cijfers worden gepresenteerd. Dikke winst, het kan allemaal niet op. Maar wel dus ja, door het leed van anderen. Gaan jullie dan applaudisseren, op de borst kloppen? Of ga je het anders aanpakken, Arjen?
1: Ik denk dat ik wel zou applaudisseren. Eerlijk gezegd, je bent een winstgevend bedrijf met aandeelhouders. En je hebt gewoon winstoogmerk staat hoog op het vaandel. In het geval van Shell is het natuurlijk vrij onhandig. Dat bedrijf ligt publiekelijk al behoorlijk onder vuur. Die zouden dit natuurlijk op een andere manier moeten doen. Maar het vervelende is, je hoort alleen wat van Shell. Hè? Ik bedoel, wat doet Chevron, wat doet Mobil, BP? Daar hoor je niks van. Zijn die heiliger en roomser dan de paus? Juist. Dat moet je aanspreken, Schaapman. Zijn die roomser dan de paus? Of hebben die het gewoon niet gedaan?
0: Nee.
1: En uiteindelijk ook de Nederlandse overheid. Want die is natuurlijk de grootste verdiener van deze crisis. Ik was op Mallorca, daar kostte benzine 1,55 per liter. Hier in Nederland 2,40 euro. Leg het mij maar uit.
0: Ja, dat zijn dan die accijnzen, bedoel je dan?
1: Ja,
0: waar
1: zeker.
0: De overheid zo
1: ja.
0: lekker mee van profiteert. Eduard, wat vind jij? Moet Shell zich inderdaad een beetje, nou, laat ik zeggen, wat boetedoening?
2: Nou ja, ik ben het dit keer wel eens met Arjen. Je kunt inderdaad Shell niet verantwoordelijk maken voor geopolitieke conflicten. Het bedrijf opereert in een wereldmarkt. Als prijzen stijgen door schaarste, verdient Shell meer. Dat is hoe de markt gewoon en simpelweg werkt. Ja, en by the way, ze schrijven niet over inderdaad de vernietiging van de Shell-raffinaderij op Qatar. Dat is toch ook een verliespost geweest. Maar als je nou vraagt hoe had ik in de boardroom gereageerd, dan had ik gezegd van oké, hoe kunnen we dit beter naar buiten communiceren? Want als je het dan goed navraagt, betekent toch dat een groot gedeelte van de extra winsten worden gestoken in de energietransitie. Mm-hmm. En dat is dan toch weer een stukje verduurzaam. Nou, misschien doe je er dan nog een paar dubbeltjes bovenop, maar maak je daar inderdaad een goede communicatie van. Dat je inderdaad vertelt van luister, we hebben inderdaad meer winst geboekt. We willen een snellere energietransitie van toepassing laten zijn. En daarom dragen wij dit bedrag ook nog weer extra bij aan die energietransitie.
0: Ja, dus dat doen ze wel, maar dat hebben ze eigenlijk te weinig
2: gecommuniceerd naar buiten.
1: Nou ja, kijk, maar kijk, als je even de vergelijking trekt met de horeca. Hè, de prijzen stijgen. Huur, personeel, biefstukken.
2: Ja.
1: Die kunnen ze niet doorberekenen aan de gasten, want dan wordt uit eten te duur.
2: Ja.
1: Nu hebben we Shell. De prijzen van de inkoop stijgen. Normaal, als het de horeca was, zouden ze verlies maken. Ze maken niet de normale winst door de prijsverstijging 1-op-1 door te breken. Maar ze breken hem waarschijnlijk dubbel door. Want ze pakken niet 6 miljard winst in het eerste kwartaal, maar bijna 7 miljard.
2: Mm-hmm.
1: Kijk, dat vind ik onethisch.
0: Ja, daar zit de pijn dan misschien wel in. Ik hoorde ook gisteren, geloof ik, het nieuws dat tankstations, hè, de pomphouders, juist helemaal niet profiteren. Of vrijwel niet profiteren van die prijsstijgingen. Nee. Dus hun winstmarge blijft gelijk.
2: Ja.
0: Dan gaat het toch wat mis, Eduard?
2: Nee. Nogmaals, ik blijf toch weer terugkomen bij het al eerder gezegde. Shell is er toch om te zorgen dat ze winstgevend zijn en zo groot mogelijke winst draaien. Het gaat mij om de manier waarop ze dan communiceren wat ze met die winst gaan doen.
0: Ja.
2: En nogmaals, ze hebben echt een hele grote pot waarin ze investeren om aan die energietransitie te voldoen. Nou ja, daar moet het ook van gaan komen, want het komt heus niet van die overheid. Het zal echt weer van die ondernemingen moeten komen. Dus ja, we kunnen blijven mopperen op die hogere prijsstijgingen, maar net zoals net al werd gememoreerd, de overheid pakt toch het meeste ervan.
0: Ja, dat is duidelijk inderdaad. Daar komen we misschien ook nog straks op, maar als we het even over Shell houden, het imago van Shell, jij noemde het net al, Arjen, is natuurlijk sowieso al jaren niet best. Hè? Staan er niet goed voor. Ik heb zelf even...
2: Maar wat is de impact op de winst per aandeel?
0: Ja,
2: ik bedoel, ja, als we daar naar kijken, dan gaat het heel goed.
0: Het inkoopprogramma van de aandelen juist wel terugschroeven, begreep ik. Dus de aandeelhouder heeft daar toch weer een beetje last van juist. Terwijl ze dus meer winst maken. Maar goed, uiteindelijk onderaan de streep zal dat wel weer goed komen met de aandeelhouders van Shell. Ik had zelf een van mijn beste vrienden, die werkt al jaren voor Shell. Nou, die had jaren geleden al, moest hij al rotte tomaten ontwijken als hij op een verjaardag vertelde dat hij bij Shell werkte. Dan werd er gezegd, zij knuppelen het ene zeehondje dood met het andere zeehondje. Weet je, dat werd er al gezegd. En nu krijg je dit weer, dat ze ook nog eens heel veel geld verdienen over de rug van slachtoffers van oorlog, arme automobilisten aan de pomp. Dus wat moet Shell doen aan het imago?
1: Olivier, het is vrij simpel. Dit is het eerste kwartaal. Er komen nog 3 kwartalen aan. Dus ze hebben de jaarvergadering is ergens in eind mei volgend jaar, 2027. Ze hebben nog 12 maanden de tijd om na te denken wat ze met die extra winst gaan doen. Maar het zou naar een solidariteitsfonds kunnen. Het zou naar een vergroeningsfonds. Maar ik zou eigenlijk, misschien kunnen ze het wel gebruiken als bonus voor Donald Pols.
2: Ja, misschien kunnen we daar iets aan gaan doen.
0: Precies, die oplossing.
2: Als hij die oplossing verzorgt.
0: Help Donald de winter door.
2: Nou nee, help inderdaad de verduurzaming van Tata Steel.
0: Ja. Ja.
1: Nou, als ze slim zijn, dan benaderen ze nu de topman van de agenda. Ik denk dat de headhunters het druk krijgen.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Dat zou iets zijn.
2: Dat zou een
1: goede insteek zijn. Ja. Ook niet voor Shell.
2: Ja.
1: Hoe heet ze ook alweer?
2: Tip van de week.
1: Tip van de week.
0: Ja. Nee, dat is zeker een oplossing. Nou, ja. we komen hier alleen maar met oplossingen.

0: heren vandaag in deze uitzending.
1: Die moet je alle twee in de uitzending halen dan. Die ja. Donald en de dame van de Oeganda die inderdaad dat aanstuurt.
2: Ja.
1: De twee. Hoe heet ze?
2: Ja, ik weet niet hoe ze heet.
0: Dan gaan we even verdrongen. Ondertussen, als we het hebben over die accijnzen. Hè, want inderdaad, Shell profiteert hier dan van. Maar je zei net al, die Nederlandse staat die profiteert er misschien nog wel het meeste van.
1: En niet alleen Shell, hè? BP,
0: ja,
1: Esso, Chevron.
0: Het is wel goed om ze allemaal te noemen, inderdaad. Ja. Al dit soort partijen. Maar die accijnsverlaging. Die komt er maar niet. Hè? Dat wordt tegengehouden. Wordt dat niet eens tijd dat daar iets aan verandert?
2: Kijk, als je voor verduurzaming gaat, moet je de benzine natuurlijk niet goedkoper maken. Van mij mag die nog hoger. Dan heb ik in ieder geval geen file meer. Dat zou een hoop schelen. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat die accijnsverlaging in Nederland, als je het ten opzichte van het buitenland vergelijkt, is het natuurlijk niet te verkopen dat we in Nederland zoveel geld voor benzine vragen. Mm-hmm. Daar waar het openbaar vervoer nog rammelt. Hè? Dus je hebt niet. Er zijn heel veel mensen die nog geen alternatief hebben van de auto. Dus ik vind eerlijk gezegd wel, Olivier, dat het behoorlijk naar beneden zou moeten gaan.
0: Ja. Dan, dat zou nog in ieder geval iets kunnen verlichten. Daarmee blijft de winst van Shell natuurlijk even hoog. En al die andere partijen.
1: Maar ja, ik blijf ook nog even stilstaan bij die accijns. Hè, want uiteindelijk roept vooral D66. We moeten ons veel meer hetzelfde opstellen als heel Europa. En dan doet het even pijn om de accijnzen te verlagen. Omdat ze een duurzaamheidsprogramma willen doorvoeren. Wat toch een Shell moet betalen, niet de overheid. Ja, en dan werken we niet mee. Nee. Want heel Europa gaat lager. Ik was inderdaad weer in België. Van het weekend 1,80 euro de benzine. Nou, natuurlijk tank ik die. Ik neem nog een extra tankje mee voor mijn grasmaaien. En dan ben ik weer helemaal blij. En dan kan ik weer 4 weekenden grasmaaien voor wat minder. Ik snap dat niet. Ik snap het hele spelletje niet wat ze daar spelen in Den Haag. Maar dat zeg ik elke aflevering. In de hoop dat ze me een keer komen vragen hoor, en dat ze het aan mij uit gaan leggen.
0: Ik denk dat het nu wel aankomt hoor.
1: Komt het nu al aan?
0: Ja, ik denk het wel. Hey, ondertussen heb ik het even opgezocht. Marjan Minnesma heet ze. Van Urgenda. Ja. Dus die kan op de gastenlijst dan.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja. Leuk. Ja.
0: Niet voor hier, maar voor.
2: Voor Donald.
0: Ja, voor Donald.
2: Ja, ja. Okay. En voor de headhunters van Shell.
0: Ja,
2: de headhunters van Shell.
0: Je luistert ook, dus dat komt vast goed. Ja. Dank heren, we gaan naar het volgende onderwerp.
3: Van headline naar handelingsperspectief. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
0: Importheffingen invoeren, importheffingen weer uitstellen. De soap stopt niet, althans niet vanzelf. Afgelopen week dreigde de Amerikaanse president Trump met hogere heffingen op Europese auto's die naar Amerika verscheept worden. Maar er vorig jaar nog een akkoord was op een tarief van 15%, wil Trump het nu weer ophogen naar 25%, wat voor nervositeit in Duitsland zorgt. Hij plaatst één bericht op Truth Social, zijn eigen social media platform, en de markten reageren meteen. Voor ondernemers en bestuurders wordt het nog steeds lastiger om lange termijn beleid te maken in een wereld waarin in geopolitiek en economie volledig door elkaar gelopen zijn. Ja, laat ik even beginnen bij jou, Arjen. Hoeveel impact heeft Donald Trump vandaag de dag concreet op het werk van bestuurders in Nederland, denk je?
2: Nou, ik denk dat het toch vrij beperkt is, Olivier, moet je eerlijk zeggen. Ja? Ik heb een lezing gevolgd van Marieke Blom. Die was toen nog hoofdeconoom van ING. Mm-hmm. Voordat ze D66-lijstduwer werd, tevergeefs. En die die vertelde dat eigenlijk maar 2% van Europese handel met Amerika is. Dus die impact is economisch gezien veel kleiner dan de pers je doet geloven. Een ander ding is dat Donald Trump, die vertoont in mijn ogen vrij impulsief karakter. Dat is een understatement. Maar wat hij doet, hij reageert bij decreten. Een decreet is niks anders dan een aansporing aan de Amerikaanse Senaat om een wetsvoorstel in te dienen, om importheffingen in te dienen. Mm-hmm. Hij heeft dat gedaan. Hè. Hij heeft gewoon decreet uitgevaardigd. Hij heeft in zijn ogen is dat een wet geworden. En op basis van de Donald Trump-wet, is hij die importheffingen gaan heffen. Weet je wat het gevolg is? De hoogste rechter in Amerika heeft inmiddels gezegd, federale rechter, afgelopen. 160 miljard moeten terugbetaald worden. Er is nu een website geopend, het Amerikaanse ministerie van Financiën. Kan je gewoon je importheffing terugkrijgen?
0: Dan kan je een aanvraag doen van, ik wil mijn geld terug.
2: Ik zie handel, class action.
1: Class action. Ja. Geen class door, maar class action.
0: Als we het hebben over die bestuurders in Nederland. Ik hoor dus Arjen zeggen, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Misschien geven we wel te veel aandacht aan Trump. Vind je dat ook?
1: Dat denk ik wel. Hè? Ik denk niet dat het probleem is dat Trump weer die tarieven weer wil verhogen. Maar het probleem is vooral de onvoorspelbaarheid van meneer Trump. Hè? En bedrijven kunnen hier moeilijk mee omgaan met dit beleid. Hè? Ze houden niet van grillig beleid. Ze willen liever weten waar ben ik aan toe. En heel veel ondernemers denken, oh, dat heeft ook consequenties voor ons. Terwijl dat eigenlijk niet zo is, zoals Arjen net al heeft aangegeven. Dus je ziet inderdaad veel dat Trump dingen roept. Net zoals Arjen net aangeeft. Maar uiteindelijk worden ze of weer teruggetrokken of niet uitgevoerd. Dus op een gegeven moment moet je er maar aan wennen. Hm. Het is een klap incasseren, maar dan toch uiteindelijk met een uppercut terugkomen. En zo moeten we met deze man gaan omgraven. Wederom, wat ik al eerder aangaf, we moeten niet steeds in die verdediging. Laten we ze wat meer in de aanval. Maar ja, uiteindelijk hebben we de Amerikanen nog wel nodig. Want zonder de Amerikanen kunnen de Russen ons helemaal overspoelen, heb ik begrepen. Hm. Van de NAVO-chef van Mark Rutte. Dus laten we inderdaad het spelletje spelen zoals het gespeeld wordt. En laten we dan wel goed luisteren naar wat er precies achter die schermen gebeurt. In de plaats maar van maar kwakkeloos uitgaan van wat er aan de talkshowtafels op televisie wordt verteld.
2: Maar toch 40 jaar geleden, ik zag Raymond Mens, dat is ook een journalist.
0: Amerika-kenner.
2: Amerika-kenner, zelf uitgeroepen Amerika-kenner. daar volgde ik een lezing van de week. En die liet een stuk zien van over Winfrey. Een show 40 jaar geleden waar Donald Trump wordt geïnterviewd. Daar heeft hij het al over de importheffing. En daar zegt hij al, Japan overspoelt ons met goedkope producten. Hebben jullie wel eens geprobeerd wat in Japan te verkopen? Dat is onmogelijk. We moeten heffingen doorvoeren. Dus
0: I love tariffs. Ja. Begon het toen al.
2: Hij is wel heel serieus. Maar hij moet er nog een wet van maken. Ja, in november gaat hij de verkiezingen verliezen op Tweede Kamerniveau. En dan komt er geen wet meer doorheen. Dus,
0: we moeten ons eigenlijk even een paar maanden even volhouden. En dan in november dan heeft hij weinig macht meer.
1: Ik denk wel dat hij een statement heeft, Trump. Hè? Dan moet je de man nageven. Die wil gewoon die fabrieken en banen naar de VS halen. Vanuit zijn perspectief is het inderdaad logisch. Hè? Druk zetten op buitenlandse producenten. Zodat ze naar Amerika komen, dat ze daar gaan investeren. Dus Trump ziet tarieven niet als belasting, maar echt, zoals net werd aangegeven, gewoon als breekijzer.
0: Een drukmiddel.
1: Een drukmiddel.
0: Ja. Het is wel heel vermoeiend, hè? Toch? Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat bedrijven die openen ook elke dag de nieuwsapps en dergelijke en die zien dan wat er weer geroepen is in Amerika. Je wordt er toch knettergek van en moe van als bedrijf al.
2: Ja, het is zo onvoorspelbaar, maar hij is zo onvoorspelbaar en grillig. En als je zijn boeken leest van Trump, hij ziet alles als een deal, altijd de overwinning claimen, maar uiteindelijk wordt hij natuurlijk iedere dag een stukje minder serieus genomen. Dat merk je nu ook, want als je nou gewoon naar de handel kijkt, op dit moment naar de economie. We hadden eerst het virus, toen hadden we de Oekraïne-oorlog, nu hebben we Trump. In het begin dacht iedereen, straat van Hormuz, wat gaat er gebeuren? Nu zie je dat banken financieren transacties gewoon door, het leven gaat gewoon door.
0: Het leven gaat gewoon door. Maar aan de andere kant, je kan ook zeggen, je moet wel continu als bedrijf, je hebt een verantwoordelijkheid om natuurlijk met die realiteit die geschetst wordt, om daar wel rekening mee te houden. Want als je dat niet zou doen en het zou gebeuren, dan ben je natuurlijk de sjaak.
1: Oké, maar dan gaan we weer gewoon naar een normale wedstrijd die er gespeeld wordt. Wat gebeurt er hier? Europa bouwt procedures. Mm-hmm. Trump zet druk.
0: Ja.
1: Dat is een heel groot verschil. Ja. En wij wachten maar af. En we denken, oké, we moeten hier iets over verzinnen. We gaan hier een regelgeving voor bedenken, procedure voor bedenken. Terwijl, uiteindelijk, je wint een wedstrijd alleen maar door aan te vallen en terug te slaan.
0: Maar pleiten jullie ervoor om die scenario's, hè? Want stel die bedrijven, die maken de hele tijd scenario's. En die zitten de hele tijd door te rekenen wat als bijvoorbeeld die heffingen komen. Dan gebeurt er dit. Pleiten jullie ervoor om te zeggen, nou, doe dat maar even niet. Pas als het echt ingaat.
2: Nee, ik vind een goed bestuurder is natuurlijk voorbereid. Maar kijk, ik heb een vriend die exporteert kaas met truffel erin. Daar waren de Russen gek op. Oh nee, die vielen de Oekraïne in. Dat ging niet door. Nee. Vervolgens was hij het aan het exporteren naar Amerika. Leuk, ander land. Ja, die krijgt die heffingen vol om ze kiezen. Ja, die is niet blij. Die gaat er gewoon aan.
0: Ja.
2: Dat is wel de harde realiteit. Dan kan je wel zeggen, je kan naar een website van het ministerie van Financiën je geld terughalen in Amerika. Ja, maar dat gaat natuurlijk niet worden.
0: Dus de truffelkaas heeft het ook moeilijk?
2: De truffelkaas heeft het moeilijk. Dat is toch een zorg in deze tijd.
0: Ja, nee, laten we dat niet vergeten. De auto-industrie, en dat is nog zo'n business, hè, die waarschuwt voor gigantische kosten, hogere prijzen voor consumenten. Maar wie betaalt uiteindelijk nou de rekening van al het handelsgeweld?
1: De consumenten.
0: Toch weer wel, hè?
1: Tuurlijk, maar uiteindelijk gaat de consument ook nadenken, moet ik dan toch niet zo'n Chinese auto nemen?
0: Ik bedoel, een BYD'tje.
1: Eentje uit Korea. Natuurlijk. Natuurlijk, de consument wordt ook steeds slimmer en gaat ook denken van zoveel wil ik juist niet uitgeven voor een auto. Dat is fijn, want dan komen de echte mooie auto's op de markt die niet te betalen zijn, waardoor heel veel leuke mensen daarin kunnen rijden. Dat wil je wel.
0: Maar jij zegt net, we moeten de aanval kiezen en zo. Dan gaan wij als consumenten deze auto's kopen.
1: Je hoeft toch niet per se de aanval te kiezen door een oude manier van industrie op te gaan.
2: aan poetsen.
0: Nee.
2: He,
0: nee.
2: Dus dat is wat jij nu weer doet, Olivier. Dat, ja. is gewoon een ouderwetse.
0: Ik hoor het vaker. Ja.
2: Vernieuwen. Ja. Je moet andere dingen gaan doen. Ja. We moeten niet stilzitten bij fabrieken en kantoren en diensten die eigenlijk al opgeheven zijn. Maar out of the box denken, wat gaan wij dan anders doen dan dat we in het verleden deden?
0: Verplaats je even in Ursula von der Leyen, toch wel op Europees niveau ongeveer de hoogste die we hebben nu. Stel je bent Ursula von der Leyen, wat zou je hier nu aan doen? Kan je iets doen?
2: Nou, kijk, Europa moet gewoon echt een vuist durven maken en moet echt durven handelen en moet gewoon autarkisch worden. We zijn verslaafd aan het Amerikaanse infuus. Daar moeten we gewoon mee stoppen. Ja. Gewoon eigen business. Eigen auto's produceren, eigen AI-bedrijven, eigen techbedrijven. We hebben natuurlijk ASML, daar houden we ons aan vast. Maar ASML, om toch even het in perspectief te zetten. Walmart, een Amerikaanse supermarkt, heeft meer omzet dan ASML. En ASML is het grootste bedrijf van Europa. Ja. Dus die Amerikanen, die zien ons een beetje als stel Galliërs aan de overkant van de oceaan. Denk, ach god, ze zijn weer opstandig. Nou weet je wat, we draaien even de tarieven omhoog en we zien
0: dat
2: wel.
0: Zal ze leren.
2: Ja. Dat zal ze leren. Ja. Kijken over hoe ze over 2 maanden piepen. Want zo gaat het. We zijn helemaal niet zo belangrijk.
0: Nou, laten we hopen. Ik hoorde jou zeggen november, hè, natuurlijk die tussentijdse verkiezingen. Als die verliest, en daar lijkt het nu wel op.
2: 100%.
0: Ziet de wereld er opeens misschien weer een beetje anders.
2: Nou ja, hij krijgt er geen wet meer doorheen en is het afgelopen.
1: Hij niet, maar wat zit erachter?
0: Wat bedoel je?
1: Nou ja, is het nog steeds zo dat zonder Trump Amerika niet hetzelfde gaat doen?
0: Ja.
1: Dat bedoel ik. Uiteindelijk zal, ik vind dat ze groot gelijk hebben. Dat sinds de Tweede Wereldoorlog hebben wij veel te weinig geïnvesteerd in ons eigen defensieapparaat. Dus ik vind het logisch dat ze zeggen van joh, we kunnen elke keer wel Europa aan ons infuus hangen. Maar ga een keer op je eigen benen staan. Ja. Dus het zal denk ik niet zo hard veranderen. Misschien zal er iemand komen die wat andere uitspraken en andere quotes heeft dan Trump. Hmm. Maar zoveel gaat het niet veranderen.
0: Nou, november is nog ver weg, maar dat gaan we in ieder geval in de gaten houden. Dank hiervoor, maar ook gewoon dank voor jullie komst natuurlijk.
2: Naar graag gedaan, Olivier.
0: Het was BusinessWise Weekly voor deze week. Eduard Schaapman hoorden we, oprichter van de ExperienceNet. En aan de andere kant Arjen Paardenkoper, ondernemingsrechtadvocaat en oprichter van Hunt Dealmakers. Deze hele aflevering is vanaf woensdagochtend vroeg terug te luisteren in je favoriete podcast app. En volgende week, daar ben ik er gewoon weer met een nieuwe aflevering tussen 5 en 6 middags te horen op New Business Radio. Geniet van je week en tot dan.
3: Dit was BusinessWise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of newbusinessradio.nl. Of luister via je favoriete podcast-app. Tot volgende week.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. De 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Wat betekent gezondheid voor de consument anno 2026? Het gaat steeds vaker over de balans tussen mentaal welzijn en een bewuste leefstijl, waarbij natuurlijke producten een ondersteunende rol spelen. Vandaag is bij mij te gast Jimke Scholten van A. Vogel. A. Vogel is natuurlijk een wereldwijd bekend merk en bekend geworden door de Zwitserse pionier Alfred Vogel, die daar toch echt een filosofie op ontwikkeld heeft. Bekend om het gebruik van verse biologisch gedeelde planten, bijvoorbeeld ook in de A-vogeltuinen in het Harde op de Veluwe.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Jimke, van harte welkom hier in de studio.
3: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
2: Ja, A-vogel. Als ik daaraan denk, dan denk ik eigenlijk aan iets van... Nou, volgens mij heeft iedereen wel een product van A-vogel in een kastje staan. En is dat ook iets wat generatie op generatie al gebeurt in Nederland?
3: Ja, dat klopt. We hebben in 2023 het 100-jarige bestaan van A-vogel gevierd. Dus inderdaad, A-vogel gaat vele generaties terug. Zeker.
2: Ja, het is eigenlijk allemaal op basis van natuurlijke producten.
3: Ja, A-vogel is met name een merk binnen fytotherapie, zo noemen we dat, dus plantgeneeskunde. Dus de producten van A-vogel bevatten plantjes. En dat plantjes met actieve werkstoffen die jou helpen bij verschillende indicaties.
2: Ja, het grappige is dat er nog steeds wel af en toe wel nieuws komt over dat ze zien dat bijvoorbeeld in een oerwoud een bepaald dier...
3: Klopt.
2: Geneeskundige werking. En dat is natuurlijk heel knap dat je ziet dat de natuur ook die weg weet te vinden.
3: Nou, de natuur was eerder dan wij, hè, ja, de mensheid.
2: Precies, ja.
3: Dus eigenlijk leuk om te vertellen is dat Alfred Vogel, een Zwitser, heeft 100 jaar geleden zijn eerste winkeltje geopend in Basel in Zwitserland. Ja. Het is ook een Zwitsers merk van origine. En hij ging toen al bij verschillende bevolkingsstammen langs op bezoek in Amerika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, om daar te leren over hoe die inheemse stammen voor zichzelf zorgden en hoe zij de zelfzorg deden. En dat hadden ze deze mensen natuurlijk ook geleerd van de dieren en de natuur. En
2: ja, dat is heel bijzonder inderdaad.
3: Ja, absoluut.
2: Daarbij ook heel bijzonder is dat jullie een eigen ecologische tuin hebben waar eigenlijk de producten uit voortkomen.
3: Ja, klopt. Er is een grote productietuin in Zwitserland. Maar in het Harde, op de Veluwe in Nederland, hebben wij 14 hectare aan ecologische tuinen. Waar planten en kruiden groeien die wij gebruiken voor de producten. Absoluut, ja.
2: En 40.000 bezoekers per jaar?
3: Ja, we tellen ze niet zo, maar rondom de 40.000, ja. Dat klopt. Ja, en dat is waanzinnig.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het best wel educatief is als je daar rondloopt. Dat je planten tegenkomt waar je nog nooit van gehoord hebt. Maar dan in één keer hoort van, hey, daar zit een bepaalde werking.
3: Ja, nou, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat bezoekerscentrum wat we daar hebben, dat is ook een educatief centrum. Daar kan je naartoe om ook verschillende weetjes te leren over de planten en de actieve werkstoffen daarvan. We hebben ook een audiotour die je mee kunt nemen door de tuinen om langs de verschillende planten te gaan en te leren over de werking. En er zullen ook heel veel planten staan die je wellicht wel van gehoord hebt. Maar ook wellicht zeker planten waar je nog nooit van gehoord hebt. Ja, het is onwijs mooi. Vooral in de zomer.
2: Je bent hier ook om te praten over bepaalde trends en ontwikkelingen die jullie hebben zien gebeuren. Laten we even kijken naar 2025. We gaan het onder andere hebben over gezondheid, preventie en leefstijl. Ja. Want wat een feit is dat er steeds meer data beschikbaar komt om daadwerkelijk ook een gezonder leven na te streven.
3: Ja, en dat is... Die trend is wellicht al een tijdje aan de gang. Maar je merkt natuurlijk dat de opkomst van wearables heel groot is. Dus mensen willen gewoon weten hoe het met hun gezondheid gesteld is. Ik moet zelf altijd heel erg lachen als een vriendin tegen mij zegt... ik ga even aan mijn horloge vragen of ik lekker geslapen heb vannacht. Maar dat is denk ik wel heel erg kenmerkend voor de laatste tijd. En die thuismetingen, ja, meten is weten. Mensen willen gewoon weten hoe het is en hoe het gaat met hun gezondheid. Ja. En natuurlijk ook de opkomst van AI speelt daar natuurlijk ook een grote rol.
2: Is heel belangrijk. Daarbij, al die data is voorhanden. Heeft ook te maken met het feit dat op de werkvloer er steeds meer aandacht is voor de mentale gezondheid van de mens.
3: Ja.
2: Dat zien jullie waarschijnlijk ook terug in bepaalde ontwikkelingen, toch? Of niet?
3: Ja, nou ja, ik denk dat dat een tweede grote trend is. Dat mentale gezondheid sowieso veel meer centraal staat dan ooit. Jammer genoeg. Ja, goed dat het centraal staat. Jammer dat het moet zijn. Het is gewoon een groot topic. En ook op de werkvloer uiteraard. Ja, voor Avogel als bedrijf is het een topic wat eigenlijk al heel lang bestaat. En het is een bedrijf waar we ook heel erg goed voor elkaar zorgen.
2: Practice what you preach.
3: Inderdaad. En daar is ruimte voor fysieke gezondheid uiteraard, maar ook echt voor mentale gezondheid. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk.
2: Ja. Wat zie je daar gebeuren? Zie je dat bij wijze van spreken mensen zich steeds meer gaan verdiepen in de mogelijkheden om preventief ook met de gezondheid bezig te zijn? Wat gebeurt daar?
3: Nou, wat ik belangrijk zelf vind is dat het gesprek erover bestaat. En dat de mogelijkheid is om erover te hebben als jij je mentaal niet goed voelt. We hebben het daar ook over met elkaar. Dus dat er ook geen angst moet zijn om het erover te hebben. Dat je daar ook niet op wordt afgerekend. Sterker nog, dat het meer een kracht is dat je daarover kunt praten dan dat je het bij jezelf houdt. Overigens is het aan ieder om die keus te maken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar iets concreets. Onze fulltime werkweek is 36 uur. Wij vinden die balans werk-privé ook super belangrijk. En wij stoppen ook heel veel energie in het begeleiden van mensen. Dus als mensen behoefte hebben aan een coach of een training of een, wat dan maar ook voor hen belangrijk is, dan hebben wij daar budget beschikbaar voor. En zo hopen wij ook dat mensen zich goed voelen. En uiteindelijk als mensen zich goed voelen, presteren ze ook beter. En ben je met elkaar in een soort win-win situatie.
2: Ja. En om de cirkel rond te maken, hebben jullie producten die het een en ander kunnen ondersteunen?
3: Dat maakt de cirkel rond.
2: Maar goed, klopt. Daar is niks mis mee, toch?
3: Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, als jij geholpen bent bij een zelfzorgproduct wat je slaap bevordert of verbetert, of waarbij je minder stressmomenten ervaart, dan is dat een. Kan dat heel erg goed zijn en helpen? Is dat iets heel positiefs? Absoluut.
2: Gaan jullie ook bij wijze van spreken af en toe de markt in? Of hoe staan jullie in contact met eigenlijk de consument, met de afnemers? Voor wat betreft gebruik van producten of daar toch bepaalde verhalen uit te halen uit die markt?
3: Nou ja, de consument is onze belangrijkste raadgever. Hè? Dus dat is uiteindelijk waar we het voor doen. Onze klanten, dat zijn de drogisterijen en apothekers. En onze online klanten. Mm-hmm. En daar hebben we een heel goed contact mee. Avogel bestaat 100 jaar. Wij zijn van de lange termijn. Dus ook de lange termijn relaties vinden wij belangrijk. Dus het onderhoud en de onderhouden van relaties met onze klanten vinden wij dus ook heel belangrijk. En ja, wij geven ook advies. Dus aan drogisterijmedewerkers bijvoorbeeld organiseren we avonden. Of de drogisterijketen organiseert avonden waarbij wij dan advies geven over producten. Zodat deze mensen dat ook goed weer kunnen adviseren in de winkels. We hebben een informatiecentrum. Als consumenten vragen hebben over producten kunnen ze altijd bellen. En we hopen natuurlijk ook dat ze het op de website kunnen vinden. En dat is een ongoing proces. Want er komen natuurlijk altijd nieuwe producten bij. We leren ook weer meer dingen over producten. Dat onderzoekstuk loopt ook telkens door. Dus dat vullen we dan aan waar mogelijk.
2: Ja, want het blijven natuurlijke producten. Dus hoe werkt dat bij natuurlijke producten? Is dat anders dan bij medicatie waarbij er een bepaalde garantie gegeven wordt? Of hoe moet je dat zien? Want Avogel ken ik als een heel betrouwbaar merk eigenlijk.
3: Ja, en dat is een waarde die nogal hoog in het vaandel hebben staan. Als in dat is misschien wel de belangrijkste waarde. Het is natuurlijk gelukkig een hele gereguleerde markt. Hè? Dus veel wetgeving. Dat is ook maar goed ook. Hè? Dus daar houden wij ons ook aan. We noemen onszelf ook af en toe wel eens het braafste jongetje van de klas. Maar dat is belangrijk. Want we willen ook dat wat er in die producten zit, dat goed is en dat kwalitatief is. Dus daarin gaan we ook nooit, ook qua claims niet.
2: Dus veel transparantie eigenlijk.
3: Ja, absoluut. En dat is denk ik ook één. We hadden het net even over de inzichten. En ook wel over de trends. Dat die transparantie is dus ook super belangrijk. Weet je, mensen willen gewoon weten wat erin zit, willen weten waar het vandaan komt. En dat verhaal moet zichtbaar en duidelijk zijn. En dat is voor ons ook super belangrijk.
2: Ja. Nu zie je natuurlijk dat door de komst van AI, maar ook door influencers, dat er heel veel verhalen de wereld ingaan voor wat betreft hoe kan je op een goede manier omgaan met je gezondheid. Wellicht preventief, wellicht al in een bepaalde situatie. Noem een stressvolle situatie waar je wat voor reden dan ook in verzeild raakt. Ik kan me voorstellen dat je als merk hier de consument kan inspireren. Doen jullie dat ook?
3: Ja, dat hoop ik dat we dat doen. Uiteraard hebben wij onze communicatiemiddelen daarvoor. Aan de ene kant zetten wij communicatie in om onze producten te promoten. Via tv en social media, radio. radio. Maar we hebben ook onze eigen platformen die we gebruiken om advies te geven op meer holistische aanpak en leefstijl. Overigens was dat ook iets waar Alfred Vogel al voor stond. Dat ging heel erg bij hem ook over de holistische aanpak. En dat het niet alleen over mentale gezondheid of fysieke gezondheid gaat, maar dat het heel erg hand in hand gaat. En wij bieden ook die mogelijkheid voor een coach. We hebben nieuwsbrieven en we hebben op onze website verschillende artikelen en content geschreven die consumenten kunnen helpen om zich wellicht lekkerder in hun vel te voelen.
2: Iets wat ik overigens niet wist, en dat op het moment dat je zo'n product aan een schap pakt, niet weet dat dat dan allemaal achter zit.
3: Ja, en dat maakt het soms ook wel ingewikkeld, omdat het grootste communicatiekanaal is eigenlijk je verpakt. De producten van Avogel staan in elke drogist en is overal te koop. Maar we moeten het verhaal met name vertellen eigenlijk van die verpakking. En daar hebben we overigens trouwens nog best wel een job to do. Want een van de uitdagingen van het merk Avogel is, omdat het al 100 jaar bestaat, dat we wel bij de tijd moeten blijven en dat we moeten meegaan eigenlijk met het nu. Dus daar kunnen onze verpakkingen ook nog wel
2: een mooie QR-code kan je in Nederland komen, toch?
3: Nou, inderdaad. En dat is wel dingen waar we ook over na aan het denken zijn. Ja, dat is absoluut waar.
2: Ja, hoe zien jullie zeg maar die trend ontwikkelen de komende jaren? Ook wat betreft de kennis over welke producten je ergens bij kunnen helpen. Want je zei al, we hebben een job te doen. Want we kunnen nog heel veel inspireren, om het zo te noemen.
3: Ja. Nou, die digitale trend, ja, die is natuurlijk unstoppable. Ik denk dat het belangrijk is, ook met de producten die wellicht minder betrouwbaar zijn of waar de herkomst anders is. Voor ons in ieder geval is het belangrijk dat wij zo transparant mogelijk zijn en dat we altijd die informatie up-to-date hebben en dat wij dat op verschillende plekken beschikbaar hebben. En we hebben natuurlijk ons bezoekerscentrum, we hebben onze collega's die daar werken, die ook opgeleid zijn als drogist, die ook veel van de producten weten, dus die kunnen dat live vertellen. Onze tuinmannen, die alles weten van planten en de werkzaamheid daarvan, die vertellen dat daar live. En verder hebben wij natuurlijk onze eigen platform waar we dat op vertellen.
2: Ja, en als je dat dan weer terug herleidt naar de maatschappij anno nu, ja, staan eigenlijk alle lichten op groen. Want gezondheid is gewoon een van de main topics in ieders dagelijks leven.
3: Klopt. Dat is heel fijn dat dat zo is. Maar dat is absoluut waar. En ik denk ook dat wij daar ook de natuurlijke trend is natuurlijk aan de gang. En wij zitten natuurlijk wat dat betreft in het goede bakje. Ik denk wel dat wij met het merk Avogel moeten gaan verjongen. En dat wij ook een jongere kopersgroep moeten gaan aantrekken.
2: Hoe ga je dat aanpakken?
3: Nou ja, dat is dus eigenlijk die persoon vinden met de juiste doelgroep targeten.
2: Kom je al snel bij de influencers?
3: En kom je al heel snel bij influencers, kom je natuurlijk heel snel bij verschillende platformen als TikTok en
2: Snapchat.
3: Kan
2: dat zomaar?
3: Ja, dat kan. Het is wel zo dat je, het is een hele gereguleerde markt. Je mag natuurlijk niet zomaar alles zeggen over die producten. Dus het gebruik van influencers is wellicht een supergoed idee. Heeft een heel groot bereik. Maar dat moet dan wel gescript worden. Omdat je mag niet alles zomaar zeggen over die producten. En dat maakt het misschien dan wellicht wat minder authentiek. Desalniettemin denk ik dat dat een heel goed idee is om te doen. Mits het een betrouwbaar verhaal is en dat het klopt.
2: Precies, over verhalen gesproken. Een van de producten wat eigenlijk een brand is binnen de brand Avogel, is Egina Force.
3: Klopt, dat is een productlijn wat vorig jaar 70 jaar bestaat. We hebben deze periode ook een campagne lopen op Egina Force met 70 jaar viering. En dat is een product, ja, het is ons belangrijkste product eigenlijk. En het is onze hero. Mensen kennen wellicht Avogel ook via Egina Force. En dat is een productrange wat je helpt bij het supporten van je immuunsysteem.
2: Je weerstand ook.
3: En dus je weerstand, absoluut. Ja.
2: Ja, dus nou, we zitten midden in de winter. Dus ik kan me voorstellen dat de griep komt weer om de hoek als je niet oplet. Ja. Je weet eigenlijk altijd wel dat er één keer per jaar een moment gaat komen dat je er tegenaan hikt.
3: Ja, nou, wij vinden het heel fijn als er griep komt. Ja. Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar nee, onzin. Maar nee, absoluut. Dus dat wordt met name genomen bij periode van griep. Maar het is ook preventief. Kun je je weerstand een boost geven door de producten te gebruiken.
2: Ja. Wat verwachten jullie van 2026. De trend zet zich voort. Die kan ik al invullen. Verder zijn er nog bijzondere aangelegenheden waarvan je zegt, nou, die wil ik nog wel even benoemen.
3: Ik denk wel dat de focus op die mentale balans blijft ongelooflijk belangrijk. Voor werkgevers, maar ook voor producenten. Dus je zult ook meer producten in het schap zien die slaapgerelateerd zijn of stressgerelateerd zijn. Avogel is ook bezig weer met nieuwe innovaties op het gebied van slaapproducten. Waar we vorig jaar trouwens ook een nieuw product, de Nachtrustix, hebben geïntroduceerd. Het is een hele grote categorie ook en het groeit evenals de.
4: Ja, en daar kijk je eigenlijk ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen wat dat betreft, voor welke producten passen daar goed bij.
3: Ja, uiteraard. En uiteindelijk wil je een oplossing bieden voor het probleem wat iemand heeft. Als je met een commercieel oog naar kijkt, dan is dat natuurlijk ook waar je groei vandaan komt. Dus daar zijn wij heel druk mee. En ik denk ook dat dat de consument, we hadden het net ook al even over, maar meer verwacht dan alleen een product. Dus het gaat ook echt over de informatie. Het gaat ook over de begeleiding. Het gaat over een coaching. Het gaat over meer dan dat. En ik denk ook dat het belangrijk is, als je het hebt over de komende jaren, dat de duurzaamheidsfactor van bedrijven en producten ook steeds meer een rol gaat spelen. Zelfs in de keuze van een zelfzorgproduct. Uiteindelijk, bij de keuze van een zelfzorgproduct ben je met name aan het kijken, gaat het product mijn klacht verhelpen? Dat is de reden waarom je voor dat schap staat. Maar ook die andere factoren zullen een rol gaan spelen in die keuze.
4: En op wat voor vlak zijn jullie bezig met die duurzaamheid zelf als bedrijf?
3: Nou, dat is heel interessant. Want eigenlijk zijn we daar al 100 jaar mee bezig. Want dat is iets wat in het DNA zit van het bedrijf. Dus de tuinen, de 14 hectare tuinen die we in het Harde hebben, zijn ecologisch. Die zijn SCHOL gecertificeerd. Waarbij biodiversiteit ook een hele grote rol speelt. Dus wij zijn ook met groenbemesters bezig. Wij zijn zorgen dat die bodem altijd kwalitatief blijft. Maar we zijn ook bezig met de bijen, de vlinders en de beestjes die er rondlopen. En daarnaast hebben we ook een samenwerking met Cerelo. Dat is een organisatie wat mensen helpt die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Die leiden we op als gastheer of gastvrouw in ons bezoekerscentrum. En wij zijn heel trots op deze samenwerking. En dat hopen we ook echt door te zetten. Maar dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan duurzame karakter van een bedrijf.
4: Ik wil je danken voor de komst en een mooi jaar met Avogel, Jimke Scholten.
3: Dankjewel.
4: Tot zover deze New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Een Nederlandse primeur rondom AI en geldzaken. Het insurtechbedrijf Risk heeft toestemming gekregen van OpenAI om zijn systeem te koppelen aan ChatGPT. Daardoor kunnen mensen via AI hulp krijgen bij het vergelijken van energiecontracten en autoverzekeringen. Volgens het bedrijf gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
5: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
5: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
6: Wat als je verzuim of verloop niet pas ziet als het te laat is, maar weken of maanden eerder? Data kan organisaties veel vertellen, maar zodra het over mensen gaat, wordt het gevoelig. Hoe zet je dat verantwoord in? Hoe voorkom je wantrouwen? En hoe zorg je ervoor dat technologie juist helpt om beter voor je mensen te zorgen? Nou, dat vragen we allemaal aan Maarten Schellekens. Hij is de oprichter van Welder. Fijn dat je luistert naar People Power. En als je nou naar de website gaat, want die is totaal vernieuwd, dan kun je straks, als je uitgeluisterd bent, kun je ook nog eens een keer je vragen stellen aan. Ik denk dat er nu ongeveer 250 afleveringen in zitten. En die kun je om raad en daad vragen via AI Power. Bedankt voor het luisteren alvast en wij gaan aan de slag.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
6: Maarten, leuk dat je er bent. Ja, ik ben onwijs druk met mijn nieuwe website. Ik ben elke dag weer nieuwe dingen aan het toevoegen en bugs eruit aan het halen en weet ik veel wat allemaal. En dus zag ik net ook dat jij in 2024 voor het laatste gast was. Niet heel lang geleden. Bij sommige mensen denk ik, ik heb je een maand geleden gesproken en dan was het 5 jaar geleden. Maar bij jou viel het dus best wel mee.
7: Ja, zo even geleden. Leuk om te zijn.
6: Ja, jij bent oprichter van het bedrijf Welder. Jullie helpen organisaties op HR-gebied. En misschien nog even in een nutshell handig om te weten voor de luisteraars. Wat doen jullie dan precies? Want er zijn natuurlijk heel veel organisaties die iets op dat gebied doen.
7: Zeker, we hebben een softwarepakket waarmee we alle HR-processen die iets te maken hebben met binden, boeien, leren en ontwikkelen bij elkaar faciliteren. Dus van ontwikkelgesprekken tot interne communicatie, leren en ontwikkelen, medewerkersonderzoeken. Dat soort dingen zijn wij softwarepakket.
6: Kijk, nou, dat is overzichtelijk. We gaan het over verzuim hebben. Dat is natuurlijk een onderwerp waar veel HR-mensen, verzuimcoaches, nou, er wordt van alles en nog wat aan gedaan. Dat is natuurlijk niet zo raar, want het kost ook een hoop geld en er zit een hoop leed achter vaak. waarom is het nou zo vervelend om pas te laat of laat in actie te komen? Dus pas als je eigenlijk het verzuim ziet stijgen, wat vaak de reden is voor paniek.
7: Ja, ik denk dat dit een soort van de heilige graal is binnen HR-wereld. He, dat verzuim en verloop, dat een heleboel geld kost, dat snapt iedereen. Maar binnen heel veel organisaties is het ook iets van, ja, dat overkomt ons. Ja, het verzuim is hoog of het verzuim is laag. En als we vervolgens gaan doorvragen van hoe komt dat dan dat hoog is? Ja, dan krijg je een leger aan excuses. Hè? Ja, maar het is in de branche hoog en we hebben veel jonge mensen, et cetera. En dan zijn ze aan het verklaren waarom.
6: Grappe arbeidsmarkt.
7: Grappe arbeidsmarkt. Ja. Dan krijg je allerlei van dat soort argumenten. Dus het wordt vaak gezien als iets wat niet te beïnvloeden is. En dat is niet waar. Je kunt precies achterhalen waardoor het komt, hoe het veroorzaakt wordt. Je kunt het voorspellen en voorkomen.
6: Ja. Nou, heb ik daar de meest wilde dingen over gelezen. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. Wat is nou onomkoombaar verzuim? Hè? Want ja, er zijn griepgolven. Mensen worden ziek. Helaas zijn er chronische ziektes waar je mensen mee in aanraking kunnen komen. Of die ze kunnen krijgen of die ze al hebben. Wat is nou een verzuim waarvan jij zegt van nou, daaronder is eigenlijk gewoon bijna onmogelijk om het nog lager te krijgen?
7: 2%.
6: Oké. Okay. Nou, nu hoor ik iedereen aan de andere kant van de internetlijntjes hun hersenen kraken. Nou, ik denk dat het bij de meesten wel flink hoger is.
7: Dat denk ik ook. Dat weet ik eigenlijk wel zeker.
6: Ja, zeker in de zorg. Zorg is het echt wel fors.
7: Ja, en het is lastig omdat verzuim zit natuurlijk ook vaak in kortdurend verzuim. Maar dat zijn mensen die dan tijdens een griepgolf, in plaats van 3 dagen ziek, even de volle week meepakken. En die overige 2 dagen, daar zit je in een domein van betrokkenheid, motivatietheorie. Dan zit je in oorzaken als, ik krijg eigenlijk weinig voldoening vanuit mijn werk. Mijn leidinggevende is eigenlijk een eikel. Weinig binding met de organisatie, dat soort dingen.
6: Ja, ja. En ik denk dat het bij, nou, als je 4% hebt, dan doe je het eigenlijk best wel aardig volgens mij. Daarboven wordt het al zorgelijk. Maar als het 5, 6 of 7% is, dan is het. Maar dan heb je dus al 3 tot 4 keer zo hoog verzuim als dat eigenlijk nodig zou zijn. Hè?
7: Ja, ander opvallend getal wat ik altijd bijpak is. Grote bedrijven, grote organisaties hebben inherent een hoger verzuim dan lage organisaties. Waarom? Het is niet alsof je bij grote organisaties dat mensen daar meer ziektes krijgen of vaker hun arm breken. Nee, dat heeft te maken met een lagere betrokkenheid. Ja, het gaat zonder mij hier ook wel door.
6: Hij heeft het met de binding te maken en het verantwoordelijkheidsgevoel misschien ook wel.
7: Ja, ja zeker.
6: Wat kost het eigenlijk? Laten we daar eens naar gaan kijken. Dus als je reactief handelt, als je dan het verzuim ziet stijgen en denkt, oh jee, er is iets aan de hand, ik ga nu wat doen. Want mensen komen natuurlijk in actie. Hè? Er wordt heel veel gedaan aan verzuim binnen organisaties, maar vooral op het moment dat het omhoog is of omhoog gaat. Mm-hmm. Wat kost dat niet voor preventief er al mee bezig zijn?
7: Ik denk dat we hebben 2 dingen. We hebben verzuim en verloop. Verzuim, de makkelijkste kosten. Ja, je moet in Nederland 24 maanden doorbetalen. Als we dat vertellen aan onze Duitse collega's, dan lachen ze ons in Nederland heel hard uit. Dus we moeten om te beginnen 2 jaar lang doorbetalen. Maar dan heb je nog een heleboel verborgen kosten. De druk op de rest van het team wordt groter. Je moet op zoek naar vervanging. En die mensen die dan iemand vervangen zijn vaak wat minder goed en minder productief dan die. Dus een heleboel verborgen kosten. Daarnaast heb je verloop. En verloop, daar zijn nog een heleboel andere kosten mee gemoeid. He, want stel dat jij stopt met deze radio-uitzending en ze gaan hier naar iemand anders zoeken.
6: Ja, dat is onmogelijk. Dus dat kan ik nu al zeggen, dat gaat niet lukken. Niemand zo gek.
7: Nee, ik kan me voorstellen. Maar voordat ze iemand hebben gevonden, die moeten ze gaan werven, die komt aan boord. Die laatste 2 weken dat jij die radio-uitzending doet, doe je het ook op halve kracht natuurlijk. En voordat ze een nieuwe iemand gevonden hebben en die zit weer op jouw kennisniveau, ja, dan zijn de schattingen ongeveer een jaarsalaris.
6: Wat?
7: Ongeveer een jaarsalaris. Voordat je iemand gevonden hebt die weer op hetzelfde niveau zit als tevoren.
6: Een jaarsalaris. Holy mac, dat is nogal wat zeg.
7: Ja, dat zijn flinke kosten.
6: Ja, ik had altijd een beetje in mijn hoofd van nou, weet je, je bent een beetje een functie. Je moet iemand gaan werven, dat kost geld. Nou, reken even met iets van 25.000 euro. Maar een jaarsalaris is natuurlijk nog, voor 25.000 euro heb je nog niet eens minimumloon volgens mij. Dus dat red je dus niet.
7: Nee, nog niet bijna.
6: Hmm. Is dat nou, is dat nou scherp genoeg op het netvlies? Kijk, de gemiddelde HR-afdeling, en als je aan het luisteren bent en denkt, ja, bij ons wel, tuurlijk, bij jullie wel. Maar er zijn heel veel HR-afdelingen die niet zo heel financieel zijn, die niet zo heel veel dingen doorrekenen, die niet dit soort dingen in spreadsheets zetten. Maar dit is natuurlijk nogal wat. Als je achter iedereen zou zetten, oké, de waarde van deze persoon, voordat hij blijft in de organisatie, is 60, 70, 80.000 euro, of misschien wel meer. Dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. Wat zie jij gebeuren bij jullie klanten, bij de HR-mensen die daarmee bezig zijn?
7: Nou, wat me wel stoort, is dat er binnen heel veel organisaties wordt dit als een soort voldongen feit aangenomen. Van ja, het verzuim is 8%, maar ja, dat overkomt ons. Daar kunnen we niks aan doen. Dat zijn gewoon kosten die worden op de balans meegenomen, zoals ja, de kosten van het pand. Ja, dat kost het nou eenmaal. Of de kosten van andere. Gewoon faciliteren.
6: Hoort er gewoon bij.
7: Ja, terwijl dit kan, voor heel veel organisaties kan dit ook een verdienmodel zijn.
6: Ja.
7: Je kunt hier kosten mee besparen. Omdat we hebben het nu over verzuim en verloop. Alleen de impact is wellicht nog het grootst op productiviteit. Het lastige aan productiviteit is lastig te meten. Ja, want dat is voor iedere organisatie anders, iedere functie anders, et cetera. Verzuim en verloop zijn makkelijker te meten. Maar de grootste impact maak je op productiviteit. Stel, je loopt in een supermarkt en je hebt twee vakkenvullers. Hè? Je hebt wel eens aan zo'n vakkenvuller gevraagd, waar staat de pindakaas?
6: Ja, en dan krijg je een interessante rondleiding heel vaak. Ja,
7: precies, want diegene heeft ook geen flauw idee. Maar je ziet al snel het verschil tussen een hele betrokken vakkenvuller en een hele, totaal niet geïnteresseerde vakkenvuller.
6: Diepe zucht.
7: Diepe zucht.
6: Diepe zucht, oh god.
7: Heb je weer zo een? Als je kijkt, wat zou het verschil zijn de productiviteit tussen zo'n hele betrokken vakkenvuller en een niet betrokken vakkenvuller? Keer twee. He, misschien kan die betrokken dat twee keer zo snel, twee keer zo vlug, twee keer zo gastvrij, et cetera. Binnen heel veel organisaties, wij hebben een softwarebedrijf. Bij ons is het geen factor 2, bij ons denk ik factor 20. Dus een betrokken, gemotiveerde software developer kan misschien wel 20 keer zoveel doen dan een niet betrokken, niet geïnteresseerde software developer. En dat verschil in productiviteit, dat wordt alleen maar groter. Want we gaan, ons werk verandert, ons werk wordt ingewikkelder, et cetera. Dus dat verschil in productiviteit wordt ook steeds groter. Dus naast direct besparingen in verzuim en verloop, heb je ook nog besparingen of rendementen in productiviteit.
6: Ja, je bent natuurlijk zelfstandig, of sterker nog, je bent de baas van een bedrijf. Dus dan heb je een hele andere betrokkenheid. Ik merk dat zelf ook al, als ik last van ideeën heb. Ja, dan moet er een rem op eerder dan dat ik aangemoedigd moet worden. Dan heb ik echt mijn vrouw nodig die zegt, ga nou eens achter die laptop vandaan. En sterker nog, mijn grote vriend Claude AI zegt het zelfs tegen me. Die zegt, het is nu 5:55 s'avonds. Je bent al de hele dag bezig. Je moet nu echt stoppen.
7: Ja.
6: En ik vind dat wel tof overigens.
7: Zolang die AI-assistent voor je niet werkt, blijf je maar doorgaan, toch?
6: Ja, maar dat is het, weet je wel. Als je net, als je denkt, ja, maar dit kan nog net even beter, weet je wel. Het is ook heel leuk om te doen. Ja, dan moet je, en dat geldt volgens mij voor echt, onze luisteraars die zullen dat beamen. Als je echt betrokken bent bij je werk, ja, dan moet je eerder afgeremd worden dan dat je hulp nodig hebt om in beweging te komen.
7: Zeker. Alleen het grote probleem rond betrokken medewerkers in Nederland zit niet bij mensen met jouw profiel. Zit in non-desk medewerkers. Dus in een kleine kantooromgeving is dat bijna niet een issue. Maar zodra de organisatie wat groter doet, je hebt met blue-collar medewerkers te maken, dan wordt het een issue. Cijfers zijn daar dat minder dan een kwart van de medewerkers in die categorie valt, van die zijn echt betrokken. Dat betekent dus dat meer dan 3/4 werken voor het geld, prima. Maar zodra er iets gebeurt waardoor ze gefrustreerd raken, dan raak ze af.
6: Wat zijn nou de signalen waar je op moet letten om eigenlijk een soort van, hoe zeg je dat, de parkiet in de kolenmijn die naar buiten komt vliegen of die dood neervalt in zijn kooitje omdat hij te weinig zuurstof krijgt. Wat zijn nou de signalen waar je op moet letten voordat dat verzuim en dat verloop omhoog gaat?
7: Ja, goede vraag. Die vraag hebben wij ons ook heel lang gesteld. En dan niet van wat is theoretisch en wat komt uit analyses van Gallup en whatever. Nee, gewoon wat zegt onze data. Dus de eerste 5 jaar van ons bedrijf hebben we gespendeerd aan dataverzameling. 100.000 functioneringsgesprekken, 100.000 medewerkersonderzoeken, data verzamelen. Zodat we niet dingen gissen, maar dingen weten. En vervolgens zijn we die data die we hebben verzameld, zijn we gaan correleren met data rond verzuim en verloop. Met name uit de salarispakketten waar we veel mee werken. Wij werken veel met AFOS en Numbers en dat soort pakketten. En dan zie je interessante overeenkomsten. Dus met de opkomst van AI machine learning kun je daar een model onder ontwikkelen. Wij zeggen, nou, deze combinatie van data die leidt tot zo'n kans dat iemand uitvalt, verloopt, et cetera. En dan zie je ook echt data gedreven de leidinggevende. Als we één punt moeten noemen, is het de leidinggevende.
6: Dus daar is hij weer.
7: Daar is hij weer.
6: Ja.
7: Dus als je nu één signaal moet hebben in een gesprekscyclus, dus in een ontwikkelgesprek, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, whatever. Een medewerker beoordeelt de leidinggevende. Van hoe beoordeel ik de samenwerking met mijn leidinggevende? Nou, dat is al een hele positieve schaal natuurlijk, hè, want niet iedereen durft dat.
6: Je gaat niet zeggen, je bent een eikel.
7: Nee. Dus bij ons heet dat dan, ik vind dat ruim voldoende. Wat eigenlijk taal is voor, ik vind het heel slecht. Want er zitten nog 5 schalen boven. En daar zien we 1-op-1 correlatie. Dus als mensen dat zo beoordelen, het is nog steeds positief, gaan mensen hoger verzuim. Andere is ook, als leidinggevende mag je een medewerker beoordelen. Medewerker beoordeelt zichzelf. En je kijkt hoe groot, hoe dicht zit je bij elkaar. Dat getal, zowel absoluut, dus absoluut getal, dus zowel positief als negatief, een bekende voorspeller. Daarnaast heb je natuurlijk dingen als welke ambities heb ik.
6: Dat is eigenlijk de gap waarop beide naar de werkelijkheid kijken. Als de een zichzelf veel hoger of lager inschat dan de leidinggevende. Vaak zal het wel zijn dat de medewerker vindt dat die beter is dan de leidinggevende. Dan zal dat niet tot heel veel positieve gevoelens leiden bij die medewerker.
7: Nee, maar gek genoeg komt het ook andersom voor. Dus dat een medewerker juist denkt, dit doe ik niet goed. Hier moet ik echt aan werken. En dat de leidinggevende zegt, joh, dat doe je hartstikke goed.
6: Hmm.
7: Dan heb je dus een geval dat een medewerker zich heel erg ergens in probeert te ontwikkelen. Terwijl dat helemaal niet zo. Terwijl die leidinggevende denkt, joh, dat doe je hartstikke goed. Je kunt je veel beter op een ander punt ontwikkelen. Maar dan krijg je dus gerichte verloopvoorspellers. Dus dat is gewoon een lijst. Dus wat we gedaan hebben is, toen we dit zijn gaan piloten, ongeveer een jaar geleden. Toen kregen dus alle grote klanten kregen dus een lijst met medewerkers. En waarbij we zeiden, joh, dit is de laatste innovatie op basis van onze cijfer. Dit is de kans. Deze medewerkers hebben wat ons betreft de grootste kans om je organisatie te verlaten. Nou, die HR-mensen die schrokken zich helemaal wezenloos. Die gingen aan tafel mensen bellen van, oh, maar die is al weg en die is ook al weg. Shit, staat die er ook op? Meteen bellen, weet je wel. En dan ga je wel op een andere manier met preventie om. Dus als we het nu hebben over preventie, dan hebben we het vaak over vrijwillige programma's, mag iedereen aan deelnemen en we doen een workshop en sessies over slaapcoaching. En
6: dat. Ja, en altijd alles voor iedereen, hè? Dat vind ik ook een mooie. Altijd alles voor iedereen, terwijl ik denk, ja.
7: Ja, en dan bereik je dus de verkeerde mensen.
6: Ja.
7: Maar dit is ook wel, dit zit wel in onze Nederlandse cultuur en dit is ook wel politiek gevoelig, hè? Dus mag jij als werkgever gericht interveneren? Hè? En ja, het is bijna een politieke discussie, maar ik zou zeggen, in Nederland hebben wij ons stelsel zo ingericht. Als werkgever ben jij verplicht om 24 maanden door te betalen bij uitval of ziekte. Dan vind ik dat je als werkgever ook alles mag doen om te voorkomen dat iemand uitvalt. Dus ook daar horen dit soort signaleringen dus ook bij.
6: Ja.
7: Dat ligt toch wel gevoelig bij heel veel klanten, hoor.
6: Nou, daar gaan we dat zeker straks over hebben. Waarom dat zo gevoelig is. Maar ik denk dat je het zelf ook al aanvoelt van ja, die voorspellingen, wat doe je met die data? Mag je alles wel vastleggen? Mag je alles wel gebruiken? Hoe werkt het dan eigenlijk? Nou, er poppen allerlei vragen in mijn hoofd op. En dat hoor je zo.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: nou dan? Die kan wel even schrijven, zeg. Door de Sven Hammond met een, heel, ja, een heleboel mensen waar hij mee samenwerkt. Music makes me move this way.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Maarten Schellekens is de gastoprichter van Welder. We hebben het over verzuim, verloop. Nou ja, dingen die je niet in grote hoeveelheden wil in je organisatie. Een beetje verzuim, dat kan niet anders. Een beetje verloop is ook wel prima. Nul is ook niet goed. Maar ja, Maarten die vertelde net dat iemand die jouw organisatie verlaat ongeveer een jaarsalaris kost voordat er iemand anders zit die hetzelfde doet met dezelfde kwaliteit als degene die er zat. Dus dat is best wel een hoop geld als je dat even... Ja, maak maar eens even een lijstje van jouw onderdeel, de afdeling waar je verantwoordelijk voor bent of het organisatieonderdeel waar je verantwoordelijk voor bent en tel dan er maar even op. Een klein spreadsheetje of zet het even op de achterkant van een niet meer een sigarenkistje. Ja, oh man, soms doe ik uitspraken en denk ik ben echt 54, dit snapt niemand meer. Ja, dan kom je waarschijnlijk nog best wel op een aardig bedrag. Je vertelde net al even, Maarten, hoe jullie met alle data die jullie hebben verbanden bent gaan leggen, hè, tussen wanneer gaan mensen weg en wat viel er nou eigenlijk vooraf al aan op te merken? Leidinggevende noemde je als een heel belangrijke invloed. Dat weten we eigenlijk ook wel. Het is ook wel lastig om te beïnvloeden, die leidinggevende.
2: Nee, zeker. Maar ik denk dat het ook wel begint met hoe kijken wij naar een leidinggevende. Dus wij krijgen heel vaak als dan bijvoorbeeld een leidinggevende, die scoort bij ons significant lager. En dat kan ten opzichte van de benchmark binnen de organisatie, maar ook ten opzichte van de benchmark binnen alle organisaties, alle metingen die we doen. En dan kom je op een gegeven moment op een punt, oh, een leidinggevende doet het financieel goed en op dit punt slecht.
0: Aha.
2: Dan is nog in 9 van de 10 geval, ja, nee, maar het is inderdaad geen aardige leidinggevende. Het is geen, hè, het is wel iemand die met een sterke hand en de, dan wordt hij toch beschouwd als een goede leidinggevende.
0: Ja.
2: En dan halen we structureel 2 dingen door elkaar. En dat is of werk leuk moet zijn of werk belangrijk moet zijn. En een goede leidinggevende is niet per se iemand die het werk nou hartstikke leuk maakt. Die de meeste borrels organiseert en die de hele dag flauwe grappen maakt. Nee, de beste leidinggevende is iemand die werk belangrijk weet te maken. En mensen weet te motiveren. En dat is wel een verschil. Dat verschil zit nog niet bij iedere directie op het netvlies.
0: Nee, en de omschrijft dat belangrijk maken is. Wat moet zo'n leidinggevende dan doen? Wat voor effect moet die sorteren?
2: 4 psychologische basisbehoeften van medewerkers. Kijk, de wetenschappelijke theorie is best uitgesproken hierover. Hè? We hebben motivatietheorie, zelfdeterminatietheorie, autonomie, binding, sociale relatie en rechtvaardigheid. Dat zijn de 4 assen waarop we leidinggevenden beoordelen. Dus bij rechtvaardigheid zit in waardering, bij competentie. Nou, krijgen mensen het gevoel dat ze iets aan het ontwikkelen zijn. Bij binding horen ze bij de club. En bij autonomie heb je binnen bepaalde kaders ruimte om te ontwikkelen.
0: Nou. En het grappige is, jij plakt rechtvaardigheid er dus bij. Want die andere 3, die zijn van DC en Ryan, 1978, dames en heren. Dus niks nieuws aan, bestaat al heel lang.
2: Zeker.
0: Maar het is, denk ik, de laatste 5 jaar ineens in zwang gekomen bij iedereen. Eindelijk, zou ik bijna zeggen. Maar jij zet rechtvaardigheid erbij.
2: Zeker. Altijd als mensen vragen hoeveel psychologische basisbehoeften, dan zeggen we ook vaak 3,5. Want deze staat inderdaad op de nominatie om toegevoegd te worden. Omdat we hebben heel lang gedacht dat dit onderwerp alleen een hygiënefactor was. He, dus alleen maar voor negativiteit kan zorgen. Een beetje vergelijkbaar met een schoon toilet in een restaurant. He, dus we gaan, als je in een restaurant zit en je hebt een smerig toilet, kom je daar nooit meer terug. Maar dan gaat niemand eruit eten omdat ze daar zo'n schoon toilet hebben. We hebben heel lang gedacht dat het in die hoek zit. Maar we zien steeds meer signalen op basis van onze data dat het juist ook kan motiveren. En dat heeft te maken met wederkerigheid. Met waardering, met erkenning. Dus zijn we samen aan iets aan het ontwikkelen.
0: Ja.
2: Dus als ik op een druk terras werk, werkt dan de, en het is extra druk, werkt dan de teamleider ook mee of is hij als eerste naar huis? Dus vandaar dat hij bij ons op de.
0: Zit ook wel een beetje staat in die buurt van die verbinding. Hè? Want ja, probeer je maar eens te verbinden met een collega die, weet ik veel, 20% meer verdient. En waarvan je eigenlijk weet van jij doet eigenlijk gewoon minder goed dan ik. Dat voelt niet rechtvaardig. Het kan nog een aardig iemand zijn. Kun je nog een enorm teamgevoel hebben. Maar toch, ja, dat helpt je niet.
2: Nee, dat klopt. En dat kan heel overduidelijk. Die relatieve verschillen. Hè, die eerlijkheid in ontwikkeling. Dat kan natuurlijk demotiveren. Dat snap ik ook. Als iemand naast mij zit en die krijgt meer betaald of meer erkenning voor het werk wat hij doet. En ik doe eigenlijk hetzelfde werk. Dat demotiveert.
0: Ja.
2: Maar het kan ook heel duidelijk motiveren. We hebben bij ons één jongen werken en die heeft een militaire achtergrond. Jack. En ik heb wel eens gevraagd, nou joh, is dat echt zo, hè, dat je echt zo uitgecoverd wordt, hè, in die opleiding? Vind ik dan interessant om te weten, hè, of dat die films allemaal kloppen.
0: Ja.
2: Ja, nou, tot op zekere hoogte wel. Ik zeg, maar waarom pik je dat? Waarom zou je niet de eerste, de beste dag denken van, ik ben weg hier. Tuurlijk, hè, als je bij een nieuwe baan hebt en dan staat zo'n man tegen je te schreeuwen, ja, dan denk ik, ik ben weg hier. Maar waarom blijf je dan? En welke antwoord denk je dat hij gaf?
0: Ik denk dat hij, we hebben het over rechtvaardigheid, dus mijn brein probeert nu te puzzelen. Maar ik denk omdat hij omdat iedereen uitgekafferd wordt.
2: Antwoord dat hij, die man doet dat, maar voor in my best interest.
0: Ah.
2: Dus die doet dat niet omdat hij nou leuk vindt om mij uit te kafferen. Nee, omdat hij wil weten dat als wij dadelijk in een situatie zijn, dan kunnen we geen discussie hebben over wie is hier de baas, wie deelt hier de lijken uit. Daar is dan geen tijd voor. Dus met andere woorden, die man doet dat omdat ik er beter van word. En dat heeft te maken, ja, met een wederkerigheid en een rechtvaardigheid.
0: Ja.
2: Dus je hoeft niet per se een leuke leidinggevende te zijn om toch gemotiveerde mensen te hebben.
0: Ja, en sterker nog, ik denk ook dat leidinggevenden die niet tegen hun medewerkers durven zeggen, hey, weet je, dit vond ik niet zo tof dat je dat deed, of dit heb je gewoon niet goed genoeg gedaan, ik verwacht meer van je. En dat kun je ook. Als je dat niet doet, ja, dan ben je gewoon een angstige leidinggevende waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Toch? Dan denk je, ja.
2: Nee, maar hetzelfde issue speelt bij autonomie. Hè. We zijn altijd heel erg scherp op het inkaderen van autonomie. Hè. Daar hoeven we niet zo scherp op te zijn. De kaders mogen best wel helder zijn. Zolang mensen binnen die kaders dan maar ruimte en uitgedaagd worden van wat ga je binnen die kaders bijdragen. Maar autonomie wordt dan vaak geassocieerd met vrijheid, blij.
0: Alles mag. Yeah.
2: Ja, als ik over autonomie begin bij een gemiddelde directie, dan is de eerste reactie is vaak, ja, maar dan moet hier ook wel gewoon gewerkt worden. Niet iedereen kan zomaar doen wat hij wil.
0: Ja,
2: dat snap ik. Dat is ook geen autonomie.
0: Ja, wat grappige, daar zit iets onder. Hè? Onder die opmerking zit natuurlijk onder, oké, als we de mensen hier niet zouden aansturen, dan gaan ze maar wat doen. Ik had jaren geleden een keer een HR-directeur van de landen. Die zei, wij vertrouwen onze medewerkers. Ik zei, ja, dat zegt iedereen. Dus dat klinkt hartstikke mooi. Maar wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat we ze echt vertrouwen. En dat we dus heel veel dingen niet meer doen. Want wij vertrouwen erop dat ze het goede doen. Dus hoeveel dingen zijn niet meer nodig? We moeten wel duidelijk zijn wat we aan het doen zijn. En welke kant we op moeten. En welke dingen we willen verbeteren. Maar je hoeft ook heel veel dingen niet meer te doen. En als je... Ja, als je heel eerlijk natuurlijk naar een gemiddelde, iets wat grotere organisatie gaat kijken, dan is het toch veel ingericht op basis van wantrouwen.
2: Ja, zeker, zeker. Het is zo'n gedachte, zo'n transactionele gedachte. Ik geef iemand geld en daardoor doe je werk. Dus ik koop jouw tijd. Maar tegenwoordig kun je niet meer die houding permitteren. Het gaat over relationele HR. He, dus kunnen wij een binding met elkaar krijgen? Kan ik jou uitdagen om dit werk, wat belangrijk is, dat gedaan wordt en dat jij je helemaal daartoe geeft? Ja, dat heeft te maken met motivatie en betrokkenheid. Ja. Maar dit, we kunnen natuurlijk leidinggevend hierop trainen, maar hier gaan we ook wel, dit gaan we ook op meten. En dat nemen we ook mee in KPI-dashboards.
0: Nou ja, dat vind ik het interessante. Hè? Want kijk, die DC en Ryan, die komt, ik wil niet zeggen elke week, maar die komt zeker wel 1 of 2 keer per maand komt die langs. En ben ik heel blij mee, want zoals ik zei, daar is wat in veranderd. Wat ik interessant vind, is dat nog steeds redelijk vaag is. Hè? Het zijn een soort theorie, het zijn grote woorden, hè? Autonomie. Ja, wat is dat dan? Voor het autonomie voor de ene is voor de andere totale onduidelijkheid. En het mooie wat jullie aan het doen zijn, is dat je dat kan meten. Want je kunt moeilijk tegen een leidinggevende zeggen, nou, vanaf vandaag ga jij je bezighouden met autonomie, verbinding en competentie. Succes. Ten eerste weet je niet wat het is, want dat is heel ingewikkeld. Maar je weet ook niet waar je staat. Je weet niet hoe je het doet. Je weet niet hoe je het aan moet pakken.
2: Nee, zeker. En de gemiddelde directie. Als je morgen een directeur op straat aanspreekt en je vraagt, wat was de omzet vorige week? Dan kan hij het waarschijnlijk zo opnoemen. Als je vraagt, wie zijn je best en slechts beoordeelde leidinggevenden? dan krijg je onderbuikgevoel. Hè? Dan, ja, ik denk Peter en ik denk die en ik denk. Maar ja, dat moet je weten. Je kunt je niet permitteren om op dit zo'n belangrijk onderwerp maar wat te gokken. En ik, ja, een geweldige irritatie is wel die vaagheid in HR. Hè? Dan krijgen we van die wollige termen en we doen allerlei leuke initiatieven. Maar wat leveren die nou echt op? He, dus we krijgen of hele wetenschappelijke
0: inzichten. Het is eigenlijk te bizar voor woorden. Hè? Iedereen snapt. En nogmaals, je zal maar nu leidinggevende zijn. Het is echt een moeilijke baan. Want je moet van alles en nog wat tegelijk. En je moet strategisch zijn en inspirerend. En je moet met je mensen zijn, maar wel duidelijk. En je moet ook oppassen voor de psychologische veiligheid. Daar gaan we het volgende uur over hebben. Nou, kortom, het is best wel ingewikkeld. Alles komt op je bordje. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, als jij als leidinggevende er een potje van maakt en je hebt een afdeling van 15 mensen, ja, dan heb je dus 15 jaar salarissen waar je sowieso verantwoordelijk voor bent, dat als ze de pleitrik maken met z'n 15e of over een periode van een paar jaar, dat is een bak geld. Dan moet je een hoop geld, moet je een hoop omzet binnenhalen of een hoop kosten besparen, wil je dat voor elkaar krijgen. Los van het feit dat ze ook nog eens een keer in de buitenwereld gaan vertellen dat je een rotbedrijf bent.
2: Ja, precies.
0: Ja, dat heb je ook nog eens een keer.
2: Nee, maar ja, leidinggeven is een vak. En in 9 van de 10 organisaties waar we komen, ja, dat groeit. De beste kok wordt de baas van de keuken. De beste magazijnmedewerker wordt de baas van het magazijn. Ja, dat is de realiteit van de dag. En wat we dan vergeten is, als iemand leidinggevende wordt, om diegene dan duidelijk te maken, wat is jouw taak als leidinggevende? Namelijk jouw een team aan gemotiveerde mensen neerzetten. En hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat doen? Waar ga je beginnen? Hoe weet je dat je het goed doet? Et cetera. Dus altijd als wij software implementeren, dus we helpen ze gewoon met processen, dat we ze wat helpen in een inwerkprogramma of in een gesprekscyclus of in dat soort dingen. Dus we helpen gewoon met techniek. Maar bijna altijd erbij e-learning, training, et cetera, over dit onderwerp. Ja, en dat begint heel conceptueel met 4 psychologische basisbehoeften, waarvan wij denken, ja, die snappen we nou eenmaal wel. Maar dat die gemiddelde leidinggevende dat ook snapt. En die eindigt met, oké, dashboarding. Je kunt daar zien, hoe goed doe je het dan? Hè, als de rest. En als je dan slechter scoort, waarom komt dat? En wat kun je dan leren van anderen? Wie doet het dan beter? Etcetera. Ja, dan ben je leidinggevende aan het ontwikkelen.
0: Wat komt er dan bij jullie uit de data naast de leidinggevende? Want het kan nooit alleen de leidinggevende zijn.
2: Nee, zeker niet. Er zijn een aantal demografische factoren. Leeftijd, lengte, dienstverband. Jonge mensen die niet zo lang in dienst zijn, gaan nou eenmaal sneller verlopen bijvoorbeeld. Die gaan sneller rondkijken, want die zijn zoekende in hun carrière. Ambities zijn de belangrijke. Dus heb ik het gevoel dat ik zelf toe ben aan een volgende stap? Dat is een duidelijke. Lever ik een maatschappelijke bijdrage? Dat zien we gelukkig ook steeds vaker naar voren komen. Dus van dit soort factoren zijn het. En het is vaak een combinatie.
0: Ontwikkelmogelijkheden?
2: Ontwikkelmogelijkheden, ja, zeker. Ja, okay. Ja, tuurlijk.
0: Ik check ook maar even, want heel veel dingen die worden geroepen op onderbuikgevoelens en niet per se op data. Maar deze zit er ook in.
2: Ja, ontwikkelmogelijkheden. En dan is niet eens het verleden, maar meer het perspectief het belangrijkste. Dus het toekomstperspectief.
0: Kan ik mij gaan ontwikkelen in plaats van heb ik mij ontwikkeld?
2: Precies, ik zit nu 5 jaar in deze rol. Mensen vinden dat prima, zolang ze maar weten dat jaar 6 en jaar 7... Dat beter wordt. Dus het vooruitzicht. Dus het is niet eens zo van heb je je ontwikkeld. Want daar staan mensen altijd iets minder bij stil. Maar meer de komende 2 jaar. Wat zijn mijn volgende stappen? Waar kan ik me op ontwikkelen?
0: En is er nog een opvallende soort outlier? Dat je zegt, nou ja, dat hadden we zelf ook niet verwacht. Door de leidinggevende snap ik. Al die andere dingen die je net opnoemt. Oké, begrijp ik ook.
2: De praktijk komt verrassend overeen met de theorie, zou ik bijna willen zeggen. Yeah. Nou, ik vond wel opvallend hoe sterk leeftijd en lengte dienstverband, hoe sterk die wel niet waren. Dus met andere woorden, die gaan bijna net zo snel mee tellen bijna net zo sterk als die andere factoren bij elkaar.
0: Wauw.
2: Ja, dus dat betekent echt dat voor deze doelgroep, we zullen echt aan generatiemanagement moeten doen. Binnen je organisatie. Dus deze groep jonge mensen die net in dienst komen, hebben hele andere begeleiding nodig dan bijvoorbeeld oudere mensen die net in dienst komen.
0: Ja.
2: En dat vond ik wel. Ik had wel verwacht dat het verschil zou maken, maar niet dat het zoveel verschil zou maken.
0: Maar dan denk ik ook. Dus simpel gezegd, een niet zo goede leidinggevende, om het maar netjes uit te drukken. Met slechte ontwikkelkansen en allerlei andere dingen die niet zo goed geregeld zijn, is voor wat oudere medewerkers die langer zitten, die blijven wel. Maar dan kun je ook zeggen, ja, die blijven wel. Maar wat doet dat dan voor het werkplezier en de productiviteit van die mensen?
2: Precies, dat is een andere generatie. Die zijn opgevoed met, ik kan me herinneren toen ik mijn eerste baan kreeg. Toen vroeg mijn vader, heb je een beetje een leuke baas? Weet je, dat is gewoon je baas. Dus volledig normaal als je daar een keer door uitgekafferd wordt of et cetera. Jonge mensen pikken dat niet, want je kunt overal terecht. Die zijn opgegroeid met de mentaliteit van, joh, hey, voor elke werkgever 10 anderen en terecht.
0: Ja.
2: Dus het is inderdaad een andere mentaliteit. En dus die mensen blijven wel, ja, die gaan een beetje ongelukkig zitten wezen.
0: Ja, en dus minder productief. En dus gaan ze minder goede ideeën hebben. Dus daar hoef je misschien minder voor verloop en verzuim zorgen te maken.
2: Ja.
0: Maar wel voor al die andere dingen die waar je ook last van hebt.
2: Ja, ik denk dat het begint met als bedrijf deze data hebben. Daarvoor moet je een aantal HR-processen inrichten. En dan kun je erop gaan sturen. Dus het is niet zo van, nu hebben we de gouden oplossing en hier moet je mee aan de slag. Nee, dit moet onderdeel worden van je besluitvormingsproces. Van je reguliere data. Van waar je dingen op gaat testen en ontwikkelen. En kijk naar rendementen. Want als je dit eenmaal hebt lopen, dus je hebt die HR-processen ingericht en je verzamelt die data. Kijk, dan kun je gaan experimenteren. Dan kun je eens gaan zeggen, nou, nu gaan we alle leidinggevenden trainen. En dan gaan we kijken, zien we die scores omhoog?
0: Ja.
2: Of die voorspellers omlaag? Maar als je dat niet hebt ingericht, ja, dan schiet je met hagel.
0: Oké, nou, de laatste wil ik het natuurlijk over hebben. Dat snap je wel. Als er geëxperimenteerd moet worden, dan sta ik vooraan met mijn vingertje omhoog. Want dat moeten we het ook wel even over hebben. Moet het ook even hebben over...

0: Tom Grennan. Ja, die wil niet dat je ze hart breekt. Dus dat zou ik maar vooral niet doen.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm? Ja, hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Ja, je drukt wel eens op het verkeerde jingletje. Nou, die kan bij ons weer. Met kerst hebben we altijd de fouten die wij maken als presentatoren hier bij de zender. Dus deze past er prachtig in. Ah. Zeg ik maar alvast tegen mijn collega's. Dan kunnen ze hem opschrijven.
2: Het is een lange uitzending.
0: Ja. Ja, met alleen maar, ik ben als enige te horen waarschijnlijk. Maarten Schelleke is in de studio, oprichter van Welder. Maarten, we hadden het er net al over. Eerst maar eens even die ethische kant pakken. Hè? Want ja, data vastleggen, dat is altijd al spannend. Als het over personeel gaat, dan wordt het helemaal spannend. Wat mag je wel, wat mag je niet? Beoordelingsgesprekken, ga je die dan gebruiken als databasis? Dan wil je ook nog dingen gaan zeggen over leidinggevende, of ze nou wel of niet goed zijn. Nou ja, kortom, iedereen voelt al aan van alles en nog wat dat ongetwijfeld een tikje controversieel kan zijn. Dus laten we eerst maar even bij de harde kant beginnen. Wat mag wel en wat mag niet?
2: Goed dat je het onderscheid maakt, want dat is het belangrijkste onderscheid. Wat mag en wat mag niet? We hebben natuurlijk maken met de AVG. Hè? Dus de medewerker is volledig in de regie. Werk ik hieraan mee of niet? Mag mijn data verzameld worden? Wat mag mijn werkgever daarmee? Etcetera. Dus de medewerker is volledig in de lead. Dat kan niet anders. De tweede vraag is,

0: dit ethisch verantwoord? Dus mag ik als werkgever hier data op verzamelen? Mag ik signalen oppikken waaruit blijkt dat iemand wellicht wat minder betrokken is of wat een slecht contact heeft met de leidinggevende of dat dingen?
1: Mag het verschil met een medewerkerstevredenheidsonderzoek, die worden vaak anoniem gedaan. En jouw beoordelingsgesprek, daar staat je naam gewoon boven en je naam van je leidinggevende. Dus dat is toch andere koek.
0: Zeker, dat is volledig andere koek. Dat is ook de uitdaging die je vaak hebt met een medewerkersonderzoek. Ja, is anoniem en wat gaan we er dan mee doen? Dus zie daar maar eens beleid op te maken. Hè? Want je weet niet precies bij welke afdeling, welke divisie, welke functies, waar zit het dan? Hè? En als het is, het is allemaal anoniem. Dus inderdaad, het is in deze voorbeelden is het met naam en toenaam. Ja, mag dat? Is dat ethisch verantwoord? Ik vind van wel. Vanzelfsprekend.
1: Nee, ik vind dat niet ethisch verantwoord. Dus we hebben een product gemaakt dat we niet weer gaan gebruiken. Ja, dat zou wat zijn.
0: Nee, tuurlijk. Ja. Dus ik vind dat maar. En ik vind, dit heeft te maken met de verhouding die wij hebben tussen werkgever en werknemer. Dus in Nederland hebben we gekozen voor een systeem waarbij heel veel van de verantwoordelijkheid bij een werkgever ligt. Dus als iemand uitvalt, betalen wij 24 maanden door. Als we dit aan onze Duitse collega's vertellen, die lachen ons uit. Wij zijn in Nederland op dit vlak echt vanuit werkgeversperspectief een beetje het lachertje van Europa. Je zijn medewerkers zo goed beschermd, is bijna absurd. Als dat zo is, dan vind ik ook dat je als werkgever, dan hoef je niet alles maar te laten gebeuren. En mensen willekeurig uit te laten vallen en willekeurig je bedrijf weer te laten verlaten. Nee, dan vind ik, dan mag je ook alles doen om dat in het werk te stellen. Wat daarbij wel belangrijk is, op welke manier ga je dit doen? Kijk, dit is een hulpmiddel om te signaleren, signalen op te pikken die op andere plekken niet opgepikt zijn. En op die manier kun je met medewerkers proactief, preventief in gesprek over wat speelt er. Kunnen we iets veranderen? Kunnen we iets veranderen in je functie, in je werkomgeving, et cetera. Dit moet er nu natuurlijk niet gebruikt worden als soort afreken. Denk van, maar je scoort laag op je voorspeller, dus je bent weg.
1: Ja, want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hè? Dat je ook kunt zeggen van wij zien dat jij minder betrokken bent. Want we hebben even een taalanalyse losgelaten op alles wat je hebt geschreven. Wat er in je e-mail allemaal langskomt. Want je kan die zouden in extrema door kunnen trekken. Hè? Dat je zegt, iedereen zijn webcam staat de hele dag aan. En we doen er gewoon een facial scan. Of je nou een beetje blij uit je ogen kijkt of niet. Dat willen we natuurlijk niet, hè?
0: Nee, dat willen we ook niet. Geweldige Big Brother.
1: Ja, toch? Dat creeps. Is echt heel eng.
0: Ja. Nee, maar ik ben een aantal gerichte momenten in een HR-cyclus bijvoorbeeld. Ja, dat zijn ook de momenten waarin je je uit kunt spreken. Waarin je de signalen bewust geeft.
1: Sterker nog, kijk, ik zou zeggen, want ik durf wel te zeggen dat gemiddeld gezien, dat die hele beoordelingscyclus, die natuurlijk ook onder druk staat, maar stel je voor dat je hem nog hebt, dat die hele beoordelingscyclus, dat er relatief weinig natuurlijk mee gedaan wordt. Je bent er een hoop tijd aan kwijt. Maar hoeveel leidinggevenden en hoeveel medewerkers nou echt actief aan de slag gaan met wat ze daar bedacht en afgesproken hebben?
0: Ik was net best wel wat kritisch op Nederland. Hè? Dat we in Nederland zo'n vrije cultuur hebben waar medewerkers wel heel goed beschermd worden. Wat interessant is om te zien, als wij bijvoorbeeld zo'n gesprekscyclus over meerdere landen uitrollen, dan zien we een paar opvallende dingen. Het percentage gevoerde gesprekken is in landen buiten Nederland vaak hoger dan in Nederland. Waarom? Daar heerst een iets hiërarchischere verhouding. Dus als de directie van dit bedrijf verwacht dat wij dit soort gesprekken gaan voeren, dan doen wij dat netjes. In Nederland zijn er een heleboel eigenwijs leidinggevenden die denken, hier heb ik geen tijd voor, gezin in, vind ik onzin, et cetera. Dus het percentage gevoerde gesprekken is in andere landen vaak hoger. Het aantal gemaakte werkafspraken tussen leidinggevende en medewerker is in Nederland vaak weer wat hoger. En dat vinden wij vaak een indicatie voor de kwaliteit van een gesprek. Hm. Dus hebben we het verplichte riedeltje afgewerkt of hebben we echt samen een plan gemaakt om het te verbeteren. Ja. Dus er zijn best mooie internationale verschillen hier.
1: Grappig. Alright. Nou, kortom. Mensen die hiermee aan de slag willen, mogen zelf hun eigen ethische gesprek voeren. Het spannende is, en ik denk dat het juist voor organisaties heel goed past, die in ieder geval in woorden aangeven dat mensen belangrijk voor ze zijn. Dan kan je hiermee natuurlijk daar ook daadwerkelijk cijfers aan koppelen en acties aan koppelen. We hadden het net al even over de experimenten. Hè? Daar wil ik de laatste 5 minuten nog even aan besteden. Wat is nou een van de dingen dat als je erachter komt, laten we die leidinggevende maar kiezen. Want dat is misschien wel de belangrijkste. er zijn een paar van die hotspots in de organisatie waarvan je gewoon ziet, nou, daar gaat het niet goed. Die leidinggevende die zorgt er gewoon voor dat verloop omhoog gaat, verzuim omhoog gaat. Volgens de data-analyse. Wat dan?
0: Een hele makkelijke. Kijk, het politiek correct al. Nee, dan moeten we, iedereen moet in training, et cetera. Ja. Als ik één praktische tip zou geven. Zorg eens dat je beste leidinggevende met je slechtste leidinggevende in gesprek gaan. Waarom scoort de een dan hoger en dan de ander? Nou, is heel makkelijk. Kost niks. Kun je morgen mee beginnen. Want blijkbaar zit er iets wat die ene leidinggevende beter doet dan die ander. Nou, lijkt me een hele makkelijke om eens mee te experimenteren. Als je dat.
1: Ja, dat klinkt heel overzichtelijk. Ja. Zeg je dat dan ook van tevoren tegen ze? Hey, jij doet het heel goed en jij doet het helemaal niet goed. Je kunt het mooi van elkaar leren. Als je echt mensen wil verbinden, moet je dat doen, denk ik. Hè?
0: Ja, ja. Ja, nou, leidinggevenden moeten wel een beetje met de billen bloot. Nou, en wat nog.
1: Maar het grappige is, dit ligt al, je voelt het al aan. Hè? Ik zei het, terwijl ik het zeg, denk ik, ja, waarom eigenlijk ook niet? Toch? Je wil toch. Ik denk dat als je dit in sales doet, dan vinden mensen het helemaal niet raar om te zeggen, weet je, jij bent een ervaren salespersoon. Je doet supergoed. Deze die komt net kijken of die struggelt een beetje. Ga hem helpen of haar helpen.
0: Ja.
1: Dan zou dat niet zo raar zijn.
0: Nee, en gek genoeg zit de meeste weerstand niet eens bij leidinggevenden, bij ons, bij directies. Daar zit vaak een houding van, ja, maar hallo, we hebben geen opleiding nodig. Ik ben hier de directeur, de CEO of de financieel directeur. Dus de weerstand zit nog vaak bij hoger management dan bij die hele groep aan middelmanagement. Terwijl zij het grootste effect hebben. Wij zien heel vaak dat wij bijvoorbeeld een gesprekscyclus of een intern communicatieplan uitrollen. En door wie wordt het minst geadopteerd? Door de directieleden. Dus die kunnen ook nog wel eens wat gebruiken.
1: Ja. Alright, nou die is dus heel overzichtelijk, hè? Dus koppel de een aan de ander. Wat is een ander mooi experiment?
0: Poeh, nog een ander experiment.
1: Of laten we dan is niet die leidinggevende nemen, maar meer de algemenere. Hè? Dus de meer bedrijfsbrede dingen die voor iedereen zo positief of negatief kunnen zijn in de organisatie. Dus opleidingskansen, ontwikkelmogelijkheden, dat soort dingen.
0: Ja, heel vaak zoek ik het in deze hoek. Ik zou het daar niet als eerste zoeken. Dus we hebben het heel vaak over competentieontwikkeling. We moeten opleidingstrajecten, et cetera. Ik zou eens beginnen met zorg dat de lijn van organisatiedoelen naar teamdoelen naar individuele doelen, dat die klopt. Want daar zien we veel frustratie. Dat als een individuele medewerker precies weet, nou, wat is mijn persoonlijk doel om bij te dragen aan dat teamdoel? Lees, autonomie. Daar kun je denk ik de meeste winsten in halen. Dus daar zou ik morgen mee beginnen. Het klinkt heel vanzelfsprekend wellicht. Maar dit is heel vaak open voor discussie, ruis, niet uitgewerkt, et cetera.
1: Ja, en iedereen voelt dan op zijn klompen ook aan. Dit klopt ergens niet.
0: Precies.
1: Wat gezegd wordt in de top en waar wij op afgerekend worden, dat is niet congruent. En dat hoef je niet eens. Waarschijnlijk is dat niet eens bewust dat mensen dat.
0: Nee,
1: over nadenken.
0: Nee, wat krijg je? Dan gaat het dadelijk slecht met een organisatie. Die voorbeelden hebben we heel veel gezien. Het gaat slecht met een organisatie en de topman die loopt weg met een dikke bonus. Nou, wat doet dat met de motivatie van al die mensen, denk ik? Maar dat komt omdat die organisatiedoelen zijn niet alleen met die teamdoelen en die individuele doelen. Die lopen langs elkaar heen. Dus blijkbaar heeft die top van een bedrijf zo die doelen weten te stellen, maar ze niet genoeg vertaald, waardoor zij de doelen wel kunnen halen en de rest allemaal niet.
1: Ja, lekker is dat, hè? Dat je mensen aan het ontslaan bent bij KLM. Laten we maar gewoon lekker bij naam en toenaam noemen. Dat mes er nog even lekker in stoppen. En dan ondertussen krijgt de CEO een bonus, ja. En ja. Het grappige vind ik ook dat er dan.
0: Of in deze tijd, Glenn, wordt AI gebruikt als excuus, hè? Dus we hebben een ontslagronde. Ja, maar dat komt omdat wij volle bak gaan investeren in AI.
1: Ja, ja, ja.
0: Lekker
1: ja.
0: Makkelijk.
1: Ja, terwijl we ook weten dat ondertussen het rendement van AI tot nu toe nog veel te laag is. En ik heb ook iemand in de uitzending gehad die zei, ja, dat is niet zo raar, want we zijn allemaal aan het experimenteren. Dus ja, dat het nog niet zoveel oplevert is niet zo gek. Maar dat komt wel een keer, maar nu nog niet. Dus als je nu al mensen ontslaat, dat is raar, want wie doet dan het werk?
0: Precies. En wat daarbij extra gek is, nou, alle voorspellingen laten zien, AI zorgt voor extra banen. Dus natuurlijk, er gaan banen verdwijnen, maar er komen nog meer banen bij. Dus hoezo ben je nu mensen aan het ontslaan? Je moet nu mensen aannemen.
1: Ja, ja, ja. Nou, kortom, er valt nog genoeg te bespreken. Maar niet vandaag, want we zijn bijna door de tijd heen. Het was super leuk dat je er was. Je hoorde Maarten Schellekens, oprichter van Welder. Wil je meer luisteren? Dat kan natuurlijk. Dan kan je naar peoplepower.radio. De volledig vernieuwde website. En het fijne dan is ook nog eens een keer dat als jij het gaat gebruiken. En je denkt, hé, maar wacht eens even. Ik had hier iets anders verwacht. Of er klopt nog iets niet. Dan kun je het mij laten weten. Dan kan ik hem weer een beetje beter maken. Dus doe dat vooral. Maak gebruik van de AI Power. Dus de AI Assistant, waarmee je door steeds meer afleveringen kan gaan zoeken wie nou eigenlijk iets gezegd heeft voor briljans. Dus dan kom je Maarten waarschijnlijk straks tegen over betrokkenheid en over verzuim en over verloop. Maar je kunt je ook inschrijven voor onze community. Ik dacht, het is leuk om eens even te zien wie er eigenlijk allemaal aan het luisteren is. En dan kunnen jullie ook met elkaar babbelen nog via de website. Nou, wat wil je nog meer? Kortom, peoplepower.radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Het Noord-Hollandse innovatieprogramma GoNH gaat uitbreiden. Het programma was eerst vooral bedoeld voor duurzame innovaties. En nu mogen ook ondernemers uit gezondheid, digitalisering en veiligheid meedoen. En daarmee krijgen meer start-ups en MKB-bedrijven toegang tot begeleiding, kennis en hulp bij groeien. Volgens de provincie is innovatie niet alleen nodig voor duurzaamheid, maar ook om de regio economisch sterk en weerbaar te houden.
6: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Opti-groep bouwt aan sterke ondernemende bedrijven die producten en leveringsoplossingen bieden waarmee klanten efficiënter en succesvoller opereren. Daarbij helpen zij deze bedrijven met financiering, marktkennis, praktische ervaring en samenwerking tussen verschillende dochterondernemingen. Bij mij is te gast operationeel directeur Alex de Graaf. Met hem ga ik praten over onder andere de overname van de Koninklijke Paardengroep, Paardenkopergroep en de activiteiten in retail, food service, industrie en natuurlijk ook verduurzamen en verbreden van het assortiment.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
12: Alex Zwarte, welkom in de studio. Mooi dat je er bent. Ja, met eigenlijk heel recent nieuws. Want ja, dat is eigenlijk in de media breed uitgemeten toen de Koninklijke Paardenkopergroep failliet ging.
13: Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk in de hele markt een enorme verrassing. Paardenkoper stond bekend als zeg maar een leading bedrijf in onze branche, in verpakkingen. En ook met een enorme goede focus op duurzaamheid. En dan hoor je opeens het nieuwsbericht Paardenkoper failliet. Ik denk dat de hele markt daarvan is geschrokken. Zowel in Nederland, Europa, maar ook vooral in het Verre Oosten.
12: Ja, even voor alle luisteraars die op dit moment luisteren, die niet helemaal weten wat het is. Want dat kan natuurlijk. Dat is een groot concern die zich met name met verpakkingsmaterialen bezighield.
13: Ja, dat klopt. Ongeveer omzet van 400 miljoen. Groot bedrijf, 600 medewerkers. Gegroeid, zelfs het predicaat koninklijk gekregen. 106 jaar oud. Dus een enorme dynamiek met heel veel focus op duurzaamheid. Nou, merken als Depa misschien bekend, die je bij de snackbar altijd...
12: De plastic bakjes.
13: Ja, en dan denken misschien heel veel mensen, het is too big to fail. Maar in dit geval was het not too big to fail. En dan word je geconfronteerd met eerst een surseance. Maar die duurde heel kort. Na 3 dagen was het faillissement.
12: Dat is heel snel.
13: Ja.
12: Ja. En wat betreft de activiteiten die jullie hebben, is dat voornamelijk ook dus overnemen van bedrijven?
13: Ja, dat klopt. Wij zijn eigenlijk een bedrijf wat continu andere bedrijven overneemt. Je ziet in deze markt, ik zei het net tegen je collega, ik geloof een jaar of 20 geleden hadden we 35.000 groothandels in Nederland. Dat zijn er nu denk ik minder dan 15.000. Dus die samenklontering gaat steeds verder. En ondernemers die komen op leeftijd. Ja. De kinderen van ondernemers, soms Gen Z en soms iets ouder, die zeggen ja, een groothandel, zeg pa of ma, dat ga ik niet doen. Ik ga lekker wat anders doen. Ik word influencer of ik weet wat. Of ik ga reizen. Maar ik ga niet 's morgens vroeg opstaan om in een groothandel te werken. Dus ja, die zoeken opvolging. En wij vinden het leuk om met die ondernemers verder op pad te gaan. Want ze willen graag niet stoppen met werken, maar willen wel een stukje vermogen veiligstellen.
12: Kan je iets zeggen over jullie totale omzet op dit moment?
13: Opti-groep dus een omzet van ongeveer 1,5 miljard. En in de Benelux doen we ongeveer 550 miljoen.
12: Want jullie zitten internationaal ook. Roots in Zweden, hè, als ik het goed begrijp.
13: Ja, de roots is in Zweden. Opti-groep is eigenlijk komt voor uit de bossen. Want het is een jaar of 20 geleden was het groot onder de naam Papyrus. Kocht en verkocht kopieerpapier, papier voor de grafische industrie. En dat is eigenlijk de oorsprong van Opti-groep. Ze zijn van Papyrus omgevormd naar Opti-groep, omdat men ook wel zag met de digitalisering dat ja, kopieerpapier en papier voor de grafische industrie is niet de sexy markt waar je lekker in kan groeien.
12: Nee, maar dat is in ieder geval een bedrijf wat ongeveer welke periode is opgestart?
13: Ik denk dat opgestart is. Het oudste bedrijf wat wij in onze groep hebben is van 1886.
12: Dus eigenlijk traditionele activiteiten en uiteindelijk ja, gemoderniseerd, meer opgekocht en daardoor sterker geworden.
13: Ja.
12: En is daar dan altijd synergie of heb je gewoon ook de visies waarbij je verschillende... disciplines onderbrengt.
13: Nou, je hebt wel eens synergie. Ik merk dat bij acquisities wordt heel vaak een Excel-documentje gemaakt met hoeveel synergie we kunnen bereiken. Ik ben daar wat voorzichtig in. Ja. Want synergie is niet zo makkelijk. Nee. Toch is het zo dat er best wel aan de achterkant vaak synergie te halen valt. Aan de inkoopkant, maar ook aan de logistieke kant. En waar ik erg groot voorstander van ben, is om ook synergie aan de voorkant te organiseren. Om klanten te ontzorgen. En om vanuit meerdere bedrijven klanten te gaan bedienen. Zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen die we vanuit 3 of 4 bedrijven kunnen bedienen.
12: En je zei al eigenlijk verantwoordelijk voor de markt in de Benelux, hè?
13: Ja.
12: Met hoeveel medewerkers zijn jullie hier in de Benelux?
13: 600.
12: Ook een behoorlijk bedrijf dus
13: ja,
12: eigenlijk.
13: Ja, een behoorlijk bedrijf. Ja. Erg decentraal georganiseerd en ook erg lokaal georganiseerd. Dus we zitten op heel veel plekken.
12: En heeft dat te maken eigenlijk dat je vaak bedrijven overneemt die gewoon ja, gezonde bedrijfsvoering hebben, maar de kracht missen van een soort van moederholding?
13: Ja, nou niet altijd. Het is ook zo dat we met bedrijven geconfronteerd worden. Die zeggen, nou ja, wij willen eigenlijk ons aansluiten bij een grotere groep. Want het is best wel spannend in je eentje. En we zijn maar klein. We hebben opvolgingsproblematiek. En ik merk dat er steeds meer bedrijven zich willen aansluiten bij een grotere groep.
12: Ja, en je zei net al bijvoorbeeld, een groothandel is daar een voorbeeld van.
13: Ja. Ja, we zijn eigenlijk alleen maar groothandel. Ja. Wij hebben geen productieactiviteiten. Eigenlijk zijn we een heel simpel bedrijf. We kopen wat in, we slaan het op en we verkopen het weer.
12: En dat doe je op verschillende vlakken. Facilitair, medisch, foodindustrie.
13: Ja, wij hebben in feite hebben we vijf clusters. Dat zijn facilitair en hygiëne disposables. Dat zijn verpakkingen. Dat zijn medische disposables. Dat zijn veiligheidsproducten, safety. En dat zijn ook het ouderwetse papier. Wat we ook nog steeds doen. Bijvoorbeeld Kantoor is een van onze grootste klanten. Maar ook die hebben natuurlijk in de gaten dat het papier niet meer de toekomstige productgroepen zijn waar ze geld in moeten investeren.
12: Nee. En als je dan de klantomvang zou moeten bekijken, ik heb hier de cijfers liggen ook, 100.000 klanten.
13: Ja.
12: Enorm.
13: Ja, nou, daar houden we van. We houden van heel veel klanten. We houden ook van heel veel, met alle respect, kleinere klanten. Dus voor ons is een klant van 25 of 50.000 euro, vinden we heerlijk. Dat geeft best wel een goede risicospreiding. We hebben ook grote klanten. Als je kijkt naar Scandinavië, is Volvo is een van onze grootste klanten. Maar als je kijkt naar de automotive en Volvo, dan is dat ook niet meer een klant die het heel makkelijk heeft. Dus het is heel goed, vind ik, omdat wij goede spreiding hebben van onze klanten.
12: Ja, uiteraard ook weer overgenomen, Volvo, aantal jaren geleden.
13: Ja, door Geely.
12: Door een Chinese partij, inderdaad.
13: Dat klopt.
12: En als we ons focussen op de Benelux, is die markt heel erg veranderd waar jullie aan leveren, wat dat betreft? Of?
13: Nou, niet heel erg.
12: Verduurzaming, denk ik dat dan een heel hot topic is?
13: Verduurzaming is een heel hot topic. Maar wat je nu merkt door die meneer die in Amerika het voor het zeggen heeft, is dat heel veel bedrijven zich nu wat het duurzaamheidsstuk wat temporiseren.
12: Terugbrengen, eigenlijk hun tempo verlagen.
13: Ja, omdat ze toch merken dat dat op dit moment niet meer heel erg op prijs wordt gesteld.
12: Nee, dat heeft ook alles te maken met het concurrentievermogen natuurlijk.
13: Ja, en dat is natuurlijk ook, want dat zie je ook wat bij paardenkoper en ook bij ons bedrijf Monen in Weert gebeurde. Enorm veel focus op duurzaamheid. Maar wat klanten niet willen, die willen dat duurzaamheid niet duur is. Dus die willen niet heel veel meer betalen voor duurzaamheid. En dat is ook logisch. Want ik bedoel, wc-papier, met alle respect. Als je dat duurzaam produceert, is dat fijn. Maar men heeft geen budget om daar een kwart meer voor te betalen.
12: Nee, en ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat het wetgevend gezien verplicht wordt. En noem als voorbeeld de plastic bakjes.
13: Ja.
12: De plastic verpakkingen bij food. Dat is natuurlijk iets wat aan banden gelegd werd en waarin gehandeld moest worden. Dan moet je wel verduurzamen.
13: Ja, dat klopt. Maar je ziet ook wel dat dat niet makkelijk is. Hè? Ik bedoel, ik denk een van de mooiste voorbeelden zijn plastic rietjes. Dat mocht niet meer. Dus we zien nu bij de McDonald's zien we rietjes. Als je dan je product wil opdrinken, behalverwege het rietje.
12: Dat is het grootste ergernis voor je kinderen, toch?
13: Ja, voor mij wel, ja. Maar, en we hebben bijvoorbeeld dispensatie om nog steeds plastic rietjes te verkopen in ziekenhuizen. Want met name patiënten en oudere mensen kunnen gewoon niet omgaan met... Of je krijgt dan zeg maar een duurzaam rietje van het roestvrijstaal. Maar dat klopt, die wetgeving is met name in Brussel behoorlijk doorgevoerd. En dat gaat ook niet weg. Ik bedoel, ik denk dat het ook heel terecht is dat wij nadenken over duurzaamheid. Hè, om ook nog een wereld voor onze kinderen en kleinkinderen achter te laten.
12: Maar nu heb je dus inderdaad, en je omschrijft dat mooi. Dus het is ook wel goed dat we op deze manier de markt een beetje kaart brengen. Nu heb je natuurlijk inderdaad partijen die willen voorlopen. Kosten wat het kost. Nou, dat kost je de kop als je pech hebt. Maar je hebt ook partijen die gewoon met de tempo van de wetgeving meegaan. Is het dan wel behapbaar?
13: Ja, dat
12: omdat het toch ruim van tevoren wordt aangekondigd, wordt ingeweekt.
13: Ja, maar het is we hebben ook te maken met het is Europese wetgeving.
12: Precies.
13: Maar in China zitten heel veel mensen die daar niet zo heel veel zich van aantrekken. En dus gewoon, dat hebben we ook met de, als je kijkt naar de hamburgerbakjes. Die voor takeaway. Nou, daar zie je dat China heel lang gewoon doorgegaan is met iets wat we in Europa allemaal niet meer mochten doen. En dat maakt natuurlijk het concurrentievermogen van bedrijven heel ingewikkeld.
12: Maar er wordt aan gewerkt?
13: Er wordt aan gewerkt. Het gaat langzamer, maar het gaat niet weg. En dat is denk ik ook goed.
12: Ja. We gaan straks uiteraard toch wel die specifieke groepen beetpakken. Eerst eventjes naar de historie van jouzelf. Want hoe lang ben jij betrokken bij Optigroep?
13: Ik ben betrokken bij Optigroep sinds 16 maart 2022.
12: Zo vrij recent?
13: Dat is vrij recent, ja. En dat heeft eigenlijk een reden dat ik heb 20 jaar lang kant-en-klare maaltijden geproduceerd. Dus als je praat over plastic bakjes en plastic folie, dan heb ik daar heel wat van meegemaakt. Het is best ingewikkeld om een retail maaltijd met houdbaarheid in de winkel neer te leggen zonder dat daar plastic bij...
12: Maar dus op grote schaal, begrijp ik.
13: Zeker. Ja, Albert Heijn en Delhaize waren mijn grootste klanten. In 2008 terechtgekomen bij C-Max als groothandel. Een stoffige groothandel vond ik toen al. Waar best wel nieuw elan in mocht. Dat hebben we met 3 aanlouden 7 jaar gedaan. Na 7 jaar kwamen wij tot de conclusie dat we 3 verschillende beelden hadden van de toekomst. En dat kan. De grote aandeelhouder wilde graag stoppen en die was wat moe. Toen hebben we het bedrijf te koop gezet. Heb ik het bedrijf en mijn aandelen verkocht, maar een dubbel portie aandeel teruggekocht, want ik wilde een grotere stake hebben in het bedrijf. Hebben we twee moeilijke jaren gehad, want we verloren een distributieschap. En mijn operationele collega, die werd ziek, die kreeg acute leukemie, is ook overleden.
12: Oh, ja.
13: Dus dat was eigenlijk heel triest. En toen zijn we eigenlijk 2018 begonnen met onze buy-and-build strategie. Met als grote vriend de Rabobank. De Rabobank was onze huisbank hier. En die financierde de werkkapitaal. De ondernemers die verkochten wilden graag wat geld laten zitten. Want onze rentevergoeding was hoger dan de markt op dat moment.
12: Hoor je overigens niet vaker dat de Rabobank of een bank überhaupt nog een grote vriend is?
13: Ik moet zeggen dat wij in die periode van 2018 tot 2022 daar super tevreden over zijn hoe dat gegaan is.
12: Waarschijnlijk zal het ook te maken hebben met de omzetten die behaald werden. Dat er een bepaalde garantie tegenover stond.
13: Nou ja, het is natuurlijk zo dat je moet als bedrijf zorgen dat je je dingetjes voor elkaar hebt. En als je proactief en goed communiceert met banken, dan moet ik zeggen, dan hebben wij daar best wel veel plezier van gehad. Maar er komt ook een maar. Eind 2021 zei de bank, ja, dit wordt een beetje spannend. Jullie gaan heel snel. Best wel opportunistisch. Ja, dat klopt.
12: Dus was het met veel risico?
13: Ja, elk ondernemersspel heeft risico's. En dat ook. Wij vonden natuurlijk dat wel meeviel. Maar de bank vond dat het obligo hoog genoeg was. En die heeft ons vriendelijk verzocht van, nou, doe ons het plezier. Wij gaan even stoppen met hetzelfde tempo door. En ga op zoek naar een tweede bankier.
12: Dus eigenlijk risicospreiding wat dat betreft. Ja.
13: En maak dan een clubdeal.
12: Ja.
13: Wij zijn toen terechtgekomen op de Zuidas. Nou, daar zijn we weer hard Holland weggegaan. Dat paste niet zo goed bij ons. En uiteindelijk zijn wij via het netwerk terechtgekomen bij FSN Capital. Een Zweedse private equity partij. En die was heel erg geïnteresseerd om met ons verder te groeien. Zij investeren pensioenkapitaal van pensioengerechtigden over de hele wereld in MKB-bedrijven. Dus wij dachten, nou, we kunnen mooi verder. En op derde gesprek op Schiphol kwamen zij met de propositie van, nou, we hebben een bedrijf te koop in Scandinavië. Dat lijkt heel veel op wat jullie doen. Inmiddels hadden wij Higos opgericht als moederbedrijf van al die bedrijven die we gekocht hadden. Zullen we niet samen dat bedrijf kopen? Dat was Optigroep. Dus in 2022 hebben wij ons bedrijf verkocht. En met de opbrengst daarvan, samen met FSN, Optigroep gekocht. Dus toen werd het opeens een heel groot spel.
12: Wauw.
13: Ja.
12: Was dat iets wat je vooraf geambieerd hebt? Of?
13: Nee. Nou, ik heb tegen iedereen gezegd, ik maak geen plan. Ik heb wel een, wat ze dan soms zo mooi noemen, een BHAG. Een Big Harriers Audacious Goal.
12: Ja.
13: En heb ik een paar keer met mensen gedeeld. En dan staan ze heel raar te kijken. Die zeggen, nou, die jongen heeft gisteravond te veel gedronken. De BHAG is er wel, maar niet een plan om... dit had ik echt nooit gedacht. Dit komt en dan, je komt op kruispunten waar je links of rechts af kan. Ja, en dan als je dan de goede keuze maakt, dan kom je nu waar we zijn. Dus ik ben nu, ik heb het toen ook al gelijk gezegd, in 22 moet mij geen CEO maken. Dat kan ik niet. Ben ik niet geschikt voor. Vind ik niet leuk. Laat mij maar lekker hier in de Benelux ondernemen. Met ondernemers op pad gaan en verder groeien. En dat hebben we ook gedaan. En onze laatste overname is van half december.
12: Ja.
13: Toen hebben we nog in ons safety cluster een bedrijf overgenomen met een wasserij. Ook weer een fantastische, super gave ondernemer. Ja, dat is, daar krijg je energie van.
12: Daar krijg je energie van, maar ondertussen sta je dus eigenlijk heel veel verantwoordelijkheden af. En kan ik me voorstellen dat je dat is natuurlijk allemaal gebaseerd op vertrouwen.
13: Ja.
12: Hoe kan je op een of andere manier die mensen om je heen bouwen van je weet, ja, daar kan ik echt wel opbouwen. Is dat puur cijfermatig of gaat het gewoon echt om mensenkennis? Wat is jouw eigenschap die je daarvoor zorgt dat lukt?
13: Nou, ik ben financieel economisch opgeleid. Dus ik denk dat ik wel wat met cijfers kan. We hebben, omdat je onderdeel wordt van een groot bedrijf, strakke rapportagelijnen. Wij moeten de vierde werkdag van de maand rapporteren. We hebben interne controls. We hebben dus. En dat vinden ondernemers vreselijk. Die vinden dat niet leuk. Maar ik zeg, jongens, luister. Wij willen met jullie zaken doen, prima. We gaan jullie bedrijf kopen, prima. Maar dit zijn zeg maar de unconditional zaken die moeten gebeuren. Geen discussie over mogelijk. Cybersecurity, geen discussie. Rapportage, geen discussie. Nou, daar wennen ze wel aan. En dan daarna kun je lekker ondernemen. Je kunt met klanten aan de gang. Je kunt met leveranciers aan de gang. Ja, en dan vanuit de ene kant de rapportage. Je weet dus best wel cijfermatig. Die gaat best wel diep. Weet je hoe het gaat. Aan de andere kant, ja, kijk, ondernemers die een bedrijf verkopen, weten echt wat ze doen. Die hebben dat 30 jaar, 40 jaar gedaan.
10: Maar eigenlijk kan je stellen, je hebt gewoon een geoptimaliseerd dashboard.
13: Ja.
10: Waardoor het ook stuurbaar blijft, ook op afstand.
13: Ja.
10: Ook al zit je als operationeel directeur nu, bij wijze van spreken, ja, ben je eigenlijk aan het doen waar je jezelf het lekkerste bij voelt.
13: Ja, maar ik ben eigenlijk geen operationeel directeur. Ik ben eigenlijk meer manager van alles.
10: Ja, COO. Ja,
13: ik weet niet, iemand heeft dat erop geplakt.
10: Dat staat ergens.
13: Ja, ja. Dat klopt. Ja, dat heb ik
10: gewoon. Eigenlijk ben je gewoon ondernemer.
13: Ik ben gewoon lekker ondernemer. Wat ik doe, ik rij rond. Ik ga naar de plekken toe waar het gebeurt. Ik probeer mensen te helpen. Ik probeer te luisteren. Ja, soms moet je scheidsrechter zijn. En dan moet je iets doen wat minder leuk is, dat hoort er ook bij. Maar over het algemeen weten ondernemers drommels goed hoe ze hun business moeten runnen. En ook drommels goed waar ze het lijntje over gaan.
10: Ik vind het leuk dat je er bent, Alex.
13: Ja.
14: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Let's Talk Business met Ron Lemmens.
2: Vandaag in de studio Alex de Graaf, COO van de Opti-groep. Ja, ik blijf het toch maar even benoemen, want ja, dat is nou eenmaal wat je al zegt. Dat is het simpeltje wat ik gehad heb, maar dat zegt wel in ieder geval even in het kort. Maar het gaat erom, we hebben net het verhaal gehoord waarbij je als ondernemer eigenlijk vooral betrokken bent bij de Opti-groep. Ja, Benelux, dat is hetgene waar jij rondloopt.
3: Ja.
2: Kan je ons eens meenemen naar een gemiddelde week? Hoe ziet jouw week eruit?
3: Mijn week ziet eruit dat ik een aantal vaste verplichtingen heb als het gaat over een stukje rapportages. Maar ik denk 80% van mijn week is redelijk ongepland. En redelijk, of eigenlijk alleen maar onderweg op bezoek bij onze bedrijven. Dus naar de bedrijven toe. Niet geen lange vergaderingen, daar ben ik niet zo van. Naar de bedrijven toe luisteren, kijken waar je kunt helpen, kijken waar je kunt dingen doen die ondernemers, die vinden het gewoon leuk als je aandacht aan ze besteedt.
2: Ja, precies.
3: We hebben natuurlijk best veel bedrijven, dus ja, daar ben je wel. Ik rij rond van Terneuzen tot Zaandam tot Kerkrade.
2: En je gaat in gesprek met de ondernemers.
3: Ja.
2: En waarschijnlijk heb je ook een soort van neus voor bepaalde vibe die in zo'n bedrijf heerst.
3: Ja, ja, ik denk dat ik wel een neus heb voor dingen die niet goed gaan. Ik probeer ook altijd bij het bedrijf bij de achteringang naar binnen te gaan. Niet bij de hoofdingang. En dan loop je even rond. En dan je voelt gewoon als het ergens iets niet klopt. En dat is heel moeilijk te beschrijven hoe dat dan ontstaat. Maar ja, dat denk ik toch ergens een neus voor hebben. En ja, dan ga je wat vragen stellen en dan krijg je niet de goede antwoorden. Ja, en dan wordt natuurlijk je gevoel bevestigd. Ja, en dan moet je de diepte in. En dan moet je zorgen dat. En dan gaat er ook heel vaak een belletje naar mijn CFO. Van luister vriend, voor mij zit het niet goed daar. Zoek dat eens even uit.
2: Ja. En is het dan ook zo dat je probeert met heel veel medewerkers te spreken? Al is het als echt operationele medewerkers die bij wijze van spreken bezig zijn met de distributie van de artikelen. Waar begin je? Ga je echt de werkvloer op elke keer?
3: Ja.
2: Dat is volgens mij het belangrijkste eigenlijk.
3: Het leukste,
2: toch?
3: Dat is ook het leukste. Ja. Ja, ik heb een heel mooi voorbeeld. Ik had een logistieke man bij paardenkoper. Die was overbodig geworden. Want ja, ze hadden meer dan 700 medewerkers. En wij hebben er maar 85 overgenomen. Dat is best zuur voor al die andere mensen die niet mee konden.
2: Ja.
3: En er zat een medewerker logistiek. Die werkte al 38 jaar bij paardenkoper. Nog nooit een cv, had nog nooit gesolliciteerd. Dacht dat hij al zijn pensioen kwijt was. En zat met iemand koffie te drinken, toevallig in de kantine. Ik zeg, joh, hoe gaat het? Ja, ik moet stoppen. En ik zeg, maar kom dan bij ons in Blijswijk werken, bij CMX. Want wij zoeken mensen. Nou, dat kan niet. En ik weet niet hoe dat moet. Nou, weet je wat, gaan we helpen. Nou, die man gaat 2 februari beginnen bij CMX.
2: Geweldig.
3: Dat is hartstikke leuk om te zien. Nou, dat maak je alleen maar mee als je met iemand een kopje koffie drinkt. En ook je openstelt. Dat mensen lef hebben om ook dingen te zeggen die niet leuk zijn.
2: Want dat is natuurlijk wel het knappe. Je zegt het wel, het zijn heel veel bedrijven. Hoeveel bedrijven zijn het in Nederland totaal?
3: 30.
2: 30 bedrijven. En van die 30 bedrijven spreek jij dus met al die medewerkers? Nou, niet allemaal. Dat kan natuurlijk nooit. Maar het zijn waarschijnlijk momentopnames.
3: Ja.
2: Maar wel de momentopnames die je op een pad brengt. Op een spoor eventueel.
3: Ja.
2: Waardoor je achter dit soort verhalen komt.
3: Ja, ik rij rond. Ik was bijvoorbeeld de eerste week van januari was ik in Hoogvliet. Bij een van onze bedrijven. En er zit daar toevallig de vertegenwoordiger uit Engeland. Scott. Die ik nog nooit gezien had. Met een nieuwe medewerker die gaat beginnen. En een van zijn grootste klanten. Nou, dan kom ik daar binnen. Een kopje koffie drinken. Ja, dat zijn de mooiste momenten. Ongepland. Die je meemaakt. Ja, en dan vinden mensen ook leuk dat ze aandacht krijgen.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen ook. We hadden het net al over. Je hebt zeg maar 5 clusters waar jullie in begeven.
3: Ja.
2: Zo'n overname. Hè? Dat is natuurlijk best wel een heel proces.
3: Ja.
2: Kan je iets vertellen over hoe dat ging met de Koninklijke Paardenkoper?
3: Ja, dat kan. Dat was ook dat is eigenlijk de eerste activiteit die we overgenomen hebben uit het faillissement. Dat doen we normaal niet. Want als je kijkt naar de tempo van overnames dat we gedaan hebben en het aantal bedrijven. Ik ben geen bedrijvendokter. Wij zijn ook geen bedrijvendokter.
2: Nee, maar je zei het al. Jullie had de Rabobank heel lang als vaste financierder. Die zei op een bepaald moment van jullie gaan wel heel snel.
3: Ja.
2: We trappen even op de rem.
3: Ja. Nou, dus we hebben daar met FSN een oplossing voor gevonden. En we konden weer verder. En dan kom je... Ik wist vanuit het netwerk dat paardenkoper te koop stond. dat er partijen waren die het bedrijf gingen kopen. En wij dachten in de markt van nou ja, dat wordt verkocht. Daar gaat een nieuwe eigenaar komen en dat wordt weer doorgestart. Ja, tot op een gegeven moment in augustus vorig jaar de melding komt. Ja, de banken die trekken de stekker eruit. Surseance van betaling. Ja. En dan faillissement. En dan, ja, dan zit je s'avonds. Vrijdagmorgen was dat geloof ik, zit je op de bank. En wat doe ik? Nou, ik ben naar Den Horen gereden. Contact gemaakt met de curatoren. Ja, en dan ga je in een. Dan kom je in een hele turbulente periode terecht. Waarbij 16 uur werken per dag heel normaal is. En dan ga je iets doen wat wij nog nooit gedaan hebben. Iets uit een faillissement kopen met heel veel onzekerheden. Want ja, je koopt voorraad. Je koopt activa. Van heftrucks tot stellingen. Maar je koopt geen klanten.
2: Nee.
3: Klanten zijn niet te koop en mensen zijn ook niet te koop.
2: Nu had paardenkopen ook best veel vastgoed.
3: Ja.
2: Dan maak je natuurlijk ook keuze. Wat neem je wel en niet over uit die boedel?
3: Ja, het vastgoed was allemaal in huur. Dus dat was geen eigendom. En ik denk dat het goed is om even te vermelden dat wij niet heel paardenkopengroep overgenomen hebben. Absoluut niet. Paardenkopen was dat verdeeld in twee grote divisies. Eén was de Horti. Dus bloemen, hoezen ja. En bloemen en planten. Daar hebben we ons verre van gehouden. Want dat vond ik al heel spannend. Want dat begrijp ik niet zo goed. Dus daar zei ik van dat moet ik sowieso niet hebben. Het andere deel was wat ze noemden de frisdivisie. Food retail industrie.
2: Daar was je bekend mee.
3: Daar was je bekend mee. Maar zonder winkels. Dus ja. De winkels hebben we niet overgenomen. Ja, en dan ga je met de curatoren in de slag om een deal te maken. Dat duurt dan weer veel te lang. Want je hebt eigenlijk in een faillissement geen tijd. Want elke dag dat je niet weer met het bedrijf aan de gang kunt, ga je klanten verliezen, ga je mensen verliezen. Arbeidsmarkt is natuurlijk heel goed. Dus heel veel mensen waren snel weg. En ja, dat maakt het risico wel groter.
2: Want dan, dat zeg je ook eigenlijk, tijd, nou ja, dat is in dit geval, kost heel veel geld. Je moet in no time, moet je dus dat bedrijf, het deel wat je overgenomen hebt, weer operabel zien te krijgen.
3: Ja.
2: In een zo snel mogelijk gezonde financiële omgeving.
3: Ja.
2: Heel snel keuzes gemaakt worden. Van 700 medewerkers hou je er 85 over.
3: Ja.
2: Hoe doe je dat in de praktijk? Is dat iets waar je een heel team voor hebt die hier op getraind zijn of bekend te zijn? Doe je dit met consultants? Hoe werkt dat?
3: Nee, dat doen we niet met consultants. We doen het met een eigen team. Maar eerlijk gezegd, we zijn er niet op getraind. Want we zijn niet getraind om iets uit een faillissement te kopen.
2: Maar goed, je neemt wel bedrijven over. Dus daar zitten wellicht parallellen.
3: Dat nee, dat klopt. Er zitten wel heel veel parallellen. Zeg maar, je doet heel veel dezelfde dingen als dat je een bedrijf koopt. Alleen er staat veel meer tijdsdruk op. Dus je hebt niet heel veel tijd om alles nog drie keer om te draaien. En om nog een keer ergens over te onderhandelen. Je moet schakelen, snel schakelen. En je moet heel veel vertrouwen hebben in het management wat blijft zitten. Die je niet kent. Die kijk je in de ogen. En dan moet je maar van hopen en verwachten dat ze begrijpen wat ze moeten doen. En die je wel hulp biedt op allerlei vlakken. Of het nou HR is, of het is IT, of het is finance. Maar ja, zij moeten het wel gaan doen.
2: En zet je daar altijd eigen mensen naast? Of hoe werkt dat in de praktijk? Ja. Kan bijna niet anders, toch?
3: Ja, zet eigen mensen naast. Dus op finance gebied, op HR gebied, op IT gebied en ook op commercieel gebied. En uiteraard ga je ook kijken van oké, hoe past dat in ons cluster verpakkingen? Waar kun je daar de synergie op halen? Zowel aan de inkoopkant, maar ook aan de verkoopkant. Want we hadden natuurlijk al heel veel verpakkingsbedrijven in Nederland.
2: Ja.
3: En paardenkoper kwam daar dan bij.
2: En waren het ook concurrerende bedrijven voor destijds? Dus ja. Van tevoren?
3: Ja, want als je kijkt naar paardenkoper, de frisdivisie is eigenlijk een concurrent van Monen uit Weert. We moeten ook heel snel kijken van dat we elkaar niet daar de nek afbijten. En zorgen dat we samenwerken in plaats van tegen elkaar werken.
2: Ja. En blijf je dat ook onder dezelfde labels doen? Of heb je dan ook afwegingen dat je denkt van we gaan hem rebranden of wat dan ook?
3: Ja, ik heb heel vaak mensen over de vloer die dat een goed idee vinden. Dat om meer samen te voegen, meer rebranden. En soms is het ook goed om te doen. Maar heel vaak krijg ik ondernemers die daar echt wakker van liggen om dat vooral niet te doen. Dus wij houden heel lang onze labels in stand.
2: Ja, en van paardenkoper, onder andere, we noemen het ook al even Depa, was een heel bekend merk binnen die paardenkopergroep.
3: Ja.
2: Zitten daar dan ook de grootste kansen, omdat dat gewoon echt een bekend label is?
3: Je ziet dat zeg maar door de aanpak dat Depa eigenlijk een merk werd en niet meer een bedrijfsnaam, allemaal Koninklijke Paardenkopergroep moest heten. Nou, prima. Maar Depa als merk is natuurlijk gewoon goede naamsbekendheid, goede producten. Ja, dat moet weer gerevitaliseerd worden. En zorgen dat iedereen weer weet van we zijn er. Dat was natuurlijk ook wel na zo'n faillissement. We zijn er nog, we bestaan nog, we bestaan weer. Ja, en je ziet ook nu heel langzaam klanten weer terugkomen die zeggen, oh nou, wij dachten dat het gras bij de buren groener was, maar dat was helemaal niet zo. En jullie doen dat eigenlijk best goed.
2: Internationale speelveld, daar hebben we net ook over gehad. Hè? De oorsprong uiteindelijk, ja, Zweden, daar zit het hoofdkantoor. Maar goed, je had het ook over China. China, ja. Die eigenlijk maar door blijft produceren dan buiten de Europese normen. Daar krijg je last van op het moment dat dat niet aan banden gelegd wordt. Jullie hebben ook een tak in China, hè?
3: Ja, dat klopt. We hadden al vanuit Optigroep hadden wij al een aantal mensen die in China actief waren voor ons. Maar niet met een eigen bedrijf. En we hebben nu inderdaad ook paardenkoper China overgenomen. Ja, en daar hebben we ook heel veel profijt van. Omdat nog steeds heel veel producten die wij verkopen uit China komen. Like it or not. Het is niet zo makkelijk heel simpel voorbeeld. Handschoentjes. De fabrieken van handschoentjes staan in het Verre Oosten. Die staan niet in Europa. Ja. Dus die zijn gewoon niet meer uit Europa te krijgen.
2: Een voorbeeld wat iedereen wellicht nog zich kan herinneren zijn natuurlijk de fabrieken van de mondkapjes.
3: Mondkapjes, zo.
2: Want dan kom je uiteindelijk bij ook een van die labels. Dus Health and Medical Care Products.
3: Ja.
2: Dat is eigenlijk ook al jaren onder jullie portfolio.
3: Ja, dat klopt. En wij leveren ziekenhuizen, privéklinieken, huisartsen, tandartsen. Het is ook weer een hele andere markt dan de markt voor verpakkingen. Ja, en daar zijn natuurlijk mede ook wat er in COVID gebeurde. Mondkapjes is natuurlijk een mooi voorbeeld van. Maar wij leveren ook naalden en spuiten en bloeddrukmeters. En zelfs onderzoeksbanken. Dus veel meer dan alleen maar mondkapjes. Maar mondkapjes, iedereen heeft dat wel in de gaten. Dat toen heel belangrijk was. En nu ook helemaal niet meer zoals toen.
2: Heb jij veel momenten dat je ook je druk maakt om de geopolitieke situatie? Waarbij je ziet, Trump is natuurlijk een hele belangrijke factor daarin. Maar natuurlijk ook hoe China zich manifesteert op dit moment in de wereld. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Ik heb denk ik geleerd om me niet druk te maken over dingen die ik niet kan beïnvloeden. Dus ik kan China niet sturen of beïnvloeden. Ik heb altijd gedacht en vind nog steeds dat het grote verschil tussen China en Europa is dat China één ding heeft wat wij missen. En dat is tijd. China neemt overal de tijd voor. Je ziet ook dat ze heel slim heel veel dingen gedaan hebben.
2: Ja, dat hoor ik de laatste tijd steeds vaker. Inderdaad, ja. Zij hebben een 100-jaren-plan, bij wijze van spreken. En wij kijken op korte termijn. En dat doen we dan langer termijn, 10 jaar bijvoorbeeld.
3: Ja. En het tweede natuurlijk, en dat vinden wij heel ingewikkeld. Maar als China besluit, en we hebben dat voorbeeld gehad met onze vanillehandschoenen. Die werden geproduceerd in fabrieken. Die werden gestookt op steenkool. En dat mocht niet meer. De overheid had besloten dat dat gas moest worden. Dat betekent dat zo'n fabriek de volgende dag sluit. Dat betekent dat jouw orders niet geleverd worden. Nee. Gaat ook geen communicatie over. Dus niemand die jou daarover inlicht. Alleen je gaat na een week of twee bellen waar je spullen blijven. Ja, die komen niet. Er hoeft niemand die de telefoon opneemt. En 8 maanden later is de fabriek omgebouwd van steenkool naar gas. En dan bellen ze op van we zijn er weer. Moet u nog handschoenen hebben? Nou, dat is voor ons natuurlijk onbegrijpelijk. Maar zo zit het wel in elkaar. Ja. En dat zie je ook met elektrificatie in China. Ik ben er eind vorig jaar geweest. Ja, die zijn veel, veel verder dan wij zijn. Maar dat komt natuurlijk ook omdat iemand besluit van dat het moet. En dan moet het ook.
2: Ja, enerzijds zeg je, ze hebben tijd. Maar anderzijds, als ze iets aanpakken, een stad uit de grond stappen, dat kan in 3 jaar daar.
3: Ongelooflijk.
2: Ja.
3: Maar ja, dat betekent ook dat er inspraak en heel veel dingen die wij natuurlijk gewend zijn, daar allemaal niet spelen.
2: Nee, want je merkt natuurlijk waarschijnlijk uiteindelijk wel veel van het communisme. Ook van de bemoeienis van de Chinese overheid.
3: Nou, dat hebben wij heel weinig van gemerkt. Ook, ik weet niet of het communisme is, maar het is natuurlijk wel een centraal geleid land.
2: Van origine, hè?
3: Ja, ja. En als je in Shanghai komt, ja, er hangen daar inderdaad 20.000 camera's. En je weet niet wat erachter zit. Dus je loopt niet door rood. Beter van niet.
2: Nee. Hoe kijk je dan eigenlijk naar, Europa is toch wel druk bezig om die interne markt te versterken. Dat gaan ze proberen. We hebben het met name over Brussel met al die 27 lidstaten. Hoe kijk je eigenlijk naar de manier waarop zij met China op dit moment zaken doen? Politiek gezien. Ja, want dat is ook het aan banden leggen. Proberen concurrentie weer op orde te krijgen in balans als het ware.
3: Ja, ik denk dat wij dat heel ingewikkeld vinden. En dat we het heel ingewikkeld vinden om te kiezen. Omdat we weten dat we kunnen onze grote vriend in Amerika, die helemaal geen vriend meer is, kunnen we niet missen. Dus die kunnen we ook niet voor de voeten schoppen. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Anderzijds zien we ook in China, ik bedoel de Oeigoeren, die worden gewoon onderdrukt. Ja, dat vinden we ook niet oké als Europa. Dus ik denk dat we het heel ingewikkeld vinden om ons echt uit te spreken. Omdat we de consequenties waarschijnlijk niet kunnen aanvaarden. Omdat we niet meer zelf kunnen.
2: Nee, het zal een hard-liefde relatie blijven dus eigenlijk.
3: Dat denk ik wel. En ja. We zullen ons moeten gaan bezinnen op wat we weer zelf willen gaan doen. Want we hebben natuurlijk heel veel aan de maakindustrie. China was de fabriek van de wereld.
2: Exact.
3: Ja, en dat vonden we ook best wel prettig.
2: En als je dan nu even vanuit je ondernemerschap kijkt. Hè, je zegt het overnemen van bedrijven. Dat is iets wat dat zit in je bloed, als het ware, inmiddels. Heb je dan ook de neiging om straks, hè, nu bezoek je bij wijze van spreken in Nederland 30 bedrijven. Als er weer nieuwe bedrijven

0: producerende partijen. Dat is niet waar jullie core business naartoe gaat. De focus blijft met name op de groothandel.
1: Ja, absoluut. Ja, ik denk dat als je kijkt naar Optigroep en ook onze aandeelhouders, die vinden het heel spannend om productiebedrijven zeg maar in te lijven. Nou, heb ik natuurlijk zelf 20 jaar productie gedaan.
0: Precies.
1: Dus ik begrijp het ook wel.
0: Ja.
1: Het is echt wat anders.
0: Ja. En is dat ook veel ingewikkelder, veel omvattender? Ik zou dat zo kunnen stellen.
1: Ik denk dat productiebedrijven zijn cash hungry. Er moet altijd in geïnvesteerd worden. Want ja, je moet je elke keer weer aanpassen. Je moet je productiviteit op orde brengen. Het gaat natuurlijk heel snel in de wereld. Met ook robotisering. Dus ik denk dat de aandeelhouders en ook Optigroep ervoor gekozen hebben om zich te blijven focussen op groothandel.
0: We gaan zo verder praten.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Morning, Sommelier op Nieuw Business Radio.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Let's talk business met Ron Lemmens.
0: Vandaag bij mij in de studio Alex de Graaf van Opti Group. En Alex, ja, we belanden van het ene verhaal het andere verhaal. En dat kan ook niet anders als je internationaal opereert. In Nederland al 30 bedrijven eigenlijk onder de vlag hebben. Ik zie overigens Natalis.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk, iedereen die kinderen heeft gehad, die moet dat merk kennen.
3: Want... Ja, het is een fantastisch merk. Dat klopt inderdaad. Dat bedrijf hebben we overgenomen. Dat maakt kraampakketten. Alleen daar zie je ook weer prachtig bedrijf, mooi merk. Lange historie. Alleen ja, kraampakketten. Als je wil groeien in kraampakketten, moet je meer kindertjes komen. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet organiseren.
0: Dan moet je naar China gaan.
3: Ja. Dus wat we gedaan hebben. We hebben bij dat bedrijf hebben we meer flexibiliteit ingebracht. Zodat de dames die in verwachting zijn kunnen kiezen. Kunnen wat upsellen. We liggen tegenwoordig bij de ethos met het merk Natalis. Want Natalis is gewoon een heel mooi bekend merk. Wat eigenlijk toen we het kochten een beetje stoffig in de hoek lag. Dus we zijn heel blij daarmee.
0: En dat is heel goed gelukt. Is er nu een bepaalde

0: Rie, want daar vroeg ik eigenlijk straks ook al naar. Op het gebied van op het moment dat je een bedrijf overneemt, dat er toch bepaalde meetlat als het ware is. Ik noem maar wat, bijvoorbeeld de duurzaamheidsdoelstellingen die je met elkaar formuleert. Want al onze bedrijven moeten aan een bepaald stramien voldoen, los van het feit welke discipline ze bezitten.
1: Ja, we hebben dus vanuit zeg maar ons hoofdkantoor in Zweden. Zweden is natuurlijk een land waar duurzaamheid echt heel belangrijk is. Dus daar krijg je automatisch daarvan een aantal tramrails mee, waar je aan moet voldoen op duurzaamheidsgebied. Dus wij moeten ook onze duurzaamheidsrapportage daarin doen. We hebben ook doelstellingen daarvoor geformuleerd op optiegroepniveau. En die moeten helemaal doorvertaald worden naar alle bedrijven. Scope 1 en 2 die we met duurzaamheid doen is voor ons eigenlijk redelijk makkelijk. Scope 3 is natuurlijk het meest moeilijke. We hebben 175.000 artikelen. En dan moeten we allemaal van vastleggen hoe daar de duurzaamheidsparameters
0: van. Ja, met name heb je over de CSRD-wetgeving. Ja. Want daar moeten jullie dus inderdaad als groot bedrijf wel aan voldoen.
1: Ja, en willen we ook aan voldoen. Want ik denk dat op die groep zich ook manifesteert als leading. En als bedrijf die dat ook per se wil. Ondanks het feit dat het niet altijd makkelijk is. En misschien ook soms dat het in de markt wat temporiseert. Willen wij daar toch gewoon wel mee doorgaan. Ja. Alleen ook daar lopen we aan tegen het feit. Hoe kan ik nou van die artikelen die in Vietnam, China gemaakt worden, zeker weten dat alle duurzaamheidsparameters die we opvragen ook kloppen? Nou, dat maakt het makkelijker dat we nu mensen hebben, boots on the ground in China, die ook gewoon de fabrieken kunnen bezoeken. En daar ook zeg maar de informatie kunnen ophalen.
0: Je moet wel bijna toch eigenlijk, of niet?
1: Ja. Ja, maar je moet het ook willen.
0: Precies, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, ik heb dat in het begin dacht ik van wat onzin allemaal. En die hebben weer in Brussel wat bedacht. Wat ondernemers weer het leven moeilijk maakt. Maar als je kinderen en kleinkinderen hebt, dan weet je wel beter. Wij moeten gewoon zorgen voor onze wereld.
0: Heb je gekeken naar die implementatie van de CSRD? Want uiteindelijk is voor heel veel bedrijven is het afgezwakt.
1: Ja.
0: Ook getemporiseerd, naar beneden bijgesteld. Daar begonnen we eigenlijk de uitzending mee. Want we hebben in Amerika meneer Trump.
1: Ja.
0: En die zorgt eigenlijk voor dat het tempo eruit gaat. Maar het doel is en blijft het doel.
1: Het doel blijft het doel en daar moeten we ook gewoon mee doorgaan. En alleen het is, dat zie je zeg maar ook uit wetgeving in Brussel. Soms hebben ze wetgeving die gewoon niet in dat tempo te realiseren zijn. En ja, je moet ook op tijd beginnen. Want als je natuurlijk zoveel artikelen al moet vastleggen, je hele duurzaamheidsparameters, dan moet je niet zeg maar een jaar van tevoren beginnen, want dan red je het niet.
0: Hoe kijk je eigenlijk naar waar ze nu mee bezig zijn, ook de douaneautoriteit die opgericht wordt? Onlangs was ook in het nieuws, hè, de Temu's van deze wereld, dat gaat meer over de consumenten, maar het gaat over pakketjes tot onder 150 euro.
1: Direct doen.
0: Ik heb daarover gesproken ook met een van de Europarlementariërs. Overigens gisteren uitgezonden. Maar daar ging het over de belasting die op die pakketjes gevoerd wordt. Om uiteindelijk het ritme eruit te halen. Maar met name ook om te zorgen dat de artikelen voldoen aan de juiste hygiënefactoren.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat we mogen zeker niet China over één kam scheren. Want ik denk dat daar... een jaar of 10 geleden werd er gezegd, en dat was ook zo, China kopieert heel veel en daar zijn ze verrekte goed in. Maar als je nu kijkt wat er uit China komt, dan is dat niet alleen maar meer kopiëren. Ook daar begint men te innoveren. Maar dat wij het als consument normaal vinden om iets voor een euro te kopen in China en dan voor zeg maar 1,50 euro thuis bezorgd te krijgen. Iedereen weet dat niet kan.
0: Nee, exact. Maar en de link is natuurlijk ook met die verpakkingsmaterialen. Zijn over het algemeen je vrij goedkoop, maar koop je groot op.
1: Ja.
0: Daar zie je verder niet dat probleem voor jullie nog meer administratie gaat opleveren.
1: Nee, dat is natuurlijk allemaal containerwerk. Er zitten 1 of 2 producten per container in. En daar zie ik niet heel veel problemen op ons afkomen. Maar ik zie natuurlijk wel de hele pakketwereld in rep en roer is. Als wat er gebeurt met die douanetarieven, die ik heel goed begrijp. Want ik denk dat we dat dan inderdaad moeten afremmen.
0: Ja. Zijn er nu, want we hadden het nu over die meetlat, wat dat betreft die SDG-meetlat. Hè? Dus de Sustainable Development Goals, die ook weer moeten voldoen aan de CSRD. Zijn er nog andere processen die standaard door de Optiegroep overal worden neergelegd zodra een bedrijf wordt overgenomen?
1: Ja, we hebben zeg maar een aantal interne controlemaatregelen. Op het gebied van finance, op het gebied van ook ondernemerschap. Wat mag je wel, wat mag je niet? Hè? Gaat het over het aannemen van relatiegeschenken? Ja, daar zijn allemaal regeltjes voor.
0: De tramrails, waar je net
1: ja,
0: al...
1: Ja, de tramrails. En elk ondernemer die weet heel drommels goed wat die tramrails zijn. En af en toe probeert je toch nog eventjes er omheen te organiseren. Dat moet je vooral niet doen. En op met name ook cybersecurity, ook geen discussie over.
0: Kan ook niet anders.
1: Kan ook niet anders. Want wij willen niet dat we zeg maar, niet meer onze klanten kunnen bedienen, omdat we ja, ergens een shortcut hebben genomen met onze systemen.
0: En we zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Zo snel gaat zo'n uur. Hoe zie jij de toekomst van OptiGroup?
1: Nou, OptiGroup is nu volop in beweging. We hebben een nieuw managementteam. We hebben recentelijk besloten, gelukkig, want dat hadden wij in 23 al willen laten doen, om niet meer georganiseerd te zijn rondom productgroepen, maar rondom regio's. Dus we hebben een regionale aansturing. En ik denk dat als je kijkt naar de markt en wat er op dit moment gebeurt, dat er zowel in de Benelux, maar ook Scandinavië, maar ook verder in Europa, verdere samenklontering gaat komen van bedrijven die opvolging zoeken. Of het nou de families zijn in Duitsland die opvolging zoeken. Of het zijn, je ziet heel veel ondernemers die de 60 gepasseerd zijn. En die toch een oplossing zoeken voor hun bedrijf. Waarbij de kinderen het of niet kunnen of niet willen.
0: En ja, ik heb daar ooit een uitzending over gemaakt met de ING Bank. Dat ging me namelijk inderdaad over die generaties. Dat lijkt mij heel moeilijk. Dat je op een bepaald moment moet zeggen tegen jouw kinderen. Jou vind ik wel geschikt. En ik denk dat jij misschien toch een eigen carrièrepad moet
1: dat
0: kiezen.
1: Dat is heel moeilijk.
0: Dat lijkt me het allermoeilijkste wat er is.
1: Dat is er ook. En ik denk dat we een aantal voorbeelden hebben in Nederland. Bijvoorbeeld van Bommelschoenen. Hebben dat heel goed gedaan. Maar we hebben ook een aantal voorbeelden. Nou ja, Paardenkoper is er één van.
0: Ja, Van Lier.
1: Van Lier ook. Dan zie je dus dat dat echt heel ingewikkeld is. En het is denk ik als vader voor je zoon of dochter heel ingewikkeld om tegen hem of haar te zeggen, ja sorry, maar je bent eigenlijk niet geschikt. En toch is dat wel de enige echte boodschap.
0: En dan zou je bij wijze van spreken kunnen zeggen van, nou, ik zoek een partij zoals jullie. En ga kijken of zij kunnen instappen, zodat mijn zoon of dochter, die toch graag in het bedrijf zou willen komen, zich kan bewijzen, maar wel met de juiste fallback. Is dat ook iets wat jullie overwegen, wat jullie doen?
1: Nou, we hebben dus best wel ondernemers waar kinderen bij betrokken zijn. En ik geef altijd advies, laat die kinderen ergens leren werken. Maar niet bij het eigen bedrijf, maar ergens anders. Bij de concurrent of bij...
0: Maar stel dat die route al achter de rug is, want dat hoor je natuurlijk heel vaak.
1: Ja.
0: Ga je eerst ergens anders ervaring op doen. Ja. Zodat je niet onder de mantel der zorg van de ouders valt. Hè?
1: Want het is natuurlijk heel moeilijk als je in een bedrijf werkt waar zeg maar 50 mensen werken en je bent het zoontje van de baas. Of je bent de dochter van de baas. Dat is natuurlijk mega ingewikkeld. Dus ja, probeer dan te kijken in een andere omgeving of je het überhaupt leuk vindt. Want voor mij is het allerbelangrijkste dat je het leuk moet vinden. En of je dan inderdaad ook geschikt bent. Ik zeg altijd, het is het willen, het kunnen en het begrijpen. Maar als mensen niet willen, stop ermee.
0: Nee, dan is het uitgemaakte zaak, precies. Ja. Maar als ze wel willen, maar...
1: Het niet kunnen.
0: Het niet kunnen of dat er getwijfeld wordt over het vermogen om het te kunnen.
1: Ja, dan moet je eigenlijk gewoon die eerlijke boodschap brengen.
0: Ja.
1: En proberen...
0: Dus niet blijven proberen, maar gewoon de boodschap brengen, dan maar niet.
1: Ik denk dat we te veel voorbeelden zien waar dat inderdaad niet goed gaat. Ja. Maar ook voorbeelden waar je misschien dacht van... Waar je toch weer verrast wordt over hoe het wel gaat. En ik heb heel veel respect voor ondernemingen met 5, 6, 7 generaties. Echt wel uniek.
0: Ja. Dat gevoel, ik kan me voorstellen dat jullie op een bepaald moment, of grote groeien, dat je die 30 bedrijven niet allemaal meer zelf kan bezoeken. Dat je dat moet gaan overhevelen.
1: Ja.
0: Hoe ga je dat doen? Hoe ga je iemand daarin opleiden? Want het is ook, denk ik, vingerspitsengevoel, toch?
1: Ja, je moet, dat klopt. Je moet iemand hebben die niet de corporate is. Toch moet hij wel wat corporate trekjes hebben. Want je hebt natuurlijk toch te maken met een moeder in Zweden die ook bepaalde dingen wil. Ik denk dat je moet kijken als je iemand het laat doen, hoe die dat doet. En ik weet één ding zeker, mijn opvolger doet het niet op mijn manier. Moet hij ook vooral niet doen. Die moet het op zijn of haar manier doen. Maar die moet wel het gevoel hebben dat met ondernemers het af en toe niet makkelijk is, maar wel heel leuk.
0: Ik wil je danken voor de komst naar de studio. Ik had er heel graag nog veel verder doorgesproken. Want er is genoeg te bespreken. En leuk. Deze opname is uiteraard terug te luisteren via onze website nieuwbusinessradio.nl. Dankjewel, Alex de Graaf.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Er is nieuwe concurrentie voor ChatGPT. Anthropic heeft een nieuw AI-model uitgebracht. Claude Opus 4.7. Volgens Benchmark scoort het beter dan modellen van OpenAI op programmeerwerk en zakelijke analyses. Dat kan handig zijn voor ondernemers die processen willen optimaliseren, automatiseren of hulp zoeken bij code en documenten. Ook kan het model afbeeldingen en tabellen verder uitlezen. Claude is vanaf nu beschikbaar via verschillende platforms. En welke AI het beste is, hangt uiteindelijk af van waarvoor je het gebruikt.
8: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
9: Boekhouden lastig? Echt niet. Met Romslomp.nl kan elke ZZP'er boekhouden. Zelf boekhouden scheelt je geld en maakt je een betere ondernemer. Een compleet pakket voor een mooi prijsje. Probeer het nu 1 maand gratis op Romslomp.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
11: De digitale klok tikt door, ook als de politiek vertraagt. En dat doet het. Achter de schermen in Den Haag wordt hard gewerkt aan de Nederlandse digitaliseringsstrategie. Maar wat betekent dat concreet voor jouw organisatie? Nieuwe wetgeving zoals de Data Act en de Data Governance Act bepalen nu al hoe je data veilig en compliant moet uitwisselen. Maar kun je data niet alleen veilig beheren, hoe kun je het ook benutten als strategisch voordeel? En hoe ontwikkelt de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zich richting betrouwbare datapartners? We hebben 2 leuke gasten in de studio. Joost Rottevel-Mansveld is de gast consultant bij Bridgehead. En Peter Kuit is er manager Customer Success Management bij SureSync. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge. Oh.
10: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
11: Joost en Peter, leuk dat jullie er zijn. Ja, we gaan het hebben over wat er eigenlijk allemaal op ons afkomt. Ons, en dan zeg ik ons even voor bedrijven en organisaties rondom digitalisering en data. En waar je het opslaat en hoe je ermee omgaat en wat je ermee kan en wat je ermee moet. Nou, dat is nogal wat. Gelukkig hebben we 2 experts in de studio. Joost, we beginnen bij jou. Die Nederlandse digitaliseringsstrategie, hè?
12: Ja.
11: Die is er nog niet.
12: Nou, hij is er wel. Oh. Hij is nu opgeleverd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. En het richt zich op de digitalisering van de Nederlandse overheid. En wat daarin staat, is dat de overheid hun digitale architectuur, hun digitale inrichting moet veranderen. En met name dat moet doen op basis van 3 kerntechnologieën. En die gaan bekend voorkomen. Dat zijn ook soms buzzwoorden geworden. Dat zijn AI als eerste technologie.
11: Ja,
12: de data, want zonder data geen AI. En cloud, dat is de derde. Want waar staat die data? Dat staat eigenlijk tegenwoordig bijna allemaal in de cloud.
11: Ja.
12: En die digitaliseringsstrategie die is erop gericht om dat allemaal mogelijk te maken. Dus dat wij vanuit de Nederlandse overheid dat zo inrichten dat die data gebruikt kan worden. En daarmee geven
11: maar
12: ze het voor.
11: Maar tot zover denk ik, ja, ding dong, dit had ik heb er geen verstand van, maar dit had ik ook wel op een servetje kunnen schrijven.
12: Nee,
11: AI, dus data en cloud.
12: Ja. Nee, dus het zit heel erg in de uitvoering. En daar heb je gelijk, daar zijn we nog niet. Dus daar gaan we nu kijken van hoe kunnen we dat binnen de Nederlandse overheid gaan uitvoeren en daar ook het goede voorbeeld geven. Want ik denk dat het met name is ook voor het bedrijfsleven. Hoe richten we nou als overheid met z'n allen het zo in dat we de waarde uit data kunnen halen? En dat is daar ook wel op gericht.
11: En wat moet ik, stel je voor, ik ben een MKB'er.
12: Mm-hmm.
11: Wat moet ik met deze digitaliseringsstrategie? Waarom moet ik snappen wat erin staat?
12: Ja, dat is een heel goede vraag. Omdat het natuurlijk heel gericht is op de inrichting vanuit de overheid. De overheid denkt ook graag aan zichzelf. En bedrijfsleven, dat is daar een onderdeel van. Wat je nou gaat merken als MKB, als ondernemer, is dat jouw interactie met de overheid gaat veranderen. En dus het is erop gericht ook om ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld één overheid is. Dat jij als MKB'er jouw gegevens geautomatiseerd kan gaan delen met één overheid. Zonder dat jij allerlei eigen rapportages op moet gaan stellen of bij elkaar verzamelen. Maar dat het allemaal veel makkelijker wordt. Dus op zo'n manier zie je dat die digitaliseringsstrategie moet gaan leiden naar gemak voor de ondernemer.
11: Aha. Als ik dan even door zit te denken, dan kan ik daar ook best zenuwachtig van worden. Want als je door gaat denken, dan kun je ook zeggen, ja, alles binnen je bedrijf is al bijna digitaal. Dus het is een kwestie van, als je dat goed zou interfacen met elkaar, ja, maar dan heb je geen accountant meer nodig. Hè? Dan doe je je boekhouding en dan komt alles gewoon rechtstreeks terecht bij de Belastingdienst.
12: Klopt.
11: Maar dat is toch ook wel een beetje spannend dan.
12: Ja, hangt er vanaf. Want uiteindelijk gaat het wel over wat deel je en daar hou je zelf wel regie over. Want dat is die digitaliseringsstrategie die past binnen wat breders. Dat past binnen eigenlijk de hele Europese datastrategie. Dat past binnen het neerzetten van hoe gaan wij om met digitalisering in de Europese context. Met Europese normen en waarden waar je regie houdt over de data die van jou is of die jij verwekt. Dus het is niet zo dat de Belastingdienst een open pijp krijgt naar jouw eigen omgeving.
11: Er wordt niet even een API gemaakt en hang exact inderdaad, leuk dat je het zegt. Of een ander boekhoudplatform hang het rechtstreeks aan de Belastingdienst. Ja. En het is heel gemakkelijk voor je. Ja, maar voorbij al je data die hangt ergens.
12: Klopt.
11: Zo gaat het dus niet werken.
12: Nee, absoluut niet. Want daar is ook Europese wetgeving voor bedoeld. De Data Act is daar een voorbeeld van. Ook de Data Governance Act. Dat is allemaal Europese wetgeving die ervoor moet zorgen dat jij als ondernemer zelf bepaalt wat je met die data kan gaan doen. En wat ik altijd een leuk voorbeeld vind is ook Tesla daarin. Die ook als auto zegt van joh, die data die jij opwekt als jij met mij rijdt, die gaat direct naar San Francisco. Of Tesla inmiddels naar Texas natuurlijk. Maar de Data Act die zegt daar nee, helemaal niet.
11: Dat mag niet.
12: Dat mag niet. Maar want jij rijdt in die auto, jij rijdt. Daarom bepaal jij wat er met die data gebeurt.
11: Ja.
12: En als jij wat met die data wil doen, als jij wil dat die data naar Amerika gaat, dan mag je dat zelf bepalen. Maar dat is ook waar dus het hele Europese kader om gaat, dat jij zelf de regie houdt. Zowel op persoonsniveau als bedrijf.
11: Ja, dus enerzijds heb je de overheid die zegt, oké, het wordt tijd dat wij dingen even modern gaan organiseren. En dat je niet bij de KVK dit moet inleveren en bij de Belastingdienst dit moet inleveren. En dan komt het CBS weer over de cijfertjes van dit. En dan, weet je, ondertussen ben je bezig met administratie.
12: Ja.
11: Behalve accountantskantoren vinden verder ondernemers meestal niet zo heel erg leuk. Wel de omzetcijfers overigens, die vindt iedereen dan wel heel erg leuk. Maar het maken van die cijfertjes niet. Als we hem omdraaien, het gaat dus voor meer gemak zorgen voor bedrijven en organisaties.
12: Ja.
11: Nou, heel fijn. Kun je ook dingen kun je ook iets met het feit dat die overheid slimmer gaat organiseren, slimmer zijn data gaat bewaren, slimmer dat gaat ontsluiten? Want de overheid heeft natuurlijk ook heel veel informatie die misschien nu ook wel. Hè? Ja, ga maar eens naar de website van het CBS.
12: Ja.
11: Daar kun je ongelooflijk veel informatie vinden. Die je ook voor marketing toe zou kunnen gebruiken.
12: Ja.
11: Maar je moet wel je best doen.
12: Ja, nee, en dat is ook wel het idee hierachter. Daar heb je ook weer andere wetgeving over. Wet open overheid bijvoorbeeld. Waar bepaald wordt dat de overheid actief data ook moet gaan publiceren. Dus niet meer een WO-verzoek waar je anderhalf jaar op wacht als je daar geïnteresseerd in bent. Maar de overheid moet veel meer actief beschikbaar maken. En dat past ook in de hele Europese datastrategie weer. Data moet beschikbaar komen voor mensen en bedrijven die daar profijt bij kunnen hebben.
13: Ja, en dat gaat ook betekenen. Toevallig heb ik een keer een klus gedaan voor de Kamer van Koophandel. Mm-hmm. Gaat voor de Kamer van Koophandel betekenen dat daar waar je nu nog moet betalen voor de data, dat die data gratis gaat worden?
12: Hangt er vanaf. Dus het feit dat je data beschikbaar moet stellen betekent niet dat je er per se niet voor hoeft te betalen. Maar dat moet wel binnen alle redelijkheid blijven. En ja. Nou ja, bij de KVK is het interessant. Ja, hoe redelijk is het dat je voor bepaalde zaken moet betalen bij de KVK? Het is toch een publieke instelling. Dat gaat verschillen. Ja. Maar je gaat wel krijgen dat dus veel meer informatie publiek beschikbaar moet komen.
13: Ja. Peter, ik ben altijd van... Ik heb een beetje het idee dat er twee kanten aan de medaille zitten. Enerzijds gaat het makkelijker worden. Maar ja, je moet het wel allemaal weer anders gaan inrichten. Dus daar wil ik het met je over hebben. Anderzijds biedt het ook kansen.
14: Ja, absoluut, Glenn. Ja,
13: daar wil ik eigenlijk wel mee beginnen. Dat vind ik toch het leukst.
14: Ja, je noemde net het voorbeeld al. Hè? Ik moet data als werkgever naar KVK sturen. Ik stuur het naar de Belastingdienst. Ik stuur het naar een toezichthouder. Het is bijna eng hoe vaak je dezelfde data eigenlijk opstuurt. En daar zit nu precies het voordeel in van een werkgever of een bedrijf of een zorginstelling. Ook de overheid zelf als werkgever natuurlijk. En wat je ziet is dat we op het moment dat we naar federatief datadelen gaan. Dus niet meer opnieuw al je data naar al die verschillende bedrijven of toezichthouders sturen. Maar dat je zelf...
13: Oh, wacht even. Ik druk even op pauze.
14: Ja,
13: nu zeg je iets waarvan ik denk, je moet eerst snappen. Federatief datadelen. Ja. Dus jij zegt... Nu stuur je heel veel dingen op. Hè? Ja. Dus dat is letterlijk je data die over het lijntje gaat ergens anders heen.
14: Ja.
13: Maar jij zegt er is een alternatief. En dat heet federatief datadelen.
14: Zeker.
13: Dat vind ik prachtig klinken, maar je moet het even uitleggen.
14: Ja, dat ga ik doen, Glenn. Wij vanuit Sourcing hebben natuurlijk heel veel ervaring met heel veel datadelen. We doen dat voor even... Sourcing zal misschien iedereen kennen, maar iedereen kent DigiPort. En iedereen kent mijn overheid. Hè? Dus als je ook als particulier naar je belastingdienst gaat... Ga jij via mijn overheid? Nou, daar zit Sourcing achter. Dus we hebben ervaring met datadelen. Het gaat echt over miljarden data op jaarbasis. Leuk om te vermelden dat we daar nog nooit één bericht zijn kwijtgeraakt. Maar die kennis die we daar hebben gebruikt, die gebruiken wij nu ook om naar de toekomst te stappen. Dus in plaats van dat je alles in grote datacenters blijft opslaan, op verschillende manieren, maar dezelfde data bij verschillende bronnen, opnieuw opslaat. Dat zorgt er ook voor dat we heel veel datacenters moeten blijven bouwen. Nog even los van de ontwikkeling van AI die we net noemden. Die zorgt nog meer voor versnelling van datagebruik. En hebben we nog meer datacenters nodig. Terwijl die data die staat bij die werkgever. Die levert dat al aan bij 6 verschillende bronnen. Diezelfde data. En federatief datadelen gaat er eigenlijk vanuit. Dat je dat als ondernemer deelt. Dat ene data met de KVK. Just in time op het moment dat zij de data nodig hebben. Dus je gebruikt je eigen bronsysteem in dit geval. Om te zeggen KVK mag mijn jaarrekening hebben. Die mag mijn jaarverslag hebben.
13: Oh, maar het blijft dus bij jou staan.
14: Ja, zeker.
13: Dus je stuurt niet het hele jaarverslag over de lijn.
14: Ja.
13: Maar de KVK komt gezellig bij je langs.
14: Ja.
13: Die geeft je toegang om bepaalde informatie op te halen.
14: Ja.
13: En niet meer of niet minder dan dat. Maar je jaarverslag blijft bij jou staan.
14: Precies dat. En dat is het principe van federatief datadelen. Dus dat we weggaan van het onnodig maar weer data opslaan. Wat nu gebeurt. Naar veel efficiënter daarmee omgaan. Waarbij je met name ook jezelf de regie hebt. Hè? Want dat is een beetje ook de kern. Wat Joost net ook benoemde vanuit. Je ziet ook over de wereld hele interessante ontwikkelingen. Amerika, Patriot Act, data. Alles mogen ze zien. China hoeft het niet eens over te hebben. Hè? Ja. En Europa die focust zich juist op die privacy. Dus dat betekent dat je je maakt hier handig gebruik van. Want je gaat meer goed om met je data. Maar ook veel effectiever op deze manier.
13: En het blijft bij jou.
14: En het blijft bij jou.
13: Ja, dus het blijft. Het grappige is dat, ik had hier al eerder van gehoord. Praat nog wel eens met mensen. Dat scheelt. Ja. Wat ik nog niet had bedacht. is dat het gewoon een enorme besparing aan dataopslag gaat leveren. Omdat het niet meer op 334 verschillende plekken staat, maar op één plek.
14: Ja, dat klopt. Ja.
13: Heeft er wel iemand wel eens uitgerekend wat dat op kan leveren?
12: Nou, niet.
13: Dat
12: niet
13: is natuurlijk bijna niet te doen, dat snap ik, maar ik kan toch vragen.
12: Maar ik heb misschien wel een voorbeeld dat als je nu gaat kijken naar hoe de overheid omgaat met de basisregistratie personen, waar alle persoonsgegevens in staan, is dat er bepaalde dienstverleners zijn die misschien voor elk proces de hele BRP kopiëren.
13: Nee joh.
12: En dat is dus per dag 20 keer het hele mensenbestand van Nederland wat over een datalijn heen gaat. En dat wordt, daar wordt natuurlijk, qua privacy is dat al een risico, qua datakwaliteit is dat een risico. En daar is wel de overheid is ook met die digitaliseringsstrategie nu mee bezig van ho, dit gaan we even anders regelen. Want het kost ons ook gigantisch veel.
13: Ja. Het klinkt ook alsof die digitaliseringsstrategie ervoor gaat zorgen dat de hele overheids-IT op de kop gaat.
12: Dat is wel de bedoeling.
13: Ja, ja. Nou hebben we daar niet zulke hele goede ervaringen mee. Hoe zien we dat voor ons?
12: Nee, dat is echt een heel grote vraag. Alleen al als je gaat kijken naar wat voor budget is er beschikbaar. Nou, we zitten in verkiezingstijd. Er zijn op dit moment andere zaken die prioriteit hebben.
13: Staat het ergens in een verkiezingsprogramma, ergens weggemoffeld nog in de doorrekening van we hebben nog een miljardje of wat nodig voor?
12: Volgens mij staat er in één partijprogramma staat dat we de Nederlandse digitaliseringsstrategie ook gaan uitvoeren.
13: Oh.
12: Vervolgens zonder dekking. Maar dat staat er wel dus in. En het is echt het onderbelichte kindje in de politiek, de digitalisering. Ja. We hebben een Kamercommissie gehad met best wel wat aandacht voor de goede onderwerpen. Maar een Kamercommissie is één ding. En uiteindelijk gaat het toch vaak over budget. Ja, dat gaat er gewoon niet komen, verwacht ik ook. Dus dat wordt wel een heel dilemma om dan ook die uitvoering inderdaad. Want het is een enorme opgave om anders te gaan denken in de overheids-IT. Want inderdaad, ja, daar gaat nog wel eens wat mis.
14: Ja. Als ik toch wat positiefs mag melden daarover. Hè, wat ik wel zie in de ontwikkeling, dat ook een belastingdienst is echt wel aan het nadenken over federatief datadelen. Maar de uitdaging is enorm. Die legacy systemen zijn gigantisch. Maar het positief is wel dat ze daar heel actief ook in bij werken. Wij zitten ook in een samenwerking Trusted Information Partners vanuit SureSync. Daar is ook de belastingdienst heel actief in. En ook heel veel andere marktpartijen. En daar zie je echt wel een mooie samenwerking met banken, met overheid. Met IT-bedrijven zoals SureSync, waarin we samen kijken naar hoe ontwikkelt dit zich nu? En wat zijn nou best practices die we kunnen ontwikkelen? Dus ik zie daar echt wel goede bewegingen in. Al gaat dat eigenlijk wat langzaam.
12: Nee, helemaal gelijk. En ik denk ook dat de wil er, zeker ook bij uitvoeringsinstellingen, die is er. Die is er. Ze worden zelf er ook niet blij van. En ik denk dat juist zo'n eigenlijk vanaf helemaal het Europese niveau door naar de uitvoerders en een federatief datastelsel realiseren. Ja, daar gaat ook de overheids-IT veel efficiënter van werken.
13: Ja.
12: Daar gaan we ook, als het goed is en als het goed wordt toegepast, gaan we die efficiëntieslag kunnen maken, waardoor de overheids-IT niet meer een probleemkind is, maar het beste kindje.
13: Ja, het klinkt ook alsof het uiteindelijk efficiëntie heel veel foutkosten kan voorkomen. Dus uiteindelijk zal het zichzelf ook weer terugbetalen. Maar ja, zo werkt het helaas niet in de overheidsfinanciën. Dus enigszins zorgelijk, maar ook wel weer heel veel kansen. Waar ik het straks met jullie in ieder geval ook nog verder over wil gaan hebben, want daar hebben we het nog niet genoeg over gehad. Dat zijn die Europese kaders die er zijn en aankomen. En dat hoor je zo.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw.

0: hem bijna horen dat het Mark Ronson is. Samen met Ray hoorde je Suzanne.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
0: Joost Rotteveel, Mansveld in de studio, consultant bij Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. We gaan nog even naar die Europese kaders die er allemaal zijn. Dat zijn er nogal wat.
2: Dat is heel
0: toch, Joost? Ja. En het is jouw vak om ze te zien, om ze aanzien te zien te komen, maar ook om ze te snappen.
2: Ja.
0: Dus neem ons eens even mee.
2: Nou, misschien beginnen bij het begin. En Peter die begon er net al over. We zijn eigenlijk nu 25 jaar aan het digitaliseren in de samenleving. En de Europese Unie die heeft, laten we zeggen, een jaar of 10 terug bedacht. Hoe het nu loopt, daar hebben wij te weinig grip op. De digitalisering hebben we of in Amerika een model waar eigenlijk alles in de macht van de technologieleveranciers is. Of we hebben een Chinees model waar het eigenlijk allemaal in de handen van de staat is.
0: Ja.
2: En daar is toen een ander model tegenover gezet. Het Europese model waar wij conform Europese normen en waarden digitaliseren. En ik denk dat de eerste aanzet die we daar hebben gezien is de AVG. Is dat wij privacy een groot goed vinden in Europa. En dat wij daar ook regels voor op gaan stellen.
0: Dat was de GDPR. GDPR, ja. Waar we ongeveer 2 jaar lang elke week wel een uitzending over hebben gemaakt, volgens mij. Ja,
2: ja, want dat is natuurlijk wel het nadeel in het Europese model. Amerika innoveert en Europa reguleert. Dus het is wel vaak met de harde hand, dit mag niet. En dat is wel ook waar de Europese Unie nu een beetje van af wil. We willen nu vooral toe naar wat kan wel.
0: Ja.
2: En daar speelt dus data speelt echt een centrale rol.
0: Ja, ik wil wel even een lans breken. Want daar kwam ik zelf achter toen ik me er een beetje in ging verdiepen. Ik heb zelf een Gmail account. Wie niet, zou je bijna kunnen zeggen. En ik kwam er dus achter dat in Europa, en ik vond het eigenlijk, dacht ik, ja, nogal wie dus. Is het verboden voor Google om door mijn e-mail heen te gaan. En toen dacht ik, ja, dat is briefgeheim toch? Dat is nogal logisch. Daar moet je met je tengels vanaf blijven. In Amerika, of sterker nog de rest van de wereld, is het niet zo. Dus nee. Als je in Amerika een Gmail account hebt, dan mag Google gewoon dwars door alles heen en ook kijken van, goh, wat zijn eigenlijk je voorkeuren en weet ik wat. En dan krijg je dus, op basis van je e-mail onder meer, krijg je gewoon advertenties aangeboden terwijl je aan het browsen bent.
2: Ja.
0: Nou, en dat wil je toch echt niet.
2: Nee, en dat je zit nu ook in een situatie dat je zelfs in Europa zou kunnen zeggen, ja, het mag niet, maar hè, ik kan niet controleren of dat nou wel of niet gebeurt. En dat is uiteindelijk waar we nu ook op een punt staan in Europa. En dat is eigenlijk waar nu steeds meer ook op gedrukt wordt, is dat we de technologie en de leveranciers daarvan, die we 25 jaar volkomen vertrouwd hebben, dat vertrouwen verdwenen is. En daar zijn we nu op een heel andere manier aan het nadenken. En het federatief datadelen is daar echt een heel goed voorbeeld van. Want dan ligt de macht niet in de handen van een technologieleverancier. Dan ligt de macht niet in de handen van de staat die daar grip op heeft. Omdat alles daar samenkomt. Maar dan blijft de regie dus bij het individu. Bij de ondernemer, bij een bedrijf, bij een organisatie. En kan je dus veel meer grip houden op wat ermee gebeurt. En dat is denk ik ook echt wel de kern in die Europese beweging. Die normen en waarden die daar centraal staan. En dat allemaal uitgediept in tientallen verordeningen, richtlijnen waar ik jullie niet mee ga vervelen. Maar dat zie je daar wel in terug.
0: Ja. Laten we het eens even vertalen naar een organisatie, een zorgorganisatie of een MKB'er. Maakt niet zo heel veel uit. Gewoon een organisatie die data heeft. Wat heeft die hiermee te maken?
2: Uiteindelijk zie je daar dat door dit soort modellen van datadeling je veel makkelijker kan gaan voldoen aan die moeilijke wetgeving als AVG. Zorggegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Er is een enorme verantwoordelijkheid voor zorgaanbieders om daar goed mee om te gaan. We hebben natuurlijk datalek recent gehad van een onderzoek. Ja, dat is gewoon niet meer het model. En daar krijgen de zorgaanbieders mee te maken omdat anders in te richten. En daar kan SureSync zeker wat mee, want die faciliteert dan dat federatief data delen, waardoor data bij de bron blijft, data ook bij de zorgaanbieder onder regie blijft en dat allemaal veilig uitgewisseld kan worden.
0: Ja, ja, want Peter, het voordeel is, of eigenlijk zoals je zelf al vertelde, wat er nu gebeurt is dat er gewoon data heen en weer gaat over de lijn. Of sterker nog, als het nog erger is, dan op stickies wordt gezegd. Want ach, het was te veel voor WeTransfer, de gratis versie.
2: Exact.
0: En dat klinkt heel suf, maar dat gebeurt gewoon. Hè?
2: Ja,
0: En dezelfde data maal 10 of maal 12. Je ziet ook in de zorg, heeft ook te maken met heel veel toezichthouders. Hè? Dat doen we ook voor een stukje kwaliteit kunnen bieden in de zorg. Ja. Overigens, het voordeel is ook, we doen het ook voor meer regionale samenwerking in de zorg tot stand te brengen. Hè? Want we hebben wel geleerd van de coronacrisis dat we helemaal niet wisten in welke regio bedden bijvoorbeeld vrij waren. Hè? En die data wordt nu wel anders gedeeld.
3: Nou, okay, wow.
0: Maar wat je ook ziet in de zorg is dat je als zorginstituut heb je ook heel veel mensen nodig die je anders in zou zetten bij met handen aan de zorg, die je nodig hebt om al die data te verzamelen en aan al die verschillende instituten te verantwoorden. En wat wij nu doen, dus ooit gestart vanaf VBS, heel goed initiatief met Kikvee, is dat wij een datastation hebben gebouwd, waarin je dus als zorginstituut je systemen aan elkaar kunt koppelen, zeg ik bij even heel makkelijk gezegd, waarin al je primaire data in één rapport komt te staan voor zorginstituut X, Y of Z, die op dat moment een kwaliteitsrapportage van jou verwacht. Dus je gebruikt eigenlijk de data uit je eigen primaire systeem als zorgleverancier. Daar niet weer opnieuw een extra systeem voor in te richten. En op het moment dat een zorginstituut een rapportage van jou verwacht, dan krijg je dat verzoek ook gewoon binnen. Dat zie je ook gewoon in je dashboard. En als zorgleverancier kun je op de knop drukken en zeggen, ja, ik wil mijn data wel delen met deze toezichthouder.
3: En dat is het dan.
0: Punt. En dat scheelt zoveel tijd en gedoe. Die we dus overhouden voor.
3: Maar in plaats van dat er dus een collega, een medewerker zit die zegt, oh, het is weer tijd voor de zorg verantwoordingsrapportage ja. X, Y, Z. En die gaat zitten kloppen en die moet gaan verzamelen. En die haalt overal wat vandaan. En nou, die is enorm veel tijd en kwijt en stress en gedoe. Zit het allemaal in dat federatieve systeem? Daar zit, of noem dat datastation?
0: Ik noem dat een datastation.
3: Grappig. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik denk, moet er gelijk aan de treintjes en zo denken.
0: Ja,
3: ja. Ja. Maar daar is het verzameld. En dan het zorginstituut heeft dan een verbinding daarmee. Die kan daarin, tussen aanhalingstekens zeg ik even.
0: Die kan de data bij jou opvragen. Die kan een verzoek doen. Hè, dus die ziet niet direct de data, maar die kan een verzoek doen. En op het moment dat jij als zorgaanbieder toestemming geeft om die data te delen, dan deel je dat op dat moment.
3: Wow.
0: Ja, dus weer een stukje eigen regie. En dat stationnetje, dat klopt. Het zijn allemaal wagonnetjes. Want er komt data uit verschillende systemen. Die wagonnetjes komen bij elkaar in één rapportage. En die lever je af.
3: Maar het scheelt dus en heel veel tijd.
0: Zeker.
3: Maar het scheelt ook heel veel dingen die mis zouden kunnen gaan.
0: De kans op fouten. Hoe vaker jouw data wordt opgeslagen ook nog even. Hè? Ja. We hebben het net even licht geraakt. Hoe vaker je ook de kans hebt dat je een breach hebt. Of dat die data wordt gestolen of gezien door partijen die dat niet mogen zien. Dus het wordt ook nog eens een keer een stuk veiliger.
3: Het klinkt zo eenvoudig. Zeg ik dan maar even.
0: Ja.
3: Is het ook zo eenvoudig?
0: Nou, het is.
3: Want, neem ons eens even mee. Want ik kan me voorstellen dat. Nou, stel je voor dat je IT-manager bent in de zorg. Of je bent van de afdeling rapportages. En je denkt, oh jee, we hebben te weinig mensen. Dit zou een oplossing kunnen zijn.
0: Ja, ik zie een enorme sprong in de zorg. En ook de kansen die zij zelf zien in de zorg. Hè. Er was ooit een moment dat misschien wat minder was. Omdat natuurlijk de primair gaat het om de zorg en niet zozeer om de IT.
3: Ja.
0: Maar je ziet een enorme sprong maken. Ik zag net op de borden, de luisteraar ziet het niet, maar ik zag net een logo van KPN. Daar hadden we vorige week een afstemming mee die ook bijvoorbeeld bezig is met een wallet, een ID wallet in de zorg. En wij kijken hoe kunnen we daarmee samenwerken om die primaire zorgdata en secundaire data die wij verzamelen, om dat te combineren. Hè, om een zorginstituut nog meer voorbeeld te bieden. En die maken een enorme sprong, omdat je nu via je wallet, je ID, kunt zeggen, nou, ik ben arts en ik ben gerecht om jouw data in te kijken. Het gaat allemaal digitaal. He, dus wow. Enorme sprongen die men maakt in de zorg. Dus je ziet daar ook echt wel de drive om te veranderen.
3: Ja, nou ja, en we kennen natuurlijk uit de zorg, als je daar wat langer mee draait, dan weet je hoeveel discussie er over het e-dossier is geweest, het patiëntendossier.
0: Ja.
3: Hoeveel verschillende systemen er ondertussen zijn. Die ook, nou ja, niet echt met elkaar samenwerken.
0: Nee.
3: Als je naar een ziekenhuis gaat, omdat je toevallig ergens in Nederland op vakantie bent en je bent ergens anders in het land, dan kunnen ze niet zien welke medicijnen je neemt.
2: Nee, ja,
3: dat is natuurlijk ook levensgevaarlijk.
2: Ja, en dat is ook precies waar de Europese Unie nu ook ingrijpt. En zo'n systeem, dat federatief data delen, dat wordt in Europa, worden dat dataruimtes genoemd. En je hebt verschillende soorten. Dus de zorg is er één, maar je hebt er ook één voor mobiliteit. Je hebt er één voor de energie. En daar gaat de EU verschillend mee om. En in de zorg heeft de EU gezegd, dit is zo kritiek om dit goed te regelen in een vergrijzende samenleving. dat wij hier gaan afdwingen. Dus al die obstakels die je net noemt, daar zegt de Europese wetgever nu, nee, dit is afgelopen. Wij gaan dit gestandaardiseerd, gaan we dit Europees breed uitwisselen.
3: Wauw.
2: Zowel bij zorgaanbieders onderling, als inderdaad, je komt in een ongeluk in Italië. Je hebt je patiëntsamenvatting nodig, waar al je basisgegevens in staan. En die kun je dan uit je wallet halen. En dat moet allemaal gestandaardiseerd geregeld worden. En daar heeft dus ook de wetgever nu gezegd, nee, klaar ermee. We gaan dit openbreken allemaal. En dat is denk ik ook wel mooi.
3: En wanneer, want dan is altijd, daar zitten altijd deadlines aan. Wanneer moet dat dan gefixt worden, zeg ik altijd maar even.
2: Ja, dit is natuurlijk een verhaal van een lange adem. Ja. Maar je ziet wel dat de eerste deadlines rond 2029 beginnen te lopen. En dat je natuurlijk wel al kan voorsorteren op. Want de voordelen die zijn er ook. Dus er is een stok en daar wordt mee geslagen. Als je niet voldoet dan. Maar de voordelen die worden nu ook beschikbaar. Omdat je nu ook partijen krijgt die dat datadelen mogelijk gaan maken.
3: En dat zie je volgens mij, Joost, op heel veel terreinen waarbij er Europese wetgeving of verordeningen of richtlijnen komen. Op het moment dat dat duidelijk is dat ze er echt komen, dan komt de hele markt in beweging. Dan gaat iedereen gewoon, die weten gewoon, ja, dit gaat gebeuren. Dus,
2: Dus je hebt vaak dat dan inderdaad over moeten voldoen. Dat is dan altijd de eerste reactie. Oh, weer iets waar wij de AVG een perfect voorbeeld. Ja, daar moeten we aan voldoen voor een gedoe. Ik denk dat inderdaad de shows die je hebt gemaakt daar ook heel exemplarisch in zijn. Maar nu kijken we heel anders naar die AVG. We hebben hem inmiddels geïmplementeerd. En nu precies dat Gmail voorbeeld. Oh, het is eigenlijk toch wel handig dat we dat zo hebben geregeld.
3: Ja.
2: Oh, het is toch wel goed dat we dit hebben gedaan. Dus ik denk dat dat ook een uitdaging is voor Europa. Voor eigenlijk de markt ook. Om die voordelen ook veel centraler te stellen. In plaats van de compliancy die je er krijgt. Want dan gaat het sneller bewegen, denk ik.
3: Ja. Nou ja, kijk, en ik kan me ook voorstellen, Peter, dat voor bedrijven SureSync, jullie doen eigenlijk wat een oplossing is of wat de toekomst is die ook vanuit Europa gepredikt wordt, dat dit voor jullie ook een enorme push weer is om nog makkelijker te kunnen vertellen waarom dit zo'n slimme oplossing is.
4: Ja, dat klopt. En dat is niet alleen vanuit wetgeving, maar dat is ook omdat we graag willen. We willen graag die ontwikkeling zelf meemaken als bedrijf. We hebben natuurlijk al heel veel ervaring met veilig data. En wat dat doen we voor de Belastingdienst onder andere. Dus dat moet gewoon ook hartstikke veilig zijn.
3: Ja.
4: En die ervaring nemen we wel mee met deze nieuwe wetgeving en een nieuwe markt als de zorg waarin het actief wordt, zeg maar. Dus daar hebben we wel baat bij.
3: Ja.
4: Ja, maar ik denk dat dat ook voor bedrijfsleven geldt, maar ook voor de overheid. Hè. Kijk ook naar, we hadden net over de wallet. Ook de overheid, gemeentes moeten naar een wallet toe. Ik noemde het even Trust Information Partners. En daar denken ook overheden heel goed mee. Hè. De G4 is erbij betrokken, VNG is erbij betrokken. Van hoe gaan we dan straks ook die burger ontsluiten? Dus de wil is er echt. Ja. Maar het is ook een mooi moment voor ons als SureSync natuurlijk. Ja.
3: Wie lopen er voorop? Waar gebeurt, want dat vind ik altijd mooi, hè? Als je over nieuwe ontwikkelingen praat, dan is er altijd al 1 of 2 of 3 plekken waar het eigenlijk al gebeurt.
4: Ik noem net het voorbeeld van de zorg. Ik vind Kikvee een programma waarin je echt ziet dat de verschillende databronnen van zorginstelling worden ontsloten, hè, in primaire systemen. En dat is een hele mooie ontwikkeling, want je kunt de combinatie van hoeveel mensen je hebt in dienst, hoeveel mensen werken voor je als ziekenhuis, kun je koppelen aan roosterprogramma's, je kunt het koppelen aan je beddenoverzicht, hoeveel vrije bedden heb je. Ja, denk eens aan de kracht waar je dat soort data kan combineren. En dat vind ik een heel mooie ontwikkeling en een voorbeeld, ook omdat die maatschappelijk heel erg belangrijk en relevant is.
2: Ja, en een andere is bijvoorbeeld in de automotive sector, daar wordt nu veel meer data gedeeld bijvoorbeeld over crashgegevens.
3: Oké.
2: Je hebt natuurlijk best wel wat concurrentie, zeker op dit moment in de markt. Maar crashgegevens die zijn voor veel producenten generiek. En dat wil je überhaupt voorkomen. Dat is een gemeenschappelijk doel. Zo min mogelijk auto-ongelukken die ook tot zwaarder gewonden of doden leiden. Dus daar heb je nu dat federatieve datadelen waar ook onderzoek op kan worden uitgevoerd. Van wat werkt nou het best? En om dat soort data te aggregeren, dat gebeurt dus daar ook. Dus daar zie je echt in een markt een efficiëntieslag.
3: En daar, ik hoor je, dat ik het even snap. Je hebt al die autobedrijven.
2: Ja.
3: Die hebben allemaal hun eigen crash data gegevens.
2: Ja.
3: Die staan op hun eigen systemen. Vroeger, zeg ik dan maar even, moest je dan dus alles op een hoop gooien in 1 grote database. En dan kon je dingen gaan doen.
2: Ja.
3: Met het federatieve systeem blijft het dan gewoon bij die producent staan.
2: Ja, klopt. En vaak heb je, waarom mensen dat niet op een hoop gooiden, was omdat er dan, ja, er zit altijd andersoortige data bij die je misschien niet kan filteren. En dat kan nu op deze manier kan dat veel makkelijker. Omdat je zelf de regie houdt over wat deed ik nou precies?
3: Juist.
2: Hoe kan ik dat nou precies regelen? Dus dat is die combinatie van het decentraal organiseren, maar ook veel meer de regie daarin kunnen geven.
3: Ja. Ja. En dan zeg ik ook even, want ik vind dit namelijk uitermate interessant, Peter. Zit in dat systeem dan ook al dat je dus niet per se data gaat delen, maar antwoorden gaat delen? Want interessant is natuurlijk dat die onderzoekers, die willen natuurlijk iets weten. Hè? Die hebben een vraag in hun hoofd. Die willen gewoon weten op welke plekken zijn de meeste ongelukken gebeurd. Ik noem maar eens even wat. Of hoe ver is de kreukelzone ingeduikt en met wat voor snelheden. Dat zijn natuurlijk antwoorden die ze willen hebben. Ze willen niet al die data hebben. Dat is helemaal niet nodig.
4: Ja,
3: kan dat dan al?
4: Ja, zeker. Je kunt als regulator, hè, dus als jij degene bent die toezicht houdt op data, kun je ook vragen stellen aan degene die de data levert. En nogmaals, dan is het natuurlijk aan degene die de data levert om daar ook antwoord op te geven. Maar dat is zeker mogelijk. Ja.
3: Ja. Ja, en dan nogmaals, dat antwoord geven is een kwestie van wil ik antwoord geven ja of nee? En als het antwoord ja is, dan hoef je niks meer te doen.
4: Nee, dan deel ik dat. En wat ook heel fijn is, is dat de manier van data delen ook helemaal veranderd is. In de zin van, de vraag en antwoord hadden we net over. Maar tegenwoordig is het natuurlijk allemaal informatiedeling van system to system. Dat gaat via een bepaalde language, XBRL. Extended Business Report Language zal je misschien niet zeggen. Maar het zorgt wel voor dat alles wat human readable is, gewoon antwoord door middel van system to system gedeeld kan worden. Vanuit sourcing hebben we daar ook een specialisme in. Om ervoor te zorgen dat het voor de financiële wereld, voor banken, maar ook voor de zorg, zijn dat wel de standaarden. Om ervoor te zorgen dat we dat op een veel efficiënter manier kunnen delen.
3: Wauw. Straks wil ik het met jullie over de toekomst hebben. Wat gaan we eigenlijk hiermee oplossen? Dus hoe rooskleurig ziet die toekomst eruit? En welke kansen biedt het ook? Dus wat kun je er in de toekomst als ondernemer of als zorginstelling mee? En dat hoor je zo. Listen to Lead. New Business

0: Kingston Boogie hoorde je van Young Gun, Silver Fox.
1: Company Challenge, Glenn van der Burg.
0: Met in de studio twee specialisten als het gaat over de toekomst van digitalisering. Dan vooral binnen de overheid hebben we het even over en alle regelgeving die eraan komt. Joost Rotteveld Mansveld van Bridgehead en Peter Kuit van SureSync. Ja, we gaan kijken naar de toekomst. De toekomst is dichterbij dan je denkt, hoorde ik je al zeggen, Joost. In 2029 moeten er al dingen geregeld zijn. Dat klinkt, als je wat ouder bent, dan klinkt dat heel ver weg. Maar dat is pas over 4 jaar, hè? Of eigenlijk bijna 3 jaar ondertussen alweer. Als jij kijkt naar de toekomst, waar moet je dan als bedrijf, als organisatie rekening mee houden wat er aankomt?
2: Ik denk dat je rekening mee moet gaan houden met hoe jij zelf met je data omgaat. Ik denk dat heel veel bedrijven hebben gedacht, er is data en dat zal wel. Op een bepaald niveau, maar dat je nu kan gaan nadenken, hoe wil ik mijn eigen data en ook dat van anderen gaan benutten voor mijn eigen marktonderzoeken, voor mijn tevredenheidsonderzoeken, wat voor onderzoek je ook wilt doen. Daar ligt veel meer waarde in de toekomst. Dus iets wat vroeger, en eigenlijk is vergelijking met AI heel goed, wat vroeger heel lang duurde om op Google op te zoeken, dat duurt nu opeens heel veel korter. En datzelfde wordt het met onderzoeken. Welke onderzoek je ook wil doen in je eigen sector, dat gaat makkelijker worden.
0: Ja, want ik sta bijvoorbeeld ook te denken, we hebben nu heel veel over overheid gehad, maar als je denkt aan brancheorganisaties, banken, die doen heel veel onderzoek, hebben heel veel informatie. Ja, die zullen dat soort dingen ook toch meer open gaan stellen, omdat dit gewoon veel meer kansen biedt.
2: Ja, en PSD2 is daar een goed voorbeeld. Dus Payment Services Directive. Het is de vraag hoe geslaagd dat is, maar wat daar in ieder geval bedoeld is dat je je eigen bankgegevens ook bij andere dienstverleners moet kunnen gebruiken. Dus wat er op mijn account staat, dat moet een andere dienstverlener kunnen gebruiken om weer een ander financieel product voor te gebruiken. Hmm. Nou ja, en je ziet het wel steeds meer terug dat gebeurt. En dit gaat breder dan alleen in een financiële sector ook toepasbaar worden.
0: Ja, dus dan kan je tegen je accountant zeggen, en neem alles maar mee. Kijk maar of je financieel adviseur of iemand die een ander financieel product heeft en die je moet bekijken of die jou wil financieren, dan kan je toegang geven.
2: Precies. En dat is eigenlijk wat de Belastingdienst nu al doet. Die heeft al toegang tot mijn bankrekening en kan daardoor eigenlijk voor ingevulde aangifte doen. Dat kan je straks ook aan andere partijen geven, omdat jij de toestemming daarvoor geeft.
0: Ja. Peter, we gaan lekker naar de toekomst. Wat... Als jij even droomt over de toekomst en dat federatief gebruik maken van data, dat is helemaal gefixt. We kunnen overal bij waar mensen willen dat we bij kunnen. Zonder dat het glazer en gedoe en privacy dingen en weet ik veel wat, data lekker gaat opleveren. Wat voor mogelijkheden biedt dit allemaal?
3: Wow. Nou, dat betekent in eerste instantie, Glenn, dat ik binnen 2 minuten mijn hypotheek geregeld heb als consument. Ik maak even het linkje naar de financiële wereld. Ja. Want ik heb mijn salarisstrook als consument in mijn HR-systeem staan. De Belastingdienst heeft mijn aangifte. De hypotheekverstrekker weet wie ik ben. En die vraagt van, kan Peter Kuit dit huis betalen?
0: En die kan zelf
3: jou... Die heeft die data dan gewoon beschikbaar.
0: En die kan ook je bestedingspatroon zien. Dus die kan zien dat je hartstikke zuinig leeft. Dat je prima dat huis kan betalen.
3: Nogmaals, als ik toegang geef om die data te delen. Ja. Laat ik het voorop stellen. Ja. Maar dan kan ik wel in een hele korte tijd gewoon een go krijgen van een bank. Om die hypotheek te kunnen lenen. Het mooie is dat we hebben ook met Trust Information ook partner zo'n POC gedaan. Proof of concept noem ik maar eventjes. Samen met de Belastingdienst.

0: met de banken en ons als Shoreshink waarin we een oplossing hebben gebouwd die wel heel dicht al hier tegenaan schuurt. Dus wow. De toekomst is echt dichterbij dan je denkt.
1: Oké, dan zeg ik wel even, hypotheek tussenpersonen, ga je zorgen maken dus.
0: Ja,
1: want die zitten nu heel veel dingen over te kloppen en dat hoeft niet meer.
0: Die kunnen mij nog wel goed adviseren over het bestedingspatroon en wat is slim en wat niet slim.
1: Welke vorm.
0: Maar de techniek hebben ze niet meer nodig.
2: Nee, ik denk dat de adviesrol die wordt veel centraler gesteld. Ik denk hetzelfde met de accountancy. Ja, accountants die controleren natuurlijk wat je doet. Maar een accountant doet heel veel meer dan alleen data bij elkaar brengen. En ik denk dat daar heel erg duidelijk wordt dat alle procedures, al het moeilijke, dat wordt geautomatiseerd.
1: Een soort empowerment ook, hè? Bijna. Een soort empowerment van mensen die misschien cijfermatig, digitaal wat minder handig zijn. Of dat spannend vinden. Ja, als het zo eenvoudig wordt, als het jullie dat voorspiegelen, ja, dan neemt dat heel veel drempels weg.
0: Ja, maar die mensen hebben wel heel veel verstand van de toepassing erachter. En kunnen daar dus ook heel goed adviseren.
1: Ja.
0: Dus daar komt veel meer ruimte voor vrij dan alleen maar exact met de cijfers bezig te zijn.
1: Ja. Ja.
2: En ook als ondernemer hoef je niet meer druk te maken over allerlei zaken. En met name is daar, reporting is daar een heel erg makkelijke. Dat je eigenlijk naar no-click reporting gaat. Je hoeft niet meer je zorgen te maken over allemaal rapportages die je moet aanleveren. Als jij het namelijk al gewoon hebt klaargezet. Wordt dat voor jou geregeld en kan jij je gewoon richten op je onderneming?
1: Oh, wat heerlijk, jongens. Ik hoor de luisteraar ook al zuchten en denken: oh, wanneer? Maar ik wil nog eentje doen. Misschien een beetje meer, nog meer het maatschappelijk belang. We hadden het al even over de gezondheidszorg. Daar is natuurlijk ook heel veel data, wat op allerlei verschillende plekken staat. Wat biedt dat samenbrengen van al die data voor mogelijkheden als je het hebt bijvoorbeeld over bevolkingsonderzoek, maar ook onderzoeken naar nieuwe medicijnen, naar ziektebeelden.
0: Dat levert inzicht op waar we van kunnen leren. Waardoor denk ik het herstel in zo'n proces van ziektebeeld veel sneller kan gaan. Hè? Want je kunt je primaire data uit je medische datasystemen kun je koppelen. Ik kan zelf als consument mijn huisarts met een druk op de knop toestemming geven dat de specialist in het ziekenhuis direct ziet van wat speelde er al vooraf. Dat is data die ik niet opnieuw hoef te delen als patiënt. Maar ik kan het ook koppelen aan hoe lang duurt zo'n ziektebeeld. Ook wel misschien in welke regio of welk ziekenhuis. Gaat het nog sneller dan bij anderen? Dus ik denk dat dat heel veel voordelen ook biedt voor de wetenschap, maar met name voor de mensen.
1: Ja. Ja, en ik kan me ook heel veel crossovers voorstellen. Hè. We hebben allemaal wearables. Heel veel mensen lopen alweer met een smartwatch rond. Die van alles en nog wat opslaat. Tijdens het sporten vinden we het ook super tof dat er allerlei dingen vastgelegd worden. Daar zit natuurlijk best wel veel rijkdom en wijsheid in. Ja, waarvan ik denk. Ik denk dat er bijna geen huisarts is of bijna geen specialist is die die data überhaupt gebruikt.
2: Nou, en het is heel, heel interessant hoe zoiets heel abstracts als zo'n wetgeving, als een data act. Dan heb ik van, wat doet dat dan? Die zegt, die verordening, die data in je smartwatch, die moet jij kunnen verwerken. Die moet je kunnen opvragen. En dat is ook een beweging die we in de zorg zien. Dat heet de persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het is eigenlijk een soort wallet, maar dan voor je zorgdossier. Ja, daar komen nu al koppelingen naartoe vanuit je wearables. En met dan het federatief data delen kan je het zo inrichten dat jij niet meer één keer in de drie weken naar een zorginstelling moet om je bloeddruk te laten meten. Omdat dat automatisch verloopt via een wearable. Nou, dat zijn echt wel de efficiëntieslagen die heel interessant zijn. Die vind ik echt heel vet.
0: En de innovaties die heel hard nodig zijn met de vergrijzing in zowel ons als mens, maar ook in de zorg zelf natuurlijk.
1: Ja. Ja. Ja, en dan zeg ik, en dan hoor ik Peter al in mijn achterhoofd fluisteren. En jij blijft de controle hebben wie je wanneer tot welke data of op welke vragen je antwoord wil geven.
0: Het wordt veel makkelijker. Ik heb er heel veel baat bij. Maar ik beslis met wie ik die data deel en wanneer.
1: Hoe ziet dat er dan straks uit? Heb ik één app op mijn telefoon waar staat dit is jouw persoonlijke data wallet waarin je alles kunt bepalen wie wat naar waar gaat?
0: Voor mij als consument wel. Je kunt wel diverse wallets zullen er ontstaan, want er zijn meerdere bedrijven die dit nu ontwikkelen. Maar die wallets moeten ook wel samenwerken om ervoor te zorgen dat al die data van de instantie met wie jij dat wil delen en die jij op je wallet wil, dat ze daar ook toegang toe geven. Maar als consument kan ik gewoon kiezen voor één betrouwbare wallet.
1: Ja. Oké, en dan ben ik nu, praat ik even aan mijn hoedanigheid als zijnde een bedrijf. Hoe gaat dat dan werken?
0: Eigenlijk hetzelfde, want er is ook een initiatief dat heet Company Passport. En dat heeft eigenlijk ook wel te maken met een wallet die je voor consumenten hebt, maar dan voor bedrijven. En die maken natuurlijk gebruik van onze data station as a service.
1: Oké. kijk. En wil je meer weten over Data Station as a Service? Waar kan ik dan informatie ophalen, Peter? Staat vast ergens.
0: Ja, zeker. Nee, dat SureSync. Google even op SureSync bij Visma. Daar vind je alle informatie. Doe dat vooral, denk ik.
1: En dat is er nu al?
0: Dat is er nu al.
1: Okay.
0: Ons portfolio staat ook online. Er maken al klanten en zorgklanten gebruik van onze Data Station as a Service. Dat doen heel veel bedrijven overigens. Ook de Belastingdienst gebruikt onze portalen, AFM. Dus we hebben genoeg ervaring om jou als ondernemer hiermee te kunnen helpen.
1: Hartstikke goed. Joost, stel je voor dat ik na deze aflevering denk, jeetje mina zeg, wat komt er gewoon een hoop op ons af. Wat moet ik in de gaten houden? Want ik ga natuurlijk niet elke dag alle Europese commissie en het Europese parlement in de gaten houden. Zijn er slimme plekken waar ik dat kan vinden?
2: Nou, ik denk dat überhaupt je branchevereniging je daar heel erg in kan helpen. Dat is altijd één. En ik denk dat je vooral ook er zelf achterkomt en dat er dan genoeg tijd blijft om dit allemaal te regelen. En ik denk dat je vooral moet gaan nadenken, niet naar hoe hou ik wetgeving in de gaten, maar je moet gaan nadenken hoe zorg ik dat ik mijn eigen onderneming organiseer op een manier waarop ik meer waarde uit data kan halen. Dus ik zou niet eens naar buiten kijken, ik zou vooral naar binnen gaan kijken. Wat kan ik veranderen met zo'n verhaal als dit? Hoe kan ik hier profijt uit halen? Uit meer data beschikbaar stellen en ook kunnen ontvangen.
1: Maar we gaan dus, als er zoveel regels, richtlijnen, wetgeving, de overheid die de strategie op gaat bepalen, dan gaan we krijgen dat er heel veel bedrijven, zoals SureSync, maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn die hier allerlei oplossingen voor hebben, die gaan ook aan marketing doen. En voordat je het weet, het voordeel is dat het heel veel aandacht krijgt. Het nadeel is dat je op een gegeven moment totaal niet meer weet wat je moet gaan doen. Dus hoe bepaal je waar je wel en niet je tijd in aan gaat besteden?
2: Ja, dat is denk ik een heel lastige. Ik denk dat we in ieder geval blij moeten zijn dat er partijen zoals SureSync zijn die zich hier nu mee bezighouden. Ik denk dat je nogmaals moet kijken wat kan je met je eigen data doen. En als je echt daar de verschillen in wil krijgen, dan moet je inderdaad naar bijvoorbeeld een VNO of zo. Want die hebben al die antwoorden wel. Je brancheverenigingen hebben dit soort antwoorden vaak paraat. Om hier meer inzicht in te hebben.
1: Ja, en ik zou dan ook denken, ga ook met je collega's praten. Die in dezelfde business zitten of net een andere. Hoe doen zij het?
2: Ja, absoluut. Ja, want ik denk wel, het is allemaal ecosysteem denken. Dus je moet niet denken dat je hier allemaal zelf het kan regelen. En dat is ook, probeer niet zelf dingen te bouwen. Hier komen standaarden, hier komen producten die je hierin gaan helpen. En ik denk dat wel. De belofte is die ook die wetgeving mee.
1: Ja, dus je zou ook bij je huidige leverancier even je licht op kunnen steken en zeggen, joh, ik heb een leuke aflevering geluisterd van de Company Challenge. En wat doen jullie hier aan?
2: Ja, absoluut.
1: En als ze dan zeggen, joh, komt allemaal goed. We zijn bezig.
0: Ja, en als ondernemer
1: moet je je zorgen gaan maken.
0: Ja, inderdaad. Maar Glenn, als ondernemer zou ik toch wel even de tip willen geven van maak gewoon maximaal gebruik van de dingen die je al in huis hebt. Als ik dan toch even naar efficiëntie wil kijken, kijk gewoon naar de databronnen en de systemen die je al hebt. Het zit erin.
1: Ja, helemaal mooi. Ik vond het superleuk dat jullie er waren. Joost Rotteveel, Mansveld van Bridgehead en Peter Kuyt van SureSync. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. We hebben er nog veel meer voor je. Die kunnen je allemaal vinden op ons podcastkanaal. New Business Radio, Listen Today, Lead Tomorrow.
3: Alle afleveringen van Company Challenge vind je op het podcastkanaal van New Business Radio. Listen Today, Lead Tomorrow.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Rotterdam die zoekt weer de ondernemer van het jaar. 6 bedrijven zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs en de Nieuwe Heldenprijs 2026. Voor de hoofdprijs gaan Dura Vermeer, Maxwell & Spark en Koppert Crest de strijd aan. 3 andere bedrijven maken kans op de prijs voor veelbelovende groeiers. De jury die let op ondernemerschap, innovatie en impact op de samenleving. Op 2 juni worden de winnaars bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Lauwenskerk.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
1: Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie. Maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China. Maar dat gaat veranderen, want Brabant komt met een antwoord. Solar maakindustrie terug naar Brabant. Het doel is om Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen. Hoe gaat Brabant de strijd aan met de Chinese producenten? Voor welke toepassingen en welke technologieën bieden kansen? We hebben 3 experts in de studio. Peter Toonsen is Business Developer Integrated PV bij TNO. Paul Gosselink is programmamanager New Energy bij de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. En die zullen we ze nu dan ook BOM noemen, dus daar moet je niet van schrikken. En Jury van Bergen, algemeen directeur bij de Bouwhulpgroep. Fijn dat je er alle 3 zijn, Peter, Paul en Jury. Even terug in de tijd. Wanneer was Nederland nog koploper op het gebied van solar, Peter?
2: Nou, ik denk als je kijkt naar solarproductie, dat nog op een significant niveau hier aanwezig was. Ik zal zeggen 12, 15 jaar geleden. Maar equipmentontwikkeling is natuurlijk nog een tijdje daarna doorgegaan. Maar dat is, vanaf 1 jaar of 8 geleden is dat ook stukken minder geworden. Dus,
1: met equipment bedoel je, zijn dat de machines om ze te maken?
2: Ja, dus okay. Productielijnen zeg maar, bestaan natuurlijk uit ingewikkelde apparaten. En die werden in de periode 15 tot 10 jaar geleden hier in talrijke mate gemaakt door Nederlandse bedrijven. Inmiddels zijn er daar ook een aantal van ter ziele of ze zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En dat willen we natuurlijk een halt toe roepen. We willen die solarindustrie weer terughalen, inclusief dat belangrijke onderdeel.
1: Ja, nou daar gaan we het zo over hebben waarom dat zo belangrijk voor ons is. Maar waarom zijn we die solarindustrie waarvan je toch als Nederland, als in Europa kunt zeggen, ja, we weten dat het heel belangrijk gaat worden. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt aan China?
2: Ik denk omdat de Chinezen heel goed zagen wat we deden. Sterker nog ook kennis gekregen hebben uit Nederland, uit Europa. Om zelf zeg maar in staat gesteld te worden productie op te tuigen. En dat hebben ze verschrikkelijk efficiënt en snel gedaan. Gaat natuurlijk in zo'n land ook allemaal wat sneller dan hier. Hè, waarin je met meerdere overlegorganen en aandeelhouders zit en besluitorganen. En vanaf die periode zijn we eigenlijk te langzaam geweest in het bedenken van nieuwe alternatieven en nieuwe routes.
1: Ja.
2: En dat zijn we nou aan het inhalen.
1: Ja. Ja, en misschien ook wel dat we gewoon met z'n allen dachten, Paul, ja, in China kunnen ze het lekker goedkoop maken. Dus hoe goedkoper het wordt en hoe meer er beschikbaar is, hoe sneller we de ontwikkeling kunnen voortzetten.
3: Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Hè. Maar ik denk ook dat China, hè, met zijn communistische systeem, hè, met meerjarenplannen, hè, en een langjarige strategie, hè, over 40, 50 jaar denkend, een aantal key technologieën en industrieën en marktsectoren heeft benoemd. Daar is solar er eentje van. Hè, naast bijvoorbeeld de batterijauto's.
1: Ja.
3: Ik zie ook een wat structurele probleem in Nederland. Hè, want we zijn eigenlijk ook de uitvinder van de windenergie. Hè, dat is ook hier uitgevonden. Maar Nederland is heel erg sterk in kennisontwikkeling, in productontwikkeling. Maar we zijn verdraaid slecht in dat vermarkten uiteindelijk. Hè. Denk maar even aan Philips. Werd heel veel uitgevonden. Maar in marketing en sales waren we niet zo goed. Nee. Nou, dat is zo is het eigenlijk met de wind gegaan. En TNO heeft eigenlijk ook China opgeleid. Hè, om heel effectief die solarindustrie op te zetten. Zo zijn we dat met de wind verloren geraakt. Met solar verloren geraakt. En nou, dat moeten we eigenlijk zien om te draaien. Hè. In Nederland moet je veel meer ook vanuit de markt en de business case denken. En alleen maar kennis ontwikkelen. Nee, dan moet je uiteindelijk ook een product van maken. En dan moet je op de markt zetten. Dat is echt een structureel probleem van Nederland. En daar vecht ik eigenlijk al 10, 15 jaar tegen. En dat is ook een van de redenen geweest waarom we het op een andere manier moesten aanpakken.
1: Was het ook een beetje de visie die we vroeger hadden? We dachten, ja, die maakindustrie die gaat gewoon, die is aan het verdwijnen, die gaat verdwijnen. Daar kunnen we wel tegen vechten, maar het is een onbegonnen strijd. Ja. Dus we zetten ergens anders op in.
3: Ja, zeker weten. Hè. Dat klopt helemaal. Hè. Je hebt natuurlijk in de industrie Eindhoven en regio is daar heel erg bekend om. Een enorme trend naar een offshoring geweest. Hè. Alles in China uitbesteden. Goedkoop land, veel materiaal, veel handjes. Dat klopt inderdaad. Het laatste jaar is daar natuurlijk ook door COVID en de verstoorde productie en aanvoerlijnen is daar een omdraai gemaakt. Ook vanuit de geopolitiek natuurlijk. Maar daar heb je gelijk in. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook eerder met de universiteit al naar gekeken. Alleen maar een serviceindustrie, dat werkt ook niet. Je moet ook een product maken. Je moet daar de handigheid bij hebben. Dus ik denk dat er afgelopen jaren wel wat inkeer is gekomen. Dat het een meer geïntegratie moet zijn. Dat vinden we wel heel lastig, die industriepolitiek. En daar hebben we niet echt een visie op als Nederland. En ook niet de vehicles. Hè. Denk aan de Rijksdienst die naast kennisontwikkeling ook de uitrol mede faciliteert. Dus daar is echt nog wel een mindshift voor nodig in Nederland.
4: Ja, ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de bouwsector eigenlijk nooit echt een topsector is geweest. Dus ja. Zijn heel veel leveranciers met heel veel goede producten. Maar de afzetmarkt in ons eigen land daarvoor, die is marginaal. Die is eigenlijk heel ambachtelijk. Terwijl als het gaat over autoproductie of machines die chips maken, daar zijn we wereldwijd topspeler.
5: Leidend in.
4: Ja. Ja.
5: Peter, is het erg dat we die productie in Nederland van PV-producten, en zonnepanelen is er daar één van, maar er zijn nog veel meer natuurlijk toepassingen. Is het erg dat we die nu niet meer echt aanwezig hebben? Dat we die voorsprong die we hadden op technologisch gebied, dat we die een beetje kwijt zijn gemaakt? Je kunt ook zeggen, ja, geen enkel probleem. We halen ze gewoon lekker uit China. Prima.
2: Nou, kijk, het verhaal kent twee kanten. De goede kant natuurlijk van de enorme prijserosie van de Chinese PV-panelen is wel dat wij nu in Nederland koploper zijn in het aantal zonnepanelen per inwoner. Dus je kunt ook zeggen, het heeft ook iets gebracht.
5: Alleen, we hingen helemaal onderaan het staartje.
2: En ik denk dat we in een periode van amper 3-4 jaar koploper zijn geworden. Dus er staan nergens zoveel zonnepanelen opgesteld als in Nederland per inwoner. Dat vind ik toch wel een knap resultaat in een hele korte tijd.
5: Ja.
2: Overigens is recent politieke besluitvorming zorgt er weer voor dat daar misschien een kink in de kabel komt. Maar ik denk over de lange lijn dat wel het verhaal blijft. Wat er niet goed aan is, is natuurlijk in het kader van geopolitieke ontwikkelingen die Paul net noemde, dat we toch zien dat we veel meer in staat moeten zijn om zelf, zeg maar, voor onze energie en andere belangrijke resources, voorzieningen moeten gaan zorgen in deze veranderende wereld. En dat we niet meer zomaar kunnen vertrouwen op landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, China enzovoort.
5: Eigenlijk hetzelfde als de afhankelijkheid van olie.
2: Ja.
5: Landen in het Midden-Oosten. Zeg je nu eigenlijk, ja, als je PV, dus je zonne-energie alleen maar uit China kan halen. Want ja, 3/4 van die panelen die we nu hebben liggen, komt uit China. Ja. En dan zijn van die andere kwart en heel veel van de onderdelen nog eens een keer uit China.
2: Exact.
5: Dan ben je heel erg afhankelijk.
2: Ben je ontzettend afhankelijk. En dat zou niet zo erg zijn als we nu klaar waren. Hè? Want dan zeg je, nou ja, die zonnepanelen die liggen er nog wel tientallen jaren. Ja. Iedereen is voorzien, klaar is Kees. Maar dat is niet het geval. Hè? We moeten naar 200 terawattuur in 2050 toe.
5: Ja, en waar zitten we nu?
2: We zitten nu volgens mij op een om naar bij de 20, 25 terawattuur. Dus dat is bijna een vertienvoudiging.
5: Bijna maal 10, ja.
2: Aan wat er nodig gaat zijn, ook om de industrie te elektrificeren, is er ontzettend veel elektriciteit nodig. Er is geen bron die zo goedkoop is als zonne-energie. Er is geen bron zo makkelijk te integreren als zonne-energie. Dus dat moeten we zelf willen opzetten. En we moeten daar zelf de handen aan de touwtjes hebben. En het mooie is ook, omdat je naar de gebouwde omgeving kunt gaan met zo'n product, dat hele ecosysteem, bouwhulpgroep is daar een heel mooie schakel in, ook gewoon aanwezig is in Nederland. Dus er is ook geen noodzaak om de samenwerking elders te gaan zoeken.
5: Ja. Jori, ben ik wel benieuwd naar. Merk jij daar nou dingen van? In COVID heb je het misschien wel, COVID-tijd misschien wel gewerkt. Want toen kwamen ineens, waren de leveringsproblemen vanuit het Verre Oosten.
4: Het was nog veel eenvoudiger. Er brak in Europa een oorlog uit en daardoor stegen de gasprijzen. En er waren heel veel subsidie ook van de overheid die de aanschaf van zonnepanelen stimuleerde en het ontplofte.
5: Ja.
4: Dus uiteindelijk is het prijsgedreven is nog het makkelijkste argument om iets aan je woning te verbeteren. Als je gaat kijken naar de woning.
5: Nee, maar het is heel fijn als je vragen hebt. Maar als jij niet aan je spullen kan komen, dan kan je toch niet, kan je dingen niet voor elkaar krijgen.
4: Nee, maar dan wordt het al meteen. Daarom is in mijn ogen nieuwbouw ook zo populair. Je hebt een weiland. Je bedenkt met z'n allen een plan, je bouwt het en dan geef je de sleutels aan degene die er komt wonen en zeg je veel plezier, ga je maar de komende 20 jaar wonen. We hebben in Nederland meer dan 8 miljoen woningen staan, die moeten in 25 jaar allemaal verduurzaamd worden. Dat zijn bijna 1000 woningen per dag, maar die beginnen door een buurt in te lopen en aan te bellen en te vragen wie bent u eigenlijk? Hoe lang woont u hier en hoe lang wilt u hier nog wonen? En ergens in diezelfde klantreis, waarbij de ene de zonnefolie al in het product kan zitten wanneer je het bouwt, is bij die ander een vele ingewikkeldere reis, zeg maar, om te zorgen dat er een zonnepaneel op het dak komt. De collectieve inkoop van zonnepanelen, dat is simpel. Dus er is een aanbieder en die zegt, nou, ik heb iets heel goedkoops en het levert je fantastische voordelen op. En dan zeggen mensen, doe ik wel. Daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. Maar het is maar een heel klein deel van de totale opgave.
5: Ja, dat zijn koplopers. En jij bent heel duidelijk. Hè? Je zegt 8 miljoen woningen, dat zijn er nogal wat. Dat is veel meer dan de miljoen, wat ook al veel is, die we nieuw moeten bouwen. Dus die renovatie tussen aanstekens of verduurzaming van de bestaande bebouwing, dat is echt een mega klus.
4: Ja.
5: En dat elk huis in Nederland gaat verbouwd worden in de komende jaren.
4: De komende 25 jaar moet sowieso ieder huis, ook een huis wat nu nieuw gebouwd wordt, heeft sowieso voor 15 jaar onderhoud. Dus ieder huis zal nog een stap moeten gaan zetten in verduurzaming. Het gaat nu heel veel over energie. Daar moet het vandaag ook over gaan. Maar een van de meerwaardes van wat we aan het produceren zijn, maar ook wat de opgave is, is materiaal vanuit circulariteit. Nou, een woning die blijft makkelijk 120 jaar staan. Eigenlijk in die 120 jaar kan het zelfs meerdere gebruikers hebben of gebruikers tegelijkertijd. Dus dat is heel duurzaam door te laten staan en door het iedere keer op behoefte van de mensen die er wonen kwaliteit toe te voegen. De helft daarvan gaat naar energie, de andere helft naar materiaal in die 120 jaar. En nu zonnepanelen is goed, want dat zorgt voor het energiedeel. Maar als het zonnepanelen zijn die vervolgens weer na 10 jaar eraf gaan omdat ze niet voldoen, en weer eigenlijk een belasting zijn voor het milieu.
5: Ja, ja, door de shredder gaan. Ja,
4: ja, ik bedoel, uiteindelijk zoeken naar oplossingen die iedere 10, 15 jaar ook opnieuw, zeg maar, op die woning kunnen komen om hun functie te blijven voldoen en niet het milieu extra belasten.
5: Ja, nou, kortom, een enorme uitdaging. Daar gaan we het over hebben. Nog één belangrijke vraag, Paul, aan jou. Waarom moet het dan in Brabant komen?
4: Waarom
3: niet? Waarom? Ja. Dat is een goede vraag.
5: Ja, waarom niet in Friesland of Groningen? Of,
3: ja,
5: Brabant is al zo succesvol.
3: Nee, dat klopt. Hè. Het zou ook een ander Europees land zijn. Want ik wil wel aanvullen. Ja. Hè. Kijk, de ontwikkelingen. Peter geeft duidelijk aan waarom er nog zoveel solarproducten bij moeten. Dat heeft de Europese Unie natuurlijk ook onderkend. Hè. Vanuit de resilience, hè, de strategische autonomie. En vanuit Repower EU wil je meer eigen industrie opbouwen. Om niet afhankelijk te zijn van China, die wispelturig is. Nou, daar ligt dus een kans. En dan moet je kijken naar het nieuwe product wat we willen gaan maken. Dat zou ook elders kunnen. Maar ik denk, hè, we hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we eigenlijk het zonneonderzoek geconcentreerd, hebben we naar Brabant gehaald. Dus Brabant is wel heeft een uitgangspositie, hè, met TNO en de kennisinstellingen, de TU's die er rondomheen zitten. Dus de basiskennis is er. Er is een industriële kennis natuurlijk, hè, want het moet gemaakt worden. Nou, dat hebben we in Brabant ook. Dus ik denk dat Brabant een goede uitgangspositie heeft.
5: Ja, er is nog een beetje ruimte.
3: Er is een klein beetje ruimte. Nou, dat gaan we ook wel benutten.
5: Niet bij Eindhoven, maar wel ergens anders.
3: Nee, precies. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè? Het hoeft niet bij Eindhoven. Nee, we willen juist naar West- of naar Oost-Brabant toe. Want ja, Brabant is breder als Eindhoven. Dus ik denk dat het vanuit deze kernelementen, dat Brabant een goede uitgangspositie heeft. Waarbij we duidelijk zeggen van, het moet niet meer de kennisontwikkeling zijn. Nee, we willen eigenlijk een industrie opbouwen. En dat is nog best lastig. Ja. Hè? Want de industrie heeft een aantal blauwtjes opgelopen de afgelopen 10 jaar. Dus dat vertrouwen moet wel terugkomen. Dus daarom dat ecosysteem. We moeten samen die vijver weer opbouwen. En je moet zien dat je elkaar nodig hebt om een gezonde vijver overeind voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een proces waar we samen in zitten. Maar wel met een hele grote koek zoals Peter die voor ons houdt.
5: Nou, lijkt me het niet zo heel nuttig om de concurrentie met China aan te gaan op gewone zonnepanelen. Waar liggen dan wel de kansen?
3: Nou, dat is duidelijk, hè, waarom wij voor een heel alternatief hebben gekozen. Dat hebben we ook getoetst. Hè. Dus we gaan niet op die standaard silicium zonnepanelen die iedereen kent zitten. Die velen ook niet mooi vinden. Hè, Peter kan er zo meteen wat meer over zeggen. Er is de topsector energie heeft ook onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden waar zonne-energie toegepast kan worden. En dan kan het ook in wegen, in daken geïntegreerd worden. In zonneschermen, geluidsschermen, noem het allemaal op. En dan heb je een heel ander, heb je het zonnefolie voor nodig.
5: Hè. Zonnefolie,
3: ja. Gewoon met materialen uit de regio gemaakt. Hè. Dus je hebt China niet meer nodig voor de materialen. Met apparatuur die we hier in Brabant hebben staan. En die je kan toeleveren op de rol, op de klantvraag aan een bouwtoeleverancier of de geluidsschermfabrikant. En in zijn fabriek maakt hij er meteen een energieleverend onderdeel van. En die kan hij implementeren. Dus die zonnefolie is een heel ander product. Zitten de Chinezen nog niet op. Hè. Dus vanuit exporter gedacht, een differentiatiestrategie, heel anders nagedacht. En daar denken wij dat wij 5-10, of misschien wel 15% van de markt mee kunnen pakken.
5: Zo.
3: Heel ander product.
5: En de markt is wereldwijd dan natuurlijk gelijk.
3: Precies, en dat is ook de uitdaging. Ik zeg ook, we ontwikkelen hier in Nederland, in Brabant, ontwikkelen we een nieuw product samen met het ecosysteem materiaal en equipmentleveranciers, de kennisinstellingen. En een product waar we in Brabant en Nederland kunnen toepassen, maar waar we eigenlijk de hele wereld mee kunnen helpen de energietransitie te versnellen. Want we moeten naar die net zero toe natuurlijk in 2050. Dus dat is ook een omzetpotentie.
5: Peter, help ons even. Want het zonnepaneel, dat kennen we allemaal. Iedereen kan zich wel een folie op een rol voorstellen. Maar dan denk je, ja, er zitten allemaal ingewikkelde dingen in. Dat gaat allemaal breken, dat gaat kapot. Het waait weg. Waarom is zonnefolie zoveel anders dan zo'n zonnepaneel? Hoe werkt dat technisch gezien?
2: Nou, in wezen is het qua uitingsvorm en functionaliteit natuurlijk een heel ander product. Maar qua basis denken is het... Er lijkt het er erg veel op. Het enige wat je eigenlijk doet is het glas wegnemen en vervangen door kunststoffolies. Klinkt heel simpel, hè?
5: Ja.
2: Dus het is dan ook zo natuurlijk dat je meteen een veel flexibeler product hebt. Je moet dan celtypes gebruiken of gaan ontwikkelen die daarbij passen en die daar tegen kunnen. Die je dus kunt vouwen zonder dat ze breken.
5: Want zelfs
2: ben je
5: vouwen.
2: Meteen het voordeel kwijt. Vouwen, omrollen, ja. daar kun je vele dingen mee doen. En dat kan heel vergevingsgezind zijn.
5: Wauw.
4: Als ik heel blij te kijken.
6: Nee, als ik een leek wat mag toevoegen. Kijk, een paar jaar geleden toen ik Peter en collega's leerde kennen en ze uit gingen leggen wat ze aan het maken waren, heeft het voor mij ook even een paar weken geduurd voordat ik begreep van wat maken ze nou precies. Maar uiteindelijk staat er gewoon een productielijn waar gewoon aan het einde zonnepanelenfolie op een rol gewoon ja eigenlijk vervoerd kan worden naar een fabrikant van een product en het daar geïntegreerd kan worden. Dat is de. En dat is. Het duurde even voordat ik dacht. Oh, is het zo simpel? Ja, in wezen is het zo simpel. In het echt is het natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om die folie te maken, om betaalbaar te maken en te zorgen dat die geïntegreerd wordt. Maar het principe is zo simpel.
5: Maar zeg je dan, Peter, de technologie is eigenlijk ongeveer hetzelfde? Of zit er echt wel een specifiek iets in waardoor het ook weer... Hè, want ja, ik zit ook te denken, die Chinezen die gaan het kopiëren en binnen een paar jaar hebben ze het allemaal. Maar of zit er iets in waarvan je denkt, ja, maar dat is echt, dat hebben wij en dat heeft niemand anders?
2: Ja, er zitten hele specifieke dingen in die folie. Hè. Allereerst de cellen die we zo meteen gaan gebruiken. Die zijn van een materiaal wat nu nog niet commercieel op grote schaal wordt toegepast. Waar wij als Europa en Nederland voorop lopen. Perovskiet.
5: Tuurlijk.
2: Daar kunnen wij zeg maar op folie, op flexibele substraten, hebben we daar een kennispositie die behoorlijk ver vooruit ligt. Dus dat is een heel mooi startpunt.
5: En wat is perovskiet? Hebben we nog nooit van gehoord. Is het hard, is het zacht?
2: Je hebt wel eens wel van silicium gehoord, hè?
5: Ja.
2: Nou, dat is het materiaal waar de huidige cellen van gemaakt worden. Perovskiet is het materiaal waar de toekomstige cellen van gemaakt worden. En dat materiaal, dat is goedkoop te produceren. Dat kun je printen, dus dat kun je ook zonder vacuüm te gebruiken straks. Met lage footprint qua omvang apparaten produceren. Maar ook met weinig energie. Dus daar heb je al een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat het materiaal ook transparant kan zijn. Dus je krijgt daarmee een toepassingsvorm erbij. Hè. Je kunt ook ramen gaan beprinten met perovskiet.
5: En zie je dan wel iets in dat raam?
2: In principe kun je gewoon echt een homogeen transparant materiaal op die manier maken. En dat kon tot op heden niet. Dus als je nu zeg maar naar ramen kijkt die met zonneceltechnologie elektriciteit opwekken, dan zitten daar meestal hele kleine baantjes zonnecellen in.
5: Ja,
2: je ziet ze wel.
5: Ik zit te denken aan bijvoorbeeld aan de overkappingen bij Utrecht Centraal, hè, bij het station, daar hebben ze ook. In die hele, daar zitten allemaal, en dat vind ik ook wel leuk, want dan denk je, hey, gaaf, het werkt echt nog energie op. Het is
2: een toepassing natuurlijk op zich perfect, hè. Daar hoef je geen ingewikkeld ander proces voor toe te passen op dit moment. Maar als jij nou woningbouw wilt,
5: ja, dan wil je gewoon naar buiten
2: kijken.
5: Dan wil
2: je het goedkoop. En je wilt een raam hebben wat er ongeveer zo uitziet als je raam nu. En niet zeg maar met allerlei vierkantjes daarin. Hè? Dus dat is waar je met perovskiet uit kunt komen. Wat een ander groot voordeel is van dit materiaal, is dat we voor de resources niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. Zoals China en Rusland.
5: Want waar vind je perovskiet?
2: Perovskiet kan grotendeels de ingrediënten die je daarvoor gebruikt. En je moet je voorstellen dat een soort papje is. Dat roer je en je gaat dat verwerken in een proces. Die kun je voor het overgrote deel in Europa vinden.
5: Kijk.
2: Ja. En in de toekomst waarschijnlijk gewoon in Europa vinden.
5: Ja, sorry Paul, wat zei je?
3: Dat zijn eigenlijk vier elementen die in perovskiet zitten, die je in die pasta stopt en die je dan kan printen. Hè. Dus, en die zijn gewoon in Europa te vinden.
5: En dus geen vacuümtechnologie nodig, dus je kan het ook nog eens een keer ja, het klinkt bijna meer low-tech produceren.
2: Ja, dus in die zin nou, het grote voordeel van geen vacuümtechnologie nodig hebben is dat het veel sneller kan. Vacuümprocessen zijn traag en vergen tijd. Op het moment dat je dingen zeg maar zonder vacuüm toe te passen in een roll-to-roll setting kunt produceren, ja, dan kun je naar productiesnelheden toe van 50 meter, 60, 70 meter per minuut. En dat maakt dus dat jouw fabriek voor dezelfde output
5: wordt bijna een soort drukkerij.
2: Voor de grote kleiner wordt.
3: Ja, wat een soort drukkerij. En je hebt eigenlijk niet het halfgeleiderproces nodig, dus het kost maar 20% van de energie die je siliciumpaneel kost. Dus het heeft een veel lagere footprint.
5: Hoe zit het met de opbrengst? Want we hebben eerdere afleveringen gemaakt over PV, waarbij daar vanuit TNO ook werd gezegd, nou, we hebben nieuwe technologieën en dan kan er weer 40% bij een paneel bovenop. Een soort barrière die weer werd doorbroken door nieuwe technologieën. Hoe zit dat hiermee?
2: De opbrengst op glas van dit materiaal, die zit eigenlijk op hetzelfde niveau als silicium op dit moment, as we speak.
5: Nu al.
2: En we hebben de verwachting dat we dat met dit materiaal op flexibele substraten naar vergelijkbare efficiencies kunnen of hoger. Dus dat betekent dat een prima vooruitzicht is.
5: En dan komt natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Als niet de prijsvraag, maar de vraag naar de prijs.
2: Ja, nou, de berekeningen die wij doen. Hè, we doen een hoop aan, dat noemen we dan met een duur woord, cost of ownership berekeningen. Die brengen ons onder het niveau van siliciumcellen.
5: Goedkoper in de toekomst.
2: Op het moment dat we in staat zijn bij hoge snelheden te gaan produceren. En daar is natuurlijk alles op uitgelegd. Dat moet die fabriek over 4-5 jaar ook gaan doen.
5: Oké, dus het enige wat we nog nodig hebben is een fabriek, zeg ik dan, Paul.
3: Ja, maar Jor-Peter ook zegt, het zijn de berekeningen. Hè. Ze zijn op dit moment in de industrieel onderzoeksfase. Hè. Het is nog niet commercieel. Dus we hebben uitgerekend dat wij nog 2 jaar nodig hebben om het hele productieproces klaar te hebben. En dan moet je de fabriek nog neerzetten. Hè. Dus over een jaar of 3 tot 5 denk ik dat die fabriek er staat. En parallel moet je natuurlijk ook, want niemand kent dit product. Hè. Dus je moet het met de bouw en de bouwtoeleveranciers, met de wegenbouw. Want ik kan me ook zomaar voorstellen, je hebt de asfaltwals om het asfalt te vernieuwen. Dan zit een rol van het perovskietfolie achter en je trekt het over de weg heen. Dus de hele asfaltweg wordt straks ook gewoon energieleverend. Maar ja, je moet wel overtuigen dat het werkt. Hè. Rijkswaterstaat moet er vertrouwen in hebben enzovoort. Dus de komende jaren hebben we ook keihard nodig om de bouw, de infra te overtuigen dat het echt gewoon een toegevoegde waarde heeft, ook voor hun.
5: Ja, nou zit ik aan die kleine uitdaging van de 8 miljoen woningen in Nederland te denken, Jury. Als je dit hoort, jij weet het natuurlijk al, je hoort het niet nu, want je werkt al samen en je kent de technologie al. Wat zijn de toepassingen waarvan jij denkt, oh wauw, dat zou echt een fantastische verbetering, oplossing zijn voor uitdagingen waar we nu al voor staan bij die renovatie, bij die verduurzaming van de bestaande bebouwing?
4: Ja, dat was eigenlijk een paar jaar geleden toen de bom ons eigenlijk koppelde aan Soliance. En eindelijk begrepen wat die folie was en wat je ermee kunt doen. En toen was wij waren toen bezig met het demonstreren dat je woningen seriematig kan renoveren. Hè, zoals men gewend is bij woningcorporaties. Maar dat dus ook kan bij private woningeigenaren. 2/3 van Nederland is privaat bezit. Dat hadden we gedemonstreerd in eerste projecten met industriële oplossingen. En toen zei ik...
5: En dan moet je even uitleggen. Industriële oplossingen zijn dan dus... Er komt niet een bouwbedrijf en die gaat timmeren en doen en verbouwen. Maar die gaat van tevoren op een fabrieks, tussen aangezegd, locatie, ga je al oplossingen maken die je vervolgens installeert in de bebouwde omgeving. Dus in een rij huizen of...
4: Ja, zo renoveren begint eigenlijk bij de mensen die er wonen.
5: Ja.
4: Want de mensen die er wonen, die weten vaak niet wat de kwaliteit is van waar ze wonen. Ze weten wel wat ze willen verbeteren, maar ze weten nog niet waar ze uit kunnen kiezen. Nou, wij zeg maar, als wij door onze oogharen naar die 8 miljoen woningen kijken, dan zien wij bijvoorbeeld maar 9 verschillende soorten dakfamilies. Dus in plaats van dat we het over miljoenen woningen hebben, zien wij 9 platforms. En op die platforms kan je met de industrie oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, net zoals die IKEA doet, hè, waarin je zegt van 1995 heb je een boekenkast. Of voor zoveel heb je een ander product. Nou, die oplossingen hebben we met inmiddels bijna 25 industrieën allerlei oplossingen ontwikkeld. Die eigenlijk in een pakketje in de straat gezet kunnen worden. En die vragen dus om een opgeleid team die in één keer dat goed uitvoert.
5: Ja.
4: Dat is wat we gedemonstreerd hebben. Dus in zo'n buurt halen we allemaal individuele wensen en vragen op. De ene wil iets aan zijn dak doen, dan aan de gevel, iets aan de vloer, iets aan de binnenruimte.
6: Al die vragen die kunnen we collectief laten uitvoeren. Dus we kunnen al die individuele vragen heel simpel verwerken naar een collectief uitvoeringsplan. Dus er staan overal pakketjes klaar. En met die folie was mijn eerste gedachte. Oh, dus ik heb allerlei daken en gevels. Nou, dan kan ik ook gewoon folie omheen trekken. Nou, dan heb je een gerenoveerd dak en een gevel. Alleen dan met zonnefolie.
5: Ja, want dat nieuwe dak tussen aangestekens. Ik zie een rij huizen vormen. We doen het maar even simpel. Allemaal platte daken.
6: Ja, doe maar hellendak. Want we hebben 4,5 miljoen doorzonwoningen.
5: Oh, dat zijn er meer van. Ja, Oké. Nou, allemaal dezelfde hellende daken. Jullie maken gewoon voor de helft van die rijtjes. Maken jullie nieuwe daken. Die plak je erop. En daar zit dan in die oplossing die je al van tevoren hebt gemaakt eigenlijk. Daar kun je dan vervolgens die folie al in laten bouwen.
6: Nou, er zitten dan dakpannen bijvoorbeeld op met zonnefolie. Er zitten dakvensters in met zonnefolie. Er zitten gevelbeplatingen met zonnefolie. Dus alles wat je ziet op die woning, wat natuurlijk mooi moet zijn en duurzaam, levert ook nog energie op. En een van de grote voordelen is als je dat ook industrieel gaat doen, is dat er dus veel minder handelingen zijn, veel minder materialen. Want nu wordt er vaak eerst een dakbedekking neergelegd. Dan moet daar nog zonnepanelen overheen. Of ze zitten erin. Of
5: ja, komt een ander bedrijfje.
6: Ja, dat hebben we niet over gehad. Maar bij renoveren. Kijk, bij nieuwbouw is bijna 80% materiaal en 20% arbeid. Of 70, 30. Maar bij renoveren is het eigenlijk precies andersom. Daar is het merendeel arbeid en veel minder materialen. En daar zit een hele grote uitdaging. Is hoe kan je eigenlijk de tijd die je nodig hebt op een woning te verbeteren. Hoe kan je die verkorten?
5: Ja, los van het feit dat die mensen toch niet te vinden zijn. Dus dan,
6: nou, dat helpt.
5: Toch?
6: Uiteindelijk moeten we ze wel vinden. Want we doen nu ongeveer 1000 woningen per jaar renoveren. We moesten naar 1000 per dag. Dus we hebben sowieso mensen nodig.
5: Ja, ik denk dat maar om laten scholen, denk ik.
3: Ja, maar er zit wel de uitdaging, denk ik. Hè?
6: Het is makkelijker opleiden als het een industrieel product is.
5: Ja, want dan heb je minder vakmanschap nodig. Dat iemand aankomt en denkt, oh, wacht even, dit hoekje ingewikkeld daar. Oh, dit zit er nog tussen. Oh, de draagconstructie ingewikkeld.
6: Meer vakmanschap.
7: Ja. Nog een ander belangrijk element, denk ik. Als je dingen industrialiseert, dan dat is eigenlijk hetzelfde als arbeid uit het proces halen. Op het moment dat je zeg maar in één klap een geïntegreerd product maakt, waar al zonnecellen in zitten. Dan scheelt dat een bouwvakker die dakken moet om een zonnepaneel erop op te schroeven. Ja. En die zijn er niet. Dus daar helpen we eigenlijk jullie mee met die ontwikkeling.
5: Ja. Ja. Maar gaan we er simpelweg naartoe? Want eigenlijk kun je zeggen, als er maar een materiaal is, dan kun je die folie erin verwerken of opverwerken. Ja. Maar gaan we er naartoe dat je naar de bouwmarkt gaat en je ze denkt, nou jongens, ik ga even een folietje halen, want ik heb nog een schuurtje. Dus ik leg hem erop.
3: Ik denk dat het toch net wat anders gaat. Want we zien ons eigenlijk als een soort toeleverancier. We maken een tussenproduct en wij leveren het toe aan de leverancier aan de bouwplaats of aan de asfaltweg. En die integreert het in zijn fabriek eerst in zijn product. En dan heb je een energieleverend product. En dat wordt dan gebruikt. Dus ik denk, het kan ook in de bouwmarkt komen te liggen. Maar ik denk dat dat niet de ambitie is die we hebben. Peter zegt wel terecht. Je integreert het in de fabriek. Kost minder handjes. Want inderdaad, je hebt gelijk. Te weinig talent. En als ik het verhaal van Jury hoor. En dan zit hem de uitdaging. En dat doet hij heel goed. In vooral die klantwens combineren tot een collectieve uitvraag. Het initiële proces krijgen we wel voor elkaar. En dan met zijn min mogelijk tijd leg je het op het dak. En dan heb je een energieleverend huis. En mijn idee is wel dat straks heel Nederland met die folie volgelegd is. Dat we veel meer opwekken. En hebben we niet de zonnepark in de weides nodig. Kunnen we gewoon voedsel produceren. Dus dat is echt wel het grote voordeel.
6: Ja, misschien heel gek. Maar de uitdaging zit niet zozeer in de techniek. Dus de machines worden nu gebouwd om die folie te produceren. Er zijn genoeg fabrikanten die interesse hebben om die folie in hun producten te verwerken. We hebben bijvoorbeeld gedemonstreerd dat je in 2 dagen zo'n dak kan verbeteren uit zo'n oplossing. Dus nou, dat 2 dagen is ook niet veel. Als je de prijzen voorover hebt en je weet wat je de garantie is dat je die kwaliteit krijgt. Nou, 2 dagen is niet veel overlast. Maar dan komen de dilemma's. Het continu zorgen dat die vraag er is. Dus dat er voldoende mensen zijn die een dak willen. Dus iedere dag iemand die een dak wil. Dat er mensen zijn die getraind zijn. Die dat ook in die 2 dagen kunnen leveren. In plaats van die ene ploeg die dat nu kan. Daar zitten hele grote uitdagingen. Hele grote opgaves. Die gaan heel veel over capaciteit. Over vergunningen. Over allemaal wat nu traditioneel heel veel over gesproken wordt. Maar dadelijk staat die machine klaar. Die oplossingen staan klaar. Iedereen wil eigenlijk dat het gebeurt. Ja, en dat is een van de grootste uitdagingen die er is.
5: Ja.
6: Plus van dat we eigenlijk nu al heel hard moeten werken om te bewijzen wat we nu leveren.
3: Nee, met precies. Elkaar. Maar je bent eigenlijk, de vraag, zeg jij, de continue vraag is de uitdaging. Maar ik denk, dat vond ik wel mooi wat jij al veel eerder al een keer gezegd hebt. Je levert het huis ook gewoon weer schoon op. En dat is natuurlijk toch vaak de uitdaging bij renovatie. Een vies huis, mensen allemaal over de vloer.
6: Het gedoe, tuurlijk.
3: In heel korte tijd. En je krijgt gewoon weer een schoon huis terug. Ik denk dat dat heel veel woningbezitters zal aanspreken. Dat die vraag daardoor kan ontstaan.
5: Nou ja, en denk ik wat een van de natuurlijk prachtige voordelen is, is dat je het niet ziet. Ja. Toch?
6: Ja. Klopt.
5: Als je het overal in kan verwerken en je ziet het niet of nauwelijks. Ja.
7: Dat is een van de krachten achter, zeg maar, de ontwikkeling die wij moeten doormaken. Je krijgt heel veel maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen die je wel ziet.
3: Ja.
7: Ja, dat zie je in Nederland nu gewoon gebeuren. Ook de politiek zegt, we willen weg uit die weilanden, we willen naar de gebouwde omgeving toe.
3: Ja.
7: En dan vinden wij het goed.
3: Ja,
7: dat konden we natuurlijk met z'n allen jaren geleden al voorzien. Hè? En Nederland is ook een druk bebouwd land. Dus je hebt ontzettend veel oppervlak in gebouwen, in infrastructuur, in transportsectoren zitten. Waar je gewoon waar je naartoe kunt. Ja. Mits je die diversiteit en oplossingen kunt bieden.
3: Ja, ja,
7: precies. En precies daarvoor zijn wij er. En zijn we bezig om dat met elkaar te bewerkstelligen.
3: Ja. Ja, en ik denk dat daarom, je zegt terecht, want het is esthetisch ook veel mooier. Daar zijn bijvoorbeeld met BIPV.world bezig, die een software heeft ontwikkeld, dat je architecten kunnen het gebouw ontwerpen of renoveren. Maar die kunnen dan ook met de software de zonnefolie erin plotten. En dan heb je een beeldkwaliteit, maar kun je gewoon laten zien hoe het eruit komt te zien.
5: Ja, en het verschil.
3: Het verschil. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Iedereen waardeert dit enorm. Je hebt een energieleverend huis. Je bent niet afhankelijk van Russisch gas of de zonnepanelen uit China. Dus ja, op die manier een mooi beeld. Een hele goede kwaliteit.
5: Ik mis eigenlijk nog een persoon aan tafel. Een vertegenwoordiger. Namelijk degene die dit commercieel gaat maken. Die de fabriek gaat neerzetten. Die erin gaat investeren. Die het op de markt gaat brengen.
3: Ja.
5: Waarom is hij er niet? Zij of hij.
3: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Hè. Daar zijn we natuurlijk als BOM wel keihard mee bezig samen met TNO. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een VDL bij betrokken.
5: Oh, nou.
3: Dat zou een partner kunnen zijn. Hè. Maar ik gaf ook al aan, die vijven die we aan het opzetten zijn, die goed schoon moet zijn en waar iedereen goed met elkaar moet samenwerken. Het is een nieuwe markt met een nieuw product. Hè. Dus het is de vooruitzichten zijn natuurlijk nog wat vraagtekenlijk, dat is lastig. En daarnaast, dat perovskiet is een nieuw product. Daar hebben we niet alle onderdelen om dat te maken. En de kennis hebben we in huis. Dus daarom zijn we ook in Polen, in Amerika, in andere delen van Europa aan het kijken. Welk bedrijf zou daar de juiste kennis voor hebben? Om bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die we in Brabant hebben, samen tot een nieuw bedrijf te komen, wat uiteindelijk die fabriek neerzet. En die uiteindelijk Nederland en Europa gaat beleveren. Ik verwacht dat we dat bedrijf eind dit jaar opgericht hebben.
5: Oh.
3: En dan zou een vervolg zou die bij jou aan tafel kunnen zitten.
5: Kijk,
3: en dan
5: dus jullie komen nog vertellen. Terug.
3: Ja,
5: dat
3: terug.
5: Is goed. Ja, dat is mijn eigen recurring business. Hè. Je snapt al hoe dat werkt.
3: Dacht ik.
5: Peter, even de rol van TNO helder hebben in dit geheel. Want er is een nieuwe technologie. Die is ooit ergens bedacht. Misschien hebben jullie hem zelf wel bedacht. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar jullie gaan daarmee aan de gang. Jullie hebben niet de... jullie gaan geen fabrieken bouwen.
7: TNO bouwt dat zelf geen fabrieken. Wil wel anderen in de gelegenheid stellen dat te doen. Dus wij staan echt opgesteld voor de technologieontwikkeling. Tot op een dusdanig niveau dat de grootste risico's uit het traject zijn. We willen dan zeggen tegen de industrie. Kijk eens, we hebben hier een prachtige proeftuin staan op perovskietgebied. Die zijn we aan het opbouwen in Eindhoven. Daar hebben we mede dankzij SolarNL de komende jaren ook de funding voor om dat te doen. Met het bedrijfsleven en met andere kennisinstellingen. En dat is het aanbod wat wij doen. Dus we hebben op dat moment zeg maar een proof of principle neergezet. Terecht zegt Paul, wellicht samen met andere bedrijven die op datzelfde vlak actief zijn. Hè, dat je daar gezamenlijk in investeert.
5: Mm-hmm.
7: En van daaruit heb je eigenlijk de blauwdruk voor een fabriek neergezet. En heb je ook een bewezen technologie. Waardoor het voor een investeerder veel risicolozer is om die stap te zetten.
5: Ja, dus wat je doet is... Niet alleen maar de technologie bewijzen, maar eigenlijk bouw je ook al samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, blijft raar een bom te zeggen, bouw je er een soort ecosysteem omheen, zodat je eigenlijk ook de business development voor een gedeelte al gedaan hebt.
7: Ja, zeker. En we zijn een interessante markt, vooral ook omdat Nederland een hoge bevolkingsdichtheid kent, hoge gebouwendichtheid. Dus we zijn een hele interessante proeftuin voor dit soort toepassingen. Dus we mogen ook best denken dat zo is, ook richting buitenlands bedrijfsleven die daar volop interesse in hebben.
5: Ja.
7: Ja.
5: Jury, jouw rol in deze fase. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, als het er is, dan kunnen wij daar heel veel mee. Maar het is er tussen aangezien nog niet. Of is er nog niet in de hoeveelheden dat jullie daar echt wat dingen mee komen. Welke rol spelen jullie in die, zeg maar, die ontwikkel business development fase?
4: We hebben een paar jaar geleden zijn we begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om het idee te presenteren. En ze waren enthousiast. Maar uiteindelijk zijn we naar Europa gegaan om eigenlijk middelen te halen om het te demonstreren. Dus nu draaien we een Europees demonstratieproject. En dat heet Mass Customization 2.0. Waarbij we eigenlijk die hele keten, allerlei zaken zoals de prijs van die panelen en de productie en de afstemming op die productleveranciers. Maar dus ook de demonstratie van die oplossingen in de praktijk. Want uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten. En dat is het leuke aan de podcast. Maar nog makkelijker is het als je de oplossing gewoon ziet en denkt, ja, oh, het kan.
5: Ja. Want kunnen we het al ergens zien? Zit het al ergens in?
4: Nou, dat gaat binnen nu en 2 jaar gebeuren. Wat in ieder geval wel kunnen is, als je deze podcast luistert en je bent student en je vindt het leuk om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd, dan in het najaar is de Dutch Design Week in Eindhoven. En ik denk, zullen we wel een linkje ergens kwijt kunnen?
5: Ja, in de show notes, zeker. Ja.
4: Dan er is een inschrijfformulier waar namens ons consortium alle studenten mee kunnen doen om eigenlijk de technologie die we hebben, die duurzame zonnefolie, om die te gaan gebruiken in allerlei toepassingen. Dus we willen eigenlijk, we roepen alle studenten op om gewoon creatief aan de slag te gaan en te laten zien wat zou jij met zo'n folie willen doen.
5: Ja.
4: En,
7: ter aanvulling op Jury, je kunt het ook al in het echt zien. Hè? Er zijn al pilots en proefprojecten in Nederland geweest waarbij we tegen de industrie gezegd hebben en mogelijk geïnteresseerd van kijk eens, dit is het mogelijk,
5: ja,
7: met zonnefolie. Dus er zijn ook al bedrijven actief op dit gebied. Er is een spin-off voortgekomen uit deze technologieontwikkeling. Alleen de slag extra die wij willen maken is dat we nu ook de celproductie zelf in huis willen halen. Als Nederland, als Europa. Om daarmee de volledige route onafhankelijk, zeg maar, van China te maken. Ja. En dat is een hele belangrijke. Omdat we daarmee een extra unique selling point krijgen.
3: Klopt. Hè? En op de Premier Industries Campus in Eindhoven heeft TNO met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Brabant ook al een pilotlijn staan. Wel met een ander flexibel celmateriaal. Maar daar komt die zonnefolie al uit. Hè? En die spin-out kan het gebruiken. En in dit project wat Jury en Peter benoemen, kunnen ze ook wel op een dag in de week van die lijn gebruik maken. En dan komt dat die folie en dat kunnen gewoon toepassen. Dus we kunnen al wel laten zien, maar dat Peter zegt terecht, de verbeterde versie en de uitgesponnen versie met een ondernemer die we hopelijk in dit jaar hebben, die het groot op de markt gaat brengen, kunnen we echt die volgende stap zetten.
5: Oké, we zijn 10 jaar verder. Dus het is, 2034. Jullie zijn er weer. Geen dag ouder geworden. Die zien er nog fantastisch uit. Dat is echt niet te geloven. Hè? Ik niet, maar jullie wel. Over 10 jaar gewoon. We kijken even vooruit. Waar zijn we? Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Peter, beginnen we even bij jou. Hoe is het met de technologie? Wat is er allemaal, gelukt?
7: Mijn droombeeld is dan, en dat moet ook gewoon gaan lukken, is dat we dan een perovskietfabriek in Nederland hebben staan. Waar perovskietfolie hoge snelheden uitkomt.
5: Die vliegt er gewoon uit.
7: Die vliegt er gewoon uit. Daar

0: ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Dit is New Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: gebeurt dat met actuele gegevens van tientallen aanbieders. De dienst wordt eerst uitgerold via overstappen.nl en autoverzekering.nl. De verwachting is dat consumenten steeds minder gebruik gaan maken van traditionele vergelijkingssites en liever vragen stellen in een chat. Risk noemt de ontwikkeling een nieuwe stap in financiële dienstverlening.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Nieltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Doorzie wat er komt.
1: Dit is New Business Radio.